0: denk je dan dat het gaat worden?
1: Je gaat voor nou, het gebeurt dan. Hoe het gebeurt, dat weet ik niet.
0: Maar wat fantaseer je daar wel eens over? Wat nou, het dan zou kunnen zijn?
1: Ik, nee, ik ben daarmee opgehouden. Ik ben gewoon...

0: NPO Radio 2.
1: 3 uur, Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De VS en Iran hebben elkaar weer aangevallen. Amerika viel het zuiden van het land aan. Volgens de VS was dat een reactie op pogingen van Iran om schepen aan te vallen in de straat van Hormuz. Iran zegt dat het daarna Amerikaanse bases in de regio heeft aangevallen. Zo zou een basis in Bahrein met drones onder vuur zijn genomen, maar dat is nog niet officieel bevestigd. De afgelopen tijd zijn de aanvallen tussen de VS en Iran weer opgeleid. De adviesprijs voor een liter benzine heeft vandaag een nieuw record bereikt. De prijs is gestegen tot boven de €2,66. En daarmee is het vorige record uit mei gebroken. Het gaat dan om de prijzen die voornamelijk de grote tankstations langs de snelweg rekenen. Bij kleinere pompstations langs N-wegen en in dorpen zijn de prijzen vaak lager. De brandstofprijzen zijn de afgelopen maanden vooral opgelopen door de oorlog tussen de VS en Iran. Een van de twee agenten die gisternacht in Overasselt werd neergeschoten raakte daarbij levensbedreigend gewond. Dat zei korpschef Jannie Knol gisteravond in het programma Eva. De agent is 2 keer geopereerd en is inmiddels buiten levensgevaar. Bij de schietpartij in Overasselt kwam een man van 51 uit Wijchen om het leven. Schrijver Jacques Vriens heeft een platina boek gekregen. Voor 8e groepers huilen niet. Het boek verscheen in 1999 en gaat over Akkie uit groep 8. Die hoort dat ze leukemie heeft. Ze moet naar het ziekenhuis en de hele klas leeft vervolgens met haar mee. Het platina boek is een onderscheiding die niet vaak wordt uitgereikt. Betekent dat er 150.000 exemplaren zijn verkocht. Jacques Vriens werd met de prijs verrast in het Delamar Theater in Amsterdam, waar hij bij een clipopname was van Kinderen voor Kinderen. Het weer, het is een droge nacht en een graad of 12. De komende uren vanuit het westen wel meer bewolking. En mogelijk valt er ook een spatje regen uit. Overdag zijn er ook wolken, maar ook zon. Met ook nog kans op een enkele bui, vooral in het midden van het land. Het wordt dan in de middag rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.

0: NPO Radio 2.
1: 4 uur, Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Er zijn geen aanwijzingen dat er nog verdachten rondlopen in de omgeving van Overasselt, waar gisternacht een dodelijke schietpartij was, zegt de politie. Inwoners krijgen daarom ook niet meer het advies om binnen te blijven. Wel gaat het onderzoek van de politie de komende ochtend weer verder in het dorp. Bij de schietpartij in Overasselt kwam een man van 51 uit Wijchen om het leven en 2 agenten raakten gewond. Het vliegdekschip van het Amerikaanse leger dat al maanden in het Midden-Oosten op zee was, is aangemeerd in Thailand. En daarmee is een einde gekomen aan een tocht van 9,5 maand onafgebroken op de Arabische Zee. Het schip was daar vanwege de oorlog met Iran. De afgelopen maanden kwamen er steeds meer berichten in Amerikaanse media over de toestanden aan boord. De militairen zouden uitgeput zijn. Ze zijn nu voor 5 dagen aangemeerd, dichtbij de Thaise badplaats Pattaya. En daarna gaan de duizenden Amerikanen terug naar de VS. In Tholen in Zeeland is het gisteravond een tijdje onrustig geweest bij het gemeentehuis. Er werd vergaderd over de mogelijke komst van een tijdelijke opvang van 150 asielzoekers. Buiten demonstreerden zo'n 200 mensen tegen die plannen. Volgens de politie was er een vervelende sfeer en daarom mocht tijdelijk ook niemand even het gemeentehuis uit. Aan het eind van de avond keerde de rust in Tholen weer terug. De Argentijnse voetballer Enzo Fernandez heeft transfergeschiedenis geschreven. Hij is de duurste transfer ooit tussen 2 Britse clubs. Manchester City betaalt 145 miljoen euro om Fernandez over te nemen van Chelsea. Het is de grootste transfer in het voetbal van dit jaar. Fernandez deelt het record wel met een andere speler. Vorig jaar betaalde Liverpool namelijk ook 145 miljoen. Toen voor de Zweed Alexander Isak, die overstapte van Newcastle United. Het weer droog en een graad of 12. De komende uren vanuit het westen wel wat meer bewolking en mogelijk ook een spatje regen. Overdag wolken en zon, met ook nog kans op een enkele bui. Tot in de middag rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: nacht en een goede morgen. Welkom bij NPO Radio 2 live vanaf het RCN, het Grote Bos in Doorn. Welkom bij het eerste uur van de KWF Wensweek van deze prachtige woensdag 2 september. Jarno en ik, zeg eens even hallo Jarno.
1: Ja, hallo, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Je klinkt nog lekker brak.
1: Ja,
0: we zitten in ieder geval op een prachtig park. En gisteren kwam ik aan en toen ben ik op zoek geweest naar het huisje. En mijn zoontje die was ook mee. Je weet niet hoe groot dat is hier, jongen. Het is zo mega gigantisch. We waren op zoek naar het huisje en we hebben een sleutel meegekregen. En vervolgens liepen we maar rond en we liepen maar rond. En we kwamen aan bij een prachtig huisje. En toen bleek daar Annemiek in te zitten. Verkeerde huisje dus eigenlijk gekregen. Weer helemaal teruglopen. Maar goed, uiteindelijk hebben we een heel leuk huisje gekregen. Het is wel anders, maar ook heel leuk. We hebben ook het hele park gezien. Supermooi, veel te doen. Skatepark, voetbalveldjes met doelen die de punten bijhouden. Een klimbos. En deze week natuurlijk ook een podium. Daar staan op Direct en Ilse de Lange. Die zijn geweest. En dan komen er nog Somjeu, Douwe Bob en Davina Michel. Dus dat moet je even komen zien. De sfeer is echt fantastisch hier. Je kan natuurlijk ook gewoon lekker blijven luisteren. Want de hele week zenden we uit vanaf dit prachtige park. En we doen ons uiterste best om wensen in vervulling te laten gaan. Voor mensen die te maken hebben gehad met kanker. Dat kunnen grote wensen zijn. Het kunnen ook hele kleine wensen zijn. Zo kan je bijvoorbeeld een plaat aanvragen. Omdat je een herinnering hebt. Of omdat je iemand daar een groot plezier mee doet. Schroom niet. Geef het door via de NPO Luister-app. Of bel eventjes 0800-1122. Kan ook gewoon nu. Nu direct doen we dat meteen. Zometeen hoor je muziek van Adele, White Town en Alex Warren. Maar we starten met de Blues Brothers. Welkom bij de Wensweek van KWF.

0: Zamieu en Dark Before Dawn op NPO Radio 2.
1: De dag nachtplaat.
0: Ja, dit is jouw kans om een beetje aan te geven waar je voor in de stemming bent. Ben je in de stemming om lekker je bed uit te knallen? Dan hebben we een dagplaat waar je uit kan kiezen. Heb je zin om lekker weg te dromen, nog eventjes lekker onder die deken te kruipen? Dan hebben we een nachtplaatoptie. Jij mag kiezen en wij wachten gewoon af.

0: Halen en Can't Stop Loving You. Heerlijk, lekker wat gitaartjes erbij. Het enige wat je dan kan doen is zeggen goedemorgen. Oh, nee, dat is niet de nachtplaat natuurlijk. Ik wilde hier een nachtplaat voor je starten. Dat is deze.
1: Nachtplaat.

lastig, hè? Deze is ook heerlijk. Ook als je geen zin hebt om nog even in bed te blijven liggen. Frankie Goes to Hollywood and the Power of Love. Pak de telefoon 0800-1122 en laat even weten wat jij wil horen. Of pak de NPO Luister-app erbij. Dat kan je gewoon heel makkelijk aangeven. Dagplaat of een nachtplaat. En wie weet horen we zo meteen jouw keuze wel voorbij komen. Tot die tijd is nog even genieten van onder andere Alex Warren. Maar nu is deze van White Town. En Your Woman. Weet je die videoclip nog? Oh, dat is ook leuk, jongen.

0: Alex Warren en Fever Dream op NPO Radio 2. Zo, ik zit er even lekker in hoor. Even lekker landen hier op dit park. Zo leuk om, om hier rond te kijken en rond te lopen. Het is gewoon een beetje alsof je even weg bent, zeg.
1: Gek, hè? Hoe vind jij het, Jarno?
2: Ik vind het een prachtig park. Echt waar.
0: Ja, dat is leuk, hè?
2: Ja, ik had het. Ik ben hier vorig jaar niet geweest.
0: Nee.
2: Maar ik had eigenlijk verwacht dat het een klassieke camping zou zijn.
0: Een klassieke camping?
2: Ja, dus waar je gewoon heel veel veldjes hebt met veel caravans rond. Of juist heel veel huisjes die dan heel dicht op elkaar staan.
0: Ja.
2: Maar er is echt de ruimte waardoor je dus inderdaad de rust kan vinden die je nodig hebt als je voor camping zit.
0: We krijgen hier niet voor betaald hoor, dames en heren. Dit is echt puur vrijwillig dat we dit vertellen. Maar ik moet zeggen, ik ben het wel met jou nou eens. Ja. Het is niet zo op elkaar gestapeld allemaal, wat ruimte tussen de huisjes.
2: Ja, exact. En mooi in de bossen. Genoeg promotie voor dit.
0: Ja. Nee, maar het is gewoon echt waar. Het is gewoon hartstikke leuk en gezellig. Je bent gewoon echt een beetje in het bos of zo.
2: Ja.
0: Ja, dat is ook niet zo gek. Staat ook midden in het bos. Heet ook Kreutenbos. Maar goed. Nou ja, Jarno, dankjewel voor deze bijdrage.
2: Ja, geen dank.
3: De dag nachtplaat.
0: De dag nachtplaat. Jouw kans om te gaan kiezen tussen twee verschillende sferen. Goedemorgen, Jacob. Hallo, Jacob.
4: Ik ben geen Jacob, mijn naam is Erwin.
0: Erwin? Oh, ik kreeg door Jacob, maar dat was... Ik heb Erwin aan de telefoon.
4: Ik heb Jacob, maar die ligt te slapen, dus...
0: Oké, okay. Nou Erwin, wat fijn dat je dat toch even reageert. Anders was het heel lang stil geweest op de radio.
4: Ja, maar maakt niks uit, hoor. Maakt niks uit. Ze zijn van alles tegen me, maar Jacob nog nooit gehoord. Vind ik enig.
0: Hé, Erwin, wat ben je aan het doen op dit tijdstip?
4: Ik ben ontwerper. Ik ontwerp woordpuzzels.
0: Oh, je bent woordpuzzels aan het ontwerpen. En dan ondertussen even lekker de radio aan. Ja, heb je de hele dag Radio 2 aanstaan?
4: Ik luister altijd naar Radio 2.
0: Oh,
4: altijd
0: goed.
4: NPO, hè. Altijd naar NPO. Ik begin meestal een uur of 12 tot 6-7 uur 's morgens en ik ontwerp 100 per uur en de een naar de andere. En
0: wat
4: ik
0: leuk.
4: Vind het een heel mooi programma. En ik spreek een beetje Arabisch.
0: Oh, spreek je ook Arabisch?
4: Je bent van Tunesië, dacht ik, hè?
0: Nou, ja, voor de helft, ja.
4: Salam alaikum.
0: Alaikum assalam, Erwin. Kijk eigenlijk.
4: Wachet,
0: it neemt letter,
4: arba, hamsa,
0: seta. Saba, voor de mensen thuis, dit was gewoon tellen in het Arabisch, hè, Erwin?
4: Ja, dat is 1 tot 10.
0: 1 tot en met 10.
4: Als ik een mooie vrouw zie, zeg ik Jamila.
0: Oké.
4: Okay. Ibtasim en Shuf Shuf, kom eens even kijken, hè?
0: Ja.
4: En Shukran.
0: En zeg je ook Atini Bussa?
4: Nee, dat ken ik niet.
0: Dat is geef me een kusje. Dat is om de boel even af te ronden. Hey Erwin, het over kusjes geven gesproken. Heb jij wel eens dat je iemand ziet dat je meteen denkt van... wow, wat ben ik van jou onder de indruk?
4: Ik had dat vroeger veel al. Ik stond meteen... Ik werd meteen een standbeeld. Als je me begrijpt.
0: Nee. Oh, je werd meteen een standbeeld.
4: Ja, ik werd...
0: Ja, maar dat moet je dan niet doen, Erwin. Want als je dan een standbeeld wordt, dan lopen ze je zo voorbij.
4: Maar je begrijpt wat ik bedoel, hè?
0: Ja, dat snap ik wel. Ja, oh, wacht, bedoel je zo?
4: Ja.
0: Nee, wacht, denk ik nou te ver? Ik weet niet. Nou, goed. Ja, goed. De dag nog wat, Erwin. Welke wil je horen?
4: Frankie Goes to Hollywood. Ik vond het echt een machtige plaat.
0: Ja, leuk,
4: maar
0: hè?
4: Ik heb net tegen jou nog gezegd ook, er is een groot verschil. Als je de clip ziet, of als je de plaat hoort, dat zijn twee verschillende dingen, vind ik.
0: Ja, dat weet ik even niet uit mijn hoofd. Maar ik zit wel eventjes te kijken ook in de app. En er zijn ook mensen die het met jou eens zijn. Judith bijvoorbeeld, die staat in de sportschool. En die denkt, nou, ik heb zin om even goed te sporten. Maar die doet dan wel gewoon ook voor deze nachtplaat gaan. Dus het is niet per se eentje waarbij je lekker in bed hoeft te blijven liggen. Je kan ook gewoon lekker actief zijn op die plaat. En dat is wel mooi eraan, hè?
4: Ja.
0: Rustig, maar toch actief.
4: Als ik even lekker wil sporten, another one bites the dust. Dat is een goede...
0: Dat is ook een goede. Nou,
4: dat is een hele goede.
0: Judith die heeft hem genoteerd, denk ik, op dit moment. Hey Erwin, ik wens je nog een hele fijne nacht. En we gaan luisteren naar Frankie. Go to Hollywood and the power of love.
4: Met jullie programma en hou je haaks, hè?
0: Dankjewel, zullen we doen.
4: Heel goed.
0: Doei.
4: Heel goed programma. Echt waar. Dag.

0: Prachtige plaat van Adele en Hometown Glory. Wat wel grappig is. Het is een heel rustig liedje natuurlijk. Maar eigenlijk was het een beetje een protestsong. Omdat zij wilde lekker in haar hometown blijven wonen, Londen. Maar haar moeder die zei, weet je wat, ga je maar lekker studeren. Ga je maar lekker buiten Londen dingen doen. Ik denk dan zo'n prestigieuze universiteit, of zo, Oxford of Cambridge of zo. Zou goed kunnen dat het was. Maar Adele die was er niet mee eens en daarom schreef ze uiteindelijk deze plaat.
1: De wensplaat.
0: Ja, deze week is wensweek voor KWF. Dat betekent dat we heel graag wensen in vervulling laten gaan. Soms hele grote, maar ook hele kleine. Bijvoorbeeld in de vorm van een wensplaat. En aan de telefoon, als ik het goed heb, heb ik hier Marcel. Goedemorgen, Marcel.
2: Goedemorgen, Sam.
0: Ja, goedemorgen. Ja, het is goed. Ik moet nog even wennen aan de schuifjes. Dus als ik te kijk, denk ik, doe ik het allemaal goed. Hoe is het, Marcel?
2: Ja, goed.
0: Ja, jij wilde een plaat aanvragen. Omdat jouw een vriendin van jou die is overleden aan kanker.
2: Ja.
0: Een jaar geleden, zei je? Een
2: jaar geleden nu.
0: Ja.
2: In oktober, een jaar.
0: En,
2: dat is wel recentelijk eigenlijk.
0: Ja. En hoe was het voor jou om dat door te maken als buitenstaander of steunpilaar? Of?
2: Ja, steunpilaar. Toch wekelijks even langs elkaar even spreken, even kusje geven, bewijzen van.
0: Ja.
2: Ze was op een gegeven moment bedliggend en toen ging je met vrouw altijd wekelijks even langs, even een boodschapje doen of zo. Of even tomaten uit onze eigen tuin vond ze altijd lekker. En nou, voor zulke kleine dingetjes dan maar doen.
0: Ja.
2: Dat waren de dingetjes die je nog kon doen.
0: Want jullie hebben samen gedanst.
2: Ja, ja, ja.
0: En wanneer hield dat een beetje op dan? Dat je dacht van, oh ja, nu lukt dat echt niet meer?
2: Ze was eigenlijk al de laatste 8-9 jaar al aardig ziek. Dus ze was eigenlijk ook al een keer schoon.
0: Een plaat aanvragen. Omdat jouw een vriendin van jou die is overleden aan kanker.
2: Ja.
0: Een jaar geleden, zei je?
2: Een jaar geleden nu,
0: ja.
2: In oktober een jaar.
0: En,
2: dat is wel recentelijk eigenlijk.
0: Ja, en hoe was het voor jou om dat door te maken als buitenstaander of steunpilaar? Of?
2: Ja, steunpilaar. Toch wekelijks even langs elkaar even spreken, even kusje geven, bewijzen van.
0: Ja.
2: Ze was op een gegeven moment bedliggend en toen ging je met vrouw altijd wekelijks even langs, even een boodschapje doen of zo. Of even tomaten uit onze eigen tuin vond ze altijd lekker. En nou, voor zulke kleine dingetjes dan maar doen.
0: Ja.
2: Dat waren de dingetjes die je nog kon doen.
0: Jullie hebben samen gedanst.
2: Ja, ja, ja.
0: En wanneer hield dat een beetje op dan? Dat je dacht van, oh ja, nu lukt dat echt niet meer?
2: Ze was eigenlijk al de laatste 8-9 jaar al aardig ziek. Dus ze was eigenlijk ook al een keer schoonverklaard. En nou goed, toen kwam het toch weer terug.
0: Ja.
2: En dus het

0: Ik vond ze altijd lekker. En nou, voor zulke kleine dingetjes dan maar doen.
1: Ja.
0: Dat waren de dingetjes die je nog kon doen.
1: Jullie hebben samen gedanst.
0: Ja.
1: En wanneer hield dat een beetje op dan? Dat je dacht van, nu lukt dat echt niet meer?
0: Ze was eigenlijk al de laatste 8-9 jaar al aardig ziek. Dus ze was eigenlijk ook al een keer schoonverklaard. En toen kwam het toch weer terug.
1: Ja.
0: En dus de laatste, mag wel bijna zeggen, 10 jaar van haar leven heeft ze toch eigenlijk niet zo heel veel lol gehad.
1: Ach, dat is jammer zeg. Dat het dan best wel een leidensweg is geweest natuurlijk. Maar jullie dansen altijd graag op één plaat. Tenminste, op één plaat, vast wel meer. Maar eentje in het bijzonder. Waarom was het deze die jullie zo aansprak?
0: Ja, weet ik niet. Die sprak ons gewoon aan op een of andere manier. En daarom schoot hij mij vannacht ook in één keer te binnen. Ik denk van, probeer hem toch even aan te vragen.
1: Ja, en dan kan je in gedachten nog even met haar de dansvloer op.
0: Juist.
1: Nou, wat mooi. Ik vind het ook een hele mooie plaat. Wordt niet zo vaak aangevraagd in dit soort situaties, maar ik vind het een prachtige plaat eigenlijk.
0: Ik ook.
1: Ja.
0: Vandaag.
1: Ik ga me nu voor je draaien. Het is Redemption Song van Bob Marley en de Wailers.
0: Dankjewel, ik ga ervan genieten.
1: Graag gedaan, zet hem maar wat lekker hard.
0: Oké.
1: Doei.
0: Doei. Hoi.

0: Bachman Turner Overdrive. You're listening to NPO Radio 2. Good morning. Pim Pam Plaats. Nee, dat doen we gewoon lekker in Nederlands natuurlijk. Dat is even een beetje die Amerikaanse radio vibes voel ik hoor. Jeetje, wat een heerlijk plaats dat. Bachman Turner Overdrive, and you ain't seen nothing yet. Maar het is tijd voor Pim Pam Plaats. Erwin die gaat nu een gat in de lucht springen, want het is een puzzelspelletje. Erwin, goed opletten. We hebben ook onze eigen puzzels. Ik heb een klein schijfje meegenomen. Ik heb hem in mijn hand. Je kent hem eigenlijk van een beetje van Pim Pam Pet. Alleen nu zoeken we geen dier met een G. En ook geen schoolspullen met een M of zo. Nee, we zoeken platen. En ik ga zo meteen twee letters draaien. De eerste is voor de artiest. En de tweede is voor de titel. En dan moet je dus met die combinatie moet jij iets vinden en dan opsturen. En dan gaan we dat draaien uiteindelijk. Zo werkt het ongeveer. Ik ga het ratje zijn werk laten doen en de letters voor je draaien. En we beginnen met een artiest met de O van Otto. Een artiest met de O van Otto. En die moet een liedje hebben gemaakt. Dat begint met de K van Karel. De K van Karel. Dus de K van Karel voor de titel. En de artiest is de O van Otto. Ja, en mocht je nu denken, ja, ik weet er eentje. Ik kan me niet voorstellen. Misschien Jarno wel. Even kijken of Jarno nog iets weet. Weet je al iets?
1: Ja, zeker.
0: Echt waar, nu al?
1: Ja.
0: Het is ongelooflijk, joh. Bij mij gebeurt er dus helemaal geen reet. Nou ja, goed, ben jij net als Jarno en heb je een soort van, nou, ik wil niet zeggen een afwijking, maar een speciaal.
1: Ja, nou, dankjewel, hè. Ja.
0: Nee, maar ik bedoel, ja, je moet toch een speciaal soort iemand zijn om meteen te denken, pap.
1: Oasis.
0: En
1: keep
0: on tracking me.
1: Nee. Keep alive, ja, precies.
0: Het gebeurt bij mij, ja, toch wel niks. Nou goed, mocht je het wel weten, pak de NPO-luister-app erbij en stuur het eventjes in. Je kan natuurlijk ook gewoon even lekker bellen, ook gezellig, 0800-1122. Maar wat ook leuk is, via de NPO-luister-app kun je dus een audio-appje insturen. En dan hoef je niet live te wachten tot je Jarno kan spreken. Nee, dat is een druk bezet man. Temper City nu en Self-Aware.

0: Diversity en Self-Aware. Maar één. Ja, volgens mij moeten we eventjes ingrijpen. Want dit ding is namelijk... Normaal gesproken krijg je hier een plaat, die start dan door. Maar dat doen we eventjes niet, want het blijft een beetje stil in de app, dames en heren, voor de Pimpam-plaat. Dus ik dacht, nou weet je wat, misschien moeten we gewoon een nieuwe letter draaien. Denk ik wel. Ja, toch? Even muziekje erbij pakken, weer gezellig. Zo, Pimpam-plaatmuziekje. Beetje gan erbij en dan gaan we gewoon twee nieuwe letters draaien. Want er gebeurt echt helemaal niks. Komt-ie. De L van Leo is de nieuwe letter voor de artiest. En de R van Richard is de letter voor de titel. Dus de L en de R. En even kijken of Jarno alweer warm gedraaid is bij deze nieuwe letter.
1: Ja,
0: nu al?
1: Ja. Lord met Rips.
0: God, dit is echt ongelooflijk. Ik weet niet. Het is ook helemaal niet leuk om met jou dat spel te spelen, denk ik. Dat, hoe heet dat? Disco. Hitster. Hitster, ja. Dat is helemaal geen reet aan, hè?
1: Nee.
0: Maar goed. Mocht jij het wel weten, wat je hier weer kan doen, mee kan combineren, de L en de R, dan mag je dat even insturen via diezelfde NPO-luister-app. Zie ik daar al iets binnenkomen? Nee, nog niet. We wachten het af. Nu dus, zoals ik je eerder voor je wilde draaien, deze van de UB40 en Chrissy Hynde. I Got You, Babe.

0: UB40 samen met Chrissy Hynes in I Got You Babe. Pim-pam-plaat. We spelen Pim-pam-plaat. Het spelletje met de ronde schijf en de letters. We hebben twee letters gedraaid. De L voor de artiest en de R van Richard. Voor de titel van de track, er komen verschillende inzendingen binnen. Maar sommige, ja, die tellen toch die echt hoor. Ik bedoel, ik krijg nu van Remco Lauryn Hill en Ready or Not. Maar volgens mij is het gewoon van de Fugees, niet helemaal van Lauryn Hill. Led Zeppelin, Rock and Roll. Ik zie Linkin Park, Roads Untraveled komt binnen. Ja, dat zijn allemaal hele goede inzendingen, maar die zijn het niet geworden. Hallo, goedemorgen, er zit iemand op de weg, hé.
1: Hey. Hey, goedemorgen, zeg maar, Jacco.
0: Jij bent lekker aan het rijden, Jacco.
1: Ja, klopt.
0: Ik ga er meteen ook harder van praten, merk ik.
1: Oké.
0: Dat hoeft helemaal niet, natuurlijk. Ik sta bij jou gewoon op de speaker, denk ik.
1: Ja, klopt.
0: Waar gaat het heen deze ochtend?
1: Ik ga nu naar Os.
0: Naar Os. En wat heb je achterin?
1: Ja. Nog niks. Dan ga ik vrachtje veevoer laden.
0: Wat ga je erin stoppen? De veevoer?
1: Ja.
0: Oké. Oké, er is nog genoeg veevoer.
1: Ja hoor, nog zat.
0: Oké, nou wat, ja, je hoort wel eens van die dingen toch, dat het allemaal een beetje onder druk staat door van alles wat er gebeurt in de wereld.
1: Dat klopt. Maar aan de ene kant zijn er boeren die stoppen, aan de andere kant zijn er nog boeren die toch nog perspectief zien om te gaan investeren. Dus.
0: Ja, nee, ja, ik bedoelde meer eigenlijk vanwege het Midden-Oosten en... Heb je al hoe heet dat ook weer, het spul wat je op de aarde gooit?
1: Grondstoffen.
0: Nou, die grondstoffen. Maar ik bedoel, waarmee je gras snel laat groeien en granen en dingen, hoe heet dat ook weer? Compost? Nee?
1: Kunstmest,
0: ja. Zo lastig als je soms niet weet wat het woord is, maar je wil wel vertellen.
1: Daar is ook nog genoeg van.
0: Daar is ook nog genoeg van. Nou, dat is fijn om te horen dat dat in ieder geval nog goed gaat. Hey, jij hebt lopen puzzelen terwijl je daar onderweg bent naar Os.
1: Ja, nou, dat was eigenlijk vrij snel. Kwam die bovendrijven.
0: Ja, ik vind dat toch knap hoor. Bij mij, ik weet het niet. Het is alsof ik onder druk sta dat ik moet gaan puzzelen. En dan gebeurde gewoon een minuut lang helemaal niks in mijn hoofd. Het is nog een wonder dat ik daarna de goede knopjes indruk hier.
1: Ja, dat zat al meevallen.
0: Nou ja, ik weet het niet. Misschien is het ook leeftijd. Hè? Ik word ook al bijna 46. Hé, wat is het geworden? Waar ben je op gekomen, Jacco?
1: Level 42 met Running in the Family.
0: Level 42? Oh, dat is ook nog eens een lekkere plaat ook.
1: Dat dacht ik.
0: Schot in de roos, zeg ik.
1: Daarom.
0: Hé, ik wens je een fijne tijd in Os. En veel succes met het laden van het veevoer.
1: Ja, kom goed, dankjewel. Fijne dag.

0: NPO Radio 2.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. Inwoners van Overasselt hoeven niet langer meer binnen te blijven. De politie deed die oproep gisteren omdat niet duidelijk was of er nog verdachten rondliepen van de dodelijke schietpartij in het dorp gisternacht. Zwaar bewapende agenten deden onderzoek en daaruit kwamen geen aanwijzingen dat de verdachten nog in het dorp zijn. De adviesprijs voor een liter benzine heeft een nieuw record bereikt. De prijs is gestegen tot boven de €2,66. En daarmee is het vorige record uit mei gebroken. Het gaat dan om de prijzen die voornamelijk de grote tankstations langs de snelweg rekenen. Bij kleinere pompstations langs N-wegen en in dorpen zijn de prijzen lager. De brandstofprijzen zijn de afgelopen maanden vooral opgelopen door de oorlog tussen de VS en Iran. De VS en Iran hebben ook vannacht elkaar weer aangevallen. Amerika viel het zuiden van het land aan. Volgens de VS is het een reactie op pogingen van Iran om schepen aan te vallen in de straat van Hormuz. Iran zegt dat het daarna Amerikaanse bases in de regio heeft aangevallen. Zo zou een basis in Bahrein met drones onder vuur zijn genomen. De afgelopen tijd zijn de aanvallen tussen de VS en Iran weer opgeleid. Alex Van Halen van de Amerikaanse rockband Van Halen is geridderd in Nijmegen. Hij kreeg gisteren het lintje van burgemeester Bruls vanwege zijn muzikale carrière. Van Halen was daarvoor speciaal overgevlogen uit Amerika. Samen met zijn broer Eddie was Alex het gezicht van de band Van Halen, die bijna 50 jaar bestond, tot het eind van 2020, toen Eddie overleed. De broers groeiden op in Nijmegen. Toen Alex 9 was, verhuisde het gezin naar Amerika. Alex Van Halen zei bij de uitreiking van het lintje dat hij zich nog steeds verbonden voelt met de Nederlandse stad. Het weer, het is droog en een graad of 12. In het westen wel meer bewolking en mogelijk ook een spatje regen. Overdag wolken en zon, met ook nog kans op een enkele bui, vooral in het binnenland in de middag. Het wordt daarbij rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: NPO Radio 2 Wensweek voor KWF.
1: Heb jij een wens die wij kunnen vervullen?
0: Laat het ons weten via nporadio2.nl.

0: Daryl Hall samen met John Oates en Manny hier op NPO Radio 2. Een hele goede morgen. Welkom bij de KWF Wensweek van 2 september 2026. Sam is in the house, dat ben ik. En dan hebben we ook nog de J-Dog. J-Dog, goedemorgen.
1: Hey, hallo.
0: Is dat een beetje goede bijnaam?
1: Nou.
0: Niet echt, hè?
1: Nog nooit eerder gehoord, laat ik daarbij houden.
0: Nee, nou, ik vond het wel leuk. Ja. Dus ik dacht, nou, noem je gewoon J-Dog vanaf dit moment. We staan hier live op de camping het Grote Bos in Doorn. Deze hele week staan we met NPO Radio 2. Zoals je dat ongetwijfeld hebt meegekregen op dit prachtige vakantiepark. Met een heel groot podium. Er staan ook waanzinnige artiesten op. Gisteren Ilse de Lange met een akoestisch. Nou, was het akoestisch? Dat was niet akoestisch, hè?
1: Nee, dat was niet akoestisch.
0: Ik zag alleen geen drummer erbij of zo, geloof ik.
1: Maar... Ja, die was er ook.
0: Oh, die was er ook.
1: Aan de rechterkant, weer zeker, ja.
0: Ja. Ik heb hem gemist. Ja.
1: Maar het was wel op de site aangekondigd dat het akoestisch zou zijn. Maar...
0: Ja, het was niet echt akoestisch, nee. Het was van alles elektrisch is dat erbij. En daarvoor was Direct op maandag. Nou, van Direct was ik al fan. Maar van Ilse nog niet zo. Maar na gisteren... Oh, dat heb ik genoten, zeg. Wat een zangeres is dat. En ze doet haar naam ook helemaal geen eer aan, want ja, Ilse de Lange. Ik dacht dat het een lange vrouw was, maar het viel echt mee. Ik heb het nog even opgezocht. 1,70. Dus ik weet niet, ik heb opeens een klein beetje mini-crush op Ilse de Lange. Deze hele week gaan we natuurlijk ook prachtige verhalen brengen hier vanaf het park. Ja, er zijn heel veel mensen die hebben helaas ervaringen opgedaan met het hebben van kanker. Of iemand in de omgeving die kanker heeft, die ondersteund moet worden. En nou, dan is het fijn dat je een lichtpuntje kan zijn. En dat willen we hier ook graag bij NPO Radio 2. Een lichtpuntje zijn voor mensen. En dat kan dankzij KWF, dankzij ontzettend veel vrijwilligers. Dankzij de warme steun van artiesten die ook iets willen betekenen. En al die artiesten kan je dus live komen zien hier in het Grote Bos in Doorn. Op de planning staat nog Douwe Bob, Davina Michel en Som Jeu. Die is er vanmiddag. Maar buiten het vakantiepark gebeurt natuurlijk ook van alles. En nog wat, want de wereld staat niet stil. In Leeuwarden zijn er bijvoorbeeld boerenorganisaties die een grote demonstratie houden. Daar bij het provinciehuis. Ze verwachten daar 400 trekkers. Dat is wel veel. Ik hoop dat het plein groot genoeg is. Even kijken, ja, het wordt wel iets minder dan in Den Bosch afgelopen maand. En ja, vanaf 11 uur zijn er dus flinke verkeersopstoppingen daar. Tot slot de Franse president Emmanuel Macron, die bezoekt de Veldhoven. En dat kan natuurlijk eigenlijk maar één ding betekenen. Hij gaat op de koffie bij het hoofdkantoor van ASML. En ook Rob Jetten is present. Het gaat namelijk om het versterken van de positie op technologisch gebied van Europa. Ik denk dat dat ook een beetje te maken heeft met dat ASML heel veel geld heeft gestoken in Mistral. Dat is een Franse AI, zodat we in Europa toch nog iets hebben, mochten die Amerikanen zeggen, weet je wat, flikker op, jullie krijgen helemaal geen toegang tot AI. Nou ja, ik weet niet of het allemaal zo gek is. Misschien is dat ook gewoon helemaal prima of zo. Ja, toch. Dus welkom bij Radio 2 deze ochtend. Heel veel goede muziek. Elvis Presley, Anastasia zie ik erbij. Maar we beginnen met deze heerlijke plaat van Bruno Mars en Karol G. En hij is, hij nieuw deze Jarno? Deze
1: ja, zeker,
0: nieuw, hè?
1: Ja.
0: Ja, nou, ja. Gaan we naar luisteren. Goedemorgen. NPO Radio.

0: Tom Cochran en Life is a Highway op NPO Radio 2. En daarvoor hoorde je Carol G samen met Bruno Mars. Met een prachtig nieuwe liedje. Ik ben even naar buiten gelopen. Om eens te kijken wat hier allemaal gebeurt. Op zoek naar dronken DJ's. Die ik denk, misschien kan ik er nog een paar treffen. Ik loop nu naar de bowlingbaan toe. Het is fris, maar niet heel koud. Nee, volgens mij zijn ze allemaal naar huis. Nou, loop ik even terug. Ik loop hier richting het prachtig, mooi verlichte podium waar al die geweldige artiesten op staan. En daar zie ik een bewaker staan. Dus even erheen lopen, hoor. En natuurlijk Marco Nijssen. Marco, goedemorgen. Och, ik loop even naar je toe, Marco. Even snel. Rennen. Krijg ik het nog warm ook. Hallo, Marco. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Hoi.
0: Hoe is het nou hier?
1: Gezellig.
0: Je bent wel gezellig, hè?
1: Ja, niet druk. Heerlijk is het.
0: Ja, je zit lekker met een banaantje lekker en een PSV-tasje.
1: Ja. Ontbijtje.
0: Is dat je ontbijtje?
1: Ja.
0: Nou, geniet ervan.
1: Ja.
0: Een fles zonnebrand zie ik ook staan. Is dat voor nu? De zon schijnt nog niet, hoor, Marco?
1: Nee, die is hier voor mij.
0: Oh, die is hier voor jou. Oké, okay, nou. Hallo, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Wat is jouw naam?
2: Edwin.
0: Edwin. En jij bent bewaker hier? En 's nachts?
2: Ja, klopt.
0: Ja, en jij loopt hier dan een beetje rond. Maar krijg je ook nog wat mee van overdag?
2: Jazeker, overdag zijn we er ook. 24 uur per dag.
0: Ja, maar ik bedoel, je kan niet 24 per dag werken, toch?
2: Nee, we wisselen elkaar af. Maar morgenmiddag ben ik er ook weer.
0: En wat doe je dan overdag?
2: Dan houden we hier ook alles in de gaten.
0: Ja, maar ik bedoel jij. Want je loopt nu, hou je dan overdag ook alles in de gaten zorgen dat... Ja, waar moet je ervoor zorgen?
2: Dat het allemaal rustig blijft hier op het terrein.
0: En wat vind je ervan? Want is dit volgens mij. Ik heb jou vorig jaar volgens mij hier niet gezien.
2: Nee, klopt. Dit is het eerste jaar voor mij.
0: En wat is je indruk?
2: Gezellig.
0: Dat is mooi, toch? En al die artiesten die hier wel langskomen?
2: Ja, zeker. Ja.
0: En waar kijk je naar uit? Welke artiest?
2: Ja, die zijn al geweest, direct.
0: Oh, oké. Okay. Nou, dus jij kan wel inpakken wat dat betreft. En Davina Michel komt ook?
2: Oh ja, zeker. Ja, ook leuk.
0: En Douwe Bob komt ook?
2: Ook nog.
0: Ja, en Somjeu vanmiddag.
2: Kijk, nou, wordt helemaal leuk.
0: Ja, volgens mij ben je niet zo fan van Somjeu. Oké, nou, dankjewel. Hoe was je? Ik ben nou weer je naam
2: vergeten. Edwin.
0: Edwin, dankjewel. Tijd voor de muziek van Elvis Presley hier vanaf het campingterrein. You ain't love.

Anastasia en I'm Out of Love. En daarvoor hoorde je Elvis Presley en Hound Dog. Ja, eind deze maand is het zover. Het nieuwe album van Nothing But Thieves, Stray Dogs, komt uit. En je kan eigenlijk al invullen dat het een heel groot succes gaat worden. Groter dan Dead Club City, denk ik, en Moral Panic. Ze hebben het natuurlijk al lekker gemaakt met de titeltrack Stray Dogs. En natuurlijk ook Evolution. En natuurlijk ook deze Baby Cool Evelyn. Als je het mij vraagt, is die opnieuw raak? Ze gaan headliner worden Pinkpop. Ik weet het zeker. Ik durf het geld op te zetten. 2,50.

Jermaine Jackson samen met Pia Zadora en When the Rain Begins to Fall uit 1984 alweer. Welkom bij NPO Radio 2, de Radio 2 Wensweek. Tijdens deze week proberen zoveel mogelijk wensen in vervulling te laten gaan voor mensen die te maken hebben gehad met kanker, omdat ze het zelf hebben gehad. Of om iemand te laten weten dat de steun die ze hebben gekregen diepe betekenis had. Zometeen gaan we bellen met Monique. Ze is zelf kankerpatiënt geweest, maar ze wil nu van betekenis zijn voor anderen. Maar daar heeft ze wel jouw hulp voor nodig. Dus haar wens proberen we zometeen samen in vervulling te laten gaan. Dat na Carol Emerald. Maar hier is deze prachtige plaat van Tom Petty en de Heartbreakers. Learning to Fly op 2.

0: Carol Emerald en A Night Like This.
1: De NPO Radio 2 Wensweek.
0: We krijgen wensen binnen voor anderen, maar we krijgen er ook genoeg van mensen die een hele mooie wens hebben voor zichzelf. Zo heeft Monique ook een wens voor zichzelf ingestuurd. Ze heeft baarmoederhalskanker gehad en wil graag meer aandacht vragen voor die vorm van kanker. En daarom gaat ze de Mont Ventoux lopen. Dat wordt elk jaar georganiseerd door Call Sensation om geld in te zamelen voor KWF. En alle aandacht en donaties zijn welkom. Dus we hebben haar ook nu aan de telefoon. Monique, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, jij hebt behoorlijk wat meegemaakt. Hoe gaat het met je?
2: Goed. Het is lang geleden, want dat is wel wat ik wil zeggen. Maar het is blijvend, hè. Het laat je nooit los. Dat is een gegeven. Voor mij is het 28 jaar geleden. Ik was toen 32.
0: Ja.
2: En ik had nog een kinderwens en daardoor kwam ik erachter. Dat was een uitgezaaide vorm, dus ik ben bestraald geweest.
0: Jeetje.
2: En 7 jaar later kreeg ik in één keer te horen dat ik lichaamssclerose heb. Dat is een vorm van huidaandoening, ja, die kwaadaardige tumoren kan veroorzaken. Dus vandaar dat ik eigenlijk levenslang heb.
0: Ja.
2: Want ik zit elk jaar wel in het ziekenhuis bij de oncoloog om te checken of dat alles in orde is.
0: Ja, dus jij weet hoe belangrijk dat onderzoek is.
2: Zeker weten, ja. En ik vind het ook gewoon heel belangrijk dat er vroegtijdig onderzoek kan plaatsvinden, of dat je in ieder geval er op tijd bij bent. Want dan heb je nog een kans om eventueel een kindje te krijgen, of je hebt nog een kans om te herstellen.
0: Ja.
2: Weet je, littekens blijven, hè? Want het is gewoon, ja, je bent beschadigd en het blijft altijd bij je. Het laat je denk ik nooit meer los. In ieder geval in mijn verhaal niet.
0: Nee.
2: Want er is gewoon heel veel gebeurd. Dus ja, dat.
0: Ja, ik las ook dat jij hebt ook vulvakanker gehad. En
2: ja.
0: Daar had ik zelf echt nog nooit eerder van gehoord.
2: Nee.
0: En dan denk ik, ja, hier is misschien ook te weinig aandacht voor geweest. Wat kun je daarover vertellen?
2: Daar is eigenlijk helemaal geen aandacht voor. Want er wordt eigenlijk niet over gesproken. En ik snap dat natuurlijk ook wel. Want het is ook wel weer een vorm van iets heel persoonlijks. Maar ik ben er altijd heel open en eerlijk in geweest. Want het heeft mij overkomen.
0: Ja.
2: En ik probeer elke dag wel te genieten van het leven, hè? Want dat is het gewoon. En dat doe ik ook. Maar het is wel, het is dubbelop geweest.
0: Maar
2: ja.
0: Nu ik jou daarover spreek, kan je misschien ook wel vertellen waar je aan kan merken dat zoiets zou kunnen spelen?
2: Bij mij was het voornamelijk dat ik heel veel pijn had. Nadat ik bestraald was geweest en hersteld was van baarmoederhalskanker, merkte ik dat ik weer heel veel pijn kreeg. En dat vond ik vreemd. En uiteindelijk ben ik een hele lange omweg van eigenlijk wel een jaar ben ik bij de vulvapolie in het Erasmus terechtgekomen. En die hebben het via een biopt vastgesteld.
0: Ja.
2: En ja, vanaf dat moment is het eigenlijk gaan rollen. Dus,
0: en zijn er dan dingen die je mee wil geven aan vrouwen?
2: Nou, laat je sowieso nooit afschepen. Kijk, ik ken het verhaal van mijn dochter ook. Die was 18 en die had het gevoel dat iets niet in orde was. Ging naar de huisarts en vroeg voor een uitstrijkje. En toen kreeg ze de vraag, heb je klachten dan? Maar dan zeg ik op mijn beurt, kanker is een sluipmoordenaar. Je merkt het niet, je voelt het niet. Ik heb ook niks gemerkt. En in één keer had ik een pap 5. En dus ik wil gewoon als grootste boodschap meegeven, als je intuïtie het zegt, dan moet je gewoon voor jezelf vechten. Want ja, niemand anders doet het voor je.
0: Nou, mooi gezegd.
2: Ja.
0: Jouw wens, even voor de duidelijkheid, is... vertel, wat is jouw wens eigenlijk?
2: Ik zou graag meer aandacht willen hebben voor wat ik ga doen. Ik ga 21,5 kilometer bergopwaarts de Mont Ventoux lopen.
0: Zo.
2: Onder de vlag van Call Sensation. En hun zijn van Stichting Team Doelbewust uit Roosendaal. Ik zou voor hun graag heel veel meer aandacht willen hebben. Voor iedereen die daar vrijwillig aan bijdraagt. En ja, wij als lopers, maar er zijn ook mensen die fietsen. Gewoon, zet ons in het zonnetje, zou ik zeggen.
0: Dus jij roept op om de stichting te steunen? Of wil je graag dat mensen jou steunen?
2: Dat mag ook, dat mag zeker ook. Ik mag op persoonlijke titel, mag je mij steunen. Als je gaat zoeken op Call Sensation en mijn naam Monique Lejeune, dan ga je mij vinden. En dan staat ook mijn stukje erbij. En dan zie je alle mensen die mij al gedoneerd hebben met hun hele lieve wensen. Dus dat is wel, dat zou zeker super zijn.
0: Nou, dan heb je eigenlijk bij deze al je eigen wensen in vervulling laten gaan.
2: Ja, dat klopt.
0: Maar alleen het kanaal ter beschikking gesteld.
2: Ja, ja. Nou, de grootste wens zou natuurlijk zijn als er eigenlijk geen één jonge Griet meer dit gruwelijke zou moeten maken. Dat is eigenlijk de grootste wens. Maar ja, ik weet dat dat gewoon niet haalbaar is. Maar laten we ervoor zorgen dat ze, als je de diagnose wel krijgt, dat je er op tijd bij bent. Want dat, ja, dat is gewoon heel belangrijk. Het is een trauma voorkomer, denk ik dan.
0: Ja, zeker.
2: Ja.
0: Monique, ik wens je heel veel sterkte tijdens je wandeltocht naar boven op de Mont Ventoux.
2: Zeker, gaat zeker lukken.
0: Is het een beetje te doen met het weer, denk je, tegen die tijd? Want in september, nee, in Frankrijk is het natuurlijk gigantisch heet.
2: Het is nog heel warm, ja. Ja, maar ik denk hoe hoger je komt, hoe frisser het gaat worden. En ach ja, weet je, ik denk maar zo, de 27 bestralingen die ik gehad heb, die waren ook heftig. En ik denk dat die op het eind nog heftiger waren dan deze wandeltocht. Want hier heb ik voor getraind en daar had ik niet voor getraind.
0: Nou, er straalt een enorme kracht van jou gaat van jou uit.
2: Ja.
0: Ik vind het bijzonder. Ik vind het echt heel mooi.
2: Ja, dankjewel. Ik vind jullie ook heel goed bezig zijn. Dat vind ik echt top.
0: Nou, dankjewel.
2: Iedereen die zich inzet voor dit, dat vind ik echt gewoon super. Ja.
0: Ik zal het doorgeven aan de mensen die er achter de schermen hard aan werken.
2: Dat is goed, dankjewel.
0: Dankjewel, Monique.
2: Ja. Succes, hè.
0: Dankjewel.

John Travolta op NPO Radio 2 samen met Olivia Newton-John en You're the One That I Want. Ze staan hier al in de studio. Dat is normaal gesproken niet. Staan ze altijd in de andere ruimte. Maar nu heb ik de grote eer om tussen deze mannen van de ochtendshow te staan. Daniel en Roelof, je hoort ze zo meteen. Ik spreek je morgen weer voor een nieuwe KWF-wensweek van 4 tot 6. The Cure nu op je radio. En boys don't cry. Tot morgen. Doei.

0: Dit is NPO Radio 2.
1: 6 uur, City Dijkers met het NOS Journaal. Justitieminister Van Wil noemt de schietpartij van gisternacht in Overasselt ongekend en iets dat Nederland niet eerder heeft gezien. Van Wil wil niet ingaan op wie er mogelijk achter zit, maar spreekt wel van een vermoedelijk criminele afrekening en internationale bendes. Vandaag gaat de politie verder met het onderzoek in Overasselt. Het advies aan inwoners om binnen te blijven is inmiddels weer ingetrokken. In Tholen in Zeeland is het gisteravond een tijdje onrustig geweest bij het gemeentehuis. Er werd vergaderd over de mogelijke komst van een tijdelijke opvang van 150 asielzoekers. Buiten demonstreerden zo'n 200 mensen tegen de plannen. Volgens de politie was er op een gegeven moment een vervelende sfeer en daarom mocht tijdelijk ook niemand het gemeentehuis even uit. Aan het eind van de avond keerde de rust in Tholen weer terug. De benzineprijs heeft een nieuw record bereikt. Een liter benzine kost bij grote aanbieders bijna €2,67. En dat is 2 cent meer dan het oude record van begin mei. De benzineprijs stijgt vooral door de oorlog tussen de VS en Iran. De VS en Iran hebben ook weer aanvallen over en weer uitgevoerd. Amerika viel Iran aan omdat het land zou hebben geprobeerd aanslagen te plegen op schepen in de straat van Hormuz. Iran zou daarna een Amerikaanse basis in Bahrein hebben aangevallen. De Amerikaanse militairen die 9,5 maand op zee waren vanwege de oorlog met Iran, zijn weer aan land. Hun vliegdekschip is aangemeerd in Thailand, waar ze kunnen uitrusten. Na 5 dagen varen ze waarschijnlijk weer terug naar de VS. Een drummer Alex Van Halen van de Amerikaanse rockband Van Halen heeft in Nijmegen een lintje gekregen voor zijn muzikale carrière. Hij en zijn broer Eddie waren bijna 50 jaar actief met hun band, totdat Eddie in 2020 overleed. Ze groeiden op in Nijmegen voordat ze naar de VS vertrokken. Alex Van Halen zei dat hij zich nog steeds met de stad verbonden voelt. Het weer droog en een graad of 12. In het westen meer bewolking en mogelijk ook een bui. Overdag wolken en zon, met ook nog kans op een enkele bui. En het wordt dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Sydney, dankjewel. En dan goedemorgen Rolf de Vries.
2: Goedemorgen Daniel Lippens.
0: En goedemorgen, ja, ik weet eigenlijk even niet wie er bij de ANWB is. Goedemorgen, Mandy!
3: Goedemorgen, hey Daniel, hey Rolf.
0: Hallo. Goedemorgen, vrolijkheid op de woensdagmorgen. Fijn dat je er bent.
2: Heb je niet gehoord, hè?
3: Ja. Nee, dat klopt inderdaad. Ik ben sinds kort pas weer aan het werk na een zwangerschapsverlof. Nee.
0: Wat? En ben je weer helemaal? Is alles goed verlopen? Heb je?
3: Ja,
0: gaat het goed?
3: Ik heb een heel vrolijk jongetje gekregen. 10 vingers, 10 tenen, alles zit erop en eraan.
0: Wat fijn. Wat goed om te horen. Hoe heet hij?
3: Samuel.
0: Nou, gefeliciteerd met Samuel en fijn dat je er weer bent.
3: Ja, bedankt. Goed om er weer te zijn.
0: Wat gaat vandaag ons brengen?
3: Hopelijk niet al te veel. Het is woensdag en dan is het 's ochtends vaak toch wat minder druk onderweg dan op andere werkdagen. Natuurlijk staan er wel files. Die staan dan vooral in het midden en in het zuiden van het land. En vooralsnog staat er nog niks, dus het is wachten op de eerste.
0: Nou, we gaan het meemaken. Mandy, dankjewel en tot straks.
3: Ja, tot zo weer.
0: Joe, hoi, hoi. En dan zijn wij op zoek naar 2 woorden en een plaat. En die plaat, dat mag zijn waar je zin in hebt. En die woorden die moeten ons een beetje triggeren om jouw plaat te draaien en om je misschien ook wel even terug te bellen. Dus vertel ons wat jouw dag gaat brengen in 2 woorden. Bijvoorbeeld boodschappen en zin.
2: Of beschuit en muisjes. Of een burger en toilet. Dat kan allemaal.
0: Of Samuel en welkom. Kan natuurlijk ook.
2: Ja.
0: Wat zijn jouw 2 woorden en welke plaat hoort erbij? Laat het ons weten via NPO Luister.
4: Heb jij nog dromen over wie je morgen zou willen zijn als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding, wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus, dat doen wij ook. ICM, je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
5: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Joekanuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
4: ICM biedt ruim 200 opleidingen en trainingen voor dromers die vooruit willen.
6: Kom je aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel-sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen. Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met AVAS Software regel je al je bedrijfsprocessen in 1 systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avas.nl. Succes begint met AVAS.
7: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto.
8: Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
9: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
10: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet?
11: Coco.
12: De Lulu.
11: Gek.
10: Dus sprint terug voor een Samsung Galaxy Book 4 met Core i7 processor voor €659. Mediamarkt.
13: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
15: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
16: Drukwerkdeal, dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal, laat zien wie je bent.
17: 18 plus, speel bewust.
18: Ja? Echt serieus?
19: 7, 7, 7, 7, 7.
18: Wat een geld!
20: 18.000, godverdikke me.
17: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
16: Professionele check van jouw bestand door grafisch experts. Dat is de kracht van online. Met de service van Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
17: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus. Speel bewust.
21: Get ready for the OG.
22: All y'all bitches are looking like me.
23: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling.

0: Nickelback, een rockstar hier in de ochtendshow. Welkom, het is 6:12. Zit je er goed bij, Roelof?
1: Jazeker.
0: Nou, ik ook.
1: Kom maar door, stuk erdoor.

0: 2 september 2026 en we zijn hier nog steeds live vanaf vakantiepark Het Grote Bos in Doorn, waar we de hele week wensen in vervulling laten gaan tijdens de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF. En wat mensen zich niet beseffen is dat dit is echt het zenuwcentrum van de Wensweek. Dus
1: nou, ja.
0: Hier zie je ook de grote wensenredactie en die zijn de hele dag alleen maar bezig met wat kunnen we regelen, wat kunnen we mogelijk maken.
1: Ik zag ze net alweer heen en weer rennen.
0: Ja, er wordt de hele dag druk van alles en nog wat geregeld. Sommige mensen slapen hier ook semi-niets vermoedend op het park, maar dan kom je hier aan en zie je al Wensweek voor KWF en denk je, ja. Dit zou... Ja. Je zou wel eens wat bijzonders kunnen
1: gaan. Soms plakken we het even af, hè, als er iemand langs loopt.
0: Nee, hier is helemaal niks aan de hand.
1: Loop door!
0: Gisteravond was het ook bijzonder, want toen stond Ilse de Lange hier op het grote podium.

0: Sorry voor het kleine hikje in de audio. Maar zij vertelde dus op een gegeven moment ook dat de wensweek voor haar iets heel erg persoonlijks is.
1: Ja, dat het soms lijkt, wanneer ik het nodig heb, alsof ik een tweede ruggengraat eigenlijk naast de mijne heb gekregen, erbij. Dat ik hoop dat jullie dat misschien ook kunnen ervaren, dat die liefde er nog steeds is en misschien wel veel sterker dan ooit.
0: Ja, dit gaat over de vader van Ilse de Lange, die ze is verloren aan de ziekte en die toch altijd bij haar is. Vanavond staat Somjeu hier op ons podium en je bent van harte welkom om daarbij aan te schuiven. Het gaat om 8:30 gebeuren en hou een beetje de social media van Radio 2 in de gaten, want we zullen je daar laten weten als het plein vol is.
2: En ondertussen gaat de saga over het Songfestival verder. Nou, Omroep Max haakt nu definitief af voor de organisatie van het Songfestival volgend jaar. Dat vertelde Jan Vlachter gisteren bij Renze.
3: Wij hebben besloten het niet te gaan doen, omdat wij vinden dat het wij past. Kijk, ik zelf, als ik naar het Songfestival kijk, dan ben ik naar 3-4 nummers, ben ik al weg. Ik vind het een hoop lawaai, een hoop pokkenherrie.
2: Ja, een hoop pokkenherrie, zoals alleen Jan Vlachter dat kan zeggen. Hij rapte ook nog een stukje tussendoor, hoorde ik.
0: Ik denk dat er iets mis is gaan met onze audio vooral een beetje.
2: Ja, het komt
0: maar
2: goed.
0: Maar hoe dan ook, wat ik nog wilde zeggen, en dat zei ik vorige keer ook over Jan Vlachter, dat ik vind het zo flauw, want op een gegeven moment begon hij te roeptoeteren over het Songfestival. Mm-hmm. En toen was allemaal nog niet helemaal duidelijk wat ermee zou gaan gebeuren. En toen kon hij nog gewoon belangeloos zeggen van, ja, wij nemen het wel en kom maar naar Max en zo. En nu in één keer wordt het concreet en is er daadwerkelijk wordt er een omroep gezocht. En dan zegt hij in één keer, ja, nee, ik wil er echt helemaal niks mee. En,
2: Hij zei nog wel van, ja, misschien moet er gewoon een alternatief Songfestival komen voor bij de commerciële. Nou, adviesje aan John de Mol was dat.
3: Als ik de John de Mol zou zijn, dan zou ik met 20 andere landen, dan zou ik zelf een commercieel Songfestival organiseren.
2: Ja?
3: En dan heb je precies hetzelfde met een jury en met misschien wel een nationale ronde.
2: Okay.
3: Dus, maar ik hoop dat de NPO het gaat doen.
0: Ja, ik vind het toch een beetje gelul.
2: Dan heb je eigenlijk weer die internationale versie van Idols die we ooit hadden.
0: Ja.
2: Weet je dat nog?
0: Ja, nee, maar ik vind toch weer ook weer gewoon het Jan Vlachter gelul. Een soort van, ja, het is toch een beetje onzin. Eerst zeggen, ja, nee, kom maar bij Max en hier kan het allemaal gebeuren. En dan moet je de portemonnee trekken en dan is het denk ik, nee, John de Mol moet het lekker gaan doen.
2: Hij heeft zijn achterban eens even gepeild en die zeiden, nee, Jan, luister eens even, vind het pokkenherrie.
0: En dan sluit vandaag de Nederlandse voetbaltransfermarkt. Dat is een leuk woord voor Scrabble trouwens. Gisteren moesten andere Europese clubs hun team compleet hebben, maar vandaag is dan de deadline voor de Nederlandse clubs. Macron die komt op bezoek in Eindhoven en Veldhoven om daar even te buurten bij ASML en even te kijken wat voor mooie dingen daar allemaal gebeuren. En vandaag is, ja, hou je vast, aardappeldemodag. Dat is in Maasdam. En iedereen die ook maar iets doet in de aardappelsector is daar van harte welkom op een soort grote aardappelnetwerkborrel.
2: Oh?
0: Ja, en het is gewoon alles rondom aardappels. Oogsten, schoonmaken.
2: Is dat ver van Doren?
0: Dat is...
2: Kan ik terug zijn voordat het milieu begint?
4: Twee vandaag.
0: Ik zou zeker even een kijkje gaan nemen. Maar goed, misschien zijn jouw twee woorden voor vandaag dus ook aardappel en conferentie.
2: Als dat zo is, dan
0: moet je ons zeker even een appje sturen via NPO Luister. En zet er dan ook een plaat bij. Want welke plaat hoort er bij jou? Twee woorden. Dus twee woorden en een plaat door appen via NPO Luister. Wie weet, hebben we je zo meteen aan de lijn. Heb je nog een mooi voorbeeld?
2: Big and Love?
0: Nou, zeker. Dan kom je al snel uit bij Fleetwood Mac. Hier in de ochtendshow.

0: Ik begin het liedje steeds mooier te vinden. Ik vond het al een mooi liedje, maar iedere keer als ik het hoor, denk ik weer, word ik er gewoon vrolijk
1: van. It grows on you.
0: It grows on me. Feline en Melle Jordan, remember us.
2: Twee vandaag.
0: Ja, en de twee woorden voor vandaag die komen van Rodney. We hebben hem geprobeerd te bellen, maar zijn car kit is niet optimaal. En hij zei, ja, ik kan niet mijn telefoon in mijn hand nemen. Zeker niet als ik jullie dit verhaal heb doorgestuurd.
1: Hij is een verantwoordelijk man.
3: Daniel Roelof, nummertje voor vandaag is telefoon en ongeluk. Ik zie iedereen die langs mij rijdt op de telefoon zitten, 's morgens vroeg. En dat is niet goed. Ik heb hem nu niet in de handen. Dus succes! En een nummertje erbij is Willie Nelson, On The Road Again. Hoi!
0: Verantwoordelijk man, inderdaad.

0: Now, Dua Lipa in de ochtendshow. Wolkenvelden en zonnige momenten gaan elkaar vandaag afwisselen. Vooral in het ochtend. In de ochtend en dan in het westen is er nog wat kans op een bui. Ook vanmiddag schijnt zo nu en dan de zon. Temperaturen ongeveer 22 graden. Mandy van der Plas heeft zich nog niet gemeld bij de ANWB. Dus rijdt het in het grootste deel van Nederland hartstikke lekker door. Maar natuurlijk is er wel Carmen Verhulp. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Een van de twee agenten die gisternacht in Overasselt werden neergeschoten raakte daarbij levensbedreigend gewond. Dat zei korpschef Jannie Knol in het programma Eva. De agent overleefde het door hulp van collega's.
2: We moeten uiteindelijk bij een eigen collega een tourniquet aanleggen, want die is echt levensbedreigend gewond. Als de collega dat niet had gedaan, dan was ik een collega verloren. Een van de twee is ook twee keer geopereerd. Is buiten levensgevaar. Maar het is nog afwachten wat deze verwondingen voor de collega gaan betekenen.
1: De oproep aan bewoners om binnen te blijven is inmiddels ingetrokken. De politie gaat ervan uit dat er geen verdachten meer in het dorp zijn. Vannacht is er nog extra gesurveilleerd en vandaag gaat de politie verder met het onderzoek in Overasselt. De benzineprijs bereikt vandaag een recordhoogte. Het oude record was van begin mei. Toen liep de teller op tot €2,64 en gingen heel wat mensen tanken over de grens. De adviesprijs gaat er vandaag overheen, met zo'n 3 cent per liter. En het gaat dan om de prijzen die vooral de grote tankstations langs de snelweg rekenen. Bij kleinere pompstations langs provinciale wegen en in dorpen is tanken iets minder duur. Het vliegdekschip van het Amerikaanse leger dat al maanden in het Midden-Oosten op zee was, is aangemeerd in Thailand. En daar kan de bemanning even van boord voordat ze teruggaan naar de VS. Vanwege de oorlog met Iran was het schip 9,5 maand onafgebroken op de Arabische Zee. De omstandigheden aan boord waren slecht en de bemanning raakte uitgeput. Drummer Alex van Helen van rockband Van Helen is geridderd in Nijmegen. Hij kreeg het lintje van burgemeester Bruls vanwege zijn muzikale carrière, zo is te horen bij de Gelderlander.
3: But Nijmegen has also written a remarkable chapter in the history of rock music. Here's the one hat. The myth and the myth.
1: Ja, nog voordat Bruls was uitgesproken klonk er eigenlijk al een luid applaus. Samen met zijn broer Eddie was Alex het gezicht van de band Van Helen. De broers groeiden op in Nijmegen. En toen Alex 9 was, verhuisden ze naar Amerika. En de band stopte toen Eddie in 2020 overleed.
0: Dit is ook altijd een beetje, als wij de Koninklijke 500 doen op Radio 2... dan is er een paar jaar geleden heeft er een discussie plaatsgevonden van, ja, tellen we Van Helen nou wel
4: zijn
0: of niet?
4: Zijn ze van ons?
0: Ze zijn van ons, dat is de uitspraak.
5: Fijne feit.
4: Altijd doen. Ook met sporters, als je ze kunt hebben.
0: Ja
4: hoor. Het is vandaag 2 september, de dag dat Michael Jackson zijn laatste nummer 1 hit scoorde in de Verenigde Staten. Maar welk jaartal zouden jullie daaraan hangen, denk je? Zijn laatste nummer 1 hit in de VS, Carmen?
1: Poeh, dan... dat vind ik echt moeilijk.
4: Ja, misschien vond ik ook.
1: Misschien nog wel na zijn dood. Dat er toch nog weer zo'n plaat was dat
4: slim.
1: Het enorm goed deed.
4: Is niet zo, maar...
0: Ja, nee, ik denk dan ergens zero's. Wat zal het zijn?
4: 95. Echt? 1995. Dat is veel eerder dan ik dacht, want hij is overleden in 2009. Dus, en weet je dan ook een beetje, Carmen, waar we zitten qua muziek? Welke plaat het zou kunnen zijn?
1: Die keuze is reuze.
4: Het is deze.

0: de airclap, hoe heet het, gedaan.
1: Ah, dit is toch prachtig?
0: Zeker, maar dus veel eerder. Feitje van de dag, al 14 jaar voor zijn overlijden scoorde Michael Jackson zijn laatste echt grote hit.
2: Daniel en Roelof.
1: Straks hebben we weer een mooie wensplaat in het kader van onze Wensweek voor KWF. Zometeen hoor je hier Martin Garrix en dit is Guns.

Onze eigen Martin Garrix en Ed Sheeran, you're the repeated. Je kan deze week ook vanuit huis mensen in het zonnetje zetten. Je kunt natuurlijk een grote wens uit laten komen. NPOradio2.nl, daar moet je zijn als je je grote wens wil insturen voor iemand. Maar misschien wil je gewoon even een mooie plaat voor iemand aanvragen. Dat kan natuurlijk ook, dat kan je via de site doen, maar ook gewoon via de app NPO Luister. Wil je een mooie wensplaat voor iemand aanvragen? Laat het weten, stuur een berichtje. There is no doubt. You

0: Panic at the Disco, you're the high host.
1: De NPO Radio 2 Wensweek.
2: Daarin
3: voor
2: groot.
3: KWF.
2: Voor KWF natuurlijk, waar je weer grote wensen vervullen, maar ook kleine, bijvoorbeeld wensplaten. Ja, heb je die ook? Wil je iemand bedanken of in het zonnetje zetten? Stuur dat dan naar de NPO Luister-app. Wij lezen mee natuurlijk.
0: Ja, en wij, u vraagt, wij draaien. Willy, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Ja, jij hebt ook een wensplaat ingestuurd. Want jij wil eigenlijk een soort shout-out doen, hè? Een hele groep in het zonnetje zetten.
4: Ja, ik wil heel graag de patiëntenadviescommissie van KWF in het zonnetje zetten.
0: En wat is dat?
4: Dat zijn leden, ex-patiënten, patiënten, mensen die nog in behandeling zijn of misschien wel op dit moment palliatieve zorg krijgen, die de onderzoeken die ingediend worden bij KWF beoordelen vanuit patiëntenperspectief.
0: Oké, en jij hebt zelf ook, zit je er nog steeds in of heb je erin gezeten?
4: Nou, ik zit er nog steeds in, jazeker. Ja, en met heel veel plezier. Ja.
0: En dan krijgen jullie dus die onderzoeken voorgelegd. En wat zijn dan bijvoorbeeld de dingen die jullie terugadviseren? Waar hebben jullie het dan over?
4: Nou, we hebben het vooral over van is het relevant vanuit patiëntenperspectief. Hè, wordt de patiënt er beter van? Heeft hij er baat bij? Is het begrijpelijk wat er allemaal staat? Hè, er wordt ook informatie bijgeleverd. En wij willen heel graag een leken samenvatting van de onderzoekers hebben. Is het haalbaar, de belastbaarheid van het onderzoek voor de patiënt? En natuurlijk vinden we het ook belangrijk dat patiëntenverenigingen die daarover gaan ook advies mogen geven over het onderzoeksvoorstel.
0: Ja, hey, en hoe ben jij zelf in die commissie terechtgekomen? Want je hebt zelf ook te maken gehad met kanker, hè?
4: Ja, zeker, zeker. Ik heb in september 2020 zelf de diagnose borstkanker gekregen, hormoongevoelige. En nu, 6 jaar later, zit ik eigenlijk nog in het restant van de therapie, antihormoontherapie. Dus ik mag nog, als het allemaal goed gaat, zo'n 2 jaar bezig met antihormoontabletjes slikken. Maar het gaat hartstikke goed.
0: Ja, en deze mensen met wie jij dan samen in die commissie zit, die zitten door heel Nederland. Hè? Hoe komen jullie bij elkaar? Is dat gewoon virtueel? Komen jullie via Teams bij elkaar? Of hoe moet ik dat voor me zien?
4: Ja, zowel online als offline. Dus soms dan spreken we fysiek af, zeker bij een beoordelingsvergadering die wat groter is, waar ook wetenschappers en artsen bij betrokken zijn. Dan doen we dat fysiek in Utrecht of in Amsterdam. En anders doen we dat als panel even via Teams. Ja.
0: Hey, en welke plaat wil jij voor deze hele commissie aanvragen die zich dus over al die onderzoeken buigt?
4: Ja, heel graag Higher Power van Coldplay, omdat ik deze groep...
0: Ja, vertel.
4: Ja, omdat ik deze groep ontzettend veel veerkracht toedicht. Heel trots ben op ze en dankbaar dat ik met ze mag samenwerken.
0: Nou Willy, dankjewel dat je die plaat wilde aanvragen en maak er een hele mooie dag van.
4: Jullie ook.

0: Firepower. Speciaal van Willy voor de patiëntenadviescommissie van KWF. Ik wist dus helemaal niet dat dat bestond. Maar nee. Er is dus een commissie van mensen die te maken hebben gehad met de ziekte, die dus mee mogen bepalen over naar welke onderzoeken er dan geld gaat en of het relevant is. En nou ja, Willy wilde die mensen graag een hart onder de riem steken en ze bedanken voor al hun
1: mooi
0: inzet.
1: En belangrijk werk.
2: Is het een vogel?
3: Nee!
2: Is het een vliegtuig?
3: Misschien! Ja.
2: Het is sowieso...
4: Ja, daar gaan we weer. Waar gaat dit straks over? Let op.
5: Ik heb zelfs over kerstballen die ooit is gemaakt zijn door een kunstenaar.
0: Is de moeder van Jan Smit.
6: Ja. Dat blijft altijd een dingetje.
1: Ja, hier kom ik niet overheen of zo. Nee. Ik sluip je erbij aan.
6: Ja, en dan hebben jullie het alle twee fout. Dus kom maar door, hoor.
2: Dit is de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF.
0: We hebben een lekker wensweekbroodje.
7: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
8: Ga hand in hand voor een blauw doek dat je zo opeens schrijft en vastpakt tot je erin verdwijnt. Want het doet je denken aan vroeger, aan de rivier waar je in sprong. En nu, zielsgelukkig naast je vriendin, 20 jaar verder. Ga door, totdat je langzaam iets ziet waar je dan weer helemaal niets bij voelt. En zij wel. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
7: Nu bij Dirk, Gourmet Gold, 49 cent. Dat is voordeel voor de kat.
9: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen. Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Bataviahaven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl. Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
10: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
11: De wereldberoemde musical Cats is terug en neemt je mee naar het Rijksmuseum. Tussen de meesterwerken komen de katten tot leven, met adembenemende dans en meeslepende muziek. Koop nu tickets op musicalcats.nl.
12: Deze week in de bonus, alle AH bakkersbrood Le Pen, 1 plus 1 gratis. Alle Danio 450 gram, 1 plus 1 gratis. En Hak

0: de buurt. Kijk op werkenindeapotheek.nl.
1: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
2: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
3: Vragen over verzuim binnen je bedrijf? Bij SASAS krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn. Dus dan voordat dit spotje is afgelopen. Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het SASAS-effect. Kijk op sasas.nl/effect.
4: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga door.

0: Snel weten wat je moet doen bij verzuim. Kijk op sasas.nl/effect.
1: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Supersale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
2: Simyo.
3: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Joma-salades, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is Tia van Jumbo.
4: Ja, Roelof, jij zei gisteren iets over bowlen.
5: Ja.
4: Ik heb hier zometeen de one and only Kingpin in de studio.
5: Ik was er al bang voor.
4: Wie dat is, hoor je zo. Na het NOS-journaal met Carmen Verheul. Goedemorgen.
6: Goedemorgen. Justitieminister Van Weel zegt dat de schietpartij in Overasselt iets is wat Nederland niet eerder heeft gezien. Hij noemt het geweld ongekend, ook al ziet de politie vaker liquidaties.
7: Wat hier echt nieuw is, is dat in een vermoedelijk criminele afrekening zulke grote getalen gewapende mensen door ons de straten heen lopen, met alle gevaren van de omgeving van dien. En wat dat betreft ook echt alle steun aan de bevolking van Overasselt die dit heeft moeten meemaken, deze angstige momenten, maar ook de politie die daar aankwamen en zo'n enorme overmacht van gewapende mensen op zich af zagen komen en ook meteen werden beschoten.
6: Bij de schietpartij kwam een man van 51 om het leven en raakte 2 agenten gewond. 34 mensen zijn opgepakt. En vandaag gaat de politie verder met het onderzoek in Overasselt. Onrust gisteravond bij het gemeentehuis van Tholen in Zeeland. Betogers demonstreerden daar tegen plannen voor een tijdelijke opvang van 150 asielzoekers. Tholen wil een bijdrage leveren zoals dat is geregeld in de spreidingswet. Maar de lokale fracties van Forum voor Democratie en Algemeen Belang Tholen vroegen om een extra raadsvergadering. Een besluit is nog niet gevallen en vanwege de onrust bij het protest mocht niemand naar buiten. De Argentijnse voetballer Enzo Fernandez heeft transfergeschiedenis geschreven. Manchester City betaalt 145 miljoen euro om hem over te nemen van Chelsea. Hij is daarmee de duurste transfer ooit tussen twee Britse clubs. Fernandez deelt het record wel met een andere speler. Vorig jaar betaalde Liverpool namelijk ook 145 miljoen... voor de Zweed Alexander Isak, die overstapte van Newcastle United. Monique uit Vlaardingen is zo'n grote fan van haar stad dat ze er alles over verzamelt. In 1986 begon ze met een paar aanzichtkaarten van de Haringstad. En dat is helemaal uit de hand gelopen, vertelt ze bij Omroep 2.
8: Nou, ook een tekening en luchtfoto's. Ik heb zelfs ook kerstballen die ooit is gemaakt zijn door een kunstenaar. Foto's, boekjes, trommeltjes. Ik heb ook puzzels. Zelfs een asbak van de Vlaardingen heb ik ook in mijn bezit. Ik heb ook handdoeken, lakens ook van Vlaardingen.
4: Ja. Die asbak is niet ongebruikt gebleven, hè?
5: En jij zat er ook niet ver naast met dat moeder van Jan Smit. Want dat doet me er erg aan denken. Er zijn ook heel veel spullen van Bassie en Adriaan, denk ik. Die komen ook uit Vlaardingen. Mm. Ja.
6: Nou, het appartement van Monique ligt echt helemaal tot de nok toe vol met spullen die te maken hebben met Vlaardingen. Maar er kan altijd nog iets bij, zegt ze.
4: Nou, bij deze. Je kan doneren, hoor ik al.
6: Het weer. Vandaag is er een mix van wolken en zon. Vooral vanmiddag vallen landinwaarts enkele buien. Het wordt 20 tot 22 graden.
4: Dankjewel, Carmen. En dan de AWB, Mandy van der Plas. Goedemorgen.
9: Goedemorgen. Het is nog vrij rustig onderweg. Er staat alleen een dagelijkse file op de A15 van Gorkum naar Rotterdam. Het rijdt daar wat langzaam bij Hardingsveld-Giessendam. En het oponthoud is hier bijna 10 minuten.
4: Nou, zometeen gaan we hier iets bijzonders laten plaatsvinden, want Roelof had een grote mond gisteren. En dat moet je natuurlijk nooit hebben tijdens de wensweek voor KWF. Maar, jij zei, ik was vroeger semi-professioneel bowler.
5: Ja,
4: precies. Ja. Nou, dan gaan we eens even kijken of dat nog een beetje in die drie vingers zit.
5: Zometeen. Nadruk op semi.
10: Ster. Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
11: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding. Wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
12: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
11: ICM biedt met ruim 200 opleidingen en trainingen voor dromers die vooruit willen.
2: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
13: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
14: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
15: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
14: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
16: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
17: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
16: Oh, en nu niet?
17: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
16: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar €3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
18: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
19: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
20: nu
19: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar €1,69.
20: Nu halen, hè? Dus niet straks.
21: Fans van Voodoo.
19: Aldi.
22: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst. Je vindt ons in Enkhuizen.
19: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
20: nu
19: een fles Glorix voor maar €0,99. En Krokie chips per zak maar €1,39.
21: Fans van Voodoo.
19: Aldi.

0: bijzonder goedemorgen live vanaf vakantiepark Het Grote Bos. Het is de wensweek voor KWF. In het nieuws vandaag, steeds meer 60-plussers gaan uit elkaar, blijkt uit recente cijfers van het CPB. De zogeheten grijze scheiding is aan een opmars bezig. Met het uitvliegen van de kinderen en de start van het pensioen blijft er bij veel 60-plussers niet veel meer over. Ze leven eigenlijk als huisgenoten. Natuurlijk hakt een scheiding er op die leeftijd flink in, maar nog 20 jaar vastzitten in een liefdeloos huwelijk, dat weegt voor steeds meer ouderen simpelweg zwaarder.
1: I'm not saying don't get married. If you meet somebody, fall in love and get married. And then get divorced. Because that's the best part. It's the best part. Marriage is just like a larva stage for true happiness. Which is divorce. Because you just let go. And everything's fine now. Divorce is forever.
2: En vandaag waarschuwen tech-experts in het AD nog maar eens voor AI-foto's. Die zijn tegenwoordig namelijk griezelig goed en vaak nauwelijks meer van echt onderscheiden. En vroeger zag je nog wel eens die schoonheidsfoutjes, hè? Een hand met 6 vingers of 4, een extra been of een zwevende bril omdat hij geen pootjes had. Maar nu leert de software razendsnel van oude missers en daardoor worden die beelden steeds en steeds realistischer. Maar hoe pik je ze er nou tussenuit? Nou, let op de imperfectie, die moet je zoeken. Dus echte mensen hebben dat, maar AI houdt van rimpeloos. Hè? En niet van scheve oren, gele tanden, grote moedervlekken. En ook ontbreekt vaak de natuurlijke lichtspiegeling in de ogen. En soms verraadt het haar de boel nog doordat er rare sprongen in de vorm of haarkleur zitten. Maar let wel op, die kenmerken bieden hoogheid een tijdelijke houvast, want AI leert ontzettend snel bij. Het kan nu alweer beter zijn.
0: Het valt mij ook op dat bijvoorbeeld mensen die door AI zijn gegenereerd krijgen vaak ineens heel veel sproetjes. Want sproetjes, dat vindt AI dan zeg maar menselijk lijken.
2: Ja, maar dan heel veel.
0: Goed, dan iets anders. Het is natuurlijk de wensweek voor KWF en gisteren zei jij, ja, ik ben vroeger semi-professioneel bowler geweest.
2: Ja.
0: Toen ben ik even gaan inventariseren onder collega's van, is er iemand die het kan opnemen tegen semi-professioneel bowler Roelof? En toen kwam daar in één keer uit de rook verschenen, ladies and gentlemen, Kingpin!
3: Goedemorgen.
0: Radioluisteraars kennen hem ook wel als Morad El-Wakili, maar vandaag staat hij vooral bekend als Kingpin.
3: Ja.
0: Hij is hier in zijn glitterpak met zijn bal in de hand verschenen.
3: Je ziet het.
2: Zijn eigen bal.
3: Ja, mijn eigen bal inderdaad. Mijn eigen favoriete bowlingbal. Qua gewicht klopt deze, qua grootte klopt deze natuurlijk helemaal. De vraag gisteren, Daniel, was of ik kon bowlen, toch?
0: Ja, toen zei jij...
3: Toen zei ik, maar de vraag was toch niet dit hele outfitje en alles. Wat dan?
0: Own het gewoon, Morad. Own het.
3: Let's go.
2: Het staat je goed. Morad kwam gisteren ook meteen naar me toe, nadat jij hem had benaderd. Komt hij natuurlijk zeggen, wat is jouw probleem?
3: Ja, inderdaad. Wat is jouw probleem? Beantwoord de vraag dan. Wat is je probleem?
2: Ik ga je helemaal kapot maken, vriend.
3: Ja, kom maar. Ik ben er helemaal klaar voor.
2: Ze noemen jou Kingpin omdat je als eerste omvalt.
0: Mannen, ik heb voor jullie... Ja?
3: Als ik win, wat win ik dan? Dat is de vraag. Win ik dan bijvoorbeeld al je muntjes die je hebt gekregen voor deze week?
2: De helft.
3: Let's go.
2: Ja, de helft. En ik wil er nog wat aan toevoegen, want Daniel zit een beetje te draaien. Ja, dan moet jij ook willen. Nou, nee, maar het gaat om jullie. Mm. Daniel en ik, wij hebben een gezamenlijk lot sinds een week of 4, 5.
0: Oh, je wil het? Oké.
2: Dus ik zet jou ass ook op het spel. Als ik verlies, dan ga jij over de stormbaan morgen.
0: Ja, maar jij ook. Dan gaan we er samen overheen.
2: Nou, dat is voor niemand leuk, hoor.
0: Oké, want er is hier een stormbaan op het terrein. Mm. Met echte kruipen en klimmen, et cetera. Ja. Mm-hmm. Verliezer gaat dus over de stormbaan.
3: De verliezer gaat over de stormbaan.
0: Ja, dus Morad, je moet wel je best doen. Kingpin, je moet je best doen, want anders ga je over die stormbaan heen.
3: Challenge accepted.
0: En wij gaan het dan inderdaad doen we het samen.
2: Samen waarbij jij het voortouw neemt.
0: Ja, precies. Ja. Overigens vind ik ook dat verliezer moet... Oh, jullie hebben allebei al een mooie donatie aan KWF gedaan. Mm. Verliezer moet er wel nog even €100 bij gooien.
2: Tuurlijk. En aangezien wij een gezamenlijk lot hebben, geldt dat dan ook voor jou als ik verlies.
0: Ja. Goed, ik heb de bowlingbaan helemaal laten poetsen. Hij is hier niet heel ver vandaan. Mm.

0: Radio 2 hoor je nieuwe Nederlandse muziek.
1: Dit is Feels Part 2 van Somjeu. Tijdens de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF komt Somjeu optreden.

0: Somjeu en Feels Part 2 bij NPO Radio 2. Het gaat gebeuren. Je luistert naar de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF. En ik sta hier met de twee beste bowlers van NPO Radio 2. Morad Elwakili alias Kingpin.
1: Yes, let's go. De ballen gaan rollen. Roel.
0: Roelie, alias Roel of de Vries.
2: Ja, alias de Wattenstaaf, zo werd ik genoemd op de bowlingbaan. Ik heb er alle vertrouwen in. Dit is heel veel vorm, heel weinig inhoud. Dat zie ik nu al.
0: Oké, we gaan vijf, hoe noem je dat, sets?
2: Vijf ballen.
0: Vijf ballen werpen. En de winnaar, nou ja, die hoeft eigenlijk niks te doen. De verliezer moet een tegenprestatie leveren. Die gaat hier over de stormbaan op het vakantiepark Het Grote Bos. Mocht dat Roelof zijn, dan ga ik hem vergezellen op die stormbaan. Maar laten we ervan uitgaan dat het Kingpin wordt. Alhoewel ik wel moet zeggen voor de radioluisteraars, Morad alias Kingpin heeft een prachtig glitterpak aan. Een gouden ketting om zijn nek. Hij is er echt helemaal klaar voor. Heren, ik zou zeggen, whenever you're ready, take it away. De ballen worden gepakt. En er wordt even, ballen worden tegen elkaar aangestoot. En we gaan werpen. Oké, de eerste worp van Roelie. Zo, met een mooi sprongetje. Hij gaat wel op de pins af, maar hij mist alles. Het is echt ongelooflijk. En Kingpin, die ziet er een stuk beter uit. Jawel, oeh, daar gaat toch zeker. Een heel groot aantal pins gaat erom. Er blijven er drie staan. Zeven pins gaan erom op de baan van Morad. Roelie doet nog een worp. Wat is dit? Wat is dit? Roelie, je bal stuitert gewoon over de baan.
2: Ik heb de goede bal nog niet gevonden.
0: Doe even een beetje je best. Kom op, zeg. Morad ondertussen, alias Kingpin. Ah, die gooit hier toch even compleet mis. Er blijven nog steeds die drie pins staan. Ik hoop dat Roelof zich nog warm gaat draaien, want ik heb echt helemaal geen zin in die stormbaan. Goed, je kan het allemaal volgen via Visual Radio. Als je naar nporadio2.nl gaat of via de NPO Luister-app kan je meekijken. Ze krijgen, nou, wat is het, 6-7 minuten om allebei de best mogelijke score neer te zetten. Maar voorlopig bakken ze er allebei nog helemaal niks van. Mogen de beste winnen, zullen we maar zeggen. Dit is Yazoo en Don't Go.

0: NPO Radio 2, Daniel Roelofsen op, Keen en Crystal Ball. We zijn hier live vanaf vakantiepark Het Grote Bos. En de twee bowling supersterren van Radio 2 hebben het zojuist tegen elkaar opgenomen. Roelie, a.k.a. Roelof de Vries en Kingpin, a.k.a. Morad El-Wakili. Ja, en iedereen houdt natuurlijk zijn of haar hart vast. De grote winnaar is geworden met 38 versus 36 punten. Roelie!
1: Haha, ik zei het toch, jongen. Ik heb het ook voor jou gedaan, hè? Het was heel lang spannend. Toen dacht ik, komt Daniel over die stormbaan? Toen dacht ik, nee, dat gaat hij nooit redden. Mijn laatste krachten, voor jou.
2: Ja, ik heb mijn eerste kopje koffie nog niet gehad vandaag.
0: Het is een tijdstip.
2: Nee, het is een tijdstip, inderdaad. Maar gewonnen is gewonnen. Van harte gefeliciteerd, Roelof.
0: Ja, maar en daarbij dat tijdstip, bedoel, wend er maar aan. Want morgen ga je over de stormbaan.
2: Kan die stormbaan niet naar vandaag? Kan dat niet zeg maar in één
0: uitzending? Nee, dat gaat morgenochtend gebeuren, Morad. Goed, het weer voor vandaag. Wolkenvelden en zonnige perioden wisselen elkaar af met in de ochtend vooral in het westen kans op een bui. Ook vanmiddag schijnt zo nu en dan de zon. Temperaturen kunnen oplopen tot een graad of 22 vandaag. En dan de verkeersinformatie. Bij de ANWB zit Mandy van der Plas. Goedemorgen, Mandy.
3: Goedemorgen, Daniel. Het is rustig onderweg. Er staan alleen wat korte dagelijkse files. Wat wel opvalt is de N9, Alkmaar Den Helder. Die weg is in beide richtingen dicht tussen Egmond en Schorrel na een ongeluk. Het verkeer wordt hier lokaal omgeleid. En verder staat er nog file op de A15 van Gorkum naar Rotterdam. Daar rijdt het langzaam bij Sliedrecht Oost. En hier is de vertraging zo'n 10 minuten.
0: Dankjewel, Mandy. En dan het NOS Journaal met onze eigen Carmen Verhul. Goedemorgen.
4: Goedemorgen. Inwoners van Overasselt mogen weer naar buiten. Lang was niet zeker of er in de plaats onder Nijmegen nog ergens wapens lagen of verdachten rondliepen van de schietpartij gisternacht. Zwaar bewapende agenten deden daarom onderzoek, maar troffen niets of niemand meer aan, zegt verslaggever Mark Hamer.
5: Ja, hier heerst wel weer de rust die volgens mij gebruikelijk is voor Overasselt. De meeste afzettingen zijn weggehaald, behalve rond het pand van Jan G., waar gisteren dus de Mexicaanse taferelen plaatsvonden. Er zijn nu zwarte hekken geplaatst, waardoor je niet verder kan kijken.
4: Want de politie doet vandaag verder onderzoek naar bewijsmateriaal en de toedracht van de schietpartij. De VS en Iran hebben elkaar weer aangevallen. Amerika viel gisteravond doelen aan rond de straat van Hormuz. En Iran sloeg daarna terug en viel Amerikaanse bases in de regio aan, zegt correspondent David Poort.
6: Jordanië heeft het zwaarste verduren gekregen. Daar werd King Hussein Airbase een doelwit. En een marinebasis aan de golf van Aqaba. Dus het is weer goed losgegaan gisteravond en vannacht.
4: In het zuiden van Iran zou een huis zijn geraakt door Amerikaanse raketten. Daar was op dat moment een huwelijk bezig. 4 mensen zijn gedood. De US Open zit er alweer op voor Arantxa Rus. De 35-jarige Nederlandse tennister had zich knap een weg door de kwalificaties geslagen, maar moest het in het hoofdtoernooi al in de eerste ronde afleggen tegen de Française Jean-Chan, de nummer 127 van de wereldranglijst. Vooral de eerste set was razendspannend, mede omdat beide tennisters goed serveerden.
0: Dankjewel. En dan, iedere dag kiezen we een plaat voor iets of iemand uit het nieuws. En vandaag is dat
7: een plaat voor
4: Piet Veldhuizen uit Heerenveen, die zijn museumjaarkaart echt maximaal heeft benut. Hij heeft met die kaart 525 musea gratis bezocht.
0: Oh.
4: En daar deed hij 16,5 jaar over.
0: Zo.
4: Hij betaalde voor die museumkaarten zo'n €800. En dat heeft zijn geld wel opgebracht, want hij verdiende uiteindelijk €12.000 aan entreegeld terug. En soms bezocht hij wel 6 musea per dag. De Telegraaf meldt dat het Openluchtmuseum in Arnhem zijn favoriet is. En hij is nog niet klaar, want over 10 dagen gaat de derde locatie open van Museum Mooren op een landgoed in Delden. En daar draait het om modern realisme.
0: Tjonge jonge. Kortom, een ultieme kunstliefhebber die al die musea heeft bezocht. En daar zoeken we een plaat voor. Waar zat je aan te denken?
1: Nou, ik denk, daar ben je toch wel erelid van de Culture Club, denk ik.
0: Goed.
4: Ja, dat is een mooie. Ik dacht aan Art of Noise. Momenteel.
0: Ja, ik dacht, hij is vast ook bij het Van Gogh Museum geweest. Dan McLean, Vincent misschien.
4: Oh ja.
0: Maar heb jij ook een suggestie, dan kan je hem insturen via NPO Luister.
8: NPO Radio 2. Daniel en Roelof.
0: Ja, mag ik kiezen vandaag?
1: Jazeker.
0: Nou, dan zou ik zeggen, kom maar met je mooie suggesties. Platen die iets te maken hebben met kunst.

0: Stand Still and Shut Off the Lights.
1: Een plaat voor...
0: Ja, Carmen, voor wie kiezen we vandaag een plaat?
2: Nou, voor Piet Veldhuizen, want hij heeft met zijn museumjaarkaart 525 musea bezocht.
0: Zo, dan heb je echt goed je best gedaan en hij is nog niet klaar, hè?
2: Nee, hij is nog niet klaar. Hij heeft dan nog eentje op zijn verlanglijstje.
0: Er komen veel mooie platen binnen die iets te maken hebben met kunst. Co houdt het heel poëtisch. History Will Teach Us Nothing van Sting.
3: Noah zegt One More Time. Ja, hij moet nog naar één museum, hè, van Daft Punk.
0: Ik zie Depeche Mode, I Just Can't Get Enough van Bianca.
3: En Art Garfunkel.
0: Heel veel binnengekomen. De Rembrandts, I'll Be There For You, zie ik ook nog. Even kijken, Evelien zegt Schilderij van Guus Meeuwis. Mm. Is het niet het bekendste werk van Guus Meeuwis?
3: Nee, net zoals in The Gallery van Dire Straits ken ik... of zoals je altijd zegt, The Dire Straits ken ik ook niet zo goed.
0: Ja, en ik zag heel veel binnenkomen. VOF de Kunst. Zoveel zijn ze binnengekomen zelfs dat ik gewoon eigenlijk mijn favoriete VOF de Kunst plaat mag uitkiezen. En dan wordt het toch echt deze Suzanne op de vroege morgen. Ja.

0: Owner of a Lonely Heart, Yes, in de ochtendshow.
1: Mag ik van jou?
2: Het platenkwartet.
0: Een platenkwartet, dat kun je compleet maken met 4 vinylplaten en dan een platenspeler winnen. En we gaan vandaag spelen met Joyce. Goedemorgen, Joyce.
3: Goedemorgen.
0: Je bent planner in het onderwijs?
3: Ja, dat klopt.
0: Ik heb me laten vertellen, ik hoor altijd, ik weet toen ik zelf op school zat, maar ook nu met plannen van collega's, dat plannen, dat is, daar wordt nog wel eens makkelijk over gedacht, maar dat is een hele kunstvorm bijna, toch? Om al die schema's op elkaar aan te laten sluiten.
3: Ja, dat klopt. En in het onderwijs zit je ook nog met lokalen die beschikbaar moeten zijn.
0: Oh, ja,
3: dus heb je ook nog dat erbij.
0: Ik hoor al in die dat, hoor ik al dat het echt een uitdaging kan zijn soms.
3: Ja.
0: Nou ben je,
3: maar dat maakt het ook leuk.
0: Ja, maar je hebt natuurlijk lekker zomervakantie gehad. Nu ben je inmiddels weer begonnen. Loopt het een beetje op rolletjes? Is het schema goed rond?
3: Ja.
0: Nou, veel sterkte weer vandaag. En ook wel veel plezier, want je hebt vast hartstikke leuke collega's. Je gaat proberen een platenkwartet compleet te maken. En dat werkt als volgt.
4: Ja, Joyce, je hoort zo meteen 4 muziekfragmenten die we hebben ingepland in 1 thema. En dat thema is vandaag religie en geloof. Vul het woord in dat met dat thema te maken heeft. En dat weg is gepiept. Of ja, het is een os, heb ik nog even opgezocht. En dan win je een plaat per goed antwoord, een vinylplaat. En maak je het hele kwartet vol, dan krijg je ook nog de platenspeler.
3: Oké.
0: Ben je er klaar voor?
3: Ja, ik ben er klaar voor.
0: Jouw eerste opgave is van Faithless en die klinkt zo.
5: This is where I heal my hurts for tonight. Is a DJ.
0: Ja.
3: Dat is God.
5: God.
0: Ja, natuurlijk. God is a DJ van Faithless. Je tweede opgave, luister goed. Depeche Mode. Maar wie bezingen ze? Your Own Personal
3: Believer?
0: Ah, die zijn laatst fout. Ja, ze zochten een Jesus. Ja. Your Own Personal Jesus. Ja.
3: Ja. Ja.
0: Misschien heb je meer geluk bij deze opgave.
3: Een engel.
0: Ja, precies.
4: Ja. Ja. Hij is morgen hier trouwens, hè? Morgenmiddag.
0: Marco Schuitmaker.
4: Middag staat Marco Schuitmaker hier lekker een mopje te zingen.
0: Ja, je hebt inmiddels 2 vinylplaten gescoord. Je kunt daar nog een derde aan toevoegen. Als je weet welk woord rondom religie en geloof we hier zoeken. Ja.

0: Het is een plaat van The Weeknd.
1: Ik hoor hem echt heel slecht. Ik heb echt geen idee.
0: Wat moet je voor hem doen? Wil je een gokje doen?
1: Belief?
0: Pray for me van The Weeknd.
1: Pray,
0: was het, ja, je moest voor een bidden. Twee van de vier goede antwoorden betekent... we gaan jou twee vinylplaten opsturen, Joyce.
1: Oké, leuk.
0: Ik kom jouw kant op. Wat je precies krijgt, laat het ons weten. Want het is nog een beetje een tombola tussen al het vinyl... wat wij bij BN Vara hebben liggen. Maar we gaan je iets moois opsturen. En je mag ook bepalen welke van deze platen je graag zou willen horen op de radio.
1: Oké, dan ga ik voor The Weeknd.
0: Nou, dan gaan we The Weeknd voor je draaien. En dan wensen we jou een bijzonder fijne dag. En ga je vandaag nog iets leuks doen of gewoon keihard weer aan de planning?
1: Ik ga zo meteen heel snel naar werk, want ik ben al laat.
0: Ja, dan zit ik even met een klein probleempje. Want wij hebben Pray For Me nou net niet klaarstaan in het systeem. Kijk even Matthijs, de regisseur des Vaderlands, aan.
2: Ja.
0: Had jij even geen rekening mee gehouden, hè?
2: Nee, dat shit. Ik dacht dat die... ik dacht ook, oh, jij gaat lekker voor Personal Jesus van Depeche Mode.
1: Ja, maar die mag ook, hoor.
2: Die mag ook, ja. Ben je het zeker?
1: Ja hoor, geen probleem.
2: Okay,
0: het komt omdat we dus op het Grote Bos, het vakantiepark, zeiden. We hebben dus niet alle plaatjes meegenomen van huis. Excuus.
1: Nee, het geeft helemaal niks, hoor.

0: waar wij ook gaan met NPO Radio 2, het verzamelde werk van Depeche Mode gaat met ons mee.
1: Die wel, hè?
0: Ja, ja, zeker. Ja. Personal Jesus hoorde je. En dan?
2: Is het een vogel?
3: Nee!
2: Is het een vliegtuig?
3: Misschien!
2: Het is sowieso...
3: Carmen met de raadsel!
4: Ja, waar je ook bent, je krijgt gewoon een raadsel voorgeschoteld. Waar gaat dit over?
5: Dus nou zijn we eigenlijk eindelijk erkend.
6: Eindelijk is eigenlijk wat krom was, is rechtgezet.
7: Zo, ik heb het misschien gemist, maar is mijn geliefde provincie eindelijk erkend als land? Friesland? Is Friesland onafhankelijk geworden? Is het eindelijk zover?
4: Je bent
7: zit ik in
4: warm.
7: Toren als dit gebeurt?
4: Oh, je
7: zit
4: warm. Wel warm.
8: Is het een taal die erkend is dan?
4: Nee.
7: Een dialect? Een streektaal? Een ander gebiedje? Een Waddeneiland? Caribisch Nederland? Duitsland?
4: Nee.
7: Oké.
4: Dus,
9: wij zijn Medipoint.
10: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
11: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
10: En voor Harold met een sta-opstoel.
12: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
10: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
9: Medipoint.
10: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
13: Nu te zien in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Geniet inclusief gratis parkeren en drankjes van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
10: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: Doe het lekker zelf met Gamma, met het allergrootste assortiment verf. Nu met de voordeelpas 40% korting op Histor Perfect Finish Lak. Dat zeg ik!
16: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
17: Deze week is het de week tegen kanker.
18: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
19: Jij waarschijnlijk ook.
1: Iemand die je dierbaar is.
5: Of was.
1: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek
5: en de beste zorg.
1: Voor wie geef jij?
10: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
11: KWF. Tegen kanker voor het leven.
4: Ga hand in hand voor een blauw doek dat je zo opeens schrijft en vastpakt tot je erin verdwijnt. Want het doet je denken aan vroeger, aan de rivier waar je in sprong. En nu, zielsgelukkig naast je vriendin, 20 jaar verder. Ga door, totdat je langzaam iets ziet waar je dan weer helemaal niets bij voelt. En zij wel. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
1: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
10: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
11: KWF. Tegen kanker voor het leven.
2: Mind Chef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment de reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten in Noordland vanaf €1.299. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mind Chef.
3: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.

0: 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig. NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
1: NHA.nl.
2: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
3: Het is 1 minuut over 8. Goedemorgen, dit is de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF... waar we zoveel mogelijk wensen laten uitkomen in 1 week. En dat gaat zometeen ook weer gebeuren na het NOS-journaal met Carmen Verheul. Goedemorgen.
4: Goedemorgen. Meer dan 230 ambassadeurs, diplomaten en ambtenaren... roepen het kabinet op om meer maatregelen te nemen tegen Israël. In een brief vragen ze onder meer om een volledig wapenembargo... en het opschorten van het handelsverdrag tussen de EU en Israël. Nu worden al bijvoorbeeld producten geweerd uit illegale nederzettingen... maar dat is volgens de ondertekenaars niet genoeg. Het lijkt weer rustig in Overasselt. Inwoners mochten gisteren in de loop van de avond weer hun huis uit... na een oproep om binnen te blijven. Die oproep werd trouwens niet door iedereen nageleefd... zag verslaggever Danny Simons bij de supermarkt.
5: We moeten toch eten.
6: Ik zie totaal geen angst of bezorgdheid in uw ogen.
5: Het ziet er niet echt heel angstaanjagend uit.
6: Geef naar de buurman die met zijn frikandelbroodjes naar buiten komt.
7: Er gebeurt een keer iets.
6: De politie zegt het niet zomaar, toch? Blijf binnen.
7: Moet ik dan 2 weken lang binnen blijven en hopen dat ze een keer weggaan?
6: Zakken snoep gehaald, zie ik. En een blikje energy, volgens mij.
8: Zeker. Ik bedoel, de politie zal hun werk goed doen. Dus ik denk dat je je gewoon veilig zou moeten voelen hier in het dorp.
4: Gisternacht trok een grote gewapende groep door de straten van het dorp... en bij een huis werd een beveiliger van 51 doodgeschoten. 34 mensen zijn opgepakt. De benzineprijs heeft een nieuw record bereikt. Een liter benzine kost bij grote aanbieders bijna €2,67... en dat is om 3 cent meer dan het oude record van begin mei. De prijs aan de pomp stijgt vooral door de oorlog tussen Amerika en Iran. Na meer dan 200 jaar is Wadwaai eindelijk erkend als officiële kern van de gemeente Medemblik. Het kleine dorp ligt op de grens van Medemblik en Wognum, viel een beetje tussen wal en schip. Nu is er een nieuw plaatsnaambord onthuld. Er zijn ook reacties van inwoners binnen en die zijn er blij mee.
9: Voorheen stond hier een bord Wadwaai rijden uit Einde op Meer. En dan leek het dus net of je Wadwaai uitreed en dan eigenlijk al Wognum in reed. Maar achter dit bord is ook een heel stuk Wadwaai. En dat is nu recht gedaan door een bord Wadwaai gemeente Medemblik.
10: We wonen al 45 jaar hier op Wadwaai, op dit stukje. Dus nu zijn we eigenlijk eindelijk erkend.
9: Eindelijk is eigenlijk wat krom was, is rechtgezet.
3: Ja, maar dit zijn de belangrijke dingen, Carmen.
4: Ja, dat denk ik wel. Dat soort dingen spelen echt in het dorp. En ik begrijp dat mensen dat belangrijk vinden. Het is wel een beetje een symbolisch karakter. Want voor de inwoners verandert er bijvoorbeeld niks aan adres of postcodes. Maar de inwoners voelen zich nu eenmaal Wadwaaiers en geen Wognummers. En met de komst van het bord is nu eigenlijk duidelijkheid geschept.
3: Ja, nee, het klonk misschien een beetje, maar ik heb toevallig eergisteren met mijn zoontje in de auto. En die vroeg dus de hele tijd soort van, zijn we nu nog in Amsterdam? Zijn we nu al daar? Zijn we nu al daar? En toen moest ik hem de hele tijd wijzen op, nee, hier houdt dit dorp op en hier begint Weesp. Ja. Ik snap het heel goed dat je dan zo'n bord wil hebben.
4: Ja, en Weesp is ook weer Amsterdam tegenwoordig, hè?
3: Ja, daar ben jij niet blij
4: Weespers.
3: Mee, hè?
4: Nee, wij voelen ons ook Weespers en geen Amsterdammers, maar goed. Het weer. Vandaag is er een mix van wolken en zon. Vooral vanmiddag vallen landinwaarts enkele buien. Het wordt 20 tot 22 graden.
3: Dankjewel, Carmen. En Mandy van der Plas die praat ons bij over het verkeer. Goedemorgen.
11: Hi Daniel, goedemorgen. Er zijn wat ongelukken gebeurd die voor flink wat oponthoud zorgen. Onder andere op de A15 van Nijmegen naar Rotterdam. Het ging daar mis bij Sliedrecht-Oost. De vertraging is hier ruim 30 minuten. Op de A59 knooppunt Zonzeel richting Den Bosch. Daar ging het mis bij Heusden. De linkerrijstrook is hier dicht en dat kost je bijna 20 minuten. De N9 Alkmaar-Den Helder is zelfs dicht in beide richtingen... tussen Egmond en Schorl door een ongeluk. Je wordt hier lokaal omgeleid. En verder nog een file op de A12 van Utrecht naar Den Haag. Bij knooppunt Prins Klausplein zijn maar liefst 2 rijstroken dicht... door bergingswerkzaamheden. Hier is de vertraging ruim 20 minuten.
3: Dankjewel. Ergens in Nederland is er op dit moment iemand niets vermoedend... die naar een plek wordt geleid. En die heeft nog geen idee dat zijn wens zometeen uit gaat komen. Je gaat het allemaal live horen tijdens de Wensweek op Radio 2.
12: Ster. drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
13: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding, wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
12: Nu, gratis drukwerkbegeleiding van een echte expert. Dat is de kracht van online. Met de service van Dennis. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
13: ICM biedt ruim 200 opleidingen en trainingen voor dromers die vooruit willen.
14: Vandaag is de laatste dag van de Theatertiendaagse. Boek nu de theatersensatie Harry Potter en ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Dit is je allerlaatste kans. Theatertiendaagse.nl.
15: Topdeals op je favoriete merken voorbijrennen? Ik ben toch niet?
16: Loco.
17: De Lulu.
16: Gek.
15: Dus sprint terug voor een Braun Nevo scheerapparaat voor €599. Let's go! Mediamarkt.
18: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
19: Kia. Movement that inspires.
20: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
21: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtsagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
22: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
23: Ga zaal voor zaal, bordjes.

0: Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
1: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
2: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
3: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
4: De NPO Radio 2 Wensweek voor K.

0: Goedemorgen, 2 september 2026. We zijn live vanaf vakantiepark Het Grote Bos in Doornen. Dat heeft natuurlijk alles te maken met de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF. En ook vandaag wordt het weer een volle dag. We hebben namelijk vanaf 12 uur de kindermiddag. Ja, en je hoeft je daar niet voor aan te melden. Je kan gewoon met je kinderen deze kant op komen.
1: Dat is leuk.
0: Ik ga dat ook doen. Ik ga straks mijn zoontje van school halen. En dan komen wij ook weer terug met z'n tweeën.
1: En dan wordt er geschminkt.
0: Ja, bijvoorbeeld.
1: En het kind ook.
0: En er is een springkussen, en er is natuurlijk een stormbaan, en er is een knutselmiddag.
2: Really?
0: En er is hier een soort bijzondere fontein waar ze zeiknat dan weer terug kunnen komen. En dat je dat dan weer als een soort natte hond, maar dan anders in je auto mee moet nemen. Nou goed, dat allemaal. En morgen is de Hollandse middag. Als je daarbij wil zijn, nou, hetzelfde verhaal. Kom gewoon aanlopen bij het Grote Bos in Doorn. En ja, we hebben ze allemaal opgetrommeld hoor. Marco Schuitmaker, Frans Duits, Wolter Kroes. Allemaal hier op camping Het Grote Bos in Doorn.
2: En in Den Haag, daar gaan de verhoren van de parlementaire enquêtecommissie Corona weer door. Het thema van deze voorlaatste week is reflectie en vooruitkijken. Vandaag verschijnen de voormalig ministers Ollongren en Grapperhaus voor de commissie. Voor Grapperhaus is het al zijn tweede verhoor trouwens. Hij was ook die man die zong, hè, van zeg mondkapje, waar ga je heen? Hè? Weet je dat nog? Ja, dat was hij. Ja, ja. Gisteren was Carola Schouten al bij de commissie, voormalig vicepremier. En zij zei, nou, de volgende keer, bij een volgende crisis moeten we vanaf dag 1 iemand aanstellen die de maatschappelijke impact monitort, zoals eenzaamheid en andere dingen die de maatregelen veroorzaken.
0: Nou, laten we hopen dat er voorlopig geen volgende crisis
2: komt. Zo is het.
0: En dan, het gaat definitief niet lukken om de wereldwijde opwarming van de aarde binnen de 1,5 graad te houden. Dat was het streefdoel van het Parijsakkoord uit 2015. Experts die wisten al langer dat het niet ging lukken, maar het wordt nu ook erkend door het VN Milieuprogramma. In het meest positieve scenario wordt het 1,8 graden warmer, gemeten ten opzichte van de industriële revolutie. Maar met het huidige wereldwijde klimaatbeleid gaan we richting de 2,5 graad warmer in 2100.
2: Ja. En ik heb me laten vertellen, want mensen denken dan, nou ja, 2,5 graad, 2,5 is maat. Maar,
0: dat is gemiddeld.
2: Ja, en dat heeft een enorme impact.
0: Ja, want je hebt de stroming van de zeeën met warm en koud water, wat dan de hele planeet overgaat. En dat heeft weer heel veel invloed op het weer. En sommige mensen snappen bijvoorbeeld ook niet dat het dus eerst kouder kan worden voordat het uiteindelijk veel warmer wordt. Nou ja. Laten we proberen die ook een beetje terug te dringen. Je luistert naar de Wensweek, waar we zo meteen weer een bijzondere wens gaan laten uitkomen van iemand die nu nog niets vermoedt. Stevie Wonder. Dat is lekker toepasselijk. Met I Wish.

0: Nieuwe muziek. Stella Lefty, you're the Boston.
1: De NPO Radio 2 Wensweek.
2: Voor KWF.
0: De hele week laten we bijzondere wensen in vervulling gaan. Die wensen die kun je insturen via de site nporadio2.nl. En de wens die op dit moment in vervulling gaat, die is ingestuurd door Dingena. En
3: goedemorgen jongens.
0: Ja, en Evelien staat daarbij.
3: Wij zijn in Autoland. Dat is misschien niet per se een plek waar je meteen van gehoord hebt. Maar het is hier aan de ene kant heel mooi, want ik heb een zonsopkomst waar ik naar kijk over een weiland. Maar we staan op een lelijk industrieterrein. En waarom dat is, ja, dat kom je zo meteen te weten. En naast mij staat Dingena. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
3: Jij hebt aparte dagen gehad de afgelopen dagen, omdat je gebeld werd door Radio 2. Maar het is eigenlijk ook een beetje je eigen schuld, want je hebt een wens ingediend. En die wens gaat niet over jou, maar over je man Bert. Bert en jij hebben het niet makkelijk gehad de afgelopen jaren. Want Bert is halfzijdig verlamd geraakt. Heeft botkanker. Maar jullie zijn heel positief met elkaar. Hoe krijg je dat voor elkaar?
4: Ja, gewoon de liefde voor elkaar over hebben en geven en nemen.
3: Ja. En dan hoor je op de radio dat het wensweek is. En dan denk je, ik ga eens even een wens indienen.
4: Ja. Ik denk, hij is altijd gek van vrachtwagens geweest. Hij heeft de Truckstar jaren gelezen. Helaas gaat dat nu niet zo makkelijk meer. En deze meneer die wilde dat heel graag regelen voor ons. Dus dat is echt wel super.
3: Nou, ik ga eens even kennis maken met Bert. Goedemorgen, Bert. Ja, jouw vrouw die begon zich heel gek te gedragen de afgelopen dagen. Wat deed ze?
5: Allemaal geheimzinnig. En allemaal stiekem met telefoontjes werden er gepleegd. En ik dacht, hé, er wordt wat geregeld hier of daar, maar dat doet ze wel meer. Ze is wel meer van de verrassingen, dus daar sta ik niet helemaal versteld van.
3: En nou zit je hier? Ja, op,
5: bij een goede vriend.
3: Ja, bij de vrachtwagens. Dat is toch ook wel een beetje apart?
5: Ja, ik vind het heel mooi.
3: Ja?
5: Ja.
3: Wat heb jij met vrachtwagens?
5: Ja, ik vind het gewoon indrukwekkend. En gewoon de techniek erachter en alles. Ik ben heel erg van de techniek. En ja, vrachtwagens, dat heeft me eigenlijk altijd wel geïnteresseerd. Maar nooit zelf gedurfd om mijn rijbewijs te gaan halen. Want dat had ik wel, ook wel heel erg leuk gevonden, maar nooit gedurfd.
3: Maar heb je er wel eens ingezeten in een vrachtwagen?
5: Wel eens ingezeten, maar nooit mee gereden.
3: Oh, ja, dat is toch eigenlijk wel een beetje jammer, of niet?
5: Ja, zeker.
3: Ja.
5: Zelf rijden, dat lijkt me gewoon mooi, maar dat lukt helaas niet meer.
3: Nee?
5: Nee. Dus meerijden, dat is ook mooi.
3: Ja, dat zou natuurlijk wel leuk zijn, hè? Ja. Ja, misschien kunnen we dat dan wel regelen.
5: Ja, ik denk dat ik het zo bekijk, dan wordt dat wel geregeld.
3: Maar even, hè, want je bent natuurlijk wel een beetje beperkt.
5: Ja.
3: Omdat je verlamd bent, kan je niet zomaar de vrachtwagen in.
5: Nee, maar ik heb wel een klein beetje gezien wat er geregeld is. Dus ik heb al een klein beetje ik heb al een klein beetje een idee hoe het hier gaan oplossen.
3: Oh, wat, dit is niet normaal, jongen. Wat een herrie. Er komt hier een fonkelrode vrachtwagen aan. Het is echt waanzinnig. Wacht, ik onderbreek je even. Ja, sorry hoor. Pieter. Ik heb stiekem al kennis gemaakt met Pieter. Pieter, hi.
6: Goedemorgen.
3: Wat komt daar een lawaai uit?
6: Ja, sorry. Dat was niet helemaal de bedoeling om je te laten schrikken. Maar ja, dat zit er wel op.
3: Jij wil Bert wel meenemen?
6: Het is iets speciaals vandaag, dus dan mag het.
3: Jij wil Bert wel meenemen?
6: Dat lijkt me
3: wel
6: gezellig, ja.
3: Hoe gaan we dat doen? Want we zeiden het al, Bert is niet zo mobiel meer en hij moet wel die vrachtwagen inklauteren.
6: Ja, nou, we hebben nog een trailer met een laadklep. En we gaan Bert netjes even als lading in de trailer zetten. En zetten we de auto er heel strak bij. En dan zorgen we dat hij zo naar binnen kan lopen, dat het gelijk vloers wordt. En dan moet dat goed komen.
3: Zullen we een stukje gaan rijden, Bert?
5: Ja, zeker. Gaan we doen.
3: Wij gaan op pad, jongens. Bert zijn wens die komt uit. Die gaat dus even een mooi stuk kilometers vreten in de vrachtwagen.
0: Nou, wat lekker, Evelien. Wij checken zo meteen bij jou in. En dan zitten jullie hopelijk ergens op de weg in die waanzinnige rode truck om deze wens uit te laten komen. Je kan natuurlijk ondertussen ook meekijken. Dat kan via NPO 1 Extra en natuurlijk ook via nporadio2.nl. En dan kan je het allemaal live zien gebeuren.

0: in de ochtendshow. Voor vandaag wolkenvelden en zonnige momenten die elkaar gaan afwisselen, met vooral deze ochtend in het westen nog kans op een bui. Vanmiddag gaat de zon zich laten zien en temperatuur kan oplopen tot 22 graden. Mandy, hoe is het op de weg?
1: Goed, het is gelukkig niet al te druk vandaag. Wel staan er wat lange files door ongelukken. Zoals op de A59, knooppunt Zonsveel richting Den Bosch. Het ging daar mis bij afrit Heusden en de linkerrijstrook is daarom dicht. Dit kost je al snel 20 minuten. De N9 tussen Alkmaar en Den Helder is nog steeds dicht in beide richtingen na een ongeluk bij Egmond. Al het verkeer wordt hier lokaal omgeleid. En verder is de A12 van Utrecht naar Den Haag inmiddels weer vrij na een ongeluk bij knooppunt Prins Klausplein. Hier is het op onthoud nog 20 minuten.
0: Dankjewel. En Carmen heeft het laatste nieuws. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Justitieminister Van Weel noemt de schietpartij van gisternacht in Overijssel iets dat Nederland niet eerder heeft gezien.
3: Dat je hier hordes hebt van tientallen jongeren vooral, die gewapend door de straten van het dorp gaan en ook meteen vuur openen op politie. Dat is wel ongekend en nieuw. En dat geweld kunnen we niet tolereren.
2: Hij wil niet ingaan op wie er mogelijk achter zit, maar spreekt wel van een vermoedelijk criminele afrekening en internationale bendes. Vandaag gaat de politie verder met het onderzoek in Overijssel. Een Russische webwinkel neemt maatregelen na aanvallen van Oekraïne op een distributiecentra. Het bedrijf biedt hun klanten nu aan om hun producten niet in Rusland op te slaan, maar in buurland Kazachstan. Oekraïne valt de webwinkel aan omdat het ook spullen verkoopt die door het Russische leger worden gebruikt. Treinreizigers hoeven niet meer onverwacht voor een kapotte lift te staan. In de NS-app onder het kopje toegankelijkheid wordt de route tegenwoordig automatisch aangepast om kapotte liften op stations te mijden. Rolstoelgebruiker Nick Bootsman vindt het handig omdat hij zijn reis nu beter kan plannen.
4: En ik heb hier nu al een reis van Dordrecht naar Rotterdam-Alexander heb ik bijvoorbeeld ingevuld. Ja. Kijk ik in de app en dan zie je dat die reis, hoe ik hem ook wil maken, kan ik hem niet maken. Bij Braak zie je hier nu duidelijk in de app staan, de lift van perron 1-2 is kapot, dus daar kan ik niet heen. Dus in principe, ik weet nu wel een manier waarop ik hier kan komen.
5: Ja.
4: Dan moet ik naar Centraal, op Centraal de metro naar Beurs, daar overstappen op de metro naar Alexander en dan kan ik daar alsnog komen.
2: Alex Van Halen van de Amerikaanse rockband Van Halen heeft een lintje gekregen. Hij werd geridderd in Nijmegen, de stad waar hij opgroeide. Op zijn 9e verhuisde het gezin Van Halen met de broers Eddie en Alex naar Amerika. En nu is hij ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw. Een belangrijke eer, zegt hij.
6: Institutions like this are important in people's lives because it adds a dignity and a gravity to what we do. Whether it's actually deserved or not, that's another question. But, you know, we can live up to it. That's the whole thing. You gotta have something to live up to.
2: Ja, of het verdiend is de vraag niet, zegt hij. Maar het is volgens hem wel iets om na te streven.

0: Carmen Verheul.
1: Dus ja. Is weer een vraag voor je binnengekomen, hoor.
2: Oké.
1: Okay. Laat storm op deze week. Ja. Hij komt van Wessel en hij luidt als volgt. Hoi Carmen, je krijgt 1 miljoen euro. Oh. Maar vanaf dat moment mag je nooit meer op vakantie naar het buitenland. Zou je dat doen?
2: Jeetje, wat een goede vraag weer dit.
1: Een hoop geld. Maar ja.
2: Oh, en dat is natuurlijk weer net voordat ik op vakantie ga naar Spanje binnenkort. Gaan ze me deze vraag stellen natuurlijk. Ik zou je zeggen, ik ga echt heel graag naar Italië. Ook heel graag naar Griekenland. Spanje natuurlijk ook. Portugal vind ik ook echt geweldig. Maar 1 miljoen? Hey, Nederland is ook prachtig, hè? Hey, Nederland is echt prachtig. Een rondvaartje naar Amsterdam of wandelen in de Limburgse heuvels of zo. Martini-toren bezichtigen, hotelletje op de Wadden.
1: Hey, Curaçao?
3: Ja, het Koninkrijk. Ja,
2: het is echt een lastige. Maar goed, voor 1 miljoen kan je altijd nog een Italiaanse kok laten overkomen, toch?
4: Daniel en Roelof.
3: Nee, dat is duidelijker, Carmen.
2: Ja, lieve Hollanda.
3: Zometeen Terrence Trent D'Arby en dit is Cameron Whitcomb, Kingdom of Fear.
4: NPO Radio 2.

0: Spanje natuurlijk ook. Portugal vind ik ook echt geweldig. Maar een miljoen? Hey, Nederland is ook prachtig, hè? Hey, Nederland is echt prachtig. Een rondvaartje naar Amsterdam of wandelen in de Limburgse heuvels of zo. Martini-toren bezichtigen, hotelletje op de Wadden.
1: Hey, Curaçao?
2: Ja, het Koninkrijk. Ja,
0: het is echt een lastige. Maar goed, voor een miljoen kan je altijd nog een Italiaanse kok laten overkomen, toch?
3: Daniel en Roelof.
2: Nee, dat is duidelijker, Carmen.
0: Ja, lieve Hollanda.

0: Barbie, Wishing Well.
1: Goeie plaat.
2: Goeie plaat.
1: Goeie plaat.
2: Goeie plaat.
3: Een heel goeie plaat.
1: Goeie plaat.
4: Goeie plaat.
1: Goeie plaat. Wat is het voor plaat?
0: Echt een hele goede plaat.
5: Ja, we kunnen deze dame toch wel een beetje een Roelof en Daniel ontdekking noemen. Want vorig jaar zomer, toen zaten wij ook de ochtendshow te maken. Ja. En toen was ze bij ons te gast.
6: Toen kende niemand er nog.
5: Nee, en toen had ze net één plaat uit die het een beetje goed begon te doen. Dat was Die on This Hill. Nou, inmiddels heeft ze op North Sea Jazz gestaan. En het grappige was dat eigenlijk een beetje tussen de tijd dat ze geboekt werd voor North Sea Jazz op een relatief klein podium en het moment dat ze daar daadwerkelijk stond, toen ontplofte haar carrière. Dus het was enorm dringen bij dat podium.
6: Goeie boeking van dat festival.
5: Ja, dat was heel goed gedaan. En ik kan me zo voorstellen dat inmiddels heeft ze een topsong gescoord met Material Lover. Dat het vanaf nu echt dringend is bij de podia als Sienna Spyro daar staat.
6: Haar nieuwe sales.
5: Great Expectation is dit.

0: The Boss, Bruce Springsteen, I'm on Fire.
1: De NPO Radio 2 Winsweek voor KWF.
0: Maar de echte boss is Bert, die op dit moment met Evelien op pad is in een vrachtwagen. Want dat was zijn grote wens, toch Evelien?
2: Ja, zeker. En dit is de ochtend waarop Bert als een ellende even kan vergeten. En we dachten, waarom zetten we Bert niet even achter het stuur? Bert, hoe voelt dat?
3: Ja, geweldig. Echt, dat is echt een droom zo van me. Maar dan ook echt rijden. Maar dat doen we maar niet, want daar is de truc te nieuw voor. Het zou zonde zijn als er schade aan zou komen.
2: Pieter?
4: Ja, ik heb eigenlijk alle vertrouwen in Bert. Ik zag net hoe dat hij erin ging en hoe dat hij ging zitten. Dus ik denk dat we het eigenlijk gewoon moeten doen.
2: Want dit is een automaat, heb ik begrepen van jou. Bert, je hebt toch één kant, jouw rechterkant, die doet het. Rechts zit het gaspedaal, toch?
3: Ja, en de rem, dus dan moet het helemaal goed komen.
2: Nou, zullen we het gewoon doen?
3: Ja, ik vind het prima.
2: Mag dat, Pieter?
4: Ja, ik ga Bert even helpen. Dus het kan zijn dat ik af en toe even bijspring, maar dan gaat het helemaal goed komen. Ja. Bert, als jij de rem indrukt...
2: Bert die wil zo graag een keer rijden, joh. Die zit hier helemaal te glunderen. Dat is echt fantastisch. De voet gaat nu van de rem.
4: En dan moet je laag in de toeren blijven. Ja.
5: Laag in de toeren?
4: Laag in de toeren, want dat betekent dat we niet gaan schakelen. Als je nu een klein beetje gas geeft, dan gaat hij zo meteen rollen.
2: Ja.
4: Even schrikken.
2: Daar ga je.
3: Ja, oh.
4: Die kant op, dan gaan we iets minder gas. Iets minder gas.
2: Niet te hard, Bert, meteen.
3: Nee.
4: Nu rolt hij, dus nu hoef je eigenlijk al bijna geen gas meer te geven.
2: Dit is echt... We gaan nu het terrein gaan we af. Bert, die is heel zachtjes en heel voorzichtig is hij aan het rijden. En je kent dat toch wel, dat beeld van een vrachtwagenchauffeur... die zo met één hand heel cool over het stuur hangt. Nou, dat doet Bert nu ook. We gaan rechtsaf. Ik kijk inmiddels de koetjes in de ogen. Die kijken nieuwsgierig naar deze mooie hagelnieuwe... vrachtwagen. Het is de eerste keer dat hij op de weg komt.
4: Ja, en met
2: Bert. Bert geeft gewoon gelijk gas. Gaat het goed, Bert?
3: Ja, geweldig.
2: Hoe voel je je nu?
3: Ja, chauffeur.
2: Oh ja, weet je wat misschien ook wel gaaf is? Want wat ook echt hoort bij vrachtwagenrijden is natuurlijk toeter, hè? Pieter, waar zit de toeter? Ja, waar zit hij?
4: Die zit precies aan de verkeerde kant.
2: Oh, die zit aan de verkeerde kant.
4: Ik ga Bert even helpen. Want
2: ja. Ja, oké. Okay. Wow! Wij gaan nu... Wow! dit is gewoon vliegen, zowat. Wat we aan het doen zijn. Hey Bert, je droom is toch wel een beetje uitgekomen nou ineen, hè?
3: Ja, zeker te weten. Echt. Dit is echt een droom. Echt.
2: Bert is vandaag vrachtwagenchauffeur, jongens. Iets wat hij heel lang wilde, wat hij nooit heeft gedaan. En vandaag, op deze woensdagochtend, is hij gewoon de baas in zijn eigen cabine.
0: Wauw, en dan rij je ook nog eens Evelien de Bruin rond in je eigen vrachtwagen. Nou, this is the life. Amy McDonald hoor je nu op NPO Radio 2. Evelien, veel plezier. Ga voorzichtig, hè?
2: Ja, voorzichtig.

0: Wild, This Is The Life. Ja, echt heel mooi hoe we ondertussen ook nog de beelden van Bert doorkrijgen.
1: Ging je er achteruit?
0: Hij is helemaal een professioneel chauffeur in één keer. Maar een beetje Truckstar lezen en dan kom je er wel, hoor.
2: Kennelijk, dat komt wel goed.
0: En hij is er natuurlijk weer, maar waar is hij? Dat is een beetje het mysterie. We hebben eigenlijk geen idee waar hij staat. We hebben het natuurlijk over niemand minder dan...
3: Post Bartone!
4: Goedemorgen!
0: Goedemorgen.
1: Kunnen we je zien?
4: Wat zeg je?
1: Kunnen we je zien ergens?
4: Nou, daar wordt aan gewerkt volgens mij. Want er is nog iemand anders verbonden met jullie studio. Jeroen van Inkel, die gaat hetgene besturen waar ik in zit.
1: Zo?
4: Ja, ik vind het ook levensgevaarlijk.
0: Jeroen?
5: Ja, hallo daar. Goedemorgen.
0: Oh, we hebben beeld, Waar zitten jullie in?
5: Ja, dat zal je zo duidelijk horen. Het zal langzaam maar zeker... Langzaam maar zeker duidelijk worden... ik moet ook even een beetje...
4: Sturen!
5: Een beetje sturen.
4: En, oh nee!
5: Want we moeten een beetje tussen de paaltjes hierdoor. En het voertuig waar ik in zit laat zich niet heel makkelijk sturen.
4: Jeroen, als je Rico de Kink hoort, die stop, hè?
5: Ja.
0: Oh, wauw! Het is een volledige vakantiepartijtje!
4: Ik doe ondertussen de piano trouwens.
0: Jij hebt de piano in het treintje!
5: Is Bart eraf gevallen?
0: Ja, of,
5: oh nee, hij zit er nog, ja.
4: Shit. Ik moet eigenlijk, wat is een beetje zo'n Efteling treintje?
0: Je gaat ook...
4: We hebben het overleefd!
0: Bart, je staat hier prachtig met inderdaad het vakantieparktreintje voor de studio. Heel goed gedaan. Jij zit achterin met je piano.
4: Ja.
0: Volgens mij heb je hem net al geprobeerd te spelen, maar er gebeurde even te veel.
4: Nee, toen reed hij bijna de supermarkt binnen. Ja.
0: Et cetera. Weet jij welke plaats het in de openingsplaats van Bart is? Maak dan lawaai en stuur het in als audio-appje. Jeroen, gas erop!
5: Oké.
4: Okay. Een hoop lawaai, een hoop pokkenherrie.
3: BNN!
6: Dit is de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF.
7: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
8: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtsagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
9: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
10: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
11: nu
10: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
11: Nu halen, dus niet straks.
12: Fans van voordeel.
10: Aldi.
9: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
10: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
12: Fans van voordeel.
10: Aldi.
9: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
13: DJ op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
14: Deze week bij HEMA vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf €40. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
15: Vandaag is de laatste dag van de Theater Tiendaagse. Boek nu de Feel Good Powerpop Musical en Juliet en ontvang een gratis rangupgrade. Met hits van de Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Dit is je allerlaatste kans. Theatertiendaagse.nl.
16: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt.
2: Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
11: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
17: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
11: Phew, we kunnen weer.
17: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
18: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Korenlanders vloerbroden 1 plus 1 gratis. En Calvé pindakaas, alle potten van 350 gram, ook 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee, Plus.
4: Het is woensdag, dames en heren. Ja, daar was je waarschijnlijk al even achter. Maar de woensdag van de Wensweek op NPO Radio 2... die volgen wij zometeen na het nieuws met Carmen Verheul. Carmen, goedemorgen.
19: Goedemorgen. Ook vannacht waren er tussen Amerika en Iran weer aanvallen over en weer. De VS viel doelen aan rond de straat van Hormuz. En Iran bestookte de Amerikaanse basis in de regio. Zo zou een basis in Bahrein onder vuur zijn genomen. De afgelopen tijd zijn de aanvallen tussen de VS en Iran weer opgeleid. En als gevolg daarvan is de benzineprijs hier gestegen tot recordhoogte. Terwijl het in Den Haag vooral over de begroting voor volgend jaar gaat, zit vandaag een deel van het kabinet bij elkaar om te praten over nieuwe klimaatmaatregelen. Minister Van Veldhoven wil komend voorjaar met een flink pakket aan nieuwe maatregelen komen om de klimaatdoelen van 2040 te halen.
20: Klimaatbeleid is natuurlijk niet iets wat je vandaag invoert en morgen effect heeft. Het bouwen van een windmolen duurt een aantal jaren. Ik was afgelopen vrijdag nog bij een spectaculair windmolenpark op zee. Maar dat kost toch zo'n 4 jaar voordat dat park er staat, als alle vergunningen al op orde zijn. Dus dat kost tijd, dus we weten dat we voor 2040 meer zullen moeten doen. En daar beginnen we dus al vandaag mee.
19: Onrust gisteravond bij het gemeentehuis van Tholen in Zeeland. Betogers demonstreerden daar tegen plannen voor een tijdelijke opvang van 150 asielzoekers. En er kwam een extra raadsvergadering en buiten werd het zo onrustig dat niemand het gemeentehuis meer uit mocht. Ook burgemeester Seibers niet.
21: Ik ben voor die demonstratie. Ik vind het belangrijk dat we dat recht in Nederland hebben. Maar alle vormen van geweld, intimidatie en dergelijke keur ik af.
19: Een besluit is over de komst van een opvang nog niet gevallen. Oranje International Quinten Timber heeft vlak voor het sluiten van de transfer deadline nog een nieuwe club gevonden. Hij maakte overstap van Olympique Marseille naar Crystal Palace. De 25-jarige middenvelder heeft een contract voor 5 jaar getekend bij de Premier League club. Het weer. Vandaag is er een mix van wolken en zon. Vooral vanmiddag vallen landinwaarts enkele buien. Het wordt 20 tot 22 graden.
4: Dankjewel, Carmen. En dan verkeersinformatie. Menne van der Plas, goedemorgen.
22: Hi Bart, goedemorgen. De meeste dagelijkse files worden alweer korter. Er staan nog wel wat files door bijzonderheden. Zoals op de A2 van Utrecht naar Amsterdam. Daar is een ongeluk gebeurd bij Amsterdam Zuidoost. Hier is nog maar 1 rijstrook vrij en dat veroorzaakt een kwartier vertraging. De N9 tussen Alkmaar en Den Helder is al bijna de hele ochtend dicht in beide richtingen bij Egmond. Ook dit komt door een ongeluk. Al het verkeer wordt hier lokaal omgeleid. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven staat een kapotte auto bij knooppunt De Hoogt. De linkerrijstrook is hier dicht en de vertraging is bijna 10 minuten. En verder nog file op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Daar is het oponthoud bij knooppunt De Nieuwe Meer 15 minuten.
4: Dankjewel. Iedere dag speel ik normaal gesproken een liedje op de piano. In de studio bij Radio 2. En in de Wensweek word ik dus elke dag op een andere plek neergezet met mijn piano. Vanmorgen zat ik in een treintje, bestuurde Jeroen van Inkel. Dat hoorde je 7 minuten geleden. En veel mensen waren een beetje afgeleid door wat er allemaal gebeurde. En ik heb wel binnengekregen, is het Guus Meeuwis met Kedekedeng? Nee. Het is niet goed geraden. Het was Ken Holdes, Macklemore en Ryan Lewis. Die komt er zometeen aan op NPO Radio 2.
23: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
24: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
23: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring Nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
0: Nu bij Coolblue. Korting op Sage koffiemachines. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
1: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op computrain.nl.
3: Ga hand in hand voor een blauw doek dat je zo opeens schrijft en vastpakt tot je erin verdwijnt. Want het doet je denken aan vroeger, aan de rivier waar je in sprong. En nu, zielsgelukkig naast je vriendin, 20 jaar verder. Ga door, totdat je langzaam iets ziet waar je dan weer helemaal niets bij voelt. En zij wel. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
5: Dames en heren, de daluren beginnen.
6: Ah, vanaf 9 uur reis je met 40% korting met een Netflix dalvoordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar €3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
25: Nu met de Gamma Voordeelpas 30% korting op Gamma raamdecoratie. Ook op maatwerk. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
26: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom maar dan.
27: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
28: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals, wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg? Of,
29: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
28: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
27: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met Financial Lease.
30: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
31: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Joma salades, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is die ja, van Jumbo.
30: Gebruik je Android?

0: Man at Work, Down Under was dat.
1: De NPO Radio 2 Wensweek.
2: Voor KWF.
0: Ja, het is dag 3 van de Radio 2 Wensweek. En de verdeling is inmiddels wel duidelijk, toch? Wij vervullen wensen. En jij doneert hopelijk gul. Ik zeg ieder jaar, als deze week je iets doet, doe dan iets en doneer. En je hoeft niet te wachten tot er een collectant voor je deur staat. Hè. Dat kan ook nu supersnel via nporadio2.nl. Er staat een hele grote knop in het midden van de website. Kan niet missen. Ook zonder je lens of leesbril in. Kun je het gewoon doneren daar. Dus check het eventjes. En het programma zit vol met muzikale wensen. Gisteren mocht José het nummer Hopeful zingen samen met de zanger Miga. Maandag bracht Danny Vera een obade. Hij zong het nummer Rollercoaster speciaal voor Robin. En ook vandaag weer een hele bijzondere muzikale wens. Ik zeg...
1: Aan de slag! Dit is NPO

Oh, dit was toch echt een joekel van de zomerrit, hè, in 1994. En in de videoclip zag je altijd een mooie Braziliaanse dame met hele gave lange dreads. Die stond ook altijd op het podium. Maar een goed bewaard geheim was dat zij vooral goed was in dansen en de hits van Corona niet zelf had ingezongen. Dat was een andere vrouw, die heette Jenny B. Die zong onder andere ook deze in.

wordt toch belazerd waar je bij staat in die dancing. Zul je straks zien. Dat zou ik nog gaan vertellen dat de zangeres van DJ Jurgen Better Verloon hetzelfde is als We're Going to Ibiza van The Benga Boys. Of Anne Lee Two Times hetzelfde is als Wakefield. Ja, het is echt zo. Je wordt vaker belazerd. Goedemorgen. Ik ben trouwens niet Bart Arends, ik ben Tim Opperbroek.

0: Het is 9:30 geworden daarmee. Snel naar het nieuws, de hoofdpunten. Carmen, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft contact met één vermiste Nederlander in Nepal. Het is de vrouw die daar woont, zegt minister Berendsen tegen de ANP. Over de andere twee vermiste Nederlanders is nog niks bekend. Inwoners van Overasselt in Gelderland mogen weer naar buiten. Na de dodelijke schietpartij gisternacht, waarbij tientallen gewapende mensen betrokken waren, deed de politie de oproep om binnen te blijven, omdat er nog ergens wapens lagen of verdachten rondliepen. Maar volgens de politie is dat gevaar voorbij. Steeds meer 60-plussers gaan scheiden. Volgens een relatietherapeut in het AD komt dat omdat scheiden meer geaccepteerd wordt. Ze gaan vooral scheiden als de kinderen de deur uit zijn of als ze met pensioen gaan. Ze vragen zich dan af wat ze samen nog gemeen hebben. En de politie in Dordrecht heeft gisteravond zijn handen vol gehad aan twee losgebroken Schotse hooglanders. Die liepen onder meer rond op de rondweg N3 tussen de voorbijrazende auto's. De weg werd tijdelijk afgesloten en uiteindelijk wisten politiewagens de Schotse hooglanders in te sluiten. Het weer, een mix van zon en wolken vandaag, met eerst in het westen kans op een bui, later in het binnenland. Het wordt een graad of 21.
0: Dankjewel, Carmen. En goedemorgen, zeg ik tegen Mandy van der Plas bij de ANWB. Hoe is het op de weg?
2: Hi Bart, het gaat gelukkig heel goed. De spits is zo goed als voorbij. Er zijn nog een paar bijzonderheden. De A2 van Utrecht naar Amsterdam, die is zojuist weer vrijgegeven na een ongeluk bij Amsterdam Zuidoost. Hier is de vertraging nog 10 minuten. Op de A1 van Amersfoort naar Apeldoorn, daar ging het mis bij afrit Hoenderloo. Na een ongeluk is de rechterrijstrook hier dicht en dit kost je 20 minuten. En ook rijdt het langzaam op de A1 van Apeldoorn naar Amersfoort, de andere kant op dus. Daar staat een kijkersfile bij Kootwijk en hier is het op onthoud een kleine 20 minuten.
0: Love Will Save the Day is van Whitney Houston. En hoor je zo meteen voorbij komen in dit radioprogramma. Eerst Queen, het is Killer Queen.

Whitney Houston. Dat is lach. Love will save the day op NPO Radio 2. Ja, Whitney wist niet alleen mensen te raken met haar stem, maar ook dieren. Haar toenmalig vriend heeft wel eens verteld dat hij samen met Whitney op een balkon zat van een zomerse vakantiebestemming. En dat Whitney heel zachtjes en mooi begon te zingen. Beetje neurieën, beetje mooie nootjes, geen tekst, maar gewoon mooie melodielijnen. En toen kwamen er allemaal vogeltjes in de bomen om haar heen zitten, luisteren naar haar bijzondere stemgeluid. Ik denk eigenlijk gewoon dat er nog wat resten van het ontbijt lagen, maar goed.

0: Je luistert naar de NPO Radio 2 Winsweek voor KWF.
1: En we organiseren hier op dit vakantiepark echt van alles. Je kan langskomen voor verschillende clinics om een lekker bakje koffie te doen in de ochtendzon. Maar ook om naar live muziek te kijken. Iedere avond staan waanzinnige Radio 2-artiesten op het podium. Ilse Lange hebben we gehad, Direct is geweest. Sommieux komt nog, Davini Michel komt nog. Ja, het wordt toch een hele mooie week qua muziek. En ook vanmiddag wordt het echt een dik feestje om je vingers weer af te likken. Om 2 uur staat hier Marco Schuitmaker. Om 2:30 Frans Duits. Om 3 uur Rutger van Barneveld. En om 3:30 Wolter Kroes. Het wordt een heerlijke Hollandse middag hier vanmiddag. Dat gaat zo gezellig worden. En iedereen is hier welkom op het vakantiepark in Doorn. Sorry, ik zei het verkeerd. Vanmorgen is dit. Als je het adres zoekt, check het eventjes op nporadio2.nl. Dat wordt donderdagmiddag tussen 2 en 4 uur. Hollandse Hits Festival hier op het park. En zullen we gelijk maar even doen dan. Dat is wel even gezellig, denk ik. Die enorme knallen van de vakantiehit. Die ongetwijfeld morgen ook weer wordt gedaan door Rutger van Barneveld. En dan gaat het hier helemaal los, dat weet ik 100% zeker. Ik heb de zon zien zakken.

zit even te kijken naar de highscore van het 60 seconden spel. Maandag werd hij neergezet door Jomaro, die had 13 punten. De Lizzie had er 14 afgelopen dinsdag. En ik ben heel benieuwd hoe die vandaag gespeeld gaat worden. Zometeen, na het nieuws, volgt de selectievraag. Let dan goed op. Weet je het antwoord erop? App het zo snel mogelijk via de NPO Luisterapp en speel het 60 seconden wel. Mee zometeen. Dat was geen normale zin, maar je snapt wat ik bedoel. Dames en heren, hier is Desiree in een

0: Hugo Tros, de omroep voor ons. Dit is de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF.
1: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
2: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
4: Topdeals op je favoriete merken voorbijrennen? Ik ben toch niet?
5: Oko.
6: De Lulu.
5: Gek.
4: Dus sprint terug voor een Bosch energiezuinige 9 kilo wasmachine met automatisch doseren voor €749. Mediamarkt.
7: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
8: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
7: En met het advies van Essent weet je zeker welk energiecontract voor jou een slimme keuze is. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
8: Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl.
9: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
10: Welk land vond de pizza Hawaii uit? En hoe noemen wij het land dat in de eigen taal Hrvatska heet? In Avrotros Triviant draait het om kennis, snelheid en het juiste antwoord op het juiste moment.
11: Ik schrik ervan hoe snel je moet rukken, joh.
10: Avrotros Triviant, de quiz over alles, voor iedereen. Vanavond om 9:30 op NPO 1.
12: En, hoe was het bij ING Servicepunt?
13: Gelukt. Heb je hem al betaald?
12: Wat bedoel je?
13: Mijn betaalverzoek.
12: Zo, dat doe je snel.
13: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
14: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
15: Er komt nog een hele mooie wens aan. Die wordt over een minuutje of 35 vervuld, denk ik, in dit radioprogramma. We spelen het 60-seconden-spel. Mag je gaan eerst aandachtig luisteren naar... En nieuws met Carmen Vul. Carmen, goedemorgen.
16: Goedemorgen. In Overasselt gaan politie en justitie verder met het onderzoek naar de schietpartij gisteren. Een groep gewapende mannen trok door de straten en er werd een man van 51 doodgeschoten. Waarschijnlijk had het iets te maken met een drugsconflict, maar onderzoek moet dat uitwijzen, zegt justitieredacteur Remco Andringa.
17: Denk aan sporenonderzoek, dat nu bij daglicht gedaan kan worden. Getuigen horen als die er zijn in de buurt. Misschien ook extra camerabeelden vinden. En ook nog een klus. Al die 34 verdachten moeten worden verhoord. Want de politie wil natuurlijk weten wie ze zijn. En wat is nou de toedracht geweest van de massale aanval daar in Overasselt?
16: Ondertussen is het wel weer rustig op straat. Buurtbewoners mogen weer naar buiten na een oproep om binnen te blijven. Maar niet iedereen voelt zich nog prettig.
18: Ja, dat is toch gewoon apart. Ja, het is gewoon niet veilig daar. Mensen durven 's nachts niet eigenlijk of 's avonds als donker is er neven op. En dan staat er wel beveiliging, maar toch, ja, het voelt niet veilig hier. Voor zo'n klein dorpje.
16: Inwoners willen dat de woning wordt gesloten waar de schietpartij gisteren was. In het Duitse Augsburg is een treinstation ontruimd na een explosie. 2 mensen raakten licht gewond, ook liepen mensen gehoorschade op. Ramen aan het stationsgebouw zijn beschadigd en het treinverkeer ligt stil. De oorzaak van de explosie in Augsburg is nog onduidelijk. In de Democratische Republiek Congo zijn nu meer dan 3000 mensen gestorven aan ebola. De uitbraak is de dodelijkste in de geschiedenis van het Afrikaanse land. Vorige week begon Congo met vaccineren met een middel dat eigenlijk bedoeld is voor een ander ebola-type. De transfermarkt in de grote voetbalcompetities is sinds middernacht gesloten. En op de valreep was er nog een grote wissel. De Argentijn Enzo Fernandez gaat voor 145 miljoen... van Chelsea naar Manchester City, een evenaring van het record. En de portemonnee werd volgens sportcommentator Suze van Kleef de afgelopen periode vaker getrokken in Engeland.
5: In totaal heeft de Premier League zijn eigen record ook weer verbroken. Nooit eerder werd er zoveel geld uitgegeven in een transferwindow. 4,1 miljard euro. Dat is een half miljard meer dan vorig jaar. Dus ook absoluut de gekte wederom.
16: In Nederland gaat de transfermarkt pas komende nacht dicht. Het weer, een mix van zon en wolken vandaag, met eerst in het westen kans op een bui, later in het binnenland, en het wordt een graadje of 21.
15: Carmen, dankjewel. Dan verkeersinformatie. Mandy van der Plas, waar staat het vast?
6: Op niet al te veel plekken gelukkig. Het rijdt wel langzaam op de A1 van Amersfoort naar Apeldoorn. Daar is een ongeluk gebeurd bij afrit Hoenderlo. De rechterrijstrook is dicht door bergingswerkzaamheden en dit kost je onderweg 30 minuten... De andere kant op die A1 Apeldoorn richting Amersfoort rijdt het ook langzaam. Daar staat een kijkersfile. Bij Kootwijk 10 minuten oponthoud. En op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat tenslotte een kapotte auto bij Zoeterwoude Rijndijk. De linkerrijstrook is hier dicht en dat kost je 10 minuten.
15: Dankjewel. Ik draai zo meteen het nummer Blinding Lights. Dat nummer is niet van Monday, ook niet van Tuesday, ook niet van Wednesday, Thursday of Friday. Van wie is het nummer wel? Geef het even door via de NPO Luisterapp en speel zo meteen mee met het 60 seconden spel.
19: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
20: Nu te zien in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Geniet inclusief gratis parkeren en drankjes van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
21: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld 300 euro per jaar op je autoverzekering.
22: Wow!
21: Kost je maar 3 minuten.
22: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor 300 euro.
21: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
23: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
9: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
24: Mama! Mama! Mama!
25: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.

0: Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
1: Mama!
2: Kijk nou, je zit naast papa.
3: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
4: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Oh, oh, pas op hoor. Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
7: Oh, nu al zin in zaterdag.
6: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
8: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
9: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtzagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
10: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de

Nights op Radio 2. En die Abel van The Weeknd, die zanger, heeft ooit het verhaal verteld dat hij een keertje romantisch naar de film wilde. Samen met een potentieel nieuwe romance. En hij heeft, en dat zie je ook wel als de videoclips, hij heeft iets met horror. Hij heeft ook een van die platen van hem. Ik weet niet zeker of dat deze is. Heeft hij ook echt gewoon, heeft hij helemaal zo'n bebloede mond en zo. Een beetje geïnspireerd op wat Michael Jackson heeft gedaan met Thriller. Zij dacht, wat leuk, ik ga gewoon met mijn nieuwe liefde naar een film die mij dan wel kan boeien. Dan weet ze gelijk wat ik tof vind. En daar zaten ze dan romantisch met een bak popcorn in hun handen bij The Texas Chainsaw Massacre. En weg was de romance. Die vrouw is gewoon echt spontaan de bioscoop uitgelopen. En dat was het ongeveer. Ja, dat is wat minder romantisch. Dat weet hij inmiddels ook trouwens. Zometeen spelen wij het 60 seconden spel. We hebben een leuke kandidaat gevonden. En of die highscore verbroken wordt, dat weet je binnen 7 minuten. Zolang duurt Alena Miles en de Bosa. Die komen eraan hier.

0: Wowza! Magnetic was dat!
1: Beantwoord zoveel mogelijk vragen goed binnen 1 minuut. En win het 60 seconden spel.
0: Roel uit Geleden, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Jij wil al heel lang meespelen met dit spel, toch?
2: Ja, dat klopt. En om een liever staat hier de radio niet aan. En op een vrije dag wel.
0: Ah, je bent vrij vandaag. Oké.
2: Okay. Yes.
0: Ja, ja. En je speelt mee vandaag. En ik ben heel benieuwd hoeveel vragen je goed gaat beantwoorden.
2: Ik begreep dat er op het moment 15 moesten zijn.
0: Nou, 14 is op zich ook voldoende. Want de score staat op dit moment op zijn hoogst op 14. Dus als je dat evenaart, dan is dat potentieel. Hè? Dan sta je gelijk met Lizzie. Maar het is wel lekker om het zo hoog mogelijk neer te zetten. Want dan kan er niemand meer over je heen gaan. Laat ik het zo zeggen.
2: Ja, en het is nog even tot het vrijdag is.
0: Ja, ja, ja, nog 2 dagen hierna, ja. Zullen we gaan beginnen?
2: Graag.
0: Blinding Lights, voor wie is dat?
2: Van The Weeknd.
0: The Weeknd is juist geantwoord. Ik ga vraag nummer 2 aanstellen. Het symbool voor koud water is meestal blauw. En warm water?
2: Rood.
0: Waar botste de Titanic tegenaan, waardoor het schip zonk?
2: Een ijsberg.
0: En welk liedje staat in de top 2000 door Gary and the Pacemakers en Lee Towers?
2: Oeh, die pas ik.
0: Wat voor dier zijn de Sint Bernard en de Friesus daarbij?
2: Een hond.
0: Reken deze som uit. 33 min 11?
2: 22.
0: Waar staat de Sweet Home van Lynyrd Skynyrd in de hit? Sweet

0: Home. In
1: Sweet Home Alabama.
2: Ja, hoe oud word je als je een Sarah of Abraham ziet?
1: 50.
2: En welk land wordt bedoeld met de naam Down Under?
1: Australië.
2: Van welke band is Dinant Woesthof de zanger?
1: Pas.
2: Waar in het voetbalveld speelden Maarten Stekelenburg en Edwin van der Sar?
1: Ajax. Keeper.
2: En vorm van bedrog noem je ook wel doorgestoken?
1: Ja.
2: Uit welk land komen Scooter, Nena en Kraftwerk?
1: Duitsland.
2: En als je een krent wordt genoemd, wat ben je dan?
1: Wil je geen geld uitgeven?
2: Wie presenteerde Rinkel de Kinkel op Radio 2?
1: Paf.
2: En wat heb je gekocht?
1: Jeroen van Enkel.
2: En, ja, het was de tijd wel een beetje. Oké. Wat denk je? Heb je ze?
1: Nou, als ik in de auto of de radio zo luister, vind ik het makkelijker. Maar aan de telefoon is het toch een stuk ingewikkelder.
2: Ja, het is nu even de vraag of je die 14 hebt aangetikt. 1 tot en met 3 waren foutloos. Gary and the Pacemakers en Lee Towers zongen allebei You'll Never Walk Alone.
1: Walk Alone, ja.
2: En Dinant Woesthof is de zanger van Kane. Dat hadden we nog willen horen.
1: Ja.
2: En voor de rest had je alle vragen goed. Je hebt er in totaal 15 beantwoord. We moeten er 2 aftrekken. Dus je komt op totaal van 13 goed beantwoorde vragen.
1: Ja.
2: Dat is jammer, hè?
1: Ja. Dat is behoorlijk balen.
2: Dat is net die voldoende voor een taart aan het eind van de week.
1: Ja, dat is het wacht om op een nieuwe vrije dag om een keer te bellen.
2: Nou, je bent wel een jaar uitgesloten van deelname. Dat is even jammer. Maar dat maakt er een keertje goed. Mag ik jou een hele fijne woensdag wensen?
1: Hetzelfde, dankjewel.
2: Hoi.
1: Hoi.
2: Het goede doel is hier. En België.

0: Ik heb ooit geleerd dat je dit nummer echt helemaal tot het einde moet uitdraaien. De laatste keer dat ik dat niet deed, daar heb ik nog steeds beveiliging van. Dus vind je de luisteraars niet leuk? Nee, dat hoort erbij. Het outro van België, het goede doel. Het is exact 10:30. In Hilversum is Carmerville met de hoofdpunten van het nieuws.
1: Meer dan 230 ambassadeurs, diplomaten en ambtenaren roepen het kabinet op om meer maatregelen te nemen tegen Israël. Ze willen dat de grove mensenrechten schendingen in Gaza en op de westelijke Jordaanoever gevolgen hebben. Ze schrijven dat er geen wapens vanuit Nederland naar Israël zouden moeten gaan. En ook willen ze dat een Europees handelsverdrag wordt opgeschort. Bij een schietincident op een industrieterrein in Hamburg zijn vannacht zeker 2 doden gevallen, melden Duitse media. Ook zouden er meerdere mensen gewond zijn geraakt. In het gebouw zit een vleeswarenfabrikant en een bokschool. Jumbo roept opnieuw een paar soorten kaas terug, omdat die mogelijk besmet kunnen zijn met de listeria-bacterie. Het gaat om de producten Jumbo lepelkaasje en Jumbo kaasplateau verrassend. Na Google heeft ook Apple de naam van het Ontario-meer veranderd in Lake America. Dat is de naam die president Trump aan het meer op de grens met Amerika en Canada heeft gegeven. Trump dwong Amerikaanse bedrijven om de naam aan te passen. Buiten de VS heet Lake Ontario nog gewoon Lake Ontario. Het weer, een mix van zon en wolken vandaag, met eerst in het westen kans op een bui, later in het binnenland, en het wordt een graad of 21.
0: Dankjewel, Carmen. Dan Mandy van der Plas met de ANWB Verkeersinformatie. Goedemorgen.
2: Hey Bart, goedemorgen. Er staat file op de A15 van Nijmegen naar Gorkum. Bij afrit Arkel is de rechterrijstrook dicht en dit veroorzaakt een kwartier vertraging. Een stuk verderop op de A15 rijdt het ook langzamer dan van Europoort naar Rotterdam. Bij Brielle is de rechterrijstrook ook al dicht en hier is de vertraging ongeveer 10 minuten.
0: Dank u! Deze kwam zo vaak voorbij in 1992 op de radio. Charles en Eddie, hij is

0: Charles en Eddy, en Would I Lie to You?
1: De NPO Radio 2 Winsweek voor KWF.
0: Ja, het is een week waarin we dromen uit laten komen. En daar halen we met z'n allen hier, en jij aan de andere kant van de radio, alles weer uit de kast. Vanmorgen hebben we Bert een vrachtwagen laten besturen. Dat was zijn allergrootste droom. Een luisteraar heeft zijn vrachtwagen aangeboden. Hoe gaaf is dat? En gisteren hebben we hier in de show José een liedje laten zingen met Micha. Zanger Micha, die wilde ze met hem opnemen om af te spelen op haar eigen afscheid. Best intens was dat. En dit is weer zo'n moment. Ik heb iemand aan de telefoon. Namelijk Marianneke. Ze is 40 jaar. Ze is sinds eind januari heel ziek. Uitgezaaide longkanker. En haar ouders die naast haar wonen staan dag en nacht voor haar, haar man en hun drie kinderen klaar. En nu wil ze haar ouders in het zonnetje zetten en enorm bedanken. Marianneke, goedemorgen. Oh, ik heb het verkeerde schuifje open. Wat tof dat je aan de telefoon bent, Marianneke.
2: Ja, goedemorgen.
0: We hadden je graag in de studio uitgenodigd, maar dat is nu niet mogelijk, hè?
2: Nee, ik heb deze week weer slecht nieuws gekregen. Ik heb een nieuwe uitzaaiing in een bot, in mijn hecht bij mijn schedel.
0: Ja.
2: En ik merk gewoon dat ik deze week heel veel afspraken in het ziekenhuis weer. En dan moet ik gewoon heel erg spelen met mijn balans en de energie die ik heb. En dan is zo'n rit naar de studio eigenlijk best veel.
0: Ja, dat snap ik. Hey, dat is misschien een hele beetje een rare vraag of zo. Maar als je dan weer dat nieuws krijgt, hè, je zit dan tegenover zijn arts, die zegt dan, ja, we hebben weer uitzaaiingen gevonden op bepaalde plekken op basis van de foto die we van je hebben gemaakt. Wat wil je eigenlijk dan het allerliefste tegen die kanker zeggen?
2: Ja, ik blijf altijd te lief, zegt iedereen. Want ik zeg iedere keer, jeetje, wat een super stom weer.
0: Ja.
2: Maar ja, eigenlijk wil je gewoon vloeken en tieren. En eigenlijk ben je super boos natuurlijk. Want
0: ja,
2: ik wil gewoon leven. Ik wil gewoon bij mijn gezin en mijn familie blijven. En mijn vrienden. Weet je, ik heb gewoon een prachtig leven. En dat wil ik gewoon blijven voortzetten. En het leven is te mooi om van te genieten. En daarom is het gewoon zo stom als je keer op keer weer teleurstellingen te verwerken krijgt.
0: Ja.
2: Maar goed, ja, weet je, dan kan je bij de pakken neerzetten en dan denk ik, ja, weet je, we kunnen nou weer wat doen, we gaan bestralen, dan gaan we daar gewoon weer voor. We gaan het volgende maar weer doen. Dan, dat is het.
0: Maar sterker nog, jij denkt toch vooral over anderen na ook, want wat is jouw wens precies?
2: Nou, ik heb een wens ingediend. Mijn ouders zijn dus echt dag en nacht voor mij klaar. Ik heb weken in het Antonie van Leeuwenhoek in Amsterdam gelegen. Mijn ouders hebben de spullen gepakt, zijn daarbij komen slapen. Mijn moeder heeft nachten naast me gelegen in het ziekenhuis zelf. En die wil ik gewoon in het zonnetje zetten, omdat ik ze gewoon niet genoeg kan bedanken voor alles wat zij voor mij doen.
0: En hoe kunnen we dat het beste doen?
2: Nou ja, ik had eigenlijk gedacht in het kader van muziek, van hé, hoe kan ik zij daarin bedanken? En ik vind, als ik bij hun kom, staat vaak Stef Bos op. En ik wilde eigenlijk graag een optreden voor hun van Stef Bos regelen.
0: Ja.
2: Omdat hij hele pakkende nummers heeft, mooie liedjes en met mooie teksten.
0: Ja.
2: En ik wens, ik wil ze gewoon bedanken voor alles wat zij voor mij doen.
0: Ja, we hebben hele korte lijntjes met artiesten in het radioprogramma. Ik pak even die lijntjes er gewoon bij. Stef, goedemorgen.
3: Goedemorgen Bart, ik word hier wel heel stil van. Dag Marianne.
2: Goedemorgen.
0: En dat heb je niet vaak, Stef?
3: Nee, ik. Weet je wat ik opeens besef? Hoe gelukkig dat ik ben, omdat de meeste problemen die ik zelf heb ik zelf georganiseerd, zeg ik altijd maar.
0: Ja, precies.
3: En wat Marianne over zich heen krijgt, dat noem ik noodlot, weet je. En dat is zo krachtig ook hoe je daarmee omgaat als ik het zo. Ik jou hoor vertellen. Ik heb laatst die boeken zitten lezen van Lieke Marsman. Die ook op zo'n manier elke keer die strijd aanging. Een beetje slecht nieuws en weer er tegenin.
0: Ja.
3: En wat Bart ook zegt, dan weer met anderen bezig zijn.
0: Ja.
3: Maar goed, weet je, je maakt mijn dag heel bijzonder. Omdat ik denk van niks om te klagen. En ik ga ze met zoveel liefde voor jouw ouders in weer te spelen.

0: Met jou in gedachten.
1: Je kunt naar Weert komen.
2: Dat is fantastisch.
1: Dat is in de buurt ook, toch?
2: Ja, dat is zeker in de buurt. Ja, wij wonen zelf in Panningen, dus dat is in de buurt.
1: Dat is om de hoek. 3 kaarten voor Stef Bos, 10 oktober in Weert. Mag je daar je ouders mega bedanken en genieten van misschien wel de mooiste teksten uit de pophistorie, uit de Nederlandse pophistorie.
2: Ja, echt toch?
0: Nee, de mooiste teksten zijn net uitgesproken. Het is de manier waarop zij over het leven praten, Bart. Dat zijn de teksten, hoor. Daar gaan we het om.
1: Je wil je ouders bedanken. Wat wilde je nog zeggen, Marianne?
2: Nou ja, daar wil ik mee zeggen eigenlijk. Ik ben zelf huisarts. En ik ben nu dus patiënt geworden.
1: Ja.
2: Dus ik voor mensen helpen heb ik eigenlijk altijd al gedaan. Maar dat is ook echt het belangrijkste in het leven. Je kan van alles hebben. Je kan een mooi huis hebben, een mooie auto rijden. Nee. Maar de mensen om je heen, daar gaat het om. En dat is het belangrijkste.
1: En Marianneke en Stef, er is een liedje van Stef Bos, dat heet Papa. Mm. Je wil allebei je ouders bedanken. Iedere keer als je nu het woord papa hoort, staat voor je papa en je mama. Jullie gaan er naartoe naar Stef Bos. Heel veel plezier daar.
2: Ja, super lief. Dankjewel.

0: Edu.
1: Libri Fiverken. Punteneo.
2: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
3: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
4: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtzagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
5: Welk land vond de pizza Hawaii uit? En hoe noemen wij het land dat in de eigen taal Hrvatska heet? In Avrotros Triviant draait het om kennis, snelheid en het juiste antwoord op het juiste moment.
6: Ik schrik ervan hoe snel je moet rukken, joh.
5: Avrotros Triviant, de quiz over alles, voor iedereen. Vanavond om 9:30 op NPO 1.
7: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
8: NHA.nl

0: in de buurt. Kijk op werkenindeapotheek.nl. Een apothekersassistent
1: heeft een nuttig talent elke dag. Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welco.nl. Welco, weet wat te doen.
2: Vandaag is de laatste dag van de Theatertiendaagse. Boek nu de theatersensatie Harry Potter en ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Dit is je allerlaatste kans. Theatertiendaagse.nl.
3: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen. Hier, moet je opletten. Chocomel?
4: Sloopmelk.
3: Mona?
4: Ja, ook sloopmelk.
3: Milner?
4: Sloopmelk.
3: Dus koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
4: Sloopmelk?

0: Oepsie.
1: Het is 3 over 11, maar dat kwam omdat ik ineens toch nog heel graag even de Beatles wilde doormixen in Amy Winehouse Rehab. Dus het duurt allemaal wat langer. Carmerville zit gewoon klaar hoor, voor het nieuws. Van 11 uur, Carmen, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen. De Russische ambassadeur in Nederland wordt op het matje geroepen, dat zegt minister Berendsen. Aanleiding is een drone met explosieve stoffen die vorige maand bij de luchthaven van Leipzig werd gevonden. Volgens Duitsland zit Rusland erachter en daarom worden er maatregelen genomen. Maar daar zullen de Russen niet van schrikken, denkt deze hoogleraar.
3: Het is natuurlijk ook voor de binnenlandse consumptie bedoeld, om te laten zien dat de regering met dit soort sabotageactiviteiten heel serieus neemt en er steeds robuuster tegen gaat optreden. Nu wordt er ook een consulaat gesloten van Rusland. Een cultuurhuis in Berlijn wordt gesloten van Rusland. En waarschijnlijk zal de toegang tot Duitsland van Russische burgers worden beperkt. En dan worden economische sancties verder opgelegd.
2: Rusland dreigt nu met tegenmaatregelen tegen Duitsland. En in Duitsland is opnieuw een incident geweest bij een hoogspanningsstation, ditmaal in Bergheim in de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen. Stroomleidingen vielen uit en na onderzoek gaat de politie uit van sabotage. Gisterochtend werd in Brandenburg bij een hoogspanningsstation zelfgemaakte explosieven gevonden. Volgens de politie was er zeker 1 ontploffing. Wie er achter de incidenten zit is niet duidelijk. Vanwege bezuinigingen op de sociale zekerheid gaat de landelijke OV-staking over precies een week vooralsnog door. Er rijden dan 24 uur lang geen treinen, bussen en trams. Ook de pont in Amsterdam vaart niet, waardoor bewoners van Amsterdam-Noord flink moeten omfietsen.
4: Jammer, maar ja, ze hebben ook recht. Ze hebben recht om te staken.
5: Groot gelijk.
6: Voor mensen die misschien echt aan die kant moeten zijn of die moeilijk te been zijn, is het misschien wat vervelender.
7: Dan is er geen verbinding met de overkant voor heel veel inwoners hier in Noord. En de eitunnel gaat ook niet open.
8: Wel fijn, want dan kunnen we niet naar school.
6: Ja, een dagje thuiswerken of in het zonnetje zitten. Ja, godverdikt, ik denk dat we het allemaal overleven.
2: En je zou het misschien niet verwachten, maar voor de Engelse zuidkust worden deze zomer weer recordaantallen mediterrane octopussen gevangen. Op 1 dag ging het zelfs om 200.000 kilo octopus. De oorzaak, het zeewater wordt warmer. De vissers kunnen er goed geld mee verdienen, maar het heeft ook een keerzijde, want de octopussen eten veel krabben en kreeften die vissers normaal gesproken vangen. Het weer, geregeld zon en lokaal kans op een buitje. Het wordt een graadje of 21.
1: Dankjewel. Verkeersinformatie dan. Manny van der Plas, goedemorgen.
9: Hi Bart, goedemorgen. Er staat file op de A15 Europoort richting Rotterdam. Voorbij Brielen is de rechterrijstrook dicht en dat kost je een kleine 10 minuten. Ook rijdt het langzaam op de A15 van Nijmegen naar Gorkum. Daar staat file bij Arkel en hier is het op onthoud 10 minuten.
10: Ster. Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
11: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
12: Deze week is het de week tegen kanker.
13: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
14: Jij waarschijnlijk ook.
15: Iemand die je dierbaar is.
16: Of was.
15: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek
16: en de beste zorg.
15: Voor wie geef jij?
17: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
18: KWF. Tegen kanker voor het leven.
19: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Bataviahaven Lelystad. Tickets, hiswaterwater.nl.
15: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
17: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
18: KWF, tegen kanker voor het leven.
20: Je denkt misschien, dynamische energie, niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
21: Topdeals op je favoriete merken voorbijrennen? Ik ben toch niet?
22: Koekoe.
23: De Lulu.
22: Gek.
21: Dus sprint terug voor een Samsung Galaxy Book 4 met Core i7 processor voor €659. Mediamarkt.
24: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
25: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
24: Phew, we kunnen weer.
25: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
0: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
5: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.

Digger Dex, de zon op. Dat was plaatje 24. Die ik heb ingestart in dit radioprogramma. En jij bepaalt plaatje 27. Als je meespeelt met de Top 2000 Shuffle, ik zou het wel leuk vinden. Bepaal wat we draaien op deze radiozender. Meespelen is heel simpel. Heb je naam even via de NPO Luisterapp. These mist-covered

0: NPO Radio 2. Richard, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Bert.
0: Afkomstig uit Helmond, klopt hè?
1: Klopt helemaal.
0: Confirm. En jij bent al 35 jaar Radio 2-luisteraar, heb ik dat goed begrepen?
1: Ja. Ja, zolang ik werk heb ik altijd Radio 2 aanstaan.
0: Ben je bij het oprichtingsfeestje geweest? Of,
1: Nee, zo ben ik ook nog niet.
0: Oh, oké. Okay. En wat maakt het dan zo leuk om te luisteren naar Radio 2? Want je houdt het al lang vol.
1: Een combinatie van verschillende soorten muziek en informatie, nieuws.
0: Ja.
1: En dat in een goede balans.
0: En hoeveel je het ook waardeert, wat we draaien op NPO Radio 2... toch moet je dat toch een klein beetje manipuleren. Want je zit in het Top 2000-shuffle. Omdat je zelf wat wil kiezen.
1: Ja, laat maar komen.
0: Komt-ie. 606. Hey you,
1: would you help me to carry this gun? Nee, uit.
0: Geen Pink Floyd?
1: Nee. Okay. Ja, Pink Floyd. 1295. Ich bin
0: wie du. Wat ga je daarmee doen? Het is wel even lekker vrolijkheid, hè?
1: Die is wel heerlijk, hè?
0: Ja, is wel lekker, hè?
1: Ja, hij gaat aan.
0: Gaat hij aan?
1: Hij gaat aan.
0: Oh, wat lekker. Wil je de rest ook nog horen, of niet?
1: Ja, uiteraard.
0: Nou, dit was dan de derde geweest. 325.
1: Nee, tot een hele goede keus.
0: Arctic Monkeys, Do I Wanna Know. Je had deze ook nog. 569.
1: Erik.
0: Wat is er? Krijg je flauwte of wat is er?
1: Ja, ik heb een collega, mijn collega Erik. En op het moment dat dit nummer op de radio is, appen we altijd elkaar.
0: Oh. Die heb je nou niet gekozen. Oké.
1: Okay. En je hebt eigenlijk vanmorgen gedraaid, dus ik heb vanmorgen nog naar hem geappt.
0: Dat is waar, we hebben hem al gehad. Dat is waar. Ja, je hebt helemaal gelijk. Niks aan het handje. En dit was de vijfde geweest. 1436.
1: Ja, leuk nou, man. Marianne Rosenberg, heerlijk.
0: Gaan wij een feestje bouwen?
1: Super.
0: Wij gaan een feestje bouwen in de studio. Ik hoop jij daar ook. Blijf nog lekker 35 jaar luisteren. En een fijne woensdag.
1: Dank je. Tot ziens.

0: Thorn. Draai ik deze plaat van Narcotic Liquido. Wij zijn hier druk bezig met de wensweek van NPO Radio 2. We zijn op de helft ongeveer, dus je hebt het vast wel meegekregen. En nou, wij zijn dus eigenlijk met het hele team hier. En non-stop is iedereen echt in taal om alle wensen te vervullen. En dat gaat op dit moment hartstikke, hartstikke mooi. En Carmen Verhul is eigenlijk ongeveer de enige die er niet bij is. Die is op dit moment in Hilversum. Goedemorgen, Carmen.
1: Ja, maar morgen kom ik, hoor.
0: Ja, ik wil zeggen, we hebben een huisje geregeld. Dus je kunt hier slapen morgen.
1: Oh, wat goed. Ja, ik ben mijn koffer al aan het inpakken.
0: Ah, heel goed.
1: Tot morgen vast.
0: Tot morgen. Ja. Het is 11:30. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.
1: In Overijssel doet de politie ook vanochtend onderzoek na het geweld van gisternacht. Er wordt gezocht naar bewijsmateriaal. In het dorp is het openbare leven weer op gang gekomen. Zo gaan de kinderen weer gewoon naar school. Het treinstation in de Duitse Augsburg is korte tijd ontruimd geweest. Vannacht was er een plofkraak bij een juwelier in de buurt. Twee mensen raakten daarbij lichtgewond. Vanochtend werd op het station een verdacht voorwerp gevonden, maar dat bleek loos alarm. De NOS zendt de uitvaart van de Noorse koning Harald volgende week woensdag live uit op NPO 1. De ceremonie is in de Dom van Oslo. Namens Nederland zijn koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Beatrix en prinses Amalia aanwezig. De Argentijnse voetballer Enzo Fernandez heeft het transferrecord geëvenaard. Manchester City betaalt 145 miljoen euro om hem over te nemen van Chelsea. Oranje International Quinten Timber gaat van Olympique Marseille naar Crystal Palace. En PSV neemt middenvelder Santos over van Sparta voor waarschijnlijk 5 miljoen euro. Het weer, geregeld zon en lokaal kans op een buitje. Het wordt een graad of 21. Morgen vrij veel bewolking met soms wat regen. Aan de temperatuur verandert weinig.
0: Verkeersinformatie is niet gemeld, dus rij overal lekker door.

0: dan naar Doorn, want er is hier heel veel te doen. Denk aan schminken, knutselen, een optreden van niemand minder dan Mero, de winnares van het Junior Song Festival. En die kindermiddag, want zo heet het, begint om 12 uur. Dat is nog een kwartiertje. Dus daarom heeft DJ Morad het springkussen bijna helemaal voor zichzelf alleen. Morad, allereerst even,
1: ja.
0: Wat heb je in godsnaam aan?
1: Dat vraag ik mezelf eigenlijk ook al. Dit zijn je collega's die dit bedacht hebben. Dus,
0: oh.
1: Maar het komt erop neer dat ik vanochtend ben ik natuurlijk begonnen als Kingpin in de ochtendshow.
0: Ja, bij het bowlen.
1: Ja, met het bowlen inderdaad. En dus bedacht dus van Kingpin moet er zo uitzien zoals ik er nu uitzie. Een of ander paars glitterpak met een dikke gouden ketting erop.
0: Maar dat trekt wel kinderen aan, dus dat is wel echt fantastisch.
1: Precies, ja. dat ja. Inderdaad. Oh, en er komt nog een dikke suikerspin mijn kant op. Maar kijk, er wordt gewoon goed voor me gezorgd.
0: Het is een suikervrije, dus eet ze.
1: Heerlijk.
0: En ze zijn gezond. Oh. Ik ben bewust even dit niet gaan doen wat jij nu gaat doen. Want normaal gesproken was ik gewoon eventjes naar hier en daar wat kinderen toegelopen die er al zijn. Maar bij mij rennen ze altijd weg.
1: Ja.
0: Heb jij er al een paar kinderen gezien? Want het is moet nog opstarten.
1: Ik sta hier bij een groepje kleine kleuters. Maar volgens mij zijn deze nog niet zover dat ze al een verhaaltje kunnen vertellen. Dus het enige wat ik kan doen is een beetje aankijken en zwaaien.
0: Nou, we kijken eens of er wat geluid uitkomt dan.
1: Oké. Even kijken. Hallo. Oh nee, die rent weg. Hoi. Hoe is het? Gaat het goed? Ja, het enige wat hij doet is dus knikken.
0: Ja, ik denk dat je onder de 4 jaar kinderen afschrikt met het pak. En daarboven aantrekt. Dat denk ik.
1: Oh, nee, niks aan de hand. Nee. Nee, er is niks.
0: Mogen jullie niet op lachen, maar...
1: Nee, dat leek me dus niet zo'n heel goed plan.
0: Waarom
1: dus...
0: hebben we jou gevraagd voor de kindermiddag?
1: Ja, hoezo ook inderdaad? Waarom sta ik hier?
0: Een beetje suikerspin.
1: Ja.

0: Klaas, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Klaas van Kruijsden aan de telefoon. Jij zat in de auto, jij hoort Morad met een paar kinderen omgaan hier met als een voorbereiding op zijn kindermiddag die hij moet gewoon organiseren. En jij dacht...
1: Maar wie kwam op het idee om Ali G bij kinderen te zetten?
0: Zo zag je er wel uit, ja. Maar jij hebt, wat is het, 12 jaar ervaring met jeugdtelevisie, geloof ik. Jij snapt kinderen wat beter.
1: Nou, zeg, we maken er maar 20 van. En het is een fantastisch volkje. We gaan ervan genieten vanmiddag. Met de kindermiddag te zien.

0: is gemaakt voor je studie. Krijg nu 50 euro studentenkorting op MacBook Neo en MacBook Pro. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
3: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
2: En met de salderencheck van Essent zie je wat het einde van salderen voor jou betekent. Zo weet je zeker dat jij het meeste uit je zonnepanelen haalt. Kijk op essent.nl/advies.
4: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
5: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
6: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
7: Goed, het is gelukt.
6: Wat is er gelukt?
7: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
6: Fluitje van een cent dus?
7: Nou, het was wel wat meer dan dat.
8: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.

0: En door met de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF met veel fotografie in de wensen. En ook nog even een welverdiende ode aan de verpleging. Eerst het nieuws van 12 uur met Joris Stubenitski.
1: Goedemiddag Annemieke. Het normale leven in Overasselt komt weer op gang na de schietpartij van gisternacht. Het hele dorp kreeg toen te horen dat ze binnen moesten blijven. En kinderen werden snel van school opgehaald. Vanochtend was de school gewoon weer open. Gaan we nu naar luisteren?
0: Er is iets veranderd, maar ik ga dat nu fixen.
1: Oeh, oké.
0: Vrouw en techniek. Kan je hem nog een keer aanzetten?
1: Ik ga het proberen. Ja, even kijken, ik druk nu op de knop.
2: Ja. Onze hele klas die was ook van verbaasd. En er waren ook allemaal kinderen daardoor wakker geworden.
3: Kinderen naar school gebracht, nog even getwijfeld vandaag?
4: Nee, ik heb wel het idee dat de situatie goed onder controle is nu. Ja. Dus we moesten alleen even met de auto, want de fietsen stonden nog hier. Die konden we gisteren niet ophalen. Maar niet getwijfeld, nee.
1: De politie doet nog steeds onderzoek in Overasselt. Gisteren werd er een beveiliger van 51 doodgeschoten toen een grote groep gewapende mannen door de straten trok. Mogelijk was er een drugsconflict. Weer vermoedelijke sabotage in Duitsland. Bij een hoogspanningsstation in Noord-Rijn-Westfalen viel gisteren de stroom uit na kortsluiting. En de politie gaat uit van opzet. Gisterochtend werden bij een ander hoogspanningsstation in Duitsland explosieven gevonden. Wie erachter zit, is niet duidelijk. Meer dan 230 oud-bewindspersonen, ambassadeurs, diplomaten en ambtenaren roepen het kabinet op om meer maatregelen tegen Israël te nemen. In een brief vragen ze onder meer om een volledig wapenembargo en het opschorten van het handelsverdrag tussen de EU en Israël, zegt deze ondertekenaar.
5: Het kabinet zit er nu ongeveer een half jaar en we constateren geen echte koerswijziging. Het gaat ons uiteindelijk om concrete stappen die duidelijk maken: dit is niet normaal en dit accepteren we niet. En we nemen onze eigen verplichtingen onder het internationaal recht daarbij serieus.
1: De ondertekenaars willen dat Nederland maatregelen neemt die effect hebben. En op de valreep kopen Nederlandse voetbalclubs nog nieuwe spelers. Ajax heeft de Duitse centrale verdediger Thilo Kehrer aangetrokken. Hij wordt gehuurd van AS Monaco. Ook PSV heeft een nieuwe speler. De Eindhovenaren hebben middenvelder Ioni Santos van Sparta gekocht. De transfermarkt voor Nederlandse clubs is nog tot middernacht open. Het weer, vanmiddag enkele buien en wat zon. Het wordt 19 tot 22 graden. Morgen eerst wat regen, later wat meer zon en maximaal 23 graden.
0: Dank Jorie, geen files gemeld, dus we kunnen gewoon door. Er komt een heleboel muziek aan. Zometeen eerst Bronski Beat en Daft Punk ook nog, maar die derde.
6: 3 is voor jou.
0: Ja, die is voor jou. Is dat net ook in het nieuws. Nederlandse voetbalclubs, daar sluit de transferperiode vandaag om 11:45. Nathan,
7: ja?
0: Geen minuut later.
7: Ik ben nog niet gebeld, dus ik blijf nog even hier.
0: Hoe gek vind ik dat. Ja, zo'n beetje alle landen om ons heen. Die hebben rond vandaag ook zo'n ultimatum. Nog even wat last-minute deals, inderdaad. Dus ik dacht, een liedje met een bal.
7: Ja.
0: Of met ballen.
7: Leuk.
0: Ja, nou, kom maar door. Geef door via de app.
8: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
9: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
8: Oh, en nu niet?
9: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
8: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
10: Deze week bij HEMA vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf €40. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
11: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
12: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
13: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
14: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
15: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtsagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
16: Wij zijn Medipoint.
17: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
18: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
17: En voor Harold met een sta-opstoel.
19: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
17: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
16: Medipoint.
17: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
20: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
17: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
20: Joe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
21: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
22: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI, erkend online leren.
23: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.

0: Daft Punk One More Time. De tekst is prima te leren hoor. Bronski Beat daarvoor nog.
1: De NPO Radio 2 Winsweek voor KWF.
0: Ja, dag 3 alweer, waarin we KWF steunen met hun collecteweek hier in het Grote Bos in Doorn. Er is weer van alles aan de gang. Je hoorde net al bij Bart. Ik heb echt mijn rot gelachen over Morad die probeert leuk te doen met kinderen. Komt vast wel goed. Een kindermiddag, jawel. Ben je in de buurt of in staat om een stukje te reizen? We zitten dus in het grote bos in Doorn. En Nathan, ja. Hier is alles wat jij leuk vindt.
2: Ja.
0: Ik zit me helemaal wild te genieten. Schminken, Nathan.
2: Ja, dat vind ik wel lastig hoor, schmink.
0: Ja. Knutselen.
2: Ja, vind ik wel leuk.
0: Springkussen.
2: Ja, daar ga ik straks op.
0: Moet je wel oppassen dat er niet kleine kindjes op zitten. Als jij daar,
2: weg aan de kant.
0: Ja. En ik zie meer leuke dingen. Ballen gooien.
2: Ja.
0: Oh, ik zei, weet je, eigenlijk ben je net een soort groot kind. Ga maar.
2: Mag ik? Mag ik? Oh, yes.
0: Daar gaat hij. Het hele plein is vol een groot springkussen, een klein springkussen. Allemaal tafels met stoelen, schminken. Goed aangepakt, popcornmachine.
2: Zeker.
0: Ballen gooien. Oh, kijk, daar gaat hij.
2: Ah, kijk eens. Oh, dat wordt helemaal voor me klaargezet ook al meteen. Okay. Wat goed.
0: Volgens mij is het niet de bedoeling dat jij het doet. Het is eigenlijk voor de kindjes.
2: Ja, het is goed. Aha. Ik kan wel natuurlijk ontzettend afgaan. Hè. Wat is de afstand eigenlijk? Want hoe ver moet ik staan?
0: Je staat nu op ongeveer 2,5, 3 meter, denk ik.
2: Ja.
0: Vind ik ambitieus, maar probeer maar.
2: Oké, daar gaan we. Oh, dat ging eigenlijk best wel goed.
0: Hoeveel heb je er nog?
2: Ik heb er nog maar 2 staan.
0: Nou, kom op.
2: Nog elke, dan moet die andere 2 ook nog natuurlijk. Ja. Wat krijg ik trouwens als het lukt?
0: Eeuwige roem. Oh. Een stuiterbal.
2: Mag ik een klok?
0: Ja, jij een klok.
2: Yes.
0: Dat is goed. Nou ja, heel veel leuke dingen dus. Dus kom vooral langs. Dat vinden wij alleen maar heel gezellig.
1: 3 is voor jou.
0: Hadden we deze ook nog. Een plaat met ballen. Ja, alles te maken met de transfermarkt die vannacht stopt. Dicht gaat. Jomer die zegt, komt hij binnen? Hij komt binnen. Bal in mijn buik van Coat en de Bee. En Chuck dus. De Empire Strikes Back. Nou, gisteren al genoeg aandacht voor tennis. En nu even de voetballen. Maar wel leuk, Roel. De balletjes van de koningin, uiteraard van André van Duin, komt nog binnen. En Monique, goedemiddag.
3: Goedemiddag, Annemieke.
0: Welke mag absoluut niet ontbreken?
3: Nou, ik dacht meteen natuurlijk aan Jerry Lee Lewis met Great Balls of Fire.
0: Dankjewel!

0: kom naar je toe hoor. Zaterdag staat ze in Groningen.
1: Weer wat wijzers.
0: Weer wat wijzers. Ach wel, ja, ik gooi er even een quiz in. Niet zomaar één, want het is de enige echte weer wat wijzers. Maar het is allemaal al een beetje anders deze week. Dus ik pas hem een klein beetje aan. Geen selectievraag. Iedereen kan sowieso, overal waar je ook maar bent, meedoen en jagen op die klok. Ik stel je zometeen drie vragen en die antwoorden moet je combineren, een beetje doordenken. En ze verwijzen allemaal die antwoorden naar een verstopte band of artiest. Als je nou weet om welke het gaat, dan moet je hem even doorappen. En dan win jij die weergeloze klok.
1: Zeker.
0: Ik zit nou te denken, jij hebt helemaal geen klok nodig, want je hebt al een klok.
1: Ja, die hangt in de schuur
0: hangt
1: inderdaad.
0: In de schuur.
1: Ja.
0: Ja, maar goed. Je hebt zelf
1: frustratie.
0: Ja. Supermooie klok, hangt hier in de schuur. Nou ja, whatever. Hoe heet, vraag 1, de band rond Chrissy Hynde? Nou, vraag 2, Harry Potter en andere leerlingen van Zwijnstein, die krijgen in het eerste jaar les van Madame Hooch. Maar wat leren ze van deze Madame Hooch? Ik zou nog een tip kunnen geven, maar ik denk dat je het gewoon misschien wel weet.
1: Ja?
0: Of even snel opzoeken.
1: Ja, oké, dat mag.
0: Ja, en het andere, de derde vraag is namelijk heel simpel. Het nummer Soul Man is van het duo Sam en... Nou, poehey. Als jij denkt alle antwoorden te weten en te kunnen combineren en je weet om welke artiest of band het gaat, geef het door via de...

0: Mika Grace Kelly. Nee, zei Mika tegen de platenmaatschappij. Ik ga me niet laten omvormen door jullie lijn van de laffe popartiest. Ik ben leuk raar, dus ik maak heerlijk rare liedjes, punt. Nou, uiteindelijk is het wel uitgebracht en werd het er niet. Dus de waarheid ligt ergens in het midden, maar het blijft een mooi verhaal. Daarvoor nog Supergrass Moving. Rijn Baartmans bij de ANWB, vertel, waar staat het vast?
1: Goedemiddag. Buiten de Duitse grenscontroles één file met een vertragingstijd van meer dan 5 minuten. Dat is de N207 Bergambacht richting Alphen aan de Rijn. Tussen afrit Haastrecht en de aansluiting met de N457 doe je er 5 minuten langer over.
0: En dankjewel, Rijn. En over naar Juri voor het NOS Nieuws van 12:30.
2: Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft contact met één vermiste Nederlander in Nepal. Het is de vrouw die daar woont, zegt minister Berendsen. Over de andere 2 vermiste Nederlanders is nog niets bekend. Bij een busongeluk in Egypte zijn 16 mensen om het leven gekomen en tenminste 28 anderen gewond geraakt, zegt het ministerie van Gezondheid. Het ging mis op een route tussen 2 populaire plaatsen aan de Rode Zee. De NOS zendt de uitvaart van de Noorse koning Harald volgende week woensdag live uit op NPO 1. De ceremonie is in de Dom van Oslo. Koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Beatrix en prinses Amalia zijn er ook bij. En in Australië zijn meer dan 5000 schapen gestolen. Ze hebben een waarde van ongeveer €1 miljoen. De schapen verdwenen van het terrein van een boerderij in Queensland. Ze werden vooral gehouden voor de slacht, niet voor de wol. Het weer, vanmiddag enkele buien bij maximaal 22 graden. Morgen een graadje erbij. De dag begint mogelijk met wat regen en in de middag met wat meer zon.
0: Dankjewel, Juri. Zometeen weer een mooie wens. En ja, weer wat wijzers. Wie hebben we verstopt? Ook dat hoor je.

0: place to be, hè?
1: Ja, dat denk ik.
0: Veel mensen komen er natuurlijk al jaren, maar ja, jullie zijn er nu lekker op vakantie en toch naar Radio 2 luisteren.
1: Ja, natuurlijk.
0: Ja. En ook alle antwoorden weten, volgens mij.
1: Ja, nou, die credits krijgen mijn man en mijn dochter. Want die riepen het meteen. Maar ja, mijn man is aan het sturen en dochter liefst zit achterin. Dus ik dacht, ik stuur een appje met het antwoord.
0: Nou, met succes.
1: Ja. Ja,
0: lopen we de vraag even langs, want hoe heet de band rond Chrissy Hynde?
1: De Pretenders.
0: Tataan, dat is goed. Ja, Madame Hooch, die leerde Harry Potter wat?
1: Vliegen.
0: Precies. En Soulman is van Sam en...
1: Dave.
0: Nou, dan heb je Dave, Vliegen en Pretenders. En daar kom jij op, jullie op?
1: De Foo Fighters.
0: Ja! Yeah! Heel goed, zagen veel goede antwoorden. Ook wat mensen die een beetje in het duister tasten. Maar ja, dat heb je natuurlijk altijd met zo'n spelletje. Ik ga die klok naar jullie opsturen. Zal ik nog even wachten met opsturen? Anders dan, ja, dan ligt die zo in Nederland voor de deur.
1: Ja, onze zoon is thuis. Maar,
0: Nou, dan gaat Nathan hem nu nog op de post doen.
2: Hij vliegt die kant op.
0: Okay. Ja, precies. Dank voor het meedoen en veel plezier nog daar op vakantie. Nathan?
2: Ja?
0: Dus wel grappig, mensen denken, nou, dan ga je Pretender draaien.
2: Ja.
0: Of Learn to Fly.
2: Ja, dat doen we dan niet, hè?
0: Nee.
2: Ja,
0: nou!

0: daarvoor nog Foo Fighters, Best of You. Ik heb aardig wat appjes binnen van mensen die het een prima keuze vonden dat we die pakten.
1: De NPO Radio 2 Wensweek.
0: Want de Foo Fighters waren verstopt, zo is het maar net. Ja, de Wensweek, dan willen we natuurlijk ook wensen laten uitkomen. Gelukkig zijn we de hele week al bezig met heel veel mooie wensen. Het team daarachter, dik respect, want er komen zulke mooie dingen uit. En ook, Evelien, je bent weer op pad. Hoor je mij?
2: Ik ben weer op pad.
0: Ja, gelukkig.
2: Als wij voor een wens naar Den Helder moeten gaan, dan vinden wij
0: dat
2: helemaal niet erg. Draaien wij onze hand helemaal niet voor om. En ja, wederom een mooi verhaal. Naast mij loopt Duc. Hoi Duc.
3: Hi.
2: Hoe oud ben je?
3: Ik ben 15 jaar.
2: En jij hebt best het een en ander meegemaakt. Gaan wij goed trouwens, want we zijn aan het wandelen hier. Ja, oké, want Duc moet mij vandaag de weg wijzen. Toen jij 10 was, Duc, werd je ziek, want je bleek een hersentumor te hebben.
3: Ja. Klopt.
2: Nou, er gebeurt er natuurlijk heel veel in je leven. Ziekenhuis in, ziekenhuis uit, onderzoeken. En dan heb je natuurlijk onwijs je moeder nodig.
3: Ja, klopt. En nou, zij is gek op fotograferen. En daardoor kon ze eigenlijk, doordat ik ziek ben geworden, haar wens was eigenlijk om in Amsterdam naar de fotografieschool te gaan.
2: Ja.
3: Nou, dat gaat gewoon niet meer. Ze moet 10 minuten bij mij in de buurt blijven, voor als er wat gebeurt. En ja, dat gaat nu niet meer. Dus hoopte ik wat anders voor te kunnen regelen.
2: Ja, eerst even over jou nog, voordat we je moeder echt gaan overvallen. Hè. Toen je 10 was, werd je ziek. Je bent nu 15. En hoe gaat het met je? Want het gaat goed, hè?
3: In zekere zin goed, ja. Ik zit de rest van mijn leven aan de medicijnen. Maar voor de rest, ja.
2: Ik zie de blik in jouw ogen veranderen. Wat gebeurt er?
3: Gewoon, ik zit ook te kijken of ze bij de receptie zit, maar ze zit in de kantine.
2: Oké, dan gaan we naar binnen. Want dan moeten we dus een stukje verder lopen, of niet?
3: Nee, zit hier gewoon bij dat luik.
2: Oh, oké. Ja, dit is best wel spannend ook, hè? Want waar werkt jouw moeder nu?
3: Bij Triade.
2: En wat is dat?
3: Kunstcultureel Centrum.
2: Ja. En ik hoor ook wat drumlessen, lijkt wel, op de achtergrond.
3: Daar zit ze.
2: Daar zit ze. Wil jij haar even...
3: Hey, mam.
2: Hey, mam.
3: Hey.
2: Mam, kom je er even bij?
3: Ik heb zeg maar een wens ingestuurd. En nou, was iets met fotografie. Dus, nou ja. Jij mag hier eigenlijk 6 weken lang een fotografiecursus gaan volgen.
2: Kom eens even hier, want er zit een balie tussen mij en mam, Annemiek. Gelukkig wel, nee, want ik kan lekker toch je hand vastpakken. Hoi, ik ben Evelien van NPO Radio 2. Het is Wensweek. En die lieve Duc van jou, die heeft een wens voor je ingestuurd.
3: Ja, ik moet wel zeggen. Je bent een schat.
2: Ja, is... Wat een leuke jongen heb jij.
3: Ja, is goed gelukt, hè?
2: Ja, echt.
3: Ja, nee, dat is een kan.
2: Ja, en hij vertelde net dat jij heel erg van fotograferen houdt. Dat je alles uit je handen hebt laten vallen toen hij ziek werd. En dat het al 5 jaar duurt, maar dat het wel goed met hem gaat. En dan wil hij jou nu dit cadeau geven. Wat betekent dat voor je?
3: Ja, je overvalt me te veel.
2: Ja.
3: Sorry, ik weet even niet wat ik moet zeggen. Maar het is wel weer echt wat verduk om dit te doen.
2: Weet je dat precies dat ook wel precies zegt wat het is? Dus het geeft helemaal niet dat je niet weet wat je moet zeggen. Duc,
3: ja.
2: Als jij nou nog 1 ding tegen je moeder zou willen zeggen, wat zou je dan tegen haar willen zeggen?
3: Ik ben je vreselijk dankbaar voor alles. Ik hou van je. Weet ik, maar zo. Met alle liefde van de wereld.
2: Ja, dit is klein en dit is lief, Annemiek.
4: Ja, wij zijn hier net zo stil als de moeder van Duc.
2: Ja.
4: Goodness.
2: Ja, echt hè. En ja, deze twee, ze knuffelen elkaar nu. Je ziet het prachtige gene pakket van Duc en zijn moeder. Zie je, ze lijken op elkaar, ze voelen elkaar en ze houden van elkaar. En dat kan ook nog eens een keer op den duur op de gevoelige plaat gelegd gaan worden. Weer een wens vervuld.
4: Echt heel mooi. Lief van Duc. En de reactie van zijn moeder zegt ook zo ontzettend veel. Dankjewel,
2: ja.
4: Evelien. Ja, heel erg bedankt. En heel veel plezier voor moeders met de fotocursus.
1: Op NPO Radio 2 hoor je nieuwe Nederlandse muziek.
5: Dit is Feels Part 2 van Song Jeu. Tijdens de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF komt Somjeu.

0: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
2: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle hakgroenteconserven 1 plus 1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of Fish & Fun ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
3: De wereldberoemde musical Cats is terug en neemt je mee naar het Rijksmuseum. Tussen de meesterwerken komen de katten tot leven met adembenemende dans en meeslepende muziek. Koop nu tickets op musicalcats.nl.
4: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
5: Welk land vond de pizza Hawaii uit? En hoe noemen wij het land dat in de eigen taal Hrvatska heet? In Avrotros Triviant draait het om kennis, snelheid en het juiste antwoord op het juiste moment.
6: Ik schrik ervan hoe snel je moet rukken, joh.
5: Avrotros Triviant, de quiz over alles, voor iedereen. Vanavond om 9:55 op NPO 1.
7: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
8: Ga zaal voor zaal,

0: Het is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Topdeals op je favoriete merken voorbijrennen? Ik ben toch niet?
2: Coco.
3: De Lulu.
2: Gek.
1: Dus sprint terug voor een HP 14-inch laptop voor €579. Mediamarkt.
4: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
5: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt. Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu tot €530 welkomstkorting op een PlayStation 5 Digital met 825 gigabyte. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
7: Anders grijp je mis.
8: Zometeen weer kiezen Texas, een dijk van een de dijk. En zometeen weer een wens. Eerst Jury met het NOS nieuws van 1 uur alweer. Goedemiddag.
9: Goedemiddag Annemieke. In Duitsland is opnieuw een incident geweest bij een hoogspanningsstation. Het gebeurde in de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen. De politie denkt dat er sprake is van sabotage, vertelt correspondent Gien Balduk.
10: Omwonenden vertellen tegen lokale media dat ze vannacht lichtflitsen hebben gezien en ook een explosie hebben gehoord. En mede door de schade die ontstaan is, is een bruinkoolcentrale deels buiten werking gesteld. Onderdelen daarvan worden vandaag wel weer opgestart, maar een paar eenheden die moeten dagenlang buiten gebruik worden gehouden. En van de dader of daders ontbreekt nog ieder spoor.
9: Het is het tweede incident bij een Duits hoogspanningsstation, want gisterochtend werden op een andere locatie explosieven gevonden. Staatssecretaris Erkens is geschokt door undercoverbeelden van actiegroep Animal Rights op konijnenhouderijen. Te zien is hoe levende vleeskonijnen bij de oren of kop worden gepakt en in kratten worden gegooid. Zieke dieren worden soms op de grond doodgeslagen. Erkens noemt het onaanvaardbaar. Hij zegt dat de NVWA de beelden gaat onderzoeken. De konijnenhouderijen kunnen worden vervolgd. Inwoners van Overasselt willen dat het huis waar gisternacht de schietpartij was wordt gesloten. Meerdere mensen uit het dorp zeggen klaar te zijn met de onrust die bewoner Jan G. veroorzaakt.
11: Ze zullen nou toch wel zeggen, die burgemeester en de ding is slot erop op die deur. Dan mag je niet meer losgooien, dat pand.
12: Ja, ik denk dat de burgemeester het gewoon plat gooien, weet ik niet. Maar in ieder geval wel omheen dat er in ieder geval niemand meer op kan. En ik denk ook niet dat diegene waar ze achteraan zitten, dat hij nog terugkomt. Denk ik. Beetje onrust zo, hè. Is niet leuk voor de andere bewoners.
9: Nog altijd doet de politie onderzoek in het huis van Jan G. Vermoedelijk was een drugsconflict de aanleiding voor de schietpartij. 34 mensen zijn opgepakt. En in Noorwegen geldt de komende maand een periode van rouw voor het koninklijk huis. Vanwege het overlijden van koning Harald. Hij overleed vrijdag. Alle activiteiten van de leden van het koninklijk huis zijn geschrapt tot 9 oktober, een maand na de begrafenis. En die begrafenis is volgende week woensdag. Het weer vanmiddag enkele buien. Het wordt 20 tot 22 graden. Morgen ook zulke temperaturen. Eerst met wat regen en in de middag af en toe zon.
8: Dankjewel, Jury. Ja, geen files gemeld, dus we kunnen door. En je weet het natuurlijk nooit. Maar goede vriend Johnny Marr, u kent hem wel, die heeft gezegd dat Noel Gallagher weer aan het schrijven en opnemen is. Nou, of het nou nieuw materiaal voor Oasis is, dat weten we natuurlijk niet. Maar als het al zo is, dan zou het eerste kunnen zijn sinds Dig Out Your Soul uit 2008.
13: 18 plus, speel bewust.
8: Ja? Echt serieus?
14: 7, 7, 7, 7, 7.
8: Oh, wat een geld!
15: 18.000, godverdikke me.
13: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
16: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Alpro 1 plus 1 gratis. En Senseo koffiepads, een zak van 16 stuks, €4,99. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee, Plus.
13: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
17: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
18: Vragen over verzuim binnen je bedrijf? Bij SASAS krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn. Dus dan voordat dit spotje is afgelopen. Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het Sasas-effect. Kijk op sasas.nl/effect.
2: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste.

0: Poelen voor een swingende start.
1: Snel weten wat je moet doen bij verzuim. Kijk op sasas.nl/effect.
2: Kom je aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel-sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen in. Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met Avas Software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avas.nl. Succes begint met Avas.
3: Doe het lekker zelf met Gamma. Met het allergrootste assortiment verf. Nu met de voordeelpas 40% korting op Histor Perfect Finish Lak. Dat zeg ik.
4: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad. Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
5: Deze week in Woongenot. Met een woonkeuken haal je direct gezelligheid in huis. En hoe betrek je de buitenruimte het best bij je huis? Waanzinnig! Als je een huis hebt natuurlijk. Maar wereldwijd zijn er miljoenen mensen voor wie wonen draait om overleven. Omdat zij slachtoffer zijn geworden van een ramp of conflict. Met jouw gift kan het Rode Kruis deze mensen snel helpen. Geef op Giro 661 of ga naar rodekruis.nl.
4: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
6: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
7: nu
6: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar €1,69.
7: Nu halen, hè? Dus niet straks.
8: Fans van voordeel.
6: Aldi.
9: Bezoek His Water Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
6: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
7: nu
6: een fles Glorix voor maar 99 cent. En krokie chips per zak maar €1,39.
8: Fans van voordeel.
6: Aldi.
10: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
11: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.

0: Junior Senior, Move Your Feet. Je zou dit nummer in het hokje lekker niks aan de hand up, up, up kunnen plaatsen. De meeste mensen zullen dat doen. Maar als we iets extra's leren deze week, is het dan wel dat platen een totaal andere lading kunnen krijgen als er iets heftigs in jou of in iemand dichtbij zijn leven gebeurt. Ilse Lange zei dat gisteravond ook zo mooi tijdens haar optreden hier. En die platen die verzamelen wij dus ook.
1: De wensplaat.
0: Ja, wil je een wensplaat aanvragen? En het hoeft niet meteen heel zwaar, hoor. Mag ook lekker voor jezelf zijn of iemand anders. Bedanken voor een bepaalde periode of steun of hulp of... weet je, vul maar in. En die platen willen we natuurlijk heel mooi neerzetten. Dus mocht jij nou zo'n plaat hebben of kennen, geef hem even door. En dan kunnen we hem zo meteen voor diegene of voor jou draaien.
1: Er is maar één.
2: NPO
1: Radio 2.
2: NPO Radio 2.

0: Shoes in Texas. Weken achter elkaar op nummer 1 in de Billboard Hot 100 in Amerika. En ik vind het toch wel fascinerend dat het dan hier dan ook zo'n grote hit wordt. Omdat het zo'n echt wel een heel Amerikaans nummer is.
1: De NPO Radio 2 Winsweek voor KWF.
0: Maar hij valt goed, dat mag duidelijk zijn. Zeg elke week, deze week bedoel ik, elke dag een gast. Die is dan zeer prominent aanwezig in dit programma. De hele week al neem ik je mee in mijn eigen traject. Niet om mij, maar om alle bijzondere mensen en hun werk die ik ontmoet heb onderweg. In mei werd ik gediagnosticeerd met kanker en in juni geopereerd. Succesvol. En na een goede uitslag mag ik nu gaan wennen aan het leven dat ik daarvoor ook al had. Dat is ergens een beetje mallig. Al is het wel licht gehavend. Alle ballen op de verpleging nu. Want na een dubbele operatie waar een groot stuk dikke darm is verwijderd, ben je niet op je best. Chirurgen hebben het perfect gedaan en dan? Ja, dan kom je op de verpleegafdeling terecht. In het Saans Medisch Centrum kreeg ik stuk voor stuk kanjers aan mijn bed. Kiki, Dylan, Paula, Mariska, Sharona en vele, vele anderen. En ik wil dat niet zomaar voorbij laten gaan. Ik wil ook het belang eventjes weer aanstippen van verpleging. Dus ook graag bedanken, dat komt zo. Maar eerst belde ik dit weekend met ook een verpleegkundige van het Saans Medisch Centrum, die ik nooit meer vergeet. Het is inderdaad opgenomen, want ik vond het toch wel weer spannend. Zal je er hebben. Marja, goedemiddag.
2: Hoi, goedemiddag.
0: Ik vind het sowieso ontzettend leuk om jou weer te spreken, nu op een hele andere manier.
2: Zeker, zeker. Ja, het is een tijd terug.
0: Het is een tijd terug, het was begin juni inderdaad. En ik was nog nooit eerder geopereerd. Ik was eigenlijk nog nooit echt in het ziekenhuis geweest, behalve dan voor de geboorte van mijn kind. Dit is een hele spannende gebeurtenis, allemaal. Maar wat me zo ontzettend is bijgebleven, hoe ik waanzinnig goed geholpen en begeleid ben door de verpleging, waaronder jij. Mm-hmm. En toen dacht ik van ja, dat is ook belangrijk om dat ook weer eens te benoemen. En ik ben er ook heel erg geïnteresseerd in. Want Marja, wat is jouw functie? Wat doe jij precies?
2: Ik ben verpleegkundige. Mm-hmm. Ik ben in september 83 ben ik de opleiding gaan doen. Ik heb altijd van jongs af aan gezegd van, ik wil de zorg in, ik wil verpleegkundige worden, ik wil mensen gaan helpen. Ja, zo gezegd, zo gedaan. Dus ik ben in september 83 ben ik de opleiding aan verpleegkundige gaan doen. En eigenlijk nog steeds daar werkzaam in. Dus dat wordt nu 43 jaar.
0: Jeetje. Dat is echt wel. Nou, dan kun je wel stellen dat je bent gaan doen wat je graag wil. En dat ook nog leuk blijft vinden. Maar heb je altijd op chirurgie gewerkt of ook wel andere afdelingen?
2: Ja, eigenlijk wel. Maar in het begin was het altijd orthopedie. En dat is eigenlijk overgegaan in algemeen chirurgie. En bij ons in het Saans Medisch Centrum is dus orthopedie, chirurgie, urologie. Ja, eigenlijk alles wat je maar kan bedenken waar je eigenlijk in kan snijden.
0: Ja, precies. Snijdend, zoals het dan zo mooi heet. De reden waarom ik jou ook heel graag wilde spreken, want ja goed, bij mij, ik werd dan geopereerd en dat ging, dat is goed gegaan, maar er ging wel toch nog wel een boel mis. De dagen erna. En op een gegeven moment zat ik me er toch partij doorheen. En wist ik echt niet meer wat ik moest. En toen was jij er. Dat was jouw dienst in de middag, weet ik nog. En dat vond ik zo waanzinnig dat ik ook eerlijk tegen jou zei van, nou, ik heb eigenlijk volgens mij nog helemaal niet gehuild sinds het begin van die diagnose en alles wat er op je afkomt, als een soort van gigantische trein. En toen zei jij,
2: nou, maak er een lekkere de jankdag van. Ja.
0: Dit is dan vanaf nu de jankdag. En toen dacht ik, damn it, en het moet ook en het kan ook niet meer anders. En toen zei jij van, nou, bel je man, die komt ook en we hangen een briefje op de deur met niet storen. En dan gaan jullie met z'n tweeën in dat bed pas net gewoon even liggen, lullen, huilen en doen. En dat was zo perfect getimed.
2: Ja, ja. Geen idee. Dat voelde ik denk ik op dat moment gewoon aan. Ja. Ik heb dan zoiets van, dat moet kunnen. Mm-hmm. Dat moet gewoon kunnen. En je man, die was er ook inderdaad. En jullie hebben die tijd genomen.
0: Ja.
2: En jij hebt je jankdag genomen.
0: Ja, precies. En het werd uiteindelijk een lachdag. Want toen gingen we door het ziekenhuis met een rolstoel. En dat was allemaal prima. En daarna ging het ook veel beter. Misschien ook wel omdat je even het gevoel hebt van, nou, ik hoef nu niet alles op alles. Ik mag ook wel eventjes gewoon een klote dag zijn.
2: Ja. Zeker, ja.
0: Dat heb ik zelf
2: ook
0: gedaan.
2: Die heb je ook gedaan. En ik heb ook nog even gewoon met je man alleen even zitten te kletsen over de hele situatie. En dat heeft hem volgens mij ook goed gedaan.
0: Ja, zeker.
2: Niet iedereen die wil zo'n jankdag of kan zo'n jankdag hebben. Als we dat dan duidelijk aangeven, dan kunnen we ook altijd nog geestelijke zorg aanbieden. En geestelijke zorg houdt helemaal niks in met het geloof. Maar het is iemand die staat gewoon heel neutraal op de afdeling bij een patiënt. Luistert naar het verhaal van de patiënt. En gaat daarin mee. Gaat ons andere inzichten geven. Of geeft andere ideeën. Dus dat doet dan de geestelijke zorg. En ja, daar is de patiënt ook vrij in keuze van om daar mee door te gaan of niet.
0: Ja, dat mentale is ontzettend belangrijk. Dat mag duidelijk zijn.
2: Ja.
0: Weet je, Marja, jij en al die andere collega's, want het zijn natuurlijk wel heel veel mensen die je dan voorbij ziet komen in die dagen. Die waren natuurlijk allemaal fantastisch. En ik zat erop te denken, want het is natuurlijk de wensenweek voor KWF die wij deze week doen. En wat me opviel, als ik over de afdeling chirurgie liep, of nou ja, kroop, of hobbelde, of in ieder geval voortbewoog, dan zag ik allemaal Polaroid-foto's in personeelskamers. Wat was dat?
2: Oh, dat zijn mijn collega's van de afdelingenuitjes die we dan hebben.
0: Ah.
2: Er worden gewoon Polaroid-foto's gemaakt en die worden daar aan een waslijntje opgehangen.
0: Ja. Dus daar heel gewoon, veel film op.
2: Gewoon de gezelligheid van het team, wat we een paar keer in het jaar hebben.
0: Ja.
2: Zo hebben we laatst een barbecue gehad bij een collega. Maar nou ja, en er worden altijd knotsgekke foto's gemaakt. En gelachen en gezongen. Dus we zijn gewoon een heel gezellig team met elkaar.
0: Ja, het is zo te merken en zo belangrijk en zo waanzinnig goed hoe jullie het allemaal doen. Dus even weer alle props voor alle verplegingen in alle ziekenhuizen en vooral voor jullie. En daarom dacht ik, Marja, misschien wel leuk als jullie foto's zo leuk vinden. Ik zet daar zeer binnenkort even een fotoboot neer.
2: Ja.
0: Met allemaal attributen.
2: Mm-hmm.
0: En dan kunnen jullie allemaal foto's maken van jullie zelf. En die dan ook weer ophangen. En dan wordt het misschien een nog gezelliger personeelsruimte.
2: Oh ja, nou, dat is een hartstikke leuk idee. Zeker. Ja. Ja.
0: Dat lijkt me leuk om dat resultaat dan tegen die tijd te zien. Dan heb ik ook nog een soort van wens naar jullie toe kunnen doen.
2: Mm-hmm.
0: En jullie heel erg bedankt voor alles natuurlijk. En keep up the good work.
2: Ja, ik wens jou het allerbeste. En een gezond leven verder.
0: Ja, daar gaan we voor. Dank je wel, hè.
2: Zeker, absoluut.
0: Dat was onze Marja. En ik heb er wel nieuws nog. Die fotoboot die komt vandaag nog. En er wordt nu geluisterd als het goed is in het Saans Medisch Centrum. Dus fotopaaltje.nl, dank, helden daar. Maak lekker die foto's, ik zie ze graag tegemoet. En mocht je ooit terechtkomen daar aan de verpleging, gaat het niet liggen.

0: Paul Simon. Coda Chrome op NPO Radio 2. Maar eerst gaan kijken hoe het gaat op de weg. Rijn Baartmans, vertel.
1: Op een enkele plek rijdt het langzaam. Op de A58 bijvoorbeeld, Breda richting Tilburg. Tussen Bavel en Tilburg Centrum West is je vertraging een kleine 10 minuten. 10 tot 15 minuten vertraging op de N317. Doetinchem richting Dieren. Tussen Hoogkeppel en de aansluiting met de A348.
0: Dank u wel. Half 2 is het geweest inmiddels alweer. Excuses, Joeri. Maar ja, er is gebeurd ook een hoop hier. Kindermiddag is in volle gang. Je hoort af en toe wie.
2: Ja, er worden allemaal kindjes geschminkt hier. Dat ziet er ook wel heel erg leuk uit.
0: Ook wat voor jou?
2: Ja, misschien wel. Ja, ik kan wel een lange rij gaan staan.
0: Lijkt me echt dood. Ja. Wat zou je dan doen?
2: Ik denk een leuk brilletje en een paar regenboogjes of zo. Ja,
0: oké. Okay. Nou ja, ja, ik niet. Maar bij jou staat hij inmiddels. Ja,
2: nou, misschien. Hey, het nieuws. Nederland mag nog altijd geen asielzoekers terugsturen naar Italië, zegt de rechtbank in Den Haag. Ondanks nieuwe migratieafspraken kan niet worden gegarandeerd dat uitgestuurde asielzoekers daar beter worden opgevangen, zegt de rechter. In Duitsland is gisteravond opnieuw een incident geweest bij een hoogspanningsstation. Dit keer in Bergheim. Mogelijk gaat het weer om sabotage. In de ochtend was er al een explosie in een hoogspanningsstation in het zuidoosten van Duitsland. Wielrenner Mats Pedersen gaat vandaag niet meer van start in de 11e rit van de Ronde van Spanje. De Deense toprenner is ziek en gaat naar huis. Als hij beter is, gaat hij zich op de rest van het seizoen richten, zegt zijn ploeg. En Jumbo roept opnieuw een paar soorten kaas terug, omdat die mogelijk zijn besmet met de Listeria-bacterie. Het gaat om de producten Jumbo Lepelkaasje en Jumbo Kaasplateau. Verrassend.
0: Ik ga het niet doen. Nee.
2: Wat?
0: Ik ga niks doen met dat verrassend.
2: Nee. Het weer dan. Bewolkt, af en toe regen. 20 graden is het. Morgen meer van hetzelfde. En vanaf de middag wat meer zon.
0: Dankjewel, Joeri. Ik zie je zometeen graag tegemoet met geschminkt snuit. Zometeen ook een mooie wensplaat. Als je nog eentje wil insturen, het hoeft niet per se voor nu, hè, maar ook voor een ander programma. Doe dat dan vooral via de app. Yo,

0: White Stripes, Seven Nation Army op NPO Radio 2... tijdens de NPO Radio 2 Wens een Week voor KWF... waar wij heel veel mooie wensplaten binnenkrijgen.
1: De wensplaat.
0: Mooie platen, maar vooral de verhalen erachter. Ja, van en voor Nelleke. Ik zei al van lekker voor jezelf moet kunnen. En in dit geval ook niet alleen maar voor haar. Ze appte wel liever zelf niet op de radio... maar ik kan haar berichtje natuurlijk wel even aan jou doorgeven. Ze zou graag alle donoren, bloed... maar ook vooral de stamceldonoren in het zonnetje willen zetten. Want in 2002 kreeg ze acute myeloïde... leukemie, ja. 3 maanden ziekenhuis, de meeste in isolatie... dat je echt bijna niemand kan zien. En voor haar type leukemie was ook een stamceltransplantatie nodig. 3 zussen die werden getest en haar oudste zus bleek een goede match te zijn. Wat een cadeau, zegt zij. In oktober werd ze opgenomen in het UMC Radboud. Een hele zware tijd kwam. En ze is ontzettend blij dat ze haar zus en haar een tweede leven heeft gegeven. Want die anonieme donoren trouwens ook doen, hè, dat kan. Daar is deze week ook al veel aandacht en check dat vooral op de site. Ze wil heel graag, en dat vind ik zeer toepasselijk... en ook heel tof om weer eens te horen... You Only Live Twice van Nancy Sinatra. Lieve groet, Nelleke, en groeten terug.

0: is Pink, Trustfall. En sinds mensenheugenis doet Pink aan het einde een dingetje. Of ze doet zo... Of, of... En bij deze dus niet, hè? Ja, dan komt hij uit en dan denk je, nou, wat gaat ze doen? Niks.
1: De NPO Radio 2 Winsweek voor KWF.
0: Maar houdt het wel spannend, dat mag duidelijk zijn. Pink, Trustfall, ervoor nog Nancy Sinatra, You Only Live Twice voor en van Nelleke. Zometeen gaat onze Paul het weer overnemen, maar eerst wijs ik je nog even fijntjes op wat er nu allemaal buiten gebeurt. Echt heel erg leuk, Nathan, de kindermiddag.
2: Superleuk, zijn echt veel kinderen.
0: Ja, je hoopt dan dat de mensen komen. Nou, achteraf denk ik, waarom heb ik dat ooit gezegd? Want natuurlijk komen er heel veel kinderen. Worden ballen gegooid, vier op een rij zie ik, schminken, knutselen. Een enorm sprinkus, wat straks als niemand in zit, ik echt totaal helemaal ga uitwonen.
2: Zeker, snap ik.
0: Ik vind dat heel leuk. Ja. Er komt zometeen een optreden van een meisje van het Junior Song Festival.
2: Ja, te gek.
0: Kom niet op haar naam, wat erg. Wat zeg je, Nania? Roep het.
2: Meadow
0: natuurlijk, ik wist dat. Dat is wel heel erg tof, staan mensen al voor het podium aan klaar. Jury gaat zich laten schminken.
2: Ja. Dan kun je met een tip van Egbert.
0: Ja, Egbert. Arjen. Arjen Egbert, Arjen? Ja zeg. Wacht even hoor. Lopen nu weer uit. Arjen Elbert. Elbert, sorry. Die zegt, je moet Jury als uil laten sminken. Dat kan je, hallo meneer de uil. Ja, nou ja, ik weet niet hoe heftig het nieuws vandaag nog wordt, maar misschien is het een optie.
2: Moet allemaal
0: het
2: even in de krant.
0: Nou dat. Ik ga weer van het podium af. Morgen dan gaan we het nog een keer proberen. Morgen,
2: ja.
0: Dan is er weer een thema middag. We gaan Hollands.
2: Oh, leuk.
0: Ja, dat is dat is bij deze, dat is een primeur. Weet dat eventjes, dan gooi je volledig het roer om Hollandse middag... met vanaf 2 uur Marco Schuitmaker.
2: Zo.
0: Frans Duits.
2: Hallo.
0: Rutger van Barneveld.
2: Wauw.
0: En Wolter Kroes.
2: Nee joh, dat kan toch niet?
0: Jawel.
2: Op 1 middag allemaal?
0: Allemaal bereid gevonden. Als je wel eens op zo'n sterrenfestival bent geweest, dan denk je nu, damn.
2: Ja.
0: Want die komen allemaal hier. En nou, het is gratis en kom vooral.
2: Neem je handjes mee.
0: Ja, Hollandse spelletjes. Ja, wel handjes mee.
2: Handjes meenemen.
0: Zonder handjes. Nou ja, oké, okay, in sommige gevallen kan het niet anders. Maar neem, als je ze hebt, handjes mee.
2: Yes.
0: Hollandse spellen zijn er ook nog, hapjes. En op z'n Hollands helemaal gratis. Mooi, toch?
2: Zeker.
0: Ik weet niet hoeveel plaat ik nog kan draaien, want de aftelklok doet het weer eens niet. Maar ik ga in ieder geval een hele mooie Van der Dijk draaien. Die wordt ook veel aangevraagd als wensplaat. Het is inderdaad iets als er iemand anders iets overkomt, wegvalt. Wat zeg je dan tegen degene die overblijft? Wat kun je doen? En Huub zingt er heel mooi over.

0: Radio 2 Wensweek.
1: Voor KWF.
2: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
3: Deze week in Woongenot. Met een woonkeuken haal je direct gezelligheid in huis. En hoe betrek je de buitenruimte het best bij je huis? Waanzinnig! Als je een huis hebt natuurlijk. Maar wereldwijd zijn er miljoenen mensen voor wie wonen draait om overleven. Omdat zij slachtoffer zijn geworden van een ramp of conflict. Met jouw gift kan het Rode Kruis deze mensen snel helpen. Geef op Giro 661 of ga naar rodekruis.nl.
2: En met de adviesmogelijkheden van Essent weet je zeker dat je een goed advies krijgt op de manier die bij jou past. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
4: Jongens, eten!
5: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
6: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
7: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
8: Deze week bij HEMA, korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar 10 euro. Nog even lachen? Denk aan de korting.
9: Astigmatisme. Nee, dat is geen nieuwe vorm van activisme. Maar je ogen kunnen wel protesteren. Omdat je hoornvlies niet perfect rond is. En dan kun je een bal als een ei zien. Bij iWish corrigeren we dat met cilinders in je glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij iWish Opticians. Onze vakmensen zien meer.
10: Wij zijn Medipoint.
11: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
12: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
11: En voor Harold met een staalopstoel.
13: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
11: Medipoint is er voor advies en service in de winkel en online.
10: Medipoint.
11: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
14: Vandaag is de laatste dag van de Theater Tiendaagse. Boek nu de Feel Good Powerpop Musical en Juliet en ontvang een gratis rangupgrade. Met hits van de Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Dit is je allerlaatste kans. Theatertiendaagse.nl.
10: Medipoint.
11: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
15: NPO Radio 2. We zitten in Doorn voor de Wensweek. Het is tijd voor het nieuws. Bijna 2 uur. Jury, die is hier al. Goedemiddag.
16: Hey Paul, goedemiddag. De politie doet onderzoek naar een dreigvideo aan het adres van Jan G. Junior, de man die het doelwit zou zijn van het geweld gisteren in Overasselt. In de video zijn 4 gemaskerde mannen met zware wapens te zien, vertelt verslaggever Onno Beukers. Gaan we nu naar Onno Beukers luisteren.
17: Een van hen die praat dan in het Engels, met een zwaar accent wel. Dat G, hè, een van de bewoners waar gisteren dus die hele groep naar op weg was, dat hij een partij cocaïne zou hebben gestolen en dat hij 12 uur de tijd heeft om die terug te geven. En als dat dan niet gebeurt, dat iedereen die hem lief is, iedereen in zijn omgeving, familie en vrienden, zal worden vermoord. Dat is in ieder geval de tekst van het dreigement.
16: Het is niet duidelijk of de video echt of nep is. De politie onderzoekt dat. Wel worden in het filmpje details genoemd die niet openbaar zijn. Onder meer dat het gaat om een partij drugs van ruim 1200 kilo. 9 mensen mogen de komende 2 jaar niet meer in de buurt van stadion De Kuip komen, onder wie een aantal leden van de harde kern van Feyenoord. Van burgemeester Schouten geeft ze een gebiedsverbod omdat ze in juli een Algerijnse voetbalfan hebben mishandeld. Het gebeurde bij een wedstrijd van het Nederlands elftal in Rotterdam. Het dodental na de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is gestegen tot boven de 3000. Daarmee is het de dodelijkste uitbraak in de geschiedenis van het Afrikaanse land. En het is de laatste dag waarop Nederlandse voetbalclubs spelers kunnen halen. Vannacht sluit de transfermarkt. Voor veel andere Europese competities was de deadline afgelopen nacht al. De Argentijn Enzo Fernandez gaat voor 145 miljoen euro van Chelsea naar Manchester City. vertelt sportcommentator Suze van Kleef.
1: Die 145 miljoen is in evenaring van het Britse transferrecord dat vorig jaar werd gevestigd met de overgang van Alexander Isak naar Liverpool. Manchester City trok sowieso de portemonnee gisteravond, want het nam een uurtje voor het sluiten van de markt ook nog Iliman Ndiaye over van Everton voor 75 miljoen.
16: In Nederland gaat middernacht de transfermarkt dicht. Op de valreep slaan clubs nog toe. Ajax huurt de Duitse centrale verdediger Thilo Kehrer van AS Monaco. En PSV heeft middenvelder Ioni Santos gekocht van Sparta.
18: Het zou ook mooi zijn als dit soort bedragen naar KWF gaan deze week.
17: Zo, natuurlijk.
16: Inderdaad. Het weer dan, enkele buien. Maximaal 22 graden vandaag. Morgen 23 graden. Eerst met wat regen en in de middag een beetje zon.
18: Dankjewel. De weg daar is ook iets aan de hand, toch Rijn?
19: Ja, hier en daar inderdaad. Onder andere op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Daar gebeurde een ongeluk tussen Baarn en Hilversum Noord. Daarom is de rechterrijstrook afgesloten en je vertraging 10 minuten. Ook 10 minuten oponthoud door een ongeluk op de A2 richting Den Bosch vanuit Utrecht. Tussen Culemborg en knooppunt Del. Twee rijstroken zijn er dicht. Dan nog de A16 Breda-Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht heb je 10 minuten extra reistijd.
18: Dankjewel Rijn. Zometeen de Wensweek die verder gaat op NPO Radio 2. En oh, de politie, die komt er ook nog aan.
3: Deze week in Woongenot. Met een woonkeuken haal je direct gezelligheid in huis. En hoe betrek je de buitenruimte het best bij je huis? Waanzinnig! Als je een huis hebt natuurlijk. Maar wereldwijd zijn er miljoenen mensen voor wie wonen draait om overleven. Omdat zij slachtoffer zijn geworden van een ramp of conflict. Met jouw gift kan het Rode Kruis deze mensen snel helpen. Geef op Giro 661 of ga naar rodekruis.nl.

0: Kijk op werkenindeapotheek.nl. NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
1: NHA.nl.
2: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet?
3: Loco.
4: De Lulu.
3: Gek.
2: Dus sprint terug voor een Braun Nevo scheerapparaat voor €599. Mediamarkt.
5: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
6: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
5: Of,
7: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
5: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
8: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.

0: veel hoort deze dagen natuurlijk.
1: De NPO Radio 2 Wensweek.
2: Voor KWF.
0: Nou, probeer maar eens vrolijk te blijven als je hoort dat je kanker hebt. Of dat een geliefde van je kanker heeft. Mijn moeder werd ruim 4 jaar geleden gediagnosticeerd met longkanker, terwijl ze nooit gerookt had. En ja, dat stemde mij gigantisch somber. En mijn moeder, die vocht daartegen met alles wat ze in de lijf had. Maar somber worden, dat lukte haar niet. Dat zat gewoon zo niet in mijn moeder. Zij heeft het misschien 3 maanden, 4 maanden volgehouden voordat ze overleed. En het moment, de dag dat ze ging overlijden, waren we allemaal bij haar als familie om haar heen. En ze keek de kamer rond. Ze kon niet zo goed meer praten. Ze had amper nog energie, maar ze zei wel: "Nou jongens, allemaal niet zo somber hoor." Ja, en als ik daaraan denk, dan denk ik: wat had ik toch een krachtige moeder. De Wensweek voor KWF, NPO Radio 2. We zijn halverwege, dus kindermiddag. Nou, de sfeer die zit hier behoorlijk in. We hebben Klaas van Kruistum losgelaten. Nou, dan weet je het wel met de kindermiddag. En die gaat zo meteen iets heel moois doen hier.

0: Laura Jansen maakte hier ooit ook een hele mooie versie van. Het was het origineel van de Kings of Leon, You Somebody. Je luistert naar NPO Radio 2. Vanavond op het podium hier Sommieu in Doorn. Morgenavond hebben we Douwe Bob. Donderdag Douwe Bobdag. En vrijdag sluit Davina Michel af. Er gebeurt ontzettend veel hier. Je hebt genoeg redenen om te luisteren natuurlijk. Maar ook zeker om langs te komen hier. Dat staat je heel vrij. Vandaag is de kindermiddag bezig. En nou hebben we ja, de held in huis natuurlijk bij Radio 2. Terwijl Daniel hier binnenkomt met zijn eigen zoontje. Hey Daniel!
1: Hey, goedemiddag!
0: Ja, kinderen komen echt in alle hoeken en gaten. De held waar ik het over heb is natuurlijk de man die alles kan. Klaas van Kruistum.
2: Hey Paul, hallo.
0: Ja, en Klaas, jij stond gelijk net te bewijzen dat je alles kan. Jij stond met hoeveel microfoons in je handen?
2: Ja, ik moest even het podium afkondigen, waar we net een fantastisch optreden hebben mogen genieten. En ondertussen zit ik bij Esther en Chantal onder de schminkte. Heb je nou een foto van de schmink wat je gemaakt?
3: Ja. Ik heb een hele mooie.
2: Ik heb het zelf nog niet goed kunnen zien.
3: Wacht even, ik had er ook nog een bloemetje bij gemaakt. Dus we maken even een nieuwe voor je. Een
2: foto wordt er gemaakt van mijn gezicht en... Eens even kijken. Oh, nou, een soort blauw beestje op mijn gezicht. Kunstig.
3: Ja.
2: Hey, hoe is het om dat te doen voor die kinderen?
3: Ja, heerlijk. Ik vind het heerlijk. Ja.
2: Want soms zijn ze echt heel erg jong. Vinden ze het ook echt best wel spannend.
3: Ja, maar dat maakt mij helemaal niet uit. Het is juist heerlijk. Ja, het is voor mij een zen-moment. Voor velen denken van, die drukte. Maar ja.
2: Jij gaat er heel erg goed op. Samen met je collega. En ik ga even checken. Hoe is die geworden? Vind je het wat? Als je naar mijn gezicht kijkt. Moet je even zeggen, want dan ben ik benieuwd. Nou,
4: wat zeg je? Nee.
2: Kun jij het zeggen? Is het mooi geworden? Wat denk je ervan?
4: Mooi? Ja.
0: Kinderen zijn altijd eerlijk. Mooi, ja.
2: Nee, het is, welk cijfer zou je geven?
4: 10.
2: Een 10, hier. Dat bedoel ik, Paul. Moest het er even uit. Pardon. Ik niet zo hard. En er is nog een andere uitdaging. Mag ik misschien één stukje bij jou sminken zometeen?
4: Nee.
2: Nee? Oké. Mag ik...
0: Ze zijn heerlijk, hè?
2: Mag ik bij jou een klein stukje smie?
4: Nee.
2: Heel klein stukje. Bij jou?
4: Ja.
2: Yes, ik heb een kandidaat gevonden. Ik hou het heel klein en overzichtelijk. En het mooie is, als het opdroogt, kan je er zo weer overheen. Waarom kijk je nou zo serieus naar mijn gezicht?
0: Volgens mij word je toch een beetje uitgelachen, Klaas. Wat heb je nou precies op je gezicht laten zetten? Een smurf?
2: Omschrijf even wat het is, want ik weet het eigenlijk niet.
3: Een wuppie.
0: Ja. Weet je nog in de jaren 90 zo'n blauw poppetje met van die witte voetjes en die oogjes?
2: Zo'n snoezelig dingetje.
0: Een wuppie op je gezicht.
2: Ik ga hier in de sminktent ook aan de slag zometeen als het aan de beurt is. En dan zal ik eens even laten zien wat ik in huis heb, jongens.
0: Ik ben heel benieuwd. Ik heb geen gillende kinderen gehoord, maar dat komt misschien vanzelf.
2: Nee.
0: Dankjewel, Klaas. Ik check zo wel even bij je in. Veel liefde voor deze twee, Suzanne en Freek.

Red Hot Chili Peppers, je hoorde Scar Tissue, terwijl ik over het plein hier uitkijk. Op het vakantiepark in Doorn, Klaas van Kruisten wordt belaagd door kinderen. Ja, hij is toch een beetje de ome Willem of de Peter-Jan Rens van onze tijd eigenlijk, denk ik, voor de meeste kinderen hier. Hij is zo bekend van Klaas kan alles. Nou, hij doet ook alles, want hij zit inmiddels onder de plakplaatjes. En hij deelt ze ook uit. Je bent nog van harte welkom hier vanmiddag.

0: Jorde, Abba en Waterloo. Had jij niet ooit eens hier iets mee gedaan, Joris Stubenitski?
1: Nou, toevallig, wat leuk dat je daarover begint. Ben ik hiermee tweede geworden op een playbackshow...
0: Tweede.
1: Toen ik een jaar of 10 was. Ja. Oh, ja. En jij bent ooit eerste geworden, toch, met een playbackshow?
0: Ja. Met de Show Must Go On van Queen. Ja. Ja, die ken ik nog steeds, zegt. Elk jaar in de Top 2000 Café, dan doe ik hem altijd nog even op de karaoke. Maar jij hebt net Waterloo heel keurig uitgevoerd hier.
1: Ja, als pianist. Ja.
0: We gaan even naar Den Haag. Verkeer staat vast. Rijn, waar is dat?
2: Nou, onder andere op de A6-bal richting Lelystad. Tussen Almere Oostvaarders en Afrit Lelystad Airport. Het rijdt langzaam over 5 kilometer met 20 minuten oponthoud. Op de A12 Utrecht-Arnhem is een ongeluk gebeurd. Tussen Afrit Oosterbeek en knooppunt Waterberg. De berg is aanwezig, maar de rechterrijstrook blijft nog even dicht. Dat betekent 5 tot 10 minuten oponthoud. Dan de A58 Breda richting Eindhoven. Een vrachtwagen met pech tussen Tilburg Centrum Oost en Oorschot veroorzaakt vertraging. De linkerrijstrook is dicht en je vertraging 20 minuten. Dan tot slot nog de N325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek. Tussen het Gelderdoom en Presikhaaf is je tijdverlies 5 minuten.
0: Maar was jij Agneta of Annie Fried? Daar is die.
1: Joris. Er is een dreigvideo opgedoken, mogelijk aan het adres van de man die het doelwit zou zijn van het geweld gisteren in Overasselt. 4 gemaskerde mannen zeggen in die video dat die cocaïne zou hebben gestolen. De politie onderzoekt nu of het filmpje echt is. De NVWA gaat beelden onderzoeken die activisten in konijnenhouderijen hebben gemaakt. Te zien is hoe konijnen hardhandig worden behandeld en in kratten worden gegooid. Mogelijk worden de eigenaren vervolgd. De Duitse politie onderzoekt of er sprake is van een terroristisch motief bij de explosie en sabotage bij een hoogspanningsstation in de oostelijke deelstaat Brandenburg. Het doel van de aanval kan zijn geweest om de stroomvoorziening in Duitsland te destabiliseren, zegt de minister. En een Brabantse wielerfanaat heeft al 2700 wielershirtjes in huis. Maar hij wilde nog meer. Want het is nu eenmaal de hobby van Ton Merckx uit Stratum, geen familie van Eddy Merckx.
0: Nou, daar zeggen.
1: De helft van al die shirtjes heeft hij gekregen van wielrenners of ploegleiders. En trots laat hij zijn verzameling dan ook zien aan Omroep Studio 040.
3: 1988,
4: de toertocht.
3: De toertocht. Het verste waar ik ooit geweest ben is Wanaka in Nieuw-Zeeland.
4: Om een shirtje op te halen.
3: Om een shirtje op te halen.
4: Wat is nu het laatste shirt wat u heeft binnengekregen of zo?
3: Denk deze. Vaticaanstad.
4: Dan voelt u zich even prof.
3: Nou, dat toch niet, maar elke verzamelaar heeft te denken. Het is eigenlijk waanzin, hè? Ja, ik ben er dagelijks mee bezig eigenlijk.
1: Ja, je moet er wel plek voor hebben. Verzamel jij eigenlijk iets, Paul?
0: Nee, eigenlijk...
1: Helemaal niks? Er zal toch wel iets zijn? Postzegels?
0: Of ik een hele verzameling heb.
1: Bijzondere platen of zo? Of,
0: iets
1: van één artiest?
0: Maar ik heb vroeger wel alles van Faithless inderdaad verzameld. Daar had ik echt singeltjes van vinyl en een cd, al die dingen. Ja, absoluut. En sommige ook in folie gelaten. Nu begint het Nerd Alert af te gaan natuurlijk.
1: Ja, mooi.
0: Oké, je had me.
1: Ja. Het weer dan. Er trekken wat buien van west naar oost bij 19 tot 22 graden. Morgen eerst af en toe regen, in de middag wat zon en dan maximaal 23 graden.
0: Ik was wel bang dat je me ging vragen of ik sportte ook.
1: Nee.
0: Had ik een nog moeilijkere vraag gevonden. Voor jou weet ik dat jij verzamelt feitjes natuurlijk.
1: Feitjes, ja. En geld, maar dat wil nog niet echt lukken.
0: Nee. En weer niet vandaag.
5: Op NPO Radio 2 hoor je nieuwe Nederlandse muziek.
6: Dit is Note to Self van Douwe Bob. Tijdens de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF komt Douwe Bob optreden. Wil je hierbij zijn? Check nporadio2.nl.

0: Morgenavond live in Doorn, hier op ons vakantiepark waar we de Wensweek hebben. Douwe Bob staat daar en je hoorde hem op de radio zojuist.
1: De NPO Radio 2 Wensweek voor KWF.
0: En ook nog Rock.

0: Morgenavond live in Doorn, hier op ons vakantiepark waar we de Wensweek hebben. Douwe Bob staat daar en je hoorde hem op de radio zojuist.
1: De NPO Radio 2 Wensweek voor KWF.
0: En ook nog Rock the Cashbah van Clash. Van de Clash naar de Klaas van Kruistum. Klaas, jij doet ongelooflijk je best hier op de kindermiddag vandaag. Ik zie jou je helemaal in het zweet werken.
2: Ja, ik kom mezelf niet zo goed aan. Nu hoor ik mezelf wel. Het is een beetje chaos hier. Laat je even horen. Wat ze dan noemen een kindermiddag. En ik ben ook een soort mascotte geworden hier door iedereen handtekeningen te geven en op de foto te gaan. Ja, heeft iedereen al een handtekening?
3: Ja! Yeah!
2: Twee jongens. Hoe is jullie middag tot nu toe?
4: Heel goed, heel goed.
5: Ja, leuk.
2: En ik mocht even kiezen welk plaatje jullie gesminkt krijgen.
5: Ja.
2: Waar zit je aan te denken? Moet het spannend zijn? We hebben van de afdeling doodshoofden.
5: Maakt me eigenlijk niks uit.
2: Oké. Een regenboogje, dat is wel... eenhoorn.
5: Prima.
2: Echt waar?
0: Het maakt allemaal niet meer uit, hè? Nee. Tegenwoordig.
2: Nee, en voor jou?
4: Jij mag kiezen.
2: Ja, mag ik alweer kiezen?
4: Ja.
2: Dan vind ik toch deze wel heel cool. Een beetje met zo'n spookje erop, dat is wel leuk.
4: Oké.
2: Ik loop even naar mijn kant.
0: En hoe werkt dat dan, wat je moet doen?
2: Dat ga ik nu even demonstreren, want Sarah zit hier klaar. Dag Sarah. Dan moet je wel even ja zeggen, hallo mensen.
6: Hallo.
2: Sarah is 5,5 jaar, het ijs is inmiddels gebroken, dat hoor je.
0: Ja.
2: Van Sarah heb ik toestemming gekregen om in ieder geval even iets te sminken op jouw wang. Sorry, je wang houden we even vrij, begrijp ik. op je arm. En wat mag het worden, mevrouw? Kan je het aanwijzen? Want je hebt hier een boek met allemaal designs. Wat wil je? Kies maar gewoon. Ze duwt de microfoon nu.
0: Ja, dat wordt toch. Dat is lastig, hè, met kinderen werken, Klaas.
2: Ja. Nou, weet je, ik heb wel een kwast en ik kan er wel wat mee. Zullen we even wat is dit de goede kwast trouwens?
4: Nee.
2: Oh, is niet de goede. Niet de goede kwast. Dit is de goede kwast, ja. En dan zal ik even demonstreren, want het mooie is van sminken. Je kan dus eigenlijk heel snel iemand een mooi gezicht geven. Dat kan je natuurlijk thuis ook, maar je moet daar wel zekere techniek voor hebben. Wacht even. Sarah heeft het aangewezen. Wat is het geworden? En wat is het?
0: Toch het doodshoofd?
2: Nee, het is een regenboog.
0: Een regenboogje. Natuurlijk.
2: Ik zal even één streek doen. Dat is dan vooral voor de mensen die misschien meekijken via NPO 1 Extra. Ik heb een brede kwast in de hand. En die kwast ga ik nu met één streep zo over je arm heen zetten.
0: Wat een beetje een Bob Ross.
2: Ja.
0: I have little Van Dyke Brown here.
2: En ze kijkt, Sarah kijkt een beetje vol afschuw naar de arm. Of is het wel mooi?
6: Ja.
0: Oh, maar je hebt hem er al op zitten. Je kwast hem een beetje erop en het plaatje was er natuurlijk al.
2: Je hebt niet goed geluisterd, want Bob Ross vertelde één brede kwast met meerdere kleuren.
0: Oh, dan kan
2: je
0: zo
2: in een klap thuis zijn. Nou, jongens, ik vermaak me hier uitstekend. Laat je nog één keer horen.
0: Ja, wat doe je dat mooi, Klaas. Lekker bij het sminken, maar je kan hier zoveel meer doen. Je kan bijvoorbeeld ook een suikerspinnetje pakken of even naar ons eenhoorn springkussen. Je bent nog van harte welkom hier op het vakantiepark in Doorn. Zullen we even een lekkere 90s rapplaat doen? Hey.

Alex Warren. Mijn eigen Abel, mijn zoon, die had de afgelopen nacht een vervelende droom. Ik zou niet zeggen dat het een fever dream was, maar niet helemaal lekker. En gelukkig kan hij vandaag hier zijn lol op de kindermiddag. Want hij is op dit moment bezig een dromenvanger te knutselen. Nou, de wensplaat. Als ik een plaat voor jou kan draaien of voor iemand waarvan je houdt, waar je omgeeft, die je een klein hart onder de riem wil steken, kan een plaatje al heel veel goeds doen, heel veel moois. Vraag die plaat aan via de NPO Luister-app. Het kan een plaat zijn voor iemand anders dus, maar het mag ook gewoon voor jezelf.

0: AWF. Ster.
1: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
2: Deze week in Woongenot. Met een woonkeuken haal je direct gezelligheid in huis. En hoe betrek je de buitenruimte het best bij je huis? Waanzinnig! Als je een huis hebt natuurlijk. Maar wereldwijd zijn er miljoenen mensen voor wie wonen draait om overleven. Omdat zij slachtoffer zijn geworden van een ramp of conflict. Met jouw gift kan het Rode Kruis deze mensen snel helpen. Geef op Giro 661 of ga naar rodekruis.nl.
3: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
4: Kom je aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel-sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen in. Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met Avast Software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avast.nl. Succes begint met Avast.
3: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
7: Deze week is het de week tegen kanker.
8: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
9: Jij waarschijnlijk ook.
10: Iemand die je dierbaar is.
11: Of was.
10: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
11: En de beste zorg.
10: Voor wie geef jij?
12: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
13: KWF. Tegen kanker voor het leven.
3: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Bataviahaven Lelystad. Tickets, hiswaterwater.nl.
9: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
12: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
13: KWF, tegen kanker voor het leven.
14: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
15: Je luistert naar NPO Radio 2. We zijn op locatie in Doorn, waar jij ook van harte welkom bent. En anders luister je gewoon lekker Radio 2. Het is inmiddels net 3 uur geweest. Yuri is hier met het laatste nieuws.
16: Hey Paul, goedemiddag. De Russische drone met explosieven die vorige maand op het vliegveld in het Duitse Leipzig werd gevonden, is een nieuwe escalatie vanuit Rusland. Dat heeft de Europese Commissievoorzitter von der Leyen gezegd.
17: Had this attack succeeded, this would have resulted in enormous damage and possibly even loss of life. We will not tolerate it.
16: Het had veel erger kunnen aflopen, zei von der Leyen. Ze ziet een patroon van incidenten die steeds gevaarlijker worden. Von der Leyen benadrukte dat het incident ervoor zorgt dat de EU de druk op Rusland alleen nog maar verder opvoert. De Nederlandse bank heeft tussen maart en augustus zo'n 86 ton van de Nederlandse goudvoorraad vanuit de VS en Canada naar Londen verplaatst. Dat heeft DNB vandaag bekendgemaakt. Is bijna een kwart van de hoeveelheid die we daar in totaal hebben opgeslagen. Het is verplaatst om beter voorbereid te zijn op ernstige crisis, zegt DNB. In Londen kan het goud sneller worden verkocht. En eerder zei de Nederlandse bank al dat ze bezorgd zijn vanwege de verharde relatie tussen Europa en de VS sinds de terugkeer van president Trump. De politie heeft nog een verdachte opgepakt voor de schietpartij in Overasselt. En daarmee komt het aantal mensen dat is opgepakt op 35. De verdachte werd afgelopen nacht gearresteerd in de omgeving van de plaats in Gelderland. En de adviesprijs voor een liter benzine heeft een nieuw record bereikt. De prijs is gestegen tot boven de €2,66.
15: Maar dat is net zo duur als havermelk.
16: Ja,
15: sorry, dat
16: inderdaad.
15: Is,
16: ja. weten meteen in welk hoekje jij... daarmee is het vorige record uit mei gebroken. Het is niet verrassend dat de benzineprijs nu weer oploopt, zegt deze econoom.
0: En dat heeft natuurlijk alles te maken met de situatie in het Midden-Oosten, waarbij je ziet dat de export van olie nog wel oké is, maar zeker van geraffineerde producten zoals diesel en benzine, ja, die is echt wel serieus lager. En dat maakt dat de totale wereldmarkt gewoon een stukje krapper is.
16: Door de situatie in het Midden-Oosten stijgt de prijs van benzine al langer. Het gaat om benzineprijzen die voornamelijk de grote tankstations langs de snelwegen rekenen. Bij andere pompstations zijn de prijzen iets lager.
11: Wie tankt er nog langs de snelweg? Wie kan zich dat veroorloven, ja, vraag ik me af.
16: Dat is... Inderdaad, misschien als je een deel van die goudvoorraad van DNB bijt.
18: Ja, kan ik je staven betalen.
16: Anders niet. Ja. Het weer dan, daar trekken we nog wat buien over het land bij maximaal 22 graden. Morgen eerst wat regen, in de middag meer zon. En de temperaturen blijven ongeveer hetzelfde.
15: Bij de ANWB in Den Haag, daar zit Rijn Baardmans met het laatste nieuws van de weg. Hey Rijn.
19: Hey, hallo. Het staat hier en daar vast, zoals op de A6 Muiden richting Lelystad, tussen Almere Oostvaarders en afrit Lelystad Airport, 4 kilometer met 10 minuten oponthoud. Ook op de A10 Ring Zuid richting Den Haag is het druk. Bij Amsterdam over Amstel is een ongeluk gebeurd. Daarom zijn 3 rijstroken dicht en je vertraging een half uur. De A12 Utrecht-Arnhem tussen afrit Oosterbeek en knooppunt Waterberg 10 tot 15 minuten extra door bergingswerkzaamheden. De rechte rijstrook is er dicht. En tot slot nog de N201 Hilversum richting Uithoorn. Je loopt vertraging op tussen de aansluiting met de A2 en Wilnis. Je doet er 20 minuten langer over.
15: En zometeen hoor je Blonde. Suicide Blonde.
20: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heidsen en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over 3 generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
21: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
22: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtzagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
2: Deze week in Woongenot. Met een woonkeuken haal je direct gezelligheid in huis. En hoe betrek je de buitenruimte het best bij je huis? Waanzinnig! Als je een huis hebt natuurlijk. Maar wereldwijd zijn er miljoenen mensen voor wie wonen draait om overleven. Omdat zij slachtoffer zijn geworden van een ramp of conflict. Met jouw gift kan het Rode Kruis deze mensen snel helpen. Geef op Giro 661 of ga naar rodekruis.nl.
23: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
24: Deze week in de bonus, Optimal 1 plus 1 gratis. Amerk tussendoorrepen en houdbare sportvoeding 2 plus 1 gratis. En alle Dr. Oetker Kassa di Mama 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
23: Joe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
24: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
25: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk,

0: Knew It, I Knew You.
1: I Knew It.
0: Taylor Swift op Radio 2, Suicide Blond ervoor ook nog van In Excess.
2: De Wensplaat.
0: Je luistert naar de Wensweek op NPO Radio 2 voor KWF. Ik kreeg een appje net binnen van Patrice, ofwel Patricia, zoals ze eigenlijk heet. Luistert ook met heel veel warme gevoelens naar deze week. Patricia, goedemiddag.
3: Goedemiddag, Paul.
0: Je schrijft in je appje over jouw eigen kankertraject. De afgelopen 10 jaar heb je vele verschillende behandelingen gehad.
3: Klopt.
0: Hoe gaat het met je?
3: Ja, eigenlijk wel goed. Ik kreeg de diagnose borstkanker 10 jaar geleden. Ik was er eigenlijk vrij laat bij. Dus er waren al uitzaaiingen aan de lymfeklieren en de tumor was net zo groot als een tennisbal.
0: Die tumor is een ding geworden bij jouw plaat die je aanvraagt.
3: Juist, ja. Om het toch een beetje luchtig te houden. Noem ik het eigenlijk een psycho killer. Want dat was het wel van de Talking Heads.
0: En wat doet dat voor jou dan, als je dat dan zo luchtig benoemt? Helpt je dat?
3: Ja, ik kan er eigenlijk helemaal goed mee omgaan. En dat heb ik al die tijd wel gekund. Het was natuurlijk geen makkelijk traject. Maar ik ben er wel doorheen gekomen. En ik vind ook dat je er ook wel wat luchtig over mag blijven doen. En je niet alles zo zwaar hoeft te nemen.
0: Ik vind het knap dat je dat zegt, Patricia.
3: Ja,
0: dus dankjewel. Wat denk jij dan als je zo meteen die toffe track hoort van The Talking Heads? Psycho Killer.
3: Ja. Nou, dan heb ik zoiets van, jij hebt mij niet klein gekregen.

0: Sommige mensen ervaren het als dwingend.
1: Vrienden blijven vrienden, dat weet je toch?
0: Maar je mag dat zelf invullen, die vrijheid heb je natuurlijk. De hit van Queen uit 86. Je hoorde Friends Will Be Friends. Het is NPO Radio 2. Met later in dit uur nog een bijzondere wens die we voor iemand in vervulling gaan laten gaan. Maar eerst ga ik een nieuwe track voor je draaien. Het is niet de nieuwe single van Arctic Monkeys. Hoewel, dat zou je kunnen denken. Ik zat vanochtend te luisteren naar Bart. Die had deze bij de shuffle.
2: 325.
0: Er werd niet gekozen, overigens. Want er was al gekozen. Maar dit geluid van Arctic Monkeys, ik mis het een beetje op de radio. Gelukkig is daar een nieuwe artiest. Die heet Temper City. Drie gasten uit Amerika zingen ook door een rietje. Of het klinkt een beetje hetzelfde. De beat, het gevoel. Met je ogen dicht is het net Arctic Monkeys. Het heet zelf.

0: Elvis. JXL, Little Less Conversation. Ook nog Temper City daarvoor en Self-Aware. Noah stuurt, dankjewel Paul. Ik heb deze zelf ook al een tijdje geleden ontdekt. Nog steeds echt een geweldige track. Bijna 4:30. Ik kijk even met een schuine oog naar Den Haag. Ja, daar zit Rijn al klaar met de laatste verkeersinformatie.
1: Zeker. Na de zomerperiode zijn de dagelijkse files weer terug. Op de A2 bijvoorbeeld, Utrecht richting Den Bosch. Daar rijd je de file in tussen afrit Geldermalsen en afrit Kerkdriel. Het rijdt langzaam over 11 kilometer met 15 minuten oponthoud. Op de A10 ring zuid richting Den Haag is bij Amsterdam over Amstel een ongeluk gebeurd. De berger is aanwezig, maar twee rijstroken blijven dicht. Je doet er 20 minuten langer over. Dan de A12 richting Arnhem vanuit Utrecht tussen afrit Oosterbeek en knooppunt Waterberg 5 tot 10 minuten oponthoud. En op de A12 richting Den Haag vanuit Utrecht rijd je de file in tussen Zoetermeer en Noorddorp. Er staat een auto met pech, daarom is de rechte rijstrook dicht en je vertraging 10 minuten.
0: Dankjewel Rijn, en hier is ook Juri met het laatste RWS Journaal.
2: De Franse president Macron is in Eindhoven ontvangen door premier Jette. Ze praten onder meer over de oorlogen in Oekraïne en het Midden-Oosten en ook over de tech-industrie. Oud-justitieminister Vert Grapperhaus erkent dat hij in de coronatijd te kritisch was op sommige burgemeesters. Dat heeft hij gezegd bij de coronacommissie. Grapperhaus vond dat de burgemeesters zich onterecht opnieuw gingen bemoeien met besluiten die al waren genomen door de landelijke politiek. De NVWA gaat onderzoeken of konijnenhouderijen strafbaar zijn. Op beelden van dierenactivisten is te zien hoe de konijnen hardhandig worden aangepakt en in kratten worden gegooid. En sinds gisteren kunnen mensen anoniem vuurwerk inleveren bij een speciale bus van de overheid die het land doorgaat. De primeur was voor Terneuzen, al liep het daar niet echt storm, zag lokale omroep ZVL. Maar de wethouder daar is er toch blij mee.
3: Nou, aan de voorkant hadden we er geen verwachting op gezet van we verwachten zoveel mensen. Dus ook echt, we zijn de eerste dag van het inlevermoment landelijk. En ik zeg ook eerlijk, ja, met elke gram, elke kilo die ingeleverd wordt, denk ik dat we heel blij moeten zijn dat hier in ieder geval dan weer een stukje illegaal vuurwerk op een veilige manier hebben weten in te leveren.
2: 10 kilo ging het om en 700 gram explosief flitspoeder. Het meeste vuurwerk is sinds 1 augustus verboden. En het idee is dat mensen hun restjes of voorraad kunnen afgeven bij die inleverbus. Oh,
0: ja, maar het gaat niet alleen over illegaal vuurwerk, maar ook legaal.
2: Wat dan straks... oud-legaal, zeg maar. Ja. Dus zeg maar de rotjes en een cake.
0: Zo'n ga jij maar even je astronauten wegbrengen.
2: Alleen F1-categorie vuurwerk is nog legaal. Dan moet je denken aan trektouwtjes, schierfonteinen voor op een verjaardagstaart of een sterretje.
0: Ja. En die bus die wordt vernietigd. Tenminste, de inhoud.
2: Die gaat de lucht in. Ik weet niet waar dat gebeurt, maar dat zou natuurlijk ook nog wel...
0: Dat zou een mooi zijn in de campagne. Aan het einde van de week blazen we hem op.
2: Ja. Het weer dan, de trekken wat bijen over het land bij maximaal 22 graden. Morgen eerst wat regen en in de middag een beetje zon. Bij dezelfde temperatuur.
0: Het zou toch mooi zijn als de Defensie mee wil werken, als dat ergens op de hei gecontroleerd
2: nog
0: gedaan
2: wat,
0: wordt.
2: Bommen uit de Tweede Wereldoorlog erbij en hoppatee.
0: Tot lach. Straks een hele bijzondere wens. En die heeft. Ja, dit wordt een hele snelle wens. Die heeft hier iets mee te maken. Je hoort het zo. NPO.

0: Without Me. En ook nog Suzanne Vega, Joe Jackson. Die hoorde Left of Center. Dit is NPO Radio 2. We zitten in een hele bijzondere week. Het is de Wensweek. Ilona die heeft een hele pittige periode achter de rug. Ze heeft acute leukemie en het was even heel erg spannend. Een paar weken geleden zag het er zelfs zo slecht uit dat haar familie al afscheid had genomen. Bijna. Na een lange periode in het ziekenhuis met verschillende behandelingen gaat het gelukkig wat beter met Ilona en mag ze vandaag na een lange periode weer het ziekenhuis eventjes uit. En Ilona is een ontzettend grote fan van Formule 1. Nou, dat deel ik met haar. Het eerste wat ze vroeg na een behandeling in het ziekenhuis, ze kwam weer bij en ze zei, mag de Formule 1 aan? Eerst waar ze aan dacht. Het gaat over Ilona en haar zus Christel, die benaderde ons voor een wens. Christel, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Paul.
0: Waar ben jij op dit moment?
1: In het ziekenhuis.
0: Je bent bij je zus?
1: Ja, ik ben bij mijn zus, inderdaad. Ja.
0: En Ilona heeft geen idee, hè, wat je aan het doen bent nu?
1: Nou, die zit me heel raar aan te kijken. Die denkt, en ik heb net de dokter de kamer uitgestuurd.
0: Oh.
1: Zeg, nu even niet.
0: Dat kan.
1: We hebben even iets anders. Dus ja. Ze kijkt me een beetje vreemd aan. Dus,
0: waarom heb je voor haar een wens bedacht?
1: Nou ja, ze is 16 juli is ze opgenomen met acute leukemie. Ze was in één keer heel erg ziek. En zo ziek dat ze eigenlijk gelijk ook 's nachts met de chemo zou begonnen moesten worden. En als ik haar die dag niet meegesleept had naar de dokter, dan had ze het ook niet gered.
0: Ongelooflijk.
1: En behandelingen zijn bezig nu. En we zijn nu een week of 7 verder. En nou ja, ze doet het gewoon fantastisch.
0: Je was er toen voor haar, ja. En je bent er vandaag weer voor haar, want je hebt een hele mooie verrassing geregeld. Ze heeft nog steeds geen idee aan de hand. Het gaat over Ilona en haar zus Christel, die benaderde ons voor een wens. Christel, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Paul.
0: Waar ben jij op dit moment?
1: In het ziekenhuis.
0: Je bent bij je zus?
1: Ja, ik ben bij mijn zus, inderdaad. Ja.
0: En Ilona heeft geen idee, hè, wat je aan het doen bent nu.
1: Nou, die zit me heel raar aan te kijken. Die denkt, en ik heb net de dokter de kamer uitgestuurd.
0: Oh.
1: Zeg, nu even niet.
0: Dat kan.
1: We hebben even iets anders. Dus ja. Ze kijkt me een beetje vreemd aan. Dus,
0: waarom heb je voor haar een wens bedacht?
1: Nou ja, ze is 16 juli is ze opgenomen met acute leukemie. Ze was in één keer heel erg ziek. En zo ziek dat ze eigenlijk gelijk ook 's nachts met de chemo zou begonnen moesten worden. En als ik haar die dag niet meegesleept had naar de dokter, dan had ze het ook niet gered.
0: Ongelooflijk.
1: En behandelingen zijn bezig nu en we zijn nu een week of 7 verder. En nou ja, ze doet het gewoon fantastisch.
0: Je was er toen voor haar, ja. En je bent er vandaag weer voor haar, want je hebt een hele mooie verrassing geregeld. Ze heeft nog steeds geen idee. Zullen we er even maar helpen wat we dan...

0: een keer heel erg ziek. En zo ziek dat eigenlijk gelijk ook 's nachts met de chemo zou begonnen moesten worden. En als ik haar die dag niet meegesleept had naar de dokter, dan had ze het ook niet gered.
1: Ongelooflijk.
0: En behandelingen zijn bezig nu. En we zijn nu een week of 7 verder. En ze doet het gewoon fantastisch.
1: Je was er toen voor haar? Ja. En je bent er vandaag weer voor haar, want je hebt een hele mooie verrassing geregeld. Ze heeft nog steeds geen idee. Zullen we er even maar helpen wat we dan gaan doen vandaag? Mag ik haar spreken, Christel?
0: Ja, jij mag haar. Kom ze. Met Ilona.
1: Hey Ilona, je spreekt met Paul Rabbering van NPO Radio 2. Goedemiddag. Hallo. En ik moet er ook gelijk bij zeggen, je bent live in de uitzending te horen.
2: Wat een gezelligheid.
1: En te zien ook, want je zus filmt je ook met FaceTime. Ja, dus dat hebben we ook geregeld. Hoe gaat het met je?
2: Ja, naar omstandigheden gaat het wel goed. We zijn in afwachting van uitslagen en vanuit een plekje op de revalidatieafdeling om wat verder hersteld te krijgen.
1: Ik heb gehoord dat Formule 1 voor jou zo belangrijk is dat toen jij bijkwam in het ziekenhuis, jij wakker werd en zei, mag de Formule 1 op?
2: Dat heb ik wel een keer gezegd inderdaad op de IC. Van goh, volgens mij is het weekend, volgens mij is de spa erop. Kan dat qua geluid of iets worden geregeld?
1: En
2: dat is even aangezet, maar toen kreeg ik er nog niet heel veel van mee. En toen kwam er ook bezoek, dus toen ging hij netjes eruit.
1: Hoe belangrijk is Formule 1 voor jou?
2: Nou, het is gewoon leuk om te kijken en nieuwe reglementen. Iedereen maakt heel veel kans. En dat maakt het gewoon leuk.
1: Hoe vind je het tot nu toe het seizoen?
2: Zandvoort was een leuke wedstrijd. Van alles actie, behalve dat Max natuurlijk afvloog.
1: Maar dat jij het nog een leuke wedstrijd noemt, dat geeft wel aan dat je echt een fan bent. Want de meeste mensen die hielden al op met kijken toen Max eruit vloog. Dus het zit bij jou dieper dan dat.
2: Nou ja, de voorkeur gaat uit natuurlijk dat Max gewoon voorop rijdt. En dat je hem gewoon niet ziet meer in de hele wedstrijd. Maar alles wat erachter gebeurt is ook interessant, ja.
1: Je hebt een hele zware periode al achter de rug. Je bent nog in afwachting van uitslagen. We hebben voor jou iets moois kunnen regelen. Jouw zus Christa heeft geregeld dat wij, ik laat ik er niet te veel over verklappen, maar in ieder geval zeggen dat er een videoboodschap voor jou is.
2: Oké. Okay.
1: En nou heeft zij een laptop waar die op staat.
2: Ja.
1: Die gaat ze jou nu geven. En dan mag je zelf gewoon op start drukken. En dan zie je vanzelf wel wat er gebeurt.
2: Oké.
1: Laptop op schoot.
2: Ja. Dan zet ik hem aan.
3: Hey Lona.
4: Hey Lona. Guido van der Garde hier. Oud Formule 1-coureur. Ja, jezus, wat een tijd heb jij achter de rug, zeg. Het is ongelooflijk. Ik ben blij dat je weer wat beter gaat. Volgens mij, als ik het goed heb, ben je vandaag voor het eerst keer weer naar buiten. Na dik anderhalve maand. Super heftige tijd. Lastig en moeilijk natuurlijk. Maar mij is natuurlijk wat gevraagd om een opbeurend verhaal even naar je toe te komen brengen met dit bericht. Ik wil in ieder geval heel veel beterschap wensen. Ik heb gehoord dat het stapje voor stapje al wat beter gaat. Dus dat is goed nieuws. En uiteraard hoop ik natuurlijk dat je nog heel veel Formule 1 kan gaan kijken. In ieder geval het allerbeste. Succes met herstel. En blijf vooral ons volgen. Mede dankbaar natuurlijk gemaakt door Radio 2. In ieder geval hoop ik dat je nog een hele mooie dag hebt. En dat het wat opbeurt. Want dat is ook wel eens belangrijk. Groetjes, fijne dag. En wie weet je snel. Doei doei.
1: Ilona.
2: Ja.
1: Wat vind je ervan, deze videoboodschap?
2: Ja, leuk. Ja. Leuk, Guido van der Garde. Ja.
1: Je kent hem wel?
2: Jazeker.
1: Wat is hij ook alweer?
2: De oud-Formule 1-coureur, hè?
1: Ja. Weet je nog voor welk team?
2: Oeh, dat is een goeie.
1: Caterham was het. Nee, Caterham toch? Of niet?
2: Ik weet het niet meer.
1: Ja, we moeten misschien op een ander moment nog maar eens later daar goed over gaan praten over de Formule 1. Volgens mij kunnen we dat wel.
2: Ja, precies. Alvast wel.
1: Ik wens je alle goeds.
2: Ja, dankjewel.
1: En ik hoop dat je nog een hele mooie dag hebt vandaag.
2: Ja, dat gaat lukken. Bedankt voor deze verrassing.
1: Goed te horen. Dag Ilona.
2: Doeg.

Cats in the Cradle hoor je van Ugly Kid Joe op Radio 2. Appje van Margreet die zegt... Hey, kan ik voor geld een plaat aanvragen? Of hoe kan ik jullie steunen deze week? Nou ja, geld hoef je zeker niet voor platen te betalen. Dat doen wij niet in deze actie. We verzamelen ook helemaal geen geld. Maar je mag natuurlijk wel geld geven hoeveel je wil. Want je kan missen aan de collectant van KWF... die deze week ook langs de deur komt. Wat je ons mag sturen zijn wensen voor jezelf of voor iemand anders. Dus de Wensweek op NPO Radio 2. Straks hoor je Ruud hier en ik heb nog één hit. Ik kan wel zeggen, de zomerhit van dit jaar. Tenminste, het is de plaat die ik het meest gedraaid heb voor de kinderen in de auto.

0: KWF. Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
1: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
2: Vragen over verzuim binnen je bedrijf? Bij SASAS krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn. Dus dan voordat dit spotje is afgelopen. Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het SASAS-effect. Kijk op sasas.nl/effect.
1: Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl.
2: Snel weten wat je moet doen bij verzuim. Kijk op sasas.nl/effect.
3: De wereldberoemde musical Cats is terug en neemt je mee naar het Rijksmuseum. Tussen de meesterwerken komen de katten tot leven met adembenemende dans en meeslepende muziek. Koop nu tickets op musicalcats.nl.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
5: Wij zijn Medipoint.
6: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
7: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
6: En voor Harold met een sta-opstoel.
8: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
6: Medipoint is er voor advies en service in de winkel en online.
5: Medipoint.
6: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
9: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
10: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtzagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
5: Medipoint.
6: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
11: Voordeel voor een stralende lach bij Trekpleister. Nu 2+2 gratis op de mondverzorging van Elmex, Meridol en Colgate. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
12: 5 van NPO Radio 2, NOS Journaal. Het is 4 uur, hier is Juri Stubinitski. Goedemiddag.
13: Hey Ruud, goedemiddag. Een kwart van de Nederlandse goudvoorraad in Canada en de VS is naar Londen overgeheveld. Zo kan het goud eerder worden verkocht in het geval van een crisis, zegt de Nederlandse bank. Het gaat om 86 ton. Dat overbrengen naar Londen gebeurde niet op een James Bond-achtige manier, vertelt verslaggever Ruben Egh. Het is vooral een kwestie van slim handelen.
14: Veel goud is nu verkocht en dan in Londen weer aangekocht. Dat kwam omdat het goud anders zou moeten worden omgesmolten en daardoor werd de puurheid wat minder. En ja, het is natuurlijk ook wel risicovol om dat helemaal vanuit zo'n kluis uit New York en Ottawa op zo'n vliegveld te brengen en dan de oceaan over te sturen. Grote kans dat iemand er misschien vanaf weet en het gaat pikken. Nou ja, nu is dus een deel aangekocht en een heel klein deel is naar Zeist gebracht.
13: Het overplaatsen van het goud heeft ook te maken met de verharde relatie tussen Europa en de VS. De Oekraïense president Zelensky waarschuwt luchtvaartmaatschappijen dat ze het Russische luchtruim moeten mijden. Volgens hem vliegen daar nu zoveel Oekraïense drones dat vliegtuigen het risico lopen geraakt te worden. Hij voegt eraan toe dat Oekraïne burgervliegtuigen niet zal aanvallen. Duitsland heeft 2 verdachten in beeld voor het drone-incident in Leipzig vorige maand. Een drone met een explosief werd toen gevonden vlakbij een vrachtvliegtuig dat bedoeld was voor Oekraïne. De verdachten komen uit Letland en Belarus, maar hebben ook een Russisch paspoort, zegt correspondent Gien Balduk.
15: Volgens Duitse media zijn het zogeheten low-level agenten. Dus dat zijn de uitvoerders van de poging tot een aanslag. Niet degenen die het bedacht hebben. Die zitten volgens de Duitse regering in Rusland. Want er zou een Russische inlichtingendienst betrokken zijn bij deze operatie. De 2 verdachten die nu in beeld zijn gekomen, die zijn inmiddels niet meer in Duitsland. Dus de zoektocht is nog in volle gang.
13: Duitsland zei gisteren dat Rusland achter de droneactie zit. En na PSV en Ajax doet ook Feyenoord nog zaken op de laatste dag van de transfermarkt. Aanvaller Reece Nelson komt naar Rotterdam, zegt transferjournalist Fabrizio Romano. Nelson stond eerder onder contract bij Arsenal. En eerder vandaag kocht PSV-middenvelder Ioni Santos van Sparta. En Ajax huurt de Duitse verdediger Thilo Kehrer van Monaco. Dan het weer. Vanavond af en toe wat regen. Morgenochtend ook. In de middag een beetje zon en maximaal 23 graden.
12: Juri, dankjewel. Tot zo weer. Rijn Baardmans bij de ANWB. Rijn, goedemiddag.
16: Goedemiddag. De spits is begonnen. Ongelukken en dagelijkse files veroorzaken vertraging. De meeste files staan nu in de Randstad. 230 kilometer in totaal. Op de A2 bijvoorbeeld Utrecht Den Bosch tussen Culemborg en Waardenburg. 9 kilometer met 15 minuten oponthoud. Dan de A4 Amsterdam richting Den Haag. Daar is een ongeluk gebeurd tussen knooppunt Hoek en Roelof Arendsveen. De rechterrijstrook is er dicht en daarom sta je 25 minuten in de file. Ook een wegafsluiting gemeld op de A15 in de richting van Gorkum is de Noordtunnel dicht. Dat komt door een te hoog voertuig. Tot slot nog de langste vertragingstijd op de A325... Nijmegen richting knooppunt Velperbroek. Tussen Elst en Westervoort kom je een kapotte auto tegen. Daarom is de linkerrijstrook dicht en je vertraging 50 minuten.
17: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
18: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding. Wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
17: Professionele check van jouw bestand door grafisch experts. Dat is de kracht van online. Met de service van Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
18: ICM biedt ruim 200 opleidingen en trainingen voor dromers die vooruit willen.
19: Vandaag is de laatste dag van de Theatertiendaagse. Boek nu de theatersensatie Harry Potter en ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Dit is je allerlaatste kans. Theatertiendaagse.nl.
20: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
21: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
10: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtzagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
22: Deze week bij HEMA vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf €40. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen?

0: presenteren. Van hartelijk welkom. Dit is ons aandeel qua middagshow voor de derde dag. Zijn wij woensdag, wensdag, oftewel dag nummer 3 beland in onze wensweek voor KWF. Was Better Over Loan van DJ Jurgen en
1: Alice DJ.
0: Ja. Ja. Live vanuit het grote griezelige bos in Born, in Doorn. Laten we de mooiste wensen hier in vervulling gaan. Dus jouw mooiste wensen laten wij in vervulling gaan. Het is een bewogen geweest nu al. Ik was gisteren reed naar huis en ik keek nog even in de achteruitkijkspiegel in mijn hoofd. En dacht, wauw, wat een mooie dagen zijn dit.
2: Ik zat het fragment terug te luisteren van Wim, die we gisteren hier hebben verrast met het hele team van Radio 2. En ik had dat op het moment zelf helemaal niet zo in de gaten. Maar toen ik alleen die stem van Wim even door de radio terug hoorde, dacht ik, oh, wat fijn dat wij dat kunnen doen.
3: Ja, ja, het was heel. Ik heb het fragment ook op jouw Instagram teruggekeken, maar. Hij vond het volgens mij, het raakte hem heel erg.
0: Niet
3: het
0: normaal.
3: Deed hem heel
0: ja,
3: veel.
0: Echt niet normaal. Ik kijk even naar Duncan van onze sociale media en slechte muziek. Heb je het al gepost?
4: Ja? Dus,
0: ja?
4: Op Story.
3: Ja, en ook op je feed. Alleen moet je even swipen.
0: Ja. Tot en met vrijdag doen wij dus met het hele team op NPO Radio 2 deze wensweek.
3: Ja, en er gebeurt een hele hoop hier op het park. Want net zag ik allemaal kinderen gesminkt worden en spelen. Het was kindermiddag, de sfeer was echt fantastisch. Maar die kindermiddag is net afgelopen, maar de sfeer gaat gewoon lekker door. Want nu gaan we ons opmaken voor weer een heleboel live muziek.
2: Absoluut, maandag genoten we al van Direct hier op het podium. Gisteren stond hier Ilse de Lange en vanavond Son Mieux. En daar kun je dus gewoon nog naartoe komen. Ga even naar nporadio2.nl, dan kun je het adres vinden waar je kunt parkeren en hoeveel een muntje kost en waar je moet staan en allemaal dat soort dingen.
0: Nou, tot een paar minuten geleden was het hier de woensdagmiddag kindermiddag. Was in volle gang. Morad, onze eigen Morad, die mocht daar opening van doen. Bij Bart in de uitzending. En dat ging bijna helemaal goed.
5: Heb jij er al een paar kinderen gezien? Want het is moet nog opstarten.
6: Ik sta hier bij een groepje kleine kleuters. Maar volgens mij zijn ze nog niet zover dat ze al een verhaaltje kunnen vertellen. Dus het enige wat ik kan doen is een beetje aankijken en zwaaien.
5: Nou, we kijken eens of er wat geluid uit komt dan.
6: Nou, oké. Even kijken. Hallo. Oh nee, die rent weg. Hoe is het? Gaat het goed? Ja, het enige wat hij doet is dus knikken.
5: Ja, ik denk dat je onder de 4 jaar kinderen afschrikt met het pak. En daarboven aantrekt. Dat denk ik.
6: Oh, nee, niks aan de hand. Nee, er is niks.
0: Wat gebeurt hier?
5: Waarom hebben we jou gevraagd voor de kindermiddag?
6: Hoezo ook inderdaad? Waarom sta ik hier?
5: Een beetje suikerspin. Ja.
2: Morad had dus een heel groot glitterpak aan. En elk kindje dat hij aansprak begon te huilen en rende bij hem weg.
0: Nou ja, luister. Gisteren deed hij als Spider-Man. Moest hij zeg maar helpen bij
2: spinnen. Bij de spinningles van Evelien, ja.
3: Oh, hoe was dat?
0: Maar Morad is een Nederlandse Marokkaan. En het mooiste is dat je zag dat heel Spider-Man. Zeg maar een stukje Morad. Ja. Had net niet zeg maar zijn best gedaan om een hele pak aan te trekken.
3: Oh.
0: Dus het zag er een beetje uit alsof Morad ook nog zeg maar kwam winkelen bij je. Het trok dat ding op alsof hij zometeen de Rabobank hier binnen ging lopen. Dus,
3: een soort Marokkaanse Peter Parker.
0: Ja, dat is
3: mooi gesproken. Ja.
0: Nou, de wensweek van KWF. Je bent hier welkom. Kom hier naartoe. En zo niet, krijgt de camping.

0: 1986, Stevie Winwood en High Low. Ook nog Bruno Mars en On My Soul.
1: De NPO Radio 2 Wensweek voor KWF.
0: Deze hele week staan we op vakantiepark Het Grote Bos in Doorn, waar we wensen in vervulling laten gaan. Dat doen we uiteraard ook buiten het park in Nederland. En dat is elk jaar, eerste week na de vakantie. NPO Radio 2 Wensweek voor KWF. Zo komt de wens van de ongeneeslijke zieke Monique Kluiver vandaag uit op circuit Zandvoort. Monique is licht verstandelijk gehandicapt, heeft één grote wens. Ze wil namelijk in een ambulance met toeters en bellen, alles, sirenes erop en eraan, over dat circuit rijden. En Evelien, die is daar.
2: Ja, dat klopt. Wij zijn op het circuit van Zandvoort en we staan op dit moment in de pitstraat. Die zijn natuurlijk allemaal dicht, want alle Formule 1-auto's die zijn hier weg. Maar wij staan hier maar mooi wel, hè Monique?
3: Ja, wij staan hier zeker.
2: Waar zit jij nu in?
3: In de Doorn Wensambulance.
2: Ja, dat is wel heel gaaf, denk ik, hè, voor jou.
3: Ja, echt wel.
2: Waarom eigenlijk?
3: Ja, waarom? Omdat ik ziek ben.
2: Ja, maar dan zit je natuurlijk toch eigenlijk liever niet in een ambulance, zou ik denken.
3: Nee, maar ik vind het wel hartstikke leuk dat dit gebeurt. En dat is toch mijn wens altijd al geweest.
2: Ja, want ik begreep dat jij eigenlijk helemaal niet van ziekenhuizen houdt. Maar, nee. dat je de ambulance wel iets heel bijzonders vindt.
3: Dat klopt. Ziekenhuizen zijn gewoon eng, want er komen enge mensen en enge dokters.
2: Ja.
3: En die doen je pijn.
2: Ja, en dat is natuurlijk helemaal niks, hè?
3: Nee, en de ambulance niet zo. Die doet wel pijn, maar die biedt ze excuses aan.
2: Ja, is dat het verschil? Ja. En de ambulance doet natuurlijk ook wel eens een beetje pijn aan je oren, denk ik, of niet?
3: Nou, valt wel mee.
2: Die gierende sirenes, heb je daar nooit last van?
3: Nee, van de ambulance niet.
2: Misschien Joris. Joris is van de Wensenambulance Noord-Holland. En die is heel lief, zo lief geweest om Monique alvast in de ambulance te zetten. Kan jij hem alvast, ik ben een beetje te ver van je af, maar kan je alvast wat laten horen? Even die sirene laten horen. Kijken of die aan kan, want jouw wens is... Oh! Ja. Ja, mooi hè?
3: Ja.
2: Monique, haar gezicht breekt open. Ja, en dan moeten we natuurlijk... Kijk, jij vindt het, jouw wens was om gewoon een keer met gillende sirenes ergens te rijden.
3: Ja.
2: Maar dan gaan we nu ook nog over het circuit. Wat vind je daarvan?
3: Dat had ik zelf gevraagd.
2: Ja,
3: ja, dat was ook mijn wens.
2: Ja, maar dan gaan we dus wel ook hard, hè?
3: Nou, niet te hard.
2: Oh, niet te hard?
3: Nee? Dat kan niet, want deze wagen is te hoog.
2: Oh, dan klappen we om als we schuin gaan.
3: Ja. Niet te hard, zei hij al dus.
2: Oké.
3: We hoeven ook niet hard, als maar de sirene en alles uit zijn.
0: Ja, niet te hard, anders moeten we een ambulance kopen. Zeg.
2: Nee, ja, precies. We willen natuurlijk niet dat we omklappen.
0: Nee,
2: zometeen. Gaan jullie zo meteen met ons mee? Dan gaan wij hier met gillende sirenes over het circuit en door de Tarzanbocht. En dan mag jullie daarbij zijn.
0: Nou, wat leuk.
2: Ja, toch? Gezellig.
0: Ja,
2: wat moeten we zeggen?
3: Dat er niks aan de hand is, anders zit iedereen in de stress.
0: Oh, ja. Oh nee, er is niks aan de hand.
2: Er is niks aan de hand.
0: Maar gaan we nog mee? Ja. Maar gaan ze al weg met sirene? Of?
2: Ja.
0: Oké.
2: Okay. Wij gaan zo meteen, om 16:50 of zo gaan we rijden. En dan nemen we jullie mee met beeld en geluid.
0: Goed. De KWF was dat vanuit Zandvoort, het circuit.
1: NPO Radio 2. Er is maar één.

0: Kensington uit 2014. Ook nog Sarah Larsen in Midnight Sun. Dit is een middagshow. Gijs, Ruud, heb jij het goede weerbericht bij je?
1: Ik denk dat dit de goede is. Maar of die klopt, dat weet je altijd pas achteraf. Want het trekt momenteel lichte regen over het land. Morgen begint met wat motregen, smiddags af en toe zon. En dan wordt het een graad of 22.
0: Bij de ANWB is Rijn Baardmans. Rijn, is het druk?
2: Ja, het is wel druk. 360 kilometer file in totaal. Onder andere op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen knooppunt De Hoek en Roelof Arendsveen gebeurde een ongeluk. Daarom is de rechterrijstrook dicht en je vertraging 25 minuten. Ook een ongeluk op de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Tussen Rotterdam Prins Alexander en Rotterdam Delfshaven zijn 3 rijstroken dicht. Je vertraging is hier een kwartier. De A27 Almere-Gorkum tussen Bilthoven en knooppunt Rijnsweerd staat een auto met pech. Daarom is de rechterrijstrook dicht en je vertraging 5 tot 10 minuten. Tot slot nog de A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek. Tussen Elst en Westervoort doe je er 15 minuten langer over.
0: Rijn, dankjewel, tot zo weer. Tijd voor de NPO Radio 2 NOS Journaal. Hier is Juri Stubenitski. Juri, goedemiddag.
3: Hey Ruud, goedemiddag. Er is nog iemand opgepakt voor de schietpartij in Overasselt. Daarmee komt het aantal mensen dat is aangehouden op 35. De verdachte werd afgelopen nacht opgepakt in de omgeving van de plaats in Gelderland. En intussen onderzoekt de politie een dreigvideo die is gericht aan de bewoner van het pand waar gisternacht werd geschoten. De Europese Unie moet zelf een techreus worden, zei premier Jetten in Eindhoven. Daar ontving hij de Franse president Macron. De twee spraken onder meer over de techindustrie, maar ook over de oorlogen in Oekraïne en de situatie in het Midden-Oosten. In België moeten elektrische steps misschien een verplichte nummerplaat. De minister van Binnenlandse Zaken wil op die manier drugscriminaliteit aanpakken. De afgelopen tijd waren er schietpartijen tussen drugsbendes in Brussel. Daarbij worden vaak van die elektrische stepjes gebruikt. En met een kentekenplaat zijn daders makkelijker te vinden. En de muziek van Dolly Parton is sinds haar overlijden niet 9 to 5, maar 24/7 te horen in de VS. Good night.

0: sinds haar overlijden wordt Dolly Parton een stuk vaker gedraaid op de Amerikaanse radio. Volgens nieuwssites is haar muziek online 1100% meer gestreamd. Op de dag na haar overlijdensbericht was Parton zelfs de meest gestreamde artiest van Amerika. Op die dag werden haar nummers maar liefst 54 miljoen keer beluisterd.
1: Zo, niet normaal. Heb jij dat ook gedaan? Hè?
0: Ik heb wel een liedje aangezet, ja.
1: Nee, echt waar? Zeker? Ik vind het wel een beetje schijnheilig.
0: Hoezo?
1: En niet voor jou per se, maar...
0: Maar dat je wacht tot iemand dood is,
1: ja,
0: en dan...
1: Ja, en dan zijn hele plaat...
2: Maar welk liedje? Mag ik weten welk liedje je hebt gedraaid?
0: Ik heb I Will Always Love You. Heb
2: oh,
0: ik,
2: want
0: ik dacht van,
2: oh
0: ja, dat is... Want dat is natuurlijk gecoverd later door Whitney Houston.
1: Whitney Houston.
0: Ja, en Applejack.
1: Applejack
0: zag ik langskomen. Ik dacht, wat is dat voor liedje? Ging ik luisteren en dacht ik, oh, dat ken ik helemaal niet. Wat een grappig liedje.
1: Dat was van haar, Applejack.
0: Dat was van haar. En ja, zo ontdek je ook wel weer eens wat.
1: Applejack.
0: Ja. Applejack. En hebben jullie ook wat geluisterd van haar? Of meiden jullie
1: stream.
0: Het dan juist?
1: Eilis in de stream heb ik zeg maar de karaoke versie opgezet. Heb ik zelf van Dolly Parton en zeg maar...
0: Kenny Rogers.
1: Kenny Rogers. Heb ik allebei in één geprobeerd.
0: Oh, wat mooi.
1: Het lukte niet. Maar was wel een mooie ervaring.
0: Wat fijn. Ja, jij kunt natuurlijk goed zingen.
1: Nee, helemaal niet.
0: Jawel, elke show doe je het.
1: Sorry,
2: en Ruud doet altijd heel bescheiden erover, maar die kan echt wel zingen.
1: Mag ik even iets heel anders? Wanneer wordt ze eigenlijk weggeschoten, bijgezet, begraven?
0: Ze is al bijgezet in het graf waar haar man
1: is
0: ook
1: al begraven.
0: Ligt.
1: Ja.
2: Was dat een grote uitvaart met een roze kist of zo en glitters?
0: Volgens mij was dat vrij besloten.
2: Hey. Oh.
1: Maar wat, is al zo snel begraven dan?
0: Ja.
1: Dat is helemaal langs mee gegaan.
2: Je zou bij zo iemand toch verwachten dat het heel groot is met glitters en
1: Ja, dat is Michael Jackson. Die lag een week in een soort Aubin Marie, weet je wel.
0: Nee,
1: die,
0: het was ook best wel klein, volgens mij.
3: Afgelopen vrijdag is ze al begraven. Oh,
2: nou, hebben we dat nou helemaal gemist?
3: In besloten kring.
1: Ja, oké. Okay. Dus we hadden geen uitnodiging ook natuurlijk.
3: Nee, ja, dat vind ik jammer.
1: Nou, dat was ik... Nee, ik hou niet van dat soort bijeenkomsten.
3: Oh.
1: Het is een klein bruggetje naar deze week, dames en heren. Het is heel veel Dolly Parton deze week die aangevraagd wordt. En,
3: Je kunt platen, überhaupt wensplaten, blijven aanvragen.
1: Dat is,
3: kan gewoon via de NPO Luister-app. En dat mag een hele mooie speciale reden zijn. Maar ook je zegt, nou, ik heb gewoon zin in een plaat van...
2: Ja, een mooie speciale reden vind ik persoonlijk wel leuk.
3: Maar dat hoeft dus niet, hè?
2: Het hoeft niet, maar
1: het is wel leuk als je dan toch een plaat aanvraagt.
2: Het is ook een mooie radio, toch? Als iemand een mooie reden heeft.
1: Zeker.
2: Ja.
3: Maar een mooie plaat hoeft dan weer geen mooie reden te hebben. Als je zegt, Robert van Hemert. Want dat is leuk om te vertellen. Morgenmiddag zijn hier allemaal volksartiesten.
1: Is het leuk voor jou te vertellen of voor mij te vertellen?
3: Eigenlijk ook voor jou. Want
2: jij bent volksartiesten dan?
3: Ja, nou, volgens mij Robert van Hemert, om maar eens iemand te noemen. Nou. Rutger van Barneveld met Ik wil de zon zien.
2: Oh, wat leuk!
3: Dat is allemaal morgenmiddag hier, kun je gewoon voor langskomen.
1: Oh, wauw. Ja. Dat is leuk, zeg. Nou, en vrijdag heb ik Franse middag.
3: Hoe bedoel je dat?
1: Nou, dan zit ik in Parijs. Hier vanavond, maar ik ga ze nu draaien, scratchen achter ze voren. Want

0: By the Moss van Enrique Iglesias. Nog Jean Mieux in Dark Before the Dawn. Dit is NPO Radio 2 in de Winsweek.
1: De NPO Radio 2 Winsweek voor KWF.
0: Dit is de NPO Radio 2 Winsweek voor KWF.
2: Dit is de Radio 2 Winsweek voor het KWF.
3: Dit is de Radio 2 Winsweek voor het KWF.
0: We hebben nu 5 keer gezegd dat het Winsweek voor KWF is. Daardoor, daarvoor laten we de mooiste wens uitkomen. In Zandvoort, we hebben net al contact met Monique gehad. Monique zit in een ambulance. En daar is onze eigen Eve bij. Want zij wilde als wens in die ambulance scheuren over het circuit. Met alle

0: Paramos van Enrique Iglesias. Nog Sommieux in Dark Before the Dawn. Dit is NPO Radio 2 in de Wensweek.
1: De NPO Radio 2 Wensweek voor KWF.
0: Dit is de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF.
2: Dit is de Radio 2 Wensweek voor het KWF.
3: Dit is de Radio 2 Wensweek voor het KWF.
0: We hebben nu 5 keer gezegd dat het Wensweek voor KWF is. Daardoor, daarvoor laten we de mooiste wens uitkomen. In Zandvoort, we hebben net al contact met Monique gehad. Monique zit in een ambulance. En daar is onze eigen Eve bij. Want zij wilde als wens in die ambulance scheuren over het circuit. Met alle de sirenes en alles wat,

0: KWF.
1: Dit is de Radio 2 Wensweek voor het KWF.
0: We hebben nu 5 keer gezegd dat het Wensweek voor KWF is. Daardoor, daarvoor laten we de mooiste wens uitkomen. In Zandvoort, we hebben net al contact met Monique gehad. Monique zit in een ambulance. En daar is onze eigen Eve bij. Want zij wilde als wens in die ambulance scheuren over het circuit. Met alle de sirenes en alles wat me kon aan.
2: En misschien wat wel mooi is, via de NPO Luister-app of NPO 1 Extra kun je ook meekijken. Want er is een hele cameraploeg bij in die ambulance gestapt.
0: Wauw. Eve, ben je daar?
3: Ja, ik ben er. En weet je wat zo idioot is? Dat heb ik me helemaal nooit gerealiseerd. Als je naar zo'n Formule 1-wedstrijd of iets dergelijks kijkt, dan zie je dus niet hoe ontzettend scheef zo'n circuit is in de bochten. Maar er zit ook heel veel hoogteverschil in. Dus het is best wel een hele belevenis hier op het circuit. Ik zit achterin. Monique die zit op het puntje van haar stoel voorin. En deze wens is dus voor Monique omdat zij ongeneeslijk ziek is. En gewoon heel graag een keer met gillende sirenes over het circuit wilde. Monique, hoe gaat het met je?
4: Goed hoor.
3: Hoe vind je het?
4: Geweldig.
3: Kan jij even een verslagje doen van wat je allemaal ziet om je heen?
4: Niet zo gek veel, alleen maar circuit.
3: Maar hoe ziet het circuit eruit dan?
4: Een weg met allemaal bomen en alles.
3: In tribunes, hè, die leeg zijn nu, want alles wordt hier afgebroken. Want het was voor het laatste was de Formule 1 hier. Horen jullie trouwens ook die sirenes? Ik weet niet of die hard genoeg
0: zijn. Ja. Ik dacht, jullie worden achtervolgd door politie, maar dit is gewoon jullie eigen sirene.
5: Nou, het valt hartstikke mee, moet ik zeggen, hoe hard het is. Sirene.
0: Wat zeg je?
3: Ja, maar dat is dus omdat je anders binnenin natuurlijk helemaal niet meer met elkaar kan praten. En dat is ook wel fijn af en toe.
5: Ja.
3: Ik heb trouwens hier bij me ook Aldert. En Aldert is van Wensen Ambulance. Wat is dit voor jullie om dit te doen, dit soort wensen in te willigen?
6: Ja, weet je, dat hoef je bijna niet uit te leggen als je het gezicht van Monique ziet. Dat straalt. En dat hebben we iedere keer met het vervullen van een wens. Proberen we dat te bereiken. Gewoon het nog een fantastische dag maken. Ook al zijn mensen ernstig ziek of langdurig ziek. Dan is dit het allerleukste om ook te doen.
3: Ja. Kan ik me heel goed voorstellen. Het is echt fantastisch om hier erbij te zijn. Ja, we zitten dus een beetje naar het achterhoofd van Monique te kijken. Maar ik weet, hoe is het Monique? Ja hoor, daar komt die stralende lach weer. Dat Monique hier intens van geniet. En weet je, dat is voor ons natuurlijk ook precies wat wij willen als we die wensweek hebben hier op Radio 2.
0: Ah,
3: dus
0: mooi.
3: Wij maken nog even één rondje door de Tarzanbocht.
0: Veel plezier daar. Ik ben heel benieuwd hoe Eve eruit komt. Zo.
2: Ja, en wat de rondetijd is ook in vergelijking met vorige week.
0: Ja. Ze hebben toch nog een laatste ronde gereden dan uiteindelijk.
2: Ja, inderdaad. Dat was maar niet de laatste keer.
0: Goed. Dit is NPO Radio 2 voor KWF. Dat is ook van die mensen tegen kanker voor het leven.
7: Er is maar één.
8: NPO Radio 2.
7: NPO Radio 2.

0: Fiction Factory en Feels Like Heaven. Ook nog Dennis Williams en Mr. Know-It-All. Bettina?
1: Ja.
0: Jij bent... Sorry, ja. Ja.
1: Nee, ik sta op scherp, want ik ga even een verslagje doen.
0: Ja, waar ben jij?
1: Ik sta buiten op het plein voor de mobiele studio. En ik ga eens even de sfeer proeven, want vanavond gaan we los. Hier, wederom, weet je, maandag met Direct. Gisteren Ilse de Lange en vanavond niemand minder dan Son Mieu. Het is nu nog echt wel stilte voor de storm. Maar ik ga eens even wat mensen vragen. Ik zie daar twee hele leuke vrouwen. Bij een muntje. Ik denk muntjes, hè? Ja, jullie gaan muntjes verkopen. Lieve vrouwen. Ja. Jullie gaan muntjes verkopen, neem ik aan, voor vanavond. Ja, voor Son Mieu.
2: Ja, zeker.
1: Hebben jullie er zin in?
2: Absoluut, absoluut. Laat het lekker druk worden, want dan hebben we nog flink veel te doen.
1: Ja, en was het de afgelopen dagen druk?
2: Eigenlijk alleen de avonden. En vanmiddag was het ook lekker druk.
1: En vanavond verwachten jullie weer enorme drukte natuurlijk.
2: Wij verwachten een plein vol. Zeker.
1: Ja, ik verwacht het ook wel voor Son Mieu. Ik ga even een beetje verder kijken of het bier al koud is en zo. Ja, het is hier echt nog genoeg plek. Maar oh, ik voel gewoon, het wordt gewoon een feest. Bij het bier staat niemand. Maar ik ga ervan uit dat het koud staat. Ik ga hier even een paar mensen iets vragen. Hallo, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
1: Komen jullie voor Son Mieu of zijn jullie hier gewoon op vakantie?
3: We zijn gewoon hier al voor het kijken voor de DJ's. Om te kijken of het lukt om een foto te maken.
1: Oh, nou dan moet je zo even voor het raam gaan zwaaien of dat lukt. Misschien wil Ruud zo wel even op de foto. Je weet het nooit, hè? Hé, en heb je ook zin in Son Mieu?
3: Zeker.
1: Ja, dat wordt wel te gek, hè? Spektakel. Ik ga nog even verder lopen om te kijken, want ik zie daar verder... Jongens, verse stroopwafels voor ons, hè? We zijn er net ook al 5 verse stroopwafels gehaald.
0: Zie ik daar Daniel een pomp.
1: Ja, het is hier vol met gewoon NPO Radio 2-elite hier. Er staat hier iemand te pompen aan een waterpomp. Dag, hallo. Daniel, hi.
4: Hi, hallo, hi. Sorry, ik miste de vraag. Wat?
1: Nee, gewoon wat je hier staat te doen. Dat ziet er heel interessant uit wat je hier doet.
4: Nou, het was net kindermiddag, dus dit is mijn zoon, Liam. Zeg eens hallo, Liam.
5: Hallo.
4: Harder.
1: Zeg maar in de microfoon.
5: Hallo.
1: Vind jij het leuk hier? Was het leuk bij kindermiddag?
5: Ja.
1: Wat gezellig dat je met papa mee bent, want die is natuurlijk iedere ochtend weg nu.
0: Dat merkt hij niks van.
1: Nee, merkt hij niks van. Die is lekker naar school. Maar jij, ben je niet helemaal kapot nu?
4: Ja, het is een beetje... We gaan zo meteen gelijktijdig gaan we richting bed.
1: Ja.
4: Ik sta hier bij een waterpomp. Want ik heb opdracht gekregen om zoveel mogelijk water omhoog te pompen... zodat hij een dam kan bouwen. Dus,
1: en lukt dat?
4: Dat kan je beter aan hem vragen, maar ik denk dat we goed... Liam, gaat het goed?
5: Ja.
1: Top. Nou, pomp lekker door.
0: Nou, dat...
1: Ik wil gewoon zeggen, je moet het eigenlijk meemaken. Want het borrelt hier van... Ja, gewoon energie. En het is fantastisch, jongens.
0: Ik vind het heerlijk, ja.
1: Misschien kan je ook even naar buiten zo.
0: Ik had het niet willen missen.
6: Op NPO Radio 2 hoor je nieuwe Nederlandse muziek.
7: Dit is Novastar met Today.

0: alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
1: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25%

0: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
1: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
2: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
3: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
4: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
5: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
4: Oh, en nu niet?
5: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
4: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.

0: en maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Nu bij Coolblue. Korting op Philips koffiezetapparaten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
2: De energietransitie is onmogelijk.
3: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
4: En zo, dat is 5 uur. Tijd voor de NPO Radio 2 en het journaal. Dit is Juri Stubinitski. Juri, goedemiddag.
5: Hey Ruud, goedemiddag. Opnieuw zorgen bij inwoners van Overasselt nadat er een dreigfilmpje is opgedoken over de bewoner van het huis waar gisteren werd geschoten. In de video zijn 4 gemaskerde en bewapende mannen te zien, zegt verslaggever Onno Beukers.
6: Een van hen die praat dan in het Engels, met een zwaar accent wel, dat G, dat hij een partij cocaïne zou hebben gestolen en dat hij 12 uur de tijd heeft om die terug te geven. En als dat dan niet gebeurt, dat iedereen die hem lief is, iedereen in zijn omgeving, familie en vrienden, zal worden vermoord.
5: Die boodschap leidt tot onrust bij mensen in het dorp bij Nijmegen, vertelt verslaggever Sander van Hoorn.
7: Of het filmpje echt is of niet, dat weet men niet. Maar dat betekent dat het hier weer oorlog wordt. En die echtheid, daar nog even één ding over. De politie heeft het filmpje ook gekregen. Onderzoekt de echtheid. En dat is ook wat we op dit moment bij de NOS proberen te doen.
5: Meerdere bewoners van Overasselt willen dat de woning van Jan G. wordt gesloten. De teamgenoot van Max Verstappen, Isaac Hadjar, kan vanwege een polsblessure ook niet naar de Grand Prix van Monza. De Formule 1-coureur kon ook al niet meedoen aan de race in Zandvoort. Zijn team hoopt dat hij in Spanje wel weer van de partij is. De overlast in de Utrechtse wijk Lombok neemt toe, zeggen de gemeente en de wijkagent tegen RTV Utrecht. Vorig jaar waren er nog 3 meldingen van overlast. Inmiddels zijn het er al 45, zegt een verslaggever van de omroep.
8: Hier slapen heel veel mensen en de bewoners zijn het zat. Ze zeggen dat sinds de eerste hittegolf de groep hier enorm is gegroeid en dat er steeds meer slapers zijn bijgekomen. En niet alleen slapers, ze zijn 's nachts behoorlijk wakker. Dan zijn er veel vechtpartijtjes, wordt er met messen gezwaaid en ook auto's worden vaker ingebroken.
5: De overlast in Lombok is toegenomen omdat buitenslapers sinds dit jaar geen boete meer krijgen. En een klein probleem voor reizigers van 6 vluchten op Eindhoven Airport vandaag. Hun bagage ligt nog op het vliegveld. Koffers konden niet mee vanwege een technische storing. Het is nog niet bekend wanneer de koffers naar de bestemming worden gevlogen. Het weer, ook vanavond nog enkele buien bij een graad of 16. Morgen eerst een beetje motregen, in de middag wat zon en maximaal 23 graden.
4: Juri, dankjewel, tot zo weer. En dan Rijn Baardmans bij de ANWB. Hoeveel heb je, Rijn?
9: 400 kilometer in totaal, dus het is echt een spits nu. De meeste files in de Randstad en Noord-Brabant. Op de A4 bijvoorbeeld Amsterdam richting Den Haag. Daar beland je in de file tussen knooppunt De Hoek en Roelof Arendsveen. 12 kilometer met 30 minuten vertraging. Het komt door een ongeluk en de rechterrijstrook is er dicht. Op de A20 Hoek van Holland richting Gouda is de weg dicht tussen Rotterdam-Noord en Rotterdam-Prins Alexander door een ongeluk. Het verkeer richting Gouda kan het best omrijden via Den Haag over de A13 en de A12. Verderop op de A20, maar dan richting Hoek van Holland, is een ongeluk gebeurd tussen knooppunt Terbrechtseplein en Rotterdam-Delfshaven. Door het ongeluk zijn 3 rijstroken afgesloten en je vertraging 15 minuten. Op de A35 veroorzaakt een ongeval vertraging tussen Enschede-West en Delden. In de richting van Almelo betekent dat 40 minuten extra reistijd.
4: Dankjewel, tot zo weer.
10: De eerste goal. De eerste crush, de eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
11: Kia, movement that inspires.
12: En, hoe was het bij het ING servicepunt?
13: Hij is onderweg.
12: Wie?
13: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
12: Top. Koffietje, ik trakteer.
13: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
14: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
15: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
16: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
17: Heb jij nog dromen over wie je morgen zou willen zijn als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding, wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
18: Welk land vond de pizza Hawaii uit? En hoe noemen wij het land dat in de eigen taal Hrvatska heet? In Avotros Triviant draait het om kennis, snelheid en het juiste antwoord op het juiste moment.
19: Ik schrik ervan hoe snel je moet rukken, joh.
18: Avotros Triviant, de quiz over alles, voor iedereen. Vanavond om 9:30 op NPO 1.
17: ICM biedt ruim 200 opleidingen en trainingen voor dromers die vooruit willen.
1: MacBook is gemaakt voor je studie. Krijg nu €50 studentenkorting op MacBook Neo en MacBook Pro. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
20: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
21: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
22: Deze week is het de week tegen kanker.
23: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
24: Jij waarschijnlijk ook.
25: Iemand die je dierbaar is.
26: Of was.
25: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
26: En de beste zorg.
25: Voor wie geef jij?
27: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
28: KWF. Tegen kanker voor het leven.
29: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
25: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
27: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
28: KWF. Tegen kanker voor het leven.

0: The Reflex, What a Game. Dames en heren, het tweede gedeelte voor ons dan. Maar we tellen geen uren, want het is NPO Radio 2 Wensweek. En in die Wensweek doen we echt, echt hele coole dingen.
1: De Wensplaat.
0: En de Wensplaat. Ja, de wensplaat voor KWF. Het is allemaal voor KWF deze week. En jij kunt die platen gewoon aanvragen via de NPO Luister-app. Dat heeft ook gedaan, Gijs.
2: Dat heeft ook gedaan, Lauren. Zij vraagt een plaat aan voor haar overleden vader.
0: Lauren, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Hoe lang geleden is jouw vader overleden?
3: In 2022 is hij overleden, dus het is net na 4 jaar.
0: Oké. En herdenk je vader dan speciaal met één plaat, of is het iedere keer een andere?
3: Het is eigenlijk altijd een ander, want zijn muziek smaakt wel heel breed en hij luistert altijd naar de top 2000, dus daarom ben ik ook blijven hangen. Dus ja, dat is leuk om gewoon te delen, de muziek.
0: Wat doet deze week met jou?
3: Ik word er wel emotioneel van. Maar het is best wel een lastige situatie natuurlijk, want je vader is gewoon overleden en ik ben zelf 27. Dus hij gaat gewoon heel veel missen. Ja. Dus dat doet wel veel met mij.
0: Ja, dat snap ik. En 27 is niet want dat betekent dat een paar jaar geleden is, dan was je nog een stuk jonger. En dan hoor je je vader niet kwijtraken. Dat is wat je zegt. Ja. En waaraan is je vader overleden, mag ik dat weten?
3: Ja, mijn vader had alvleesklierkanker.
0: Oké, dus het was ook een heel kort proces.
3: Ja, het was 4 maanden, was het voorbij. Ja.
0: En hoe kijk jij terug nu? Misschien een gekke vraag, maar geef je zoiets een plek? Of is dat heel ongemakkelijk wat ik zeg?
3: Nee hoor, het is juist fijn om het erover te hebben, vind ik altijd. Het gaat eigenlijk met pieken en dalen. Ik heb ook heel veel rust gevonden nadat mijn vader overleed. Want het ging thuis gewoon bij mij niet zo heel goed. En dat is verder niet erg. Maar dus het heeft een beetje een dubbel gevoel.
0: Ja, snap ik. Heb je afscheid kunnen nemen van hem?
3: Hij is thuis overleden na een palliatieve sedatie. Okay, dus dat is heel fijn. Maar daarvoor was er nog een hospice, maar dat ging niet helemaal goed. Dus het was wel fijn dat hij uiteindelijk thuis overleden.
0: En uiteindelijk ook in jullie bijzijn?
3: Ja, zeker.
0: Oké. En heb je alles kunnen zeggen tegen hem?
3: Dat niet, want hij was best wel een gesloten persoon. En tijdens zijn ziektebed was het ook uitgezet naar zijn hersenen. Dus dan de persoon verandert niet, maar die wordt wel minder begrijpelijk voor je. Dus ik heb niet het helemaal goed kunnen afsluiten, maar ik heb wel gesprekken met mijn vader gehad al voordat hij ziek werd. Dus ik kan het wel redelijk plaatsen. Ja.
0: Wat was zijn naam? Dus praat wat makkelijker.
3: Hij heet René Stam.
0: En Lauren, als jij nu nog één ding zou kunnen zeggen tegen René, jouw vader. Nu na al die jaren. Ik kan me ook voorstellen dat er nog iets is van hé, pap, dat wil ik nog tegen je zeggen. Of aan je vragen. Wat zou dat zijn?
3: Dan zou dat zijn dat ik snap hoe die in elkaar zit. En waarom hij de dingen, hoe hij de dingen aanpakte zoals hij aanpakte. En dat ik hem niks verwijt, zeg maar.
0: Oké. Dus de pijn is achter je.
3: Dus naast met me, maar wel met een begrip erbij.
0: Goed. Mooie woorden. Ja. Lauren, dankjewel. Hier is de Google voor jou. Die heb je aangebracht.
3: Ja, top. Doeg.
0: Dag. Geniet ervan. Dit is dat prachtige Iris.

0: Jan en turn the light off. Gijs, jij pakt net die andere plaat weg. Dat kan gewoon niet afkondigen.
1: Oh, dat is ongelukkig.
2: Moet ik ook even kijken.
1: De Goo Goo Dolls, voor Lauren natuurlijk. Dat is ook zo.
0: Wat een mooie plaat is dat trouwens.
1: Zeker.
0: Wat een gevoelig onderwerp. Als je nou een wensplaat hebt, heel makkelijk via de gratis NPO Luister app... kun jij deze week tot en met vrijdag jouw wensplaat doorgeven.
3: De NPO Radio 2 Wensweek.
4: Voor KWF.
0: Deze week laten we bijzondere wensen uitkomen... voor mensen die te maken hebben gehad of te maken hebben... of te maken hebben gehad met kanker, direct of indirect. Zo heb ik het goed gezegd. Gisteren had ik Eline en Sandra aan de telefoon. Twee vriendinnen die op hetzelfde moment borstkanker... kregen. En ja, zij hadden samen maar één wens.
5: Ja, wij zouden heel graag al onze lieve mensen een feestje gunnen om ze te bedanken voor alle steun die wij de afgelopen periode hebben gehad.
0: Ja, ja.
5: Wij zijn heel erg van de foute 90's muziek.
0: Ja.
5: En wij gingen ook regelmatig naar dat soort feestjes toe. Dus wij dachten, hoe mooi zou het zijn dat wij iedereen om ons heen zo'n gaaf feestje kunnen geven. Maar ja, stiekem hebben we er zelfs natuurlijk ook wel weer een keer zin in.
0: Ja, ja. Ja, toen dacht ik, een feestje met goede, foute, leuke 90's muziek. En dat moeten we kunnen regelen. En zeg je 90's, dan zeg je, dames en heren, een warm applaus voor Charlie Lonois van Charlie Lonois. Hey. Jij moet nog eens per jaar op vakantie kunnen, want zo vaak draaien wij Your Smile nog van je.
6: Nou, dit jaar ben ik helaas nog niet op vakantie geweest.
0: Dat komt goed. Ramon, oftewel Charlie Lonois. Wat doet het met jou, dat verhaal van Sandra en Eline?
6: Ja, ik vind het geweldig. Weet je, toen mijn boekjesbureau me belde en zei van... joh, heb je daar zin in? Ik zei, heb je daar zin in? Natuurlijk, dat ga ik gewoon doen, joh. Ik bedoel, iedere familie die kent misschien wel iemand... die ooit een keertje kanker heeft gehad of daaraan overleden is. En ja, als je daarvoor geld kan inzamelen... om die vreselijke ziekte op een gegeven moment uit te bannen... dat zou natuurlijk fantastisch zijn.
0: Ja. Zeg heel even over Charlie Lonois en Mental Theo. Jullie zijn nog aan toeren.
6: Ja, we hebben dit jaar 4 optredens gedaan, klopt. Ja.
0: Zit er nog een grotere tour aan te komen?
6: We hebben er nog niet op gesproken. We moeten er weer even van bekomen. En dan denk ik dat we over een paar weken...
0: ja. Maar Ramon, oftewel Charlie, mogen we morgen vanaf 5 uur op jullie rekenen hier?
6: Zeker, ja, ik ben daar, zeker.
0: Ah, joh,
6: zeker.
0: Wat fantastisch! Charlie Lonois. Alvast een voorproefje voor morgenmiddag. Dankjewel, en tot morgen dan.
6: Gezellig
0: wel, Ruud. Hoi, hoi. Jortal, Charlie Lonois, Mental Theo, NPO Radio 2. Dit is Your Smile.

0: Nu ga ik het voor deeg doen, ja.
1: Oh ja. Gooi ik dat andere stukje weg.
0: Simply Red en Samurai Jack. Ik ben een beetje afgeleid, omdat Juri Stubinitsky, die, ja. Loopt hier tussen de studio op dit wenscampingterrein. Met een tas, alsof hij de derde dinsdag van september doet.
2: Als een aktentas.
0: Ja, zijn aktentas. Mm-hmm. En daar heeft hij dan het nieuws in zitten. Ik vind het zo mooi in deze tijd, 2026, dat je dan dat echt helemaal meedraagt.
2: Ja, goed hè. Het is ook zwaar. Dat weegt zwaar.
0: Ja, dat geloof ik, ja.
1: Maar het ziet er ook wel een klein beetje als een gimmick. Want we hebben het hier al meerdere keer over gehad, maar hij dikt het steeds iets meer aan op de manier hoe hij loopt.
3: Nou, een beetje Mr. Bean als
0: Morgen komt hij weer een trolley.
2: Ja, of in een pak. Ja,
0: in een pak.
2: Nee, je weet het niet, hè.
0: Goed, Charlie Lono is er met Theo, Your Smile. En ook nog Simply Red, dus met Sunrise. Dit is de middagshow.
1: En dit is het Radio 2 weerbericht. Er trekt lichte regen over het land. Morgen begint met motregen. Smiddags laat de zon zich af en toe zien. Wordt het een graad of 22.
0: Bij de AWB Rijn Baartmans. Rijn, hoeveel files heb je?
4: Na 450 kilometer in totaal. We naderen het drukste moment van de woensdagmiddagspits. De meeste files in de Randstad, Gelderland en Noord-Brabant. Op de A4 richting Den Haag is een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is dicht tussen knooppunt De Hoek en Roelof Arendsveen. 12 kilometer met 30 minuten oponthoud. Door ongelukken is het druk op de ring van Rotterdam. Op de A16 bijvoorbeeld richting Rotterdam. Tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein betekent dat 25 minuten vertraging. Een ongeluk op de A20 richting Gouda veroorzaakt een wegafsluiting tussen Rotterdam-Noord en Rotterdam-Prins Alexander. Het verkeer richting Gouda kan het beste omrijden via Den Haag over de A13 en de A12. Tot slot nog een file in het oosten op de A35 Enschede-Almelo. Tussen Enschede en Delden 10 minuten oponthoud door een ongeluk.
0: Dankjewel, tot zo weer.
4: Tot.
0: Tijd voor het NPO Radio 2 en mijn journaal. Hier is Juri Stubinitsky. Juri, goedemiddag.
2: Hey Ruud, goedemiddag. De afgelopen maand is een groot deel van de Nederlandse goudvoorraad vanuit de VS en Canada naar Londen verplaatst. Het gaat om zo'n 86 ton goud. Volgens de Nederlandse bank is het nodig om beter voorbereid te zijn op crisis. Golfer Tiger Woods mag 5 jaar niet autorijden en moet een boete betalen van $1000. In maart was hij betrokken bij een auto-ongeluk. Niemand raakte gewond, maar de politie verdacht hem van rijden onder invloed. Woods heeft nu een schikking getroffen en hoeft daarom niet de gevangenis in. De Belgische minister van Binnenlandse Zaken wil dat er kentekenplaten komen op elektrische steps. Dat moet helpen om drugsgeweld tegen te gaan. Die stepjes die worden geregeld gezien bij schietpartijen tussen drugsbendes in Brussel. En nu is op de bewakingsbeelden niet altijd te zien van wie die stepjes zijn. En nog een paar uur en dan sluit in Nederland de transfermarkt. Dat betekent dat voetbalclubs nog volop aan het kopen zijn geslagen. Dat vinden voetbaljournalisten alleen maar prachtig. Bij het online platform FC Afkicken maken ze op YouTube een urenlange liveshow rondom die transfers.
5: Ja, de meest hectische dag per half jaar. Ja, houd alles in de gaten. Wat kan er nog op het laatste moment gebeuren qua transfers? Wat gaat bij mijn club nog gebeuren? Welke club gaat op het laatste moment nog een paniekaankoop doen en heel veel geld uitgeven?
6: Paniekvoetbal dus.
5: Paniekvoetbal, ja zeker. Dat zie je wel eens op zo'n dag.
2: Misschien hebben de Nederlandse topclubs er ook wel last van, want die hebben vandaag ook nog toegeslagen. PSV kocht middenvelder Ioni Santos van Sparta. Ajax huurt de Duitse verdediger Thilo Kehrer van Monaco. En Feyenoord wil zich gaan versterken met aanvaller Reece Nelson van Arsenal.
0: Is dat een soort braderie, dit?
2: Een soort braderie, ja.
0: En als je dan te veel doelen hebt, bijvoorbeeld, of dat je nog een stukje kunstgas over hebt, kun je dat dan meekomen? Of is dat niet...
2: Nou, dat zou wel heel leuk zijn. Je kunt misschien wel zeggen, we willen alleen Ruud de Wild kopen, als hij ook een paar microfoons meeneemt en een kunstwerk. Ja.
0: Wat ze bij de ochtendshow hebben gedaan. Ja. Dat, we willen die ochtendshow wel hebben, maar laat ik alle goede dingen maar achter.
2: Ja.
0: Dat is gemeen van mij. Dat is gemeen van mij. En dat is heel erg gemeend van mij. Goed, Juri, dankjewel. Tot zo weer. Dames en heren, dit is de Wensweek via NPO Radio 2. Ik wens bijvoorbeeld Crazy Abrams.

0: 1985, Starship, We Built This City. Ook nog Crazy Abrams en That's So True. Bettina en ik die waren net even buiten bij de soundcheck van Sommieu.
1: Nou, jullie lopen ook opeens gewoon naar buiten.
2: Ja, maar het is niet normaal, jongen.
0: Ik zou je iets eerlijk vertellen. Ik hoor net Sommieu hier. En ik dacht, nou, dat is een orkestband. Dat kan niet.
2: Ja, jij zei, is dit live?
0: Is dit live? Dus ik dacht, die gasten hebben er gewoon een orkestband lopen. Dus ik ben even naar buiten gelopen om dat te checken. Het is fucking live allemaal.
2: Ja, het is echt niet normaal hoe steady dit is. Echt.
0: Ik ben dus nog nooit naar een concert geweest.
2: Wij zeiden al tegen elkaar van, nou, we moeten die gewoon een keer live zien. Nou ja, het is echt heel goed.
1: Vanavond om 20:30 staan ze hier dus ook. Als in, er staan hier nu 20 mensen te genieten van de soundcheck. Ja. Maar vanavond om 20:30, ja, volle bak.
0: Ja, zeker.
2: En dan kan je gewoon
0: echt
2: heen, hè?
0: Maar echt,

0: 1985, Starship, We Built This City. Ook nog Crazy Abrams en That's So True. Bettina en ik die waren net even buiten bij de soundcheck van Sommieux.
1: Nou, jullie lopen ook opeens gewoon naar buiten.
2: Ja, maar het is niet normaal, jongen.
0: Ik zou je iets eerlijk vertellen. Ik hoor net Sommieux hier en ik dacht, nou, dat is een orkestband. Dat kan niet.
2: Ja, jij zei, is dit live?
0: Is dit live? Dus ik, die gasten hebben er gewoon een orkestband lopen. Dus ik ben even naar buiten gelopen om dat te checken. Het is fucking live allemaal.
2: Ja, het is echt niet normaal hoe steady dit is. Echt.
0: Ik ben dus nog nooit naar een concert geweest.
2: Wij zeiden al tegen elkaar van nou, we moeten die gewoon een keer live zien. Nou ja, het is echt heel goed.
1: Vanavond om 8:30 staan ze hier dus ook. Als in, er staan hier nu 20 mensen te genieten van de soundcheck. Ja. Maar vanavond om 8:30, ja, volle bak.
0: Ja, zeker.
2: En dan kan je gewoon
0: echt
2: heen, hè?
0: Maar echt niet, echt bizar vond dit.
1: Ja, ik vond het ook mooi dat jij

0: dat kan niet.
1: Ja, jij zei, is het live?
0: Is het live? Dus ik, die gasten hebben er gewoon een orkest rondlopen. Dus ik ben even naar buiten gelopen om dat te checken. Het is fucking live allemaal.
1: Ja, het is echt niet normaal hoe steady dit is. Echt.
0: Ik ben dus nog nooit naar een concert geweest.
1: Nou, wij zeiden al tegen elkaar van, nou, we moeten die gewoon een keer live zien. Nou ja, het is echt heel goed.
2: Vanavond om 20:30 staan ze hier dus ook. Als in, er staan hier nu 20 mensen te genieten van de soundcheck. Ja. Maar vanavond om 20:30, ja, volle bak.
0: Ja, zeker.
1: En dan kan je gewoon heen, hè?
0: Maar echt niet... Bizar vond dit.
2: Ja, vond het ook mooi dat jij naar buiten liep. En toen kwam je binnen. En toen zag je dat je nog 3 minuten had. En toen liep je weer naar buiten.
0: Ja, nee, ik moest...
1: ik kon gewoon niet weglopen, toch? Nee, maar,
0: ik vond het echt zo mooi, dit.
1: Ja, ik ook.
0: Helemaal.
3: De NPO Radio 2 Wensweek. Voor KWF.
0: 20 minuten geleden hoorde je mij bellen. Tenminste, als je de radio aan had. Met Ramon, beter bekend als Charlie Lonois. Van het illustre duo Charlie Lonois en Mental Theo. Hij komt morgen plaat draaien op het feestje van Eline en Sandra. Die willen namelijk een foute 90's party hier op het park. Maar met alleen Charlie Lonois zijn we er nog niet.
2: Nee, want dat feestje duurt al iets langer dan waar Charlie Lonois waarschijnlijk voor platen komt draaien.
0: Ja, dus hebben we nog een extra DJ nodig. En heb je het over DJ's, dan heb je het over, dames en heren, Paul Rabbering.
2: Hij heeft nog niet opgenomen, hoor. Oh. Hij weet van niks.
0: Over Paul Rabbering, die gaan we nu bellen.
4: Hallo.
0: Paul.
4: Ruud.
0: Ja, hey. Je bent live op de radio, dus geen gekke dingen zeggen. Nou, of juist wel, tenminste. Paul, ik weet niet of je het... Had je toevallig de radio aan?
4: Ik zit de hele dag te luisteren naar onze Wensweek, zeker. Okay, ja.
0: Dan heb je het verzoek waarschijnlijk al gehoord. Wat doe je morgenmiddag vanaf 5:00?
4: Nou, ga je me nu vragen om met Charlie Lonois te draaien?
0: Eigenlijk is het antwoord heel kort en bondig ja.
4: Dan zeg ik daar natuurlijk volmondig ja op.
0: Lekker.
4: Ja.
0: Heerlijk. Het is morgen ook de bonte avond namelijk.
4: Ja, nee. En ik vind het zo'n mooie wens. En zo gaaf om een feestje te kunnen bouwen. En foute 90's hoor ik. Nou ja, dat gaat natuurlijk helemaal lukken. Dus ik neem Aqua met Barbie Girl en Linda Rose Jessica gewoon mee.
0: Ja, ik zou het nog even meenemen. Want Eline en Sandra die kregen op hetzelfde moment borstkanker. Die wilden dit vieren omdat ze zeg maar een moeilijke periode achter de rug hebben. Voor mensen die voor ze op zijn gekomen, voor ze klaar hebben gestaan. Ze hebben die hebben geleid en verzorgd. En dus dat met een feestje morgen. Dus daar ben jij dus de host van. Onder andere.
4: En die nemen allemaal vriendinnen mee. Dat is een druk party.

0: ze willen komen spelen.
1: Echt waar?
0: Een paar weken. Ik volg haar op Instagram, dus ik dacht ik kan wat doen.
1: Maar volg ze jou ook?
2: Volg je haar echt op Instagram? Nee,
0: ja, serieus.
2: Shola Ama?
0: Nee, Shola Ama, ja.
2: Oh, wat grappig.
0: Ja. Ze volgen niet terug, nog niet, maar je weet, het is Wendwick.
2: Hebben jullie een vinkje achter je naam? Dan maak je meer indruk.
0: Oh ja, ik heb wel een vinkje.
2: Oh, nou, dan heb ik geen indruk.
0: Shola Ama uit 1997, You Might Need Somebody. Ook nog De Bauza en Magnetic. Dames en heren, dit is de middagshow. Wij zijn bezig met die Wendwick. Ik moet nog even reclame maken voor morgenavond. Bettina, jij hebt jij hierin verdiept, hè?
2: Zeker, ik heb me er enorm in verdiept. Morgenmiddag is het Hollandse middag. Nou, dat wil je bijstaan. Want er staan hier vanaf 2 uur gewoon achter elkaar, hè? Marco Schuitmaker, sorry. Ik ben gewoon helemaal onder de indruk. Frans Duits, Rutger van Barneveld, Wolter Kroes. Ik vind het gewoon niet normaal. En daar kun je dus gewoon naartoe, hè? Hier in het grote bos in Doorn. Vanaf 2 uur morgenmiddag.
0: Lekker hoor. Dus dag gaat eraf. Nou, vanavond al met Sommieu natuurlijk. En morgen dan opnieuw. De hele week NPO Radio 2 in de Wensweek voor KWF. Dus ik laat je achter met...

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers, geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers, geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
2: Vandaag is de laatste dag van de Theatertiendaagse. Boek nu de theatersensatie Harry Potter en ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Dit is je allerlaatste kans. Theatertiendaagse.nl.
3: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
4: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
3: Of,
5: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
3: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
6: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Nu, gratis drukwerkbegeleiding van een echte expert. Dat is de kracht van online. Met de service van Dennis. Drukwerkdeal, laat zien wie je bent.
8: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
9: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle hakgroenteconserven 1 plus 1 gratis. En alle Iglo Vis Cuisine, Viskraam of Fish & Fun ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
10: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
11: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle deurkruk sets voor binnen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
12: Het is bijna 6:00. Alvast een goede avond. Je bent bij NPO Radio 2. En op het journaal krijg je van Juri Stubenitski. Juri, goedenavond.
13: Hey Emily, goedenavond. Nog veel vragen bij de politie over wat er gisteren in Overasselt is gebeurd. Vandaag is er de hele dag onderzoek gedaan bij de woning van de familie die het doelwit was van de schietpartij. En ook onderzoekt de politie de dreigvideo die mogelijk is gericht aan de zoon van het gezin.
14: Nou, wat ik over die video kan zeggen is dat we hem kennen, dat we ermee bezig zijn, dat we het vanzelfsprekend meenemen in ons onderzoek. Maar nog wel aan het kijken zijn van die beelden aan het verifiëren zijn. Zijn het beelden die bestaan? Wanneer zijn ze dan gemaakt? Waar zijn ze gemaakt? Door wie zijn ze gemaakt? Dus we hebben nog wel wat vragen bij die beelden. En daar richt het onderzoek zich ook op.
13: Afgelopen nacht werd er een nieuwe verdachte opgepakt in de zaak en daarmee komt het totaal aantal aanhoudingen op 35. Een logistiek bedrijf uit Waalwijk kan weer pakjes bezorgen. Een maand geleden werd het bedrijf gehackt. Voor een groot aantal webwinkels, zoals Bol en De Bijkorf, kan het bedrijf dus weer aan het werk. Maar nog niet alle problemen in de systemen zijn hersteld en daardoor kunnen bestellingen in de webwinkels van bijvoorbeeld ING en Ajax nog vertraagd zijn. In Kiev zijn agenten van 2 Oekraïense inlichtingendiensten met elkaar op de vuist gegaan. De ene groep was bezig met een huiszoeking toen de andere groep hen aanviel. Waarom dat gebeurde is niet helemaal duidelijk. De huiszoeking was bij een Russische officier die meevechtte aan de kant van Oekraïne. Hij werd deze week opgepakt omdat hij een aanslag in Oekraïne zou hebben voorbereid. En van alle Europeanen zijn Belgen het langst onderweg van en naar het werk. Volgens de VRT is de gemiddelde reistijd inmiddels een uur. Het Europese gemiddelde is iets meer dan 3 kwartier. Een uur is te lang, vindt ook deze man.
15: Een uur, dat is 2 uur per dag, dat is 10 uur op een week. Dat is een werkdag dat je kwijt bent aan een file.
13: Hoe komen ze aan die lange reistijd? Nou, volgens deze deskundigen zijn Belgen nogal honkvast.
16: We zijn heel erg gehecht aan onze eigen woning. En dus we zijn dan bereid om dan daar, we blijven daar wonen, terwijl dan onze werkgever verder verwijderd is. En dan nemen we die files erbij.
13: En in de ronde van Spanje heeft de Brit Matthew Brennan zijn 3e rit gewonnen. In de massasprint was de renner van de Nederlandse Visma-ploeg opnieuw de beste. Het weer, ook vanavond trekt er nog wat regen over het land, met name in het noorden. Morgen eerst wat motregen, in de middag wat zon en maximaal 23 graden.
12: Dankjewel, Jori. Zullen we kijken waar de files staan bij de ANWB's. Rijn Baardmans. Rijn, goedenavond.
17: Goedenavond, Emily. We zijn voorbij het drukste moment van de woensdagmiddagspits. Ongelukken veroorzaken nog vertraging en ook de dagelijkse files staan er nog. Een ongeluk bij de A4 richting Den Haag tussen knooppunt De Hoek en Roelof Arendsveen. Daarom is de rechterrijstrook dicht en je vertraging 25 minuten. Nog meer vertraging op de A15 Gorkum-Rotterdam. Ook daar gebeurde een ongeluk tussen Sliedrecht-Oost en Hendrik-Ido-Ambacht. 2 rijstroken zijn dicht en je vertraging is bijna een uur. Op de A20 Hoek van Holland richting Gouda zijn ze bezig met opruimwerkzaamheden na een ongeval. Tussen Rotterdam-Noord en Rotterdam-Prins Alexander betekent dat een afgesloten linkerrijstrook. Doet er 15 minuten langer over. Tot slot nog een file op de A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek. Tussen Elde en knooppunt Velperbroek is je extra reistijd 30 minuten.
12: Dankjewel. Wij gaan door met de wensweek voor KWF. Zometeen Joan Jett, tot zo.
18: Ster. Bij Ecoplaza is alles luchtvrachtvrij. Niet een beetje. En gaan wij 100% voor biologisch. Ook niet een beetje. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
19: Deze week bij Hema, korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar 10 euro. Nog even lachen? Denk aan de korting.
18: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Daarom deze week korting op heel veel biologische producten. Tot wel 40%. Ecoplaza.
20: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
21: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
22: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008... of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008... of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint... op elke Peugeot profiteer je nu van 20 euro korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
21: Professioneel design voor een vaste prijs. Dat is de kracht van online. Met de service van Femke. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
23: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat. 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welco.nl. Welco, weet wat te doen.
24: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
25: nu
24: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
25: Nu halen, hè? Dus niet straks.
26: Fans van voordeel.
24: Aldi.
27: Deze week in Woongenot. Met een woonkeuken haal je direct gezelligheid in huis. En hoe betrek je de buitenruimte het best bij je huis? Waanzinnig. Als je een huis hebt natuurlijk. Maar wereldwijd zijn er miljoenen mensen voor wie wonen draait om overleven. Omdat zij slachtoffer zijn geworden van een ramp of conflict. Met jouw gift kan het Rode Kruis deze mensen snel helpen. Geef op Giro 661 of ga naar rodekruis.nl.
24: Nu naar naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi. Fans van Voordeel.

0: Jet en de Black Hearts.
1: De NPO Radio 2 Wensweek voor KWF.
0: Hey, goeie avond. We zitten nog steeds midden in de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF. Het is een bijzondere week. Tot en met vrijdag maken we radio voor KWF. En deze week merken we allemaal hoe belangrijk liefde is. En hoe belangrijk het is om mensen te hebben waar je op kunt bouwen. Zometeen laten we weer een wens uitkomen hier in de studio. En ook die zit weer gewoon helemaal vol met liefde. Dus dat is echt te gek. En natuurlijk hebben we heel veel muziek. Maandag hoorde je direct hier live vanaf het park in Doorn. Gisteren was dat de onvolprezen Ilse Lange. En vanavond hebben we Sommieux. En die komen zometeen dus ook even langs in de studio. Volgend uur zijn ze hier voor een interview. Dus kom lekker hier naartoe. Kom naar Doorn Vakantiepark, het grote bos. Je hoeft je niet aan te melden. Om 8:30 treden ze op, dus kom lekker langs. En het is droog, hè? Dus wat wil je nog meer?

0: Robbie Williams hier op NPO Radio 2 tijdens deze wensweek voor KWF. En tijdens deze week is onze wensenredactie heel hard aan het werk om zoveel mogelijk wensen in vervulling te laten gaan. Het is een superleuke week, het is een bijzondere week ook. Ook voor ons als radiomakers trouwens. Ik heb voor de gelegenheid twee mensen hier naast me zitten, tegenover me zitten. Hallo Jasper en vader Han. Hallo, hallo.
1: Hallo, hallo.
0: Ja, kom lekker, doe de mic lekker dicht bij je mond.
2: Oh.
0: Ja, dan horen de mensen thuis jullie ook goed. Jasper, jij bent zoon van Han.
1: Ja, klopt.
0: Waarom zijn jullie hier?
1: Mijn vader is ongeneeslijk ziek. Hij heeft vorig jaar in oktober gehoord dat hij kanker heeft.
0: Ach.
1: En hij vindt het fantastisch. We proberen elk jaar ook naar de top 2000 te gaan. Om te zien hoe jullie radio maken. En hij kijkt vaker radio soms dan dat hij radio luistert. Dus hij kijkt mee via de webcam. En daarom heb ik gemaild met de vraag of dat we een keer mochten komen kijken.
0: Oh, wat een gek. Joh, wat, Han, wat een verrassing is het ineens weer. Ja. Je weet helemaal niet wat er gebeurt en waar je ineens in bent beland.
2: Maar ben helemaal perplex.
0: Ja, dat snap ik. Maar dank je wel voor alle steun die je door de jaren heen aan ons hebt gegeven als DJ's, als radiozender. Ja. Dat echt waarderen we enorm. Ja. En wat een rotnieuws voor jou.
2: Ja. Ja, helaas. Het overkomt je.
0: Ja.
2: En je kan er niks aan doen.
0: Nee.
2: Dus het zij zo.
0: Het zij zo, inderdaad. En nu, wat staat er op de planning?
2: Ik ben met de chemo begonnen.
0: Mm-hmm.
2: En volgens de berichten is die de kanker, zeg maar, het tumor stabiel gebleven. En nu dacht ik, nou, we stoppen er even mee. Maar dat is niet zo. We gaan gewoon door met de chemo.
0: Okay.
2: Om het op één lijn te houden. En dat is de prognose.
0: Okay.
2: En dan volgende week naar de oncoloog. En dan gaat hij alles verder bespreken.
0: Ja, en hoe gaat de chemo?
2: Goed.
0: Ja? Oké. Dat is heel positief.
2: Ja.
0: Want daar kun je heel ziek van zijn natuurlijk.
2: Ja, ja. Ja. Ik ga er fluitend heen en kom fluitend terug.
0: Oh, nou, wat geweldig. Wat
2: en
0: goed.
2: En de laatste jaren, de laatste keren, gewoon op fietsie.
0: Gewoon lekker op fietsie daar naartoe. Ja, nou ja, dat zijn ook fijn. Dat horen we natuurlijk graag, hè, dus, dat het ook op die manier
2: kan.
0: Ja,
2: ik hoor ook andere dingen van mensen, dat ze doodziek worden. Dus.
0: Je hebt het niet in de hand.
2: Nee,
0: dat
2: nee,
0: is het.
2: Nee.
0: En Jasper, wat betekent jouw vader voor jou?
1: Ja, heel veel. Het is je vader. En ik was er ook bij toen dus het nieuws werd gebracht van dat het niet operabel was. En dat was wel zwaar. Om dat op dat moment te horen.
0: Ja,
1: maar
0: tuurlijk.
1: Ook wel fijn dat ik gewoon voor hem kan zijn in die moment.
0: Ja, het is heel dubbel eigenlijk dan. Tuurlijk, ja. Want je wil steun geven, maar eigenlijk heb je zelf natuurlijk ook heel veel verdriet.
1: Ja.
0: Ik snap dat ontzettend goed. Jij bent hier nu, Han. Ik dacht wel, ik ga jou wel een beetje als een soort DJ aan het werk zetten, als je dat leuk vindt.
2: Oh, ja.
0: Bijvoorbeeld, we hebben nu een plaat, Time is Tight, van Booker T en de MG's.
2: Uit 1969.
0: Nou, kijk, jij kan hier zo kan je het gaan overnemen, hoor ik alweer. Vind jij het leuk om die zelf bijvoorbeeld aan de knoppen te zitten? Of vind je dat eng?
2: Nou, ik kijk liever hoe jij.
0: Jij kijkt liever. Oké, ja, ik ben het ook voor. Wil je het intro volpraten? Want ik vind wel dat je de hele radio experience nu mee gaat krijgen. Nee, mag in die microfoon.
2: Ja.
0: En zeg maar, kondig hem maar aan zoals jij dat zou doen, Han.
2: Dames en heren, goedenavond. Hier is Time en Tijd van Booker T & MG's. Een plaat uit 1969, toen ik nog heel jong was. Geweldig.

0: krijgen ze allemaal leuke appjes binnen van, over de muzieksmaak van Han. Han staat nu naast me. We zijn een soort van samen radio aan het maken. Jij hoeft niet echt wat te zeggen, toch, Han?
1: Nee. Jij doet het woord maar.
0: Ik doe het woord, maar jij gaat zo meteen de plaat instarten, hebben we besloten. Even kijken. Leon die zegt Booker T en de MG's. Yes, lekker. Gerrit zegt Booker T, topnummer. Fijn dat instrumentaal ook de ruimte krijgt. Is het lekker, jouw muzieksmaak, Han. Janine die appt mij. Ik kom er even niet op, Emily. Dat nummer waar dat glas kapot valt in de intro. Ik vind dat zo'n leuk nummer, krijg ik altijd goede zin van. Ik denk dat zij deze bedoelt, Han. Start jij de knop? Yes. Kijk, dat doe je goed. Het is wel professioneel. Voelt het lekker of niet?
1: Ja, echt waar.
0: Zullen we het zo weer doen? Oké, gaan we het zo...
1: Is goed, ja.
0: Oké, wij gaan het zo weer doen. Dus blijf lekker hier. Eerst Fool's Garden.

0: Fool's Garden Lemon Tree. Dat is door Han aangezet, Han. Jij hebt het knopje ingedrukt.
1: Ja, zeker. Ja.
0: Hoe voelde dat?
1: Geweldig.
0: Ja, was leuk, hè? Ja. Gaan we zo meteen weer doen. Oké?
1: Ja, is goed.
0: Oké, goed. Deal. Hebben we eerst even het nieuws van 6:30 precies. De NOS-headlines zijn hier van Juri.
2: In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij gisteren in Overasselt zijn vandaag opnieuw wapens gevonden. Om wat voor wapens het gaat en hoeveel het er zijn, dat zegt de politie er niet bij. In het onderzoek werd in de bosjes in Wijchen een verdachte tas gevonden. In Terneuzen is 10 kilo vuurwerk en 700 gram explosief flitspoeder ingeleverd bij een speciale bus van de overheid. Die bus gaat de komende weken door het hele land. Mensen kunnen er zonder boete anoniem hun vuurwerk inleveren dat sinds 1 augustus is verboden. Het gaat volgens de Verenigde Naties niet meer lukken om de opwarming van de aarde onder de 1,5 graad te houden. In een nieuw rapport is het meest ideale scenario een opwarming van 1,8 graden. En dat is iets wat we niet moeten willen, zegt weerman Peter Kuipers-Munneke.
3: Eigenlijk is het zo dat hoe verder je over die 1,5 graad heen gaat en hoe langer die periode duurt dat de temperatuur over die 1,5 graad heen komt, ja, hoe ongewisser het is, hoe groter de kans dat er toch onherstelbare dingen gaan veranderen in het klimaatsysteem.
2: En twee boeren zijn vandaag bekeurd bij een protest bij het provinciehuis in Leeuwarden. Ze hadden het kenteken van hun trekker afgeplakt en dat is verboden. Het weer. Vanavond nog wat buien. In het noorden kan het meer regenen. Morgen eerst wat motregen. In de middag een beetje zon en maximaal 23 graden.
0: Dankjewel, Juri. Dan de files bij de ANWB is nog Rijn Baardmans. Hi, Rijn.
4: Hoi, Emily. We gaan naar de laatste files van de avondspits. Er is nog 45 kilometer aan files in totaal over. Op de A4 bijvoorbeeld Amsterdam-Den Haag tussen Hoofddorp en Roelof Arendsveen gebeurde een ongeluk. De rechterrijstrook is er dicht en je doet er 20 minuten langer over. Ook een ongeluk op de A15 Gorkum richting Rotterdam. Daar is de weg weer vrijgemaakt tussen Sliedrecht-Oost en Alblasserdam, maar reken op 30 minuten extra. Tot slot nog een file in het noorden, de N356 Drachten richting Holwerd. Tussen Nijega en Hardegarijp doe je er 40 minuten langer over.
0: Dankjewel. Zometeen komt onze verslaggever Eveline Bruin nog even langs. En ik wil van jou weten, welke plaat wil jij opdragen aan iemand die er voor jou was tijdens je ziekte? App me maar met de NPO Luisterapp.

0: zegt voor mijn lieve vriendin Yvonne. Ze was er voor mij in moeilijke tijden. Tijdens het ziek zijn van mijn ouders en ook na hun overlijden. Het is al even geleden, maar ik ben het nooit vergeten. Je bent bij NPO Radio 2. Evelien is hier aangeschoven op dit moment. Mijn lieftallige collega Evelien de Bruin. Ja, schat, jij doet natuurlijk al jaren verslag tijdens de Wensweek voor KWF. Hè? Ja. En dan ontmoet je ook zulke bijzondere mensen. Zulke sterke mensen. Maar ook, ja, je hoort gewoon heel veel verdrietige verhalen. Ik kan me heel goed begrijpen dat die verhalen dan bij je blijven. Eén specifiek verhaal is sowieso bij jou bijgebleven. Hè? Want ja. Wie is Bianca?
1: Ja, Bianca is... Er zijn een heleboel mensen, hoor, die ik altijd wel ergens meeneem. Maar Bianca is wel een beetje extra speciaal. Want wij hebben elkaar 2 jaar geleden ontmoet. Zij heeft een ongeneeslijke vorm van kanker. En zij wilde toen een wens inwilligen voor haar man Bas. En zij keek daarbij wel over haar leven heen. Namelijk voor als zij er niet meer was. Wilde zij hem een kiteboard geven met daarop een levensmotto van deze twee geliefden.
0: Oh ja.
1: Prachtig was dat. En op een of andere manier hadden Bianca, Bas, zo heet haar man, en ik wel een klik met elkaar. En het mooie is dat wij eigenlijk altijd contact met elkaar hebben gehouden. Even via de app, even een status-update met hoe het gaat. En ja, af en toe, zelfs als ik dan de Vierdaagse aan het lopen ben, en ik heb het dan even een beetje zwaar, dan stuurt zij, notabene, terwijl ze in het Radboud ziekenhuis weer een kuur krijgt, ja, mij een berichtje om een succes te wensen. Nou, dus gaat dat dan een beetje. En dat vind ik dan gek. En dan zegt zij, nee joh, helemaal niet.
0: Wat mooi.
1: Ja.
0: Wat super lief en klein en menselijk en te gek.
1: Precies.
0: En we hebben Bianca aan de telefoon.
1: Ja, Evelien. Zeker. Bianca.
2: Ja, zeker.
0: Hallo Bianca. Goedenavond. Je bent op de radio. Hallo.
1: Ja, waar ben je nou? Ja.
2: Ik ben op een hele speciale plek. Ik zit in Noorwegen op dit moment. Wij zijn op vakantie en ik zit aan een prachtig meer. Bij de tent. We hebben ons tentje hier vanmiddag weer opgezet. En wij zijn gewoon heel erg aan het genieten op dit moment.
0: Oh, wat heerlijk.
1: 5 jaar. Ja, ja, echt te gek. Ja, en jij leeft eigenlijk al 5 jaar in bonustijd, hè?
2: Ja, al ruim 5 jaar leef ik in bonustijd. En dat is erg bijzonder. Dat is niet altijd makkelijk, maar het is wel heel bijzonder. En ik ben altijd heel dankbaar dat zo kan.
1: Ja, want in ons appcontact hebben wij ook daar wel eens gesprekken over. En dan kan jij eigenlijk als geen ander uitleggen hoe belangrijk het ook is dat er maar geld binnen blijft komen om onderzoek te doen onder meer naar jouw vorm van kanker.
2: Ja, zeker. Want ik ben nu ook weer met een nieuwe behandeling bezig. En nou ja, elke keer als het dan blijkt dat de kanker niet stabiel is en je weer een nieuwe behandeling in moet gaan, dan is dat elke keer heel erg spannend. En dan is het heel erg fijn als je weet van nou, er ligt nog iets op de plank of we kunnen nog iets proberen. En je weet nooit. En op een hele speciale plek. Ik zit in Noorwegen op dit moment. Wij zijn op vakantie en ik zit aan een prachtig meer. Bij de tent. We hebben ons tentje hier vanmiddag weer opgezet. En wij zijn gewoon heel erg aan het genieten op dit moment.
0: Oh, wat heerlijk.
1: 5 jaar. Ja, ja, echt te gek. Ja, en jij leeft eigenlijk al 5 jaar in bonustijd, hè?
2: Ja, al ruim 5 jaar leef ik in bonustijd. En dat is erg bijzonder. Dat is niet altijd makkelijk, maar het is wel heel bijzonder. En ik ben altijd heel dankbaar dat zo kan.
1: Ja, want in ons appcontact hebben wij ook daar wel eens gesprekken over. En dan kan jij eigenlijk als geen

0: maar geld binnen blijft komen om onderzoek te doen onder meer naar jouw vorm van kanker.
1: Ja, zeker. Want ik ben nu ook weer met een nieuwe behandeling bezig. En nou ja, elke keer als het dan blijkt dat de kanker niet stabiel is en je weer een nieuwe behandeling in moet gaan, dan is dat elke keer heel erg spannend. En dan is het heel erg fijn als je weet van nou, er ligt nog iets op de plank of we kunnen nog iets proberen. En je weet nooit van tevoren of dat gaat werken. Maar alleen het gevoel al dat er nog iets is wat je misschien kunt proberen. Ja, dat is echt heel erg troostend, denk ik. En ja, dat geeft weer een beetje vertrouwen in zo'n moeilijke tijd.
0: Ja, en je bent nu op vakantie.
1: Ja.
0: Hoe gaat het met je gezondheid? Want dat willen we natuurlijk ook wel even weten.
1: Nou ja, over het algemeen gaat het best redelijk. Ik begin dit jaar heb ik weer een chemotraject gehad, omdat de kanker dus aan het groeien was. Dus ik heb best wel taaie maanden gehad. Ongeveer 4-5 maanden ben ik daarmee bezig geweest. En gelukkig bleek die chemo ook weer heel goed aan te slaan. En kon ik daarna mijn leven weer proberen om een beetje op te pakken. Waar ik heel trots op was, is dat ik 2 weken na mijn laatste chemokuur in Marokko ook weer op het kuitjebord stond. Dus de kuitjeborder, het kuitjebord dat Bas had gekregen, die is er mee geweest daarheen. Dat was heel speciaal. Ook wel confronterend, want ik was natuurlijk ook kaal nog steeds van de behandelingen. En soms is het wat lastig dat zo'n wereld als kitesurfen, dat staat natuurlijk van genieten. Maar ook wel, je bent heel sportief bezig. En als ik dan een foto terugzie van mezelf, dan is het ook geconfronteerd om mezelf zo terug te zien. Want ik zie dan ook wel een ziek iemand. Maar ik ben ook heel trots dat we dat allemaal doen. En nu hier ook weer in Noorwegen, we wandelen heel wat af. En dat is soms heel zwaar. En ik kan niet zeggen dat ik het altijd alleen maar leuk vind, omdat het ook heel moeilijk soms is.
0: Nee, maar jij gaat ook 7 uur wandelen.
1: Ja.
0: Oh, wow.
1: Nou ja, ik heb wel iemand bij me natuurlijk die me daarin stimuleert.
2: Maar Bianca, volgens mij op jullie kiteboard staat de spreuk Dream it, believe it, achieve it. Is dat nog steeds jullie motto? Jullie hou vast?
1: Ja, nog steeds. En heel vaak doen we dingen waarvan ik van tevoren wel eens denk, oh, kan ik dat wel? En vind ik ook best wel spannend. En Bas helpt me daar dan best wel doorheen. En die zorgt dat we het dan toch doen. En dan daarna dan ben ik heel trots. En dat geeft dan ook wel weer vertrouwen. Dat ik denk, oké, zie je wel, ik mag erop vertrouwen dat ik echt nog wel een hoop kan. Ondanks alles wat ik moet meemaken of de behandelingen die ik onderga.
0: Ja.
1: Want die hakken er wel elke keer in. Dat merken we wel. Ik moet elke keer wel inleveren. En dat is niet altijd aan de foto's of aan de buitenkant te zien. Maar zeker als Bas en ik zijn nu 24 uur per dag natuurlijk samen als je op vakantie bent. En ook hij ziet dan natuurlijk wel de verandering ten opzichte van een eerdere vakantie of wat er anders is. En dat is er wel, maar ondanks dat genieten we alles ligt wel dubbel van wat er allemaal nu wel kan en wat we doen. Dus dat is ook wel heel fijn.
2: Nou, dankjewel dat je aan de lijn wilde komen. En zo zie je maar dat jij ook iets voor Evelien betekent. Hè? Dat het dus eigenlijk twee
0: heel
2: kanten
0: veel.
1: Nou, ik vind dat altijd heel fijn om ook iets voor een ander te kunnen doen. En dan denk ik, mijn afzien is niet anders dan het afzien van een ander. Ieder doet het op zijn manier. En dan is het heel fijn om een klein steuntje te krijgen, denk ik, op die momenten. En ik vind dat dan leuk om dat te mogen doen.
2: We wensen jullie hele fijne tijd samen. En natuurlijk alle liefde, alle geluk, alle gezondheid. Hè? Wil jij nog... Wil je nog iets zeggen, Eve?
0: Ja, ik wil nog even zeggen, liefde aan Bas en Ai voor de hond.
1: Ah, dat zal ik doen. Ja, dat ga ik zeker doen.
0: Oké. Okay. Dank je wel. En lekker genieten van de muziek waar je ook zo van houdt.
1: Ja, zeker. En jullie heel veel succes nog deze week.
3: Dank je wel.
1: Dat jullie het allemaal doen.

0: The Weeknd en Sacrifice. En we hebben nog steeds Han en zijn zoon Jasper in de studio. En Han, jij zei, wil jij nog wat horen? Een bepaald nummer aanvragen, want je zit natuurlijk nu in de studio van Radio 2. Dus het ligt allemaal in jouw handen. We moeten ook een microfoon delen, dat maakt het wel een beetje lastiger. Maar jij wil wel namelijk de plaat ook instarten, toch?
1: Jazeker.
0: Ja. En welke moeten we doen? Welke staat er altijd op je stemlijst?
1: I Feel Love van Donna Summer.
0: Van Donna Summer. En als jij op die drukt, dan gaan we hem lekker starten. 1, 2. Ja. Ja, daar is hij hoor. Hoe voelt dat?
1: Heel goed.
0: Ja, hè? We doen de discolamp hier ook meteen even aan. Als je meekijkt op nporadio2.nl met de webcam. En dan zie je Han en Jasper en Rox en mij helemaal uit ons dak gaan. Afgesproken?
1: Ja, is goed. Ja.

0: ABF.
1: Ster. Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen. Hier, moet je opletten. Chocomel?
2: Sloopmelk.
1: Mona?
2: Ja, ook sloopmelk.
1: Milner?
2: Sloopmelk.
1: Dus, koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
2: Sloopmelk.
3: Krullenbollen naar Kruidvat. Nu alle verzorging van She Moisture voor zachte, gehydrateerde krullen voor maar een tientje per stuk. Zulke mooie krullen heb ik nog nooit gezien.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Ga hand in hand voor een blauw doek dat je zo opeens schrijft en vastpakt tot je erin verdwijnt. Want het doet je denken aan vroeger, aan de rivier waar je in sprong. En nu, zielsgelukkig naast je vriendin, 20 jaar verder. Ga door, totdat je langzaam iets ziet waar je dan weer helemaal niets bij voelt. En zij wel. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
6: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
7: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding. Wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
6: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
7: ICM biedt ruim 200 opleidingen en trainingen voor dromers die vooruit willen.
8: 18 plus, speel bewust.
9: Ja. Echt serieus?
10: 7, 7, 7, 7, 7.
9: Oh, wat een geld.
11: 80.000, godverdikke me.
8: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
12: Dames en heren, de daluren beginnen.
13: Vanaf 6:30 reis je met 40% korting met NS Flexstal voordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
8: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
14: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
15: Deze week bij HEMA vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf €40. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
16: Nu te zien in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Geniet inclusief gratis parkeren en drankjes van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
17: Dit is NPO Radio 2.
18: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij gisteren in Overasselt is vandaag een verdachte tas in Wijchen gevonden. De Telegraaf schrijft dat daar wapens in zaten, maar de politie bevestigt dat niet. Daarnaast zijn er vandaag opnieuw voertuigen en gegevensdragers in beslag genomen. Vannacht werd een 35e verdachte opgepakt. Ze worden allemaal verhoord. De politie praat ook met de bewoners van het huis waar de schietpartij was. De politie wil niet zeggen of zij ook zijn aangehouden. De afgelopen maanden is een groot deel van de Nederlandse goudvoorraad vanuit de VS en Canada verplaatst. Het gaat om zo'n 86 ton goud, zegt economieredacteur Ruben Egg.
19: Nu zomaar opeens blijkt bijna 63% in Londen en Zeist te liggen. En de rest is nog verdeeld in de Verenigde Staten. Ja, de Nederlandse bank die zegt Londen is een betere plek om fysiek goud snel te verkopen als het crisis is. En daarom is het weggehaald uit de VS met name.
18: Het is niet allemaal fysiek verplaatst, maar in de VS en Canada verkocht en in Londen weer aangekocht. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn inlichtingendiensten met elkaar in gevecht geraakt. Agenten van de militaire inlichtingendienst vielen agenten van de Binnenlandse Veiligheidsdienst aan toen die bezig waren met een huiszoeking. Het was in de woning van een hoge officier die eerder deze week werd gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij het plannen van een terreuraanslag in Oekraïne. Golfer Tiger Woods mag 5 jaar niet autorijden en moet een boete van $1000 betalen. In maart was hij betrokken bij een auto-ongeluk. Niemand raakte gewond, maar de politie verdacht hem van rijden onder invloed. Woods heeft een schikking getroffen, waardoor hij niet de gevangenis in hoeft. Het weer vanavond bewolkt met af en toe een bui. Het koelt vannacht af naar 15 graden. Morgen wind, wolken en kans op regen bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dankjewel, Suzanne. Wij gaan lekker door met de NPO Wensweek voor KWF. En zometeen is Sommieu hier, dus tot zo.
10: Ster. Nu met de Gamma Voordeelpas 30% korting op Gamma Raamdecoratie. Ook op maatwerk. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
20: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Bataviahaven Lelystad. Tickets, hiswaterwater.nl.
21: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
22: Klopt, normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
21: Oh, en nu niet?
22: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
21: Bueno, kies het NS Flex abonnement, dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
23: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
24: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
25: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
24: Of,
26: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
24: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
27: Deze actie betekent giga goedkoop inslaan bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken, zoals Axe, Dove, André Lon. En een set trendy tegeltjes cadeau. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
28: Welk land vond de pizza Hawaii uit? En hoe noemen wij het land dat in de eigen taal Hrvatska heet? In Avotros Triviant draait het om kennis, snelheid en het juiste antwoord op het juiste moment.
29: Ik schrik ervan hoe snel je moet rukken, joh.
28: Avotros Triviant, de quiz over alles, voor iedereen. Vanavond om 9:30 op NPO 1.
30: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
31: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
32: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
31: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
30: Gun jezelf een Holland-America-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerica.com.
33: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volumedeals.

0: De NPO Radio 2 Wensweek.
1: Voor KWF.
2: Ja, goedenavond. Je bent nog steeds bij de Radio Wensweek voor KWF. Wij zetten ons wederom in natuurlijk voor KWF. Omdat we er linksom of rechtsom toch wel allemaal mee te maken krijgen. Onderzoek is gewoon heel hard nodig. We hadden natuurlijk net een mooie wens in vervulling laten gaan. Jasper en zijn vader Han hadden de wens om mee te kijken in de Radio 2 studio. Nou, ik vond het echt geweldig leuk.
3: Het was
2: eigenlijk
3: heel leuk. Het mes sneed aan twee kanten in dit geval.
2: Wij vinden dit gewoon ook heel erg leuk. Ja. Ik vind het leuk om mensen te ontmoeten, onze luisteraars te zien. En ik geloof dat Han het ook geweldig vond om op de knopjes te drukken.
3: Heel leuk. En hij was helemaal enthousiast van de plaatjes die hij mocht aanvragen. We hebben even gedanst.
2: We hebben gedanst op Donna Summer. Heel hard gedanst.
3: Hij had in eerste instantie een klein beetje microfoonangst. Is hij ook overheen, denk ik?
2: Ja.
3: Dus het is al met al een waanzinnige avond.
2: Waanzinnig geslaagde avond, ja. En dat blijft het ook, want om 8:30 staat het plein hier helemaal vol. Voor de dagelijkse optredens. Hopelijk met jou erbij. Kom langs hier in Doorn op vakantiepark Het Grote Bos. Vanavond niemand minder dan de geweldige Somjeu. Nou, als iemand goed live is, dan is het wel die band.
3: Oh. Zeker.
2: Die zijn echt genieten. Dus,
3: wij zijn eens meemaken.
2: Ja, wij zijn eens meemaken. Je hoeft je niet aan te melden. Je hoeft alleen maar hier naartoe te komen en gewoon lekker mee te dansen. En te zingen.

0: Stella Leffy.
1: Ik weet niet waarom ik het zo uitspreek, maar goed.
2: Radio 2 Winsweek.
1: En Boston. Komt alle kijken, je moet op Hyde Park 24 in Doorn zijn. Want om 8:30 wordt een, een omvangrijk muzikaal spektakel, zo kan ik het wel noemen. Want Sommieux is hier. Hallo jongens, goeie avond.
3: Goeie avond.
1: Oh. Hallo. Camille is hier, Maud is hier en Timo, die zijn allemaal hier in de studio. Hoe is het jongens? Hoe gaat het goed?
3: Gaat goed, ja. We voelen ons fris, maar ook een beetje zweterig. We hebben net een half uur gevoetbald.
4: Ja. Wanneer je op een vakantiepark bent, moet je gaan voetballen, toch?
1: Ja, ja. Ja.
3: En Timo die komt net van een vakantiepark met zijn familie, dus hij heeft een
5: helemaal in de sterren. Ja.
1: En wie heeft er gewonnen?
3: Nou ja, het is hier een soort dingetje met 4 goals.
4: Individueel.
3: En dan wisselen we een soort af. Ze hebben allemaal gewonnen eigenlijk.
1: Okay. Ja. Winnaars in het leven, winnaars in de muziek.
3: Precies, en we zijn heel blij om er te zijn.
1: Ja, want je hebt een nieuw album, 24 Hours, hè?
3: Dat klopt.
1: Ja, te gek. Grote Europese tour komt eraan. We hebben even gecheckt, ik noem even wat plaatsen. Boekarest, Hamburg, Berlijn, Praag, Wenen, Zürich, Londen en nog veel meer steden. Wordt daar op dit moment hard aan gerepeteerd, aangewerkt?
3: Nog niet. Nee, we zitten lekker in het festivalseizoen. Gaan we even op vakantie. En dan gaan we eens repeteren voor die tour en voor de Ziggo Dome. Dus dan komen allemaal hele leuke dingen aan.
1: En wanneer is de Ziggo Dome?
3: In januari.
1: Te gek, wat tof, ook goede zaal ook meteen. Ja, we krijgen altijd reacties als jullie er zijn, of als we jullie draaien, wat een legendarische live band jullie zijn.
3: Nou, fijn.
1: Is dat altijd een streven geweest om live heel erg goed te zijn?
3: Ja, live is wel waar het voor ons om gaat, denk ik. Ik vind het muziek eigenlijk het allermooiste als het in een ruimte is met mensen. Dus
4: dat is wel het beste compliment, denk ik, wat we kunnen krijgen.
3: Dat sowieso. We werken er hard voor.
1: Ja, want ik heb jullie een paar keer zien optreden en ik merk dat mensen daar heel goed op gaan om dat contact met jullie te leggen. Hè. Dat lijkt me zo te gek ook als artiest dat je meteen die liefde terugvoelt.
3: Ja, sowieso. Ja, en dat is ook het ding. Ik bedoel, als wij met z'n zevenen in de oefenruimte staan, dan hebben wij dat met z'n zevenen ook. Maar het blijft iets heel bijzonders om in een moment te kunnen voelen wat het met mensen doet.
1: Ja. Ja, maar nu gaan jullie dus naar Boekarest, Roemenië.
3: Klopt.
1: Ja. Leuk. Hoe spreekt ze Sommieux uit daar?
3: Oh, dat weet ik eigenlijk niet.
4: Dat gaan we eens vragen.
3: Ja, dat moeten we eens gaan vragen. Gaan we achterkomen. Oh, ja.
4: Maar wordt in Nederland soms ook, hoor.
1: Ja, precies. Oh ja,
4: Sommieux.
1: Maud, jij en Olivier, drummer van de band, verwacht een kindje. Van harte gefeliciteerd. Ja, te gek. Hoe is het om nu te spelen en op te treden? Jij bent natuurlijk ook trompetist, hè? Naast dat je zingt en viool.
4: Ja, dat vind ik wel pittig. Ja. Vioolspelen is natuurlijk vrij licht. Dat gaat. Maar ik zing ook heel veel. Daar moest ik ook eventjes aan wennen, omdat het allemaal gewoon verplaatst. Ja. Fysiek gezien. Maar het gaat eigenlijk hartstikke goed. Eerste semester vond ik heel pittig. Toen veel op het podium gestaan met de clubtour. Maar nu,
3: dat was wel de drukste fase van het jaar.
4: Ja, dat was de drukste fase. En toen voelde ik me eigenlijk het slechtst. Maar nu gaat het eigenlijk heel goed.
1: En jullie moeten nu wel een heel muzikaal kind krijgen. Anders zou het wel heel gek zijn.
4: Ja, dat zou gek zijn, hè? Ja. No pressure.
1: Ja, wordt gewoon een tandarts waarschijnlijk ook goed. Jullie zijn hier natuurlijk voor de KWF-week. Het is een bijzondere week waar we naast heel veel aandacht voor onderzoek mensen troost en steun willen bieden, hè, deze week. Passen jullie dan de setlist daarop aan? Of hoeft dat niet?
3: Een beetje. We gaan vooral een hoop liedjes spelen van ons laatste album. En ons laatste album is wat dat betreft een plaat die voor ons ook over een periode in ons leven ging waarin het niet altijd makkelijk was. Waarin we niet met iets verschrikkelijks als kanker hebben moeten dealen. Maar wel even met z'n zevenen in een bubbel hebben gezeten en konden praten over waar de dingen waar we in ons eigen leven doorheen gingen. Dus ik denk dat het in ieder geval een show wordt waar we even een beetje de diepte in gaan. Ja, en ik denk voor ons is wat heel mooi is geweest aan het uitbrengen van deze plaat is dat we, denk ik, een zo eerlijk mogelijk album hebben durven maken. En de reacties die we daarop krijgen van mensen die zich herkennen in de, toch denk ik gewoon hele menselijke emoties waar we over zingen. Dat is gewoon iets heel erg moois.
1: Ja, en dus,
3: ik hoop dat we vandaag ook iets kunnen betekenen voor iemand.
1: Ja, natuurlijk. Ja. Want wij zien wat er bijvoorbeeld met de top 2000. Kunnen wij vaak zien wat er aan motivaties dan binnenkomt. Hè? Want, dat lezen jullie natuurlijk niet. Kunnen we wel een keer regelen dat jullie een keer zien wat muziek voor jullie, wat voor mensen betekent. Die dus naar jullie luisteren, fan zijn. En waar mensen echt heel veel troost uithalen. Maar ook heel veel plezier. Ja. Dus natuurlijk, het leven is niet.
4: We krijgen soms wel hele mooie mailtjes binnen of berichtjes binnen. En we spreken natuurlijk ook echt wel bij shows. Ja. Spreken we ook wel mensen. Of op een festival waar we zelf gewoon rondfladderen. Dus we krijgen gelukkig wel wat mee van wat het voor mensen betekent. Ja. Dat is echt heel belangrijk.
1: En wat zijn artiesten voor jullie waar jullie zelf veel naar luisteren of hoop uit te halen of troost uit te halen? Heb je zo'n artiest?
3: Een goede vraag.
1: Of een band?
3: We hebben van de zomer achter elkaar Nick Cave en David Byrne gezien.
1: Oh ja.
3: En dat vond ik allebei op een hele andere manier heel troostend. Nick Cave in alle heftigheid van het leven. Durven zingen over ook de donkerte. En daarna David Byrne, die als een soort van golf van blijdschap over ons heen walste. Dat vond ik een hele mooie avond.
1: Ja, dat is echt gek. Kunnen we wel wat van ze draaien, hoor? Als je zegt van, joh, doe iets van David Byrne. Of,
3: Oh, dat mag van mij altijd.
1: Ja, heb je iets waar je heel goed op gaat? Of Nick Cave is ook goed?
3: Doe maar van de Talking Heads dan. Hoe heet die ene ook weer? Ik ben even de naam kwijt.
1: Met die wazige zin.
3: Ik ben helemaal de titel kwijt.
4: Ik weet het niet.
1: Oké, wacht.
0: Ik ken geen titels.
4: Ik ben een slechte titel.
3: Doe alles maar live during wartime.
1: Oké. Of Burning Down the House. Heaven, Girlfriend is Better. Hey now, Once in a Lifetime.
3: Doe die maar. Ja, te gek. Once in a Lifetime.
1: Ja, die gaan we niet lekker doen. Oké, en doen we daarna gewoon Sommieur. En ze zijn hier dus om 8:30. Komt dat zien. Jullie gaan zo soundchecken, denk ik. Of voetballen.
3: We gaan weer voetballen, denk ik. We hebben al gesoundcheckt. Ja, we hebben er heel veel zin in.
1: Score maar lekker. En dank dat jullie hier waren. Echt te gek.
4: Dankjewel.
3: Cheers.
4: Thanks.

Radio 2 Winsweg.

Sommieu. Met Feels Part 2. Zometeen dus om 8:30 staan ze hier live in Doorn. Kom allemaal langs, je hoeft je niet aan te melden. Het begint al een beetje vol te raken hier, dus kom er lekker bij. Je bent bij NPO Radio 2 met de KWF Wensweek. Ja, hoe stom die kanker ook is, muziek is er natuurlijk altijd. Dus app me wat dat ene nummer is waar jij dan kracht uit hebt gehaald. Misschien wel toen jij ziek was of waarmee je partner zich even kon ontladen. Of misschien ben je inmiddels wel beter en heb je gewoon heel veel kracht gehaald uit die ene plaat. App me maar met de NPO Luister-app. Ik ben heel benieuwd waar je mee komt. Spreek je zo.

0: voor zo precies deze tijd van het jaar. Die overgang naar de herfst. Dat je al voelt van het hangt in de lucht. En we proberen de zomer nog zo lang mogelijk vast te houden. Don Henley, ja, The Boys of Summer, wat een banger is het toch.
1: De wensplaat.
0: Hallo Joep.
2: Een hele goede avond.
0: Hallo Joep, met Emily. Ja, jij hebt ons geappt met een heel bijzonder verhaal.
2: Ja, ja, ik heb jullie inderdaad geappt. En dat was omdat wij ook wel een heel leuk verhaal ook wilden laten horen.
0: Ja, vertel.
2: Nou, onze zoon Duc was 4. Toen bleek dat hij neuroplasoom had. En dat is een hele vervelende vorm van kinderkanker. Maar hij is inmiddels 13. En hij is kerngezond. En we gaan eigenlijk ieder jaar samen collecteren.
0: Oh, jeetje, wat geweldig dat jullie aan het collecteren zijn samen.
2: Ja.
0: En wat fijn dat hij genezen is.
2: Ja, dat is natuurlijk het allerleukste.
0: Ja, natuurlijk.
2: We staan best wel vaak bij stil dat het best wel bijzonder is. En dat het heel erg fijn is om samen het leven te kunnen vieren.
0: Ach, zeg, ja, dat moet een nachtmerrie zijn geweest waar jullie in hebben gezeten.
2: Ja, dat zou ik niemand willen aandoen. Maar ik moet wel zeggen dat het, doordat het ook zo goed is afgelopen, dat het ook heel veel hele positieve herinneringen bij ons heeft gecreëerd.
0: Ja, want hoe is het nu met hem? Heeft hij nog onderzoeken of is hij helemaal schoon?
2: Nou, hij is nu al ruim de 5 jaar gepasseerd. En dat is eigenlijk de stage waarin je extra veel risico loopt. Dus nu loopt hij in principe net zoveel risico als alle andere Nederlanders om weer kanker te krijgen. Maar voor de rest is hij eigenlijk gewoon helemaal gezond.
0: Zo, nou, ik ben zo blij voor jullie. Dat is zo goed om te horen. Ik denk dat iedereen ook met jullie meeleeft. Als mensen dit horen, denken ze, wat fijn.
2: Ja, nou, fijn.
0: Ja, want jullie collecteren ook, hè? En vertel je dan ook mensen dit verhaal als ze bij jullie komen?
2: Ja, soms wel, soms ook niet. Soms is er een vraag van, waarom doen jullie dit samen? En soms gaat het over de mensen die de deur openen voor ons en het verhaal wat zij vertellen.
0: Ja, en wat zeggen mensen dan bijvoorbeeld?
2: Mensen beginnen vaak over van, ik heb iemand in mijn familie gehad die er last van heeft. Dus ik geef om die reden. En andere mensen die vragen naar ons wat ons verhaal is. En dan vertellen we dat. Ja. En dan, reacties zijn eigenlijk alleen maar positief natuurlijk.
0: Ja, uiteraard. Maar hebben jullie het er nog vaak over? Of is het iets dat meer in het verleden ligt en we gaan door met het leven? Hoe moet ik dat zien?
2: Ja, eigenlijk hebben we het bijna nooit over. Alleen af en toe als het gewoon te sprake komt. Net als in dit soort weken. Ja, dan heb je het natuurlijk wel even over. Het is meer gewoon die momenten dat je dan zelf af en toe er even bij stilstaat. Hoe bijzonder het is dat je hem toch nog hebt.
0: Want hij was toen 4, nu is hij 13. Kerngezond, heb je ons ook geappt. Dat is natuurlijk echt grandioos. Grandioos. En hij is nu een echte puber ook.
2: Ja, hij is ook een echte puber. Dus hij vond het helemaal niet leuk dat ik dit
0: verhaal
2: ging.
0: Nee. Ja, want jij, het is allemaal gênant, pa, wat doe je? Want jij wilde ook een nummer voor hem aanvragen. En dat vindt hij waarschijnlijk ook gênant. Maar we gaan het wel doen, hebben we besloten.
2: Ja, nou, helemaal top. Ja. Ja, want hij begint dus een beetje tegen te sputteren. Van, moet ik nog wel mee met gaan collecteren? Dus ik probeer hem wel een beetje voor het blok te zetten. Dat hij ook morgen gewoon weer vrolijk meegaat. En daarom wil ik graag de jeugd vertegenwoordigen worden.
0: We gaan de jeugd vertegenwoordigen voor je draaien. Wil je nog iets zeggen tegen Duc?
2: Duc, ik hoop dat je het niet al te erg vindt. En dat je morgen gewoon mee gaat collecteren.
0: Kom op, Duc. Dankjewel, Joep.
2: Jullie bedankt.
0: Doeg.

0: En toen, ja, daarna werd er nog een keer een chemotraject achteraan. Dat heb ik in Leuven doorlopen. En dat was 18 keer.
1: Zo, 18 keer chemo?
0: Ja.
1: Wat een aanslag op je lichaam ook, zeg.
0: Nou ja, gelukkig was het... Ik kon kiezen voor 6 keer en dan om de 3 weken. Uh-huh. Of 18 keer en dan werd ook met ijswanten voor de handen en voor de voeten gewerkt. Dus om neuropathie tegen te gaan. Ik heb ook met een ijskap gewerkt. Dus 20% minder, maar 20% haaruitval gehad in plaats van meer. Dus dat heeft allemaal wel geholpen. En op het einde van de rit van die 18 keer heb je net hetzelfde in je lijf als die 6 keer dat je moet gaan om de 3 weken.
1: Oh ja, vandaar. Oké.
0: Okay. Vandaag.
1: Ja, en maar jij luistert nu deze dagen, zeg je, naar NPO Radio 2. Hoe is dan zo'n week voor jou nu?
0: Nou ja, ik zit regelmatig met de waterlanders, laat ik het zo zeggen.
1: Ja, natuurlijk. Het lijkt me namelijk heel confronterend ook meteen.
0: Is confronterend, maar het is ook zo mooi om te horen voor... Kijk, ik ben de dans ontsprongen. Want eierstokkanker is ook een silent killer. Dus ik was er gelukkig op tijd bij. Maar ik hoor ook mensen waarvan het bijna eindigend is. En dat doet me zeer.
1: Ja, tuurlijk.
0: Maar omdat ik kan het wel plaatsen. En dan vind ik het ook mooi om daarna te luisteren. En ook af en toe de waterlanders in de ogen te hebben. Maar het doet goed. Het voelt... ja, ik weet niet hoe ik het moet omschrijven. Maar je bent net zo'n... Die maakt deel uit van een grote familie.
1: Ja, ik wou net zeggen, is het alsof je een soort familie hebt in al die verhalen. Maar dat is het dus ook. Je voelt daar iets bij. Jij zei dat muziek je ook enorm heeft geholpen en dat nog steeds doet. En toen had je het specifiek over Louis Armstrong.
0: Ja, What a Wonderful World.
1: En waarom die?
0: Omdat de wereld is gewoon mooi en het leven is heel mooi om het te leven.
1: Ja.
0: En om ervoor te gaan.
1: Dankjewel, Odilia.
0: Graag gedaan.

0: De legendarische Stones, Mixed Emotions hier op NPO Radio 2... tijdens de Benchweek voor KWF. En daarvoor de jeugd van tegenwoordig en Hollereer speciaal voor Joep en zijn zoon Buk. We krijgen nog steeds heel erg veel appjes binnen via de NPO-luisteraar. Waarvoor heel veel dank. We lezen ze allemaal. Fijn dat je de moeite neemt om je verhaal met ons te delen. Zo ook Odilia, die heeft dat gedaan. Dag Odilia.
1: Hallo, Emily.
0: Prachtige naam trouwens.
1: Dankjewel.
0: Ja, hoe is het met jou?
1: Op dit moment fysiek gaat het goed. Mentaal gaat het ook weer wat de betere kant op.
0: Maar, ja, fijn. Want wil jij mij meenemen in wat er met jou is gebeurd?
1: Nou, het is, ik ben oktober 24 ben ik geopereerd. Heb ik een grote buikoperatie gehad. Toen werd er geconstateerd dat ik eierstokkanker had. Dus er werd alles uitgenomen, inclusief een kiste van 11 centimeter doorsnee.
0: Zo.

0: Spiller met een behoorlijk wat hulp van Sophie Ellis Baxter. Wist je nog dat dit zo'n hit was? Ik denk 99, ja, 2000,
1: ja,
0: zoiets.
1: Het ademt ook echt helemaal 90's. Ik word er helemaal blij van als
0: helemaal
1: ik het
0: hoor. Lieve Morad, zometeen. Wat doe jij allemaal in je show? Ik weet het een beetje.
1: Ja. Dus, want volgens mij zaten ze net ook al hier bij jou in de show te vertellen. Ik vond het heel gek, want ik was dus net de show aan het voorbereiden hierachter. In de redactieruimte. En daar heb je ook de wc's.
0: Ja.
1: En toen kwam de zanger van toen zeg maar binnengestomd om naar de wc te gaan.
0: Camille,
1: dus ik keek achterom. Oh, wacht, jij bent het.
0: Ja.
1: Klein beetje starstruck. Maar het is dus geweldig dat ze natuurlijk zo dichtbij gaan staan.
0: Ja.
1: Bij dat grote optreden van Sommieu. Want normaal sta je dus op een concertatie en dan staan ze toch verder weg. Is het toch wat massaler. Terwijl je hier gewoon heel dichtbij kan staan.
0: Ja.
1: Laat het ook meteen een oproepje zijn voor de mensen thuis om deze kant op te komen.
0: Ja.
1: Want er is nog plek op het plein.
0: Er is zeker plek. Kom allemaal naar Doorn. We zitten op vakantiepark Het Grote Bos te spelen over pak een beetje een half uur. Doen ze een behoorlijke set. En we kregen allemaal appjes al binnen net via de NPO luisteraar van heel veel mensen die zeiden, zij zijn wel zo'n beetje een van de live bands van Nederland. Ze zijn zo vreselijk goed live. Dus kom lekker hier naartoe en dan zie je ook nog eens Morad.
1: Daar gaat het uiteindelijk om.
0: Camille is allemaal leuk, maar je ziet Morad ook nog
1: een
0: keer.
1: Dat bedoel ik.
0: Kom lekker hier naartoe.
2: Dit is de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF.
3: Vandaag is de laatste dag van de Theatertiendaagse. Boek nu de theatersensatie Harry Potter en ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Dit is je allerlaatste kans. Theatertiendaagse.nl.
4: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Joma-salades, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is die van Jumbo.
5: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
6: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
7: NHA.nl.
8: Deze week bij HEMA vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf 40 euro. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
9: Wie was er aan de beurt?
10: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?
9: Hit it!
11: Voor die

0: Speel bewust 18+.
1: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
2: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One-A-Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
3: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
4: Dit is NPO Radio 2.
5: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het dodental van de Amerikaanse aanvallen op Iran gisteren is opgelopen tot 19. Bij een van de aanvallen werd een huis geraakt waar een bruiloft aan de gang was. Daar vielen zeker 4 doden en tientallen gewonden. De Amerikanen ontkennen dat burgers het doelwit waren. In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij gisteren in Overasselt is vandaag in Wijchen een verdachte tas gevonden. De Telegraaf schrijft dat er wapens in zaten, maar de politie bevestigt dat niet. Daarnaast zijn er vandaag opnieuw voertuigen en ook gegevensdragers in beslag genomen. Vannacht werd een 35e verdachte opgepakt. Die worden allemaal verhoord. De politie praat ook met de bewoners van het huis waar de schietpartij was. De politie wil niet zeggen of zij ook zijn aangehouden. De Belgische minister van Binnenlandse Zaken wil dat er kentekenplaten komen op elektrische steps. De steps worden regelmatig gezien bij schietpartijen tussen drugsbendes in Brussel. En vaak blijft onbekend wie erop staat. De minister steekt ook meer geld in opleidingen bij politie en justitie.
6: Expertise alleen volstaat niet als onze mensen niet over de nodige middelen op het terrein beschikken. Daarom hebben we ook fors geïnvesteerd in het wagenpark van de federale politie met bijna 200 nieuwe voertuigen.
5: De minister wil ook kijken of het leger de politie vaker kan helpen bij het bestrijden van drugsgeweld. Een man uit Groningen moet per direct stoppen met zich voor te doen als hulpverlener. Dat zegt de inspectie na meerdere meldingen over de student verpleegkunde. Hij deed zich de afgelopen jaren voor als ambulancebroeder, brandweerman of agent, zonder dat hij over de juiste papieren beschikte. Er lopen meerdere rechtszaken tegen de man. De inspectie wil dat hij nu alvast stopt met zijn eenmanszaak. Maar daarmee biedt hij nu EHBO-diensten bij evenementen aan. Het weer vanavond bewolkt en af en toe een bui. Het koelt vannacht af naar 15 graden. Morgen wind, af en toe regen. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Ster. Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
8: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste dingen.

0: Even bollen voor een swingende start.
1: Deze week is het de week tegen kanker.
2: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
3: Jij waarschijnlijk ook.
4: Iemand die je dierbaar is.
5: Of was.
4: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
5: En de beste zorg.
4: Voor wie geef jij?
6: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
7: KWF. Tegen kanker voor het leven.
8: Vragen over verzuim binnen je bedrijf? Bij SASAS krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn. Dus dan voordat dit spotje is afgelopen. Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het SASAS-effect. Kijk op sasas.nl/effect.
4: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
6: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
7: KWF. Tegen kanker voor het leven.
8: Snel weten wat je moet doen bij verzuim. Kijk op sasas.nl/effect.
9: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
10: nu
9: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
10: Nu halen, hè? Dus niet straks.
11: Fans van voordeel.
9: Aldi.
12: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
9: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
10: nu
9: een fles Glorix voor maar 99 cent. En Kroki chips per zak maar 1,39.
11: Fans van voordeel.
9: Aldi.
5: En, hoe was het bij ING Servicepunt?
13: Gelukt. Heb je hem al betaald?
5: Wat bedoel je?
13: Mijn betaalverzoek.
5: Zo, dat doe je snel.
13: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
14: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.

0: Radio. Het is dag 3 van de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF. Ik ben nog steeds aan het bijkomen van deze ochtend. Om 7 uur ging de wekker. Nee, zelfs eerder, 7:15. Mocht je het even gemist hebben, door Daniel en Roelof van de ochtendshow werd ik uitgedaagd voor een kleine bowlingcompetitie. Dus vanmorgen om 7 uur stond ik al gewoon helemaal klaar in de studio. Niet als mezelf, maar verkleed als bowler de Jesus uit de film The Big Lebowski. Ja, ik heb het zelf niet bedacht. Dat liep niet heel goed af.
1: Het gaat gebeuren. Je luistert naar de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF. En ik sta hier met de twee beste bowlers van NPO Radio 2. Morad Elwakili, alias Kingpin.
2: Yes, let's go. De ballen gaan rollen.
1: Roelof de Vries.
3: Ja, alias de Wattenstaaf. Zo werd ik genoemd op de bowlingbaan. Ik heb er alle vertrouwen in. Dit is heel veel vorm, heel weinig inhoud. Dat zie ik nu al. Ik zou zeggen, whenever you're ready, take it away. De eerste worp van Roelie. Zo, met een mooi sprongetje. Hij gaat wel op de pins af, maar hij mist alles. Het is echt ongelooflijk. Roelie doet nog een worp. Wat is dit? Wat is dit? Roelie, je bal stuitert gewoon over de baan.
4: Ik heb de goede bal nog niet gevonden.
3: Doe even een beetje je best. Kom op, zeg. Die ziet er een stuk beter uit. Jawel. Oeh, daar gaat toch zeker een heel groot aantal pins gaat erom. Er blijven er 3 staan. Voorlopig bakken ze er allebei nog helemaal niks van.
0: Ah, Aldus Daniel. Nou ja, goed. Ik kan in ieder geval heel eerlijk zijn wat de einduitslag was vanochtend. Ik heb verloren met 2 punten verschil. Dat dan weer wel, hè. Niet dik.

je radio. Over een kleine 20 minuten is het zover. Woon je in de buurt? Er is hier en daar nog een klein plekje op het plein. En het is gratis, dan weet je dat. Douwe Bob, onderweg. Treed trouwens morgen op. Noot u zelf, hoor je. Naar de Police en de Doo Doo Doo.

0: Radio 2 hoor je nieuwe Nederlandse muziek.
1: Dit is Note to Self van Douwe Bob. Tijdens de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF komt Douwe Bob optreden. Wil je hierbij zijn? Check nporadio2.nl. I can still

zelf en een noot aan jou. Douwe Bob die staat hier morgen op het plein op te treden. En wat is hij goed, hè, aan het doorbreken in Amerika. Dat is niet voor niks. En je kan hem een keertje live gaan zien optreden. En gratis ook nog. Mocht dat niet helemaal je ding zijn, morgen overdag hebben we ook nog de Hollandse avond. En daarover zometeen meer. We're going to dance. We're going to dance. We're going to dance. And have

0: Night. Groove is in the heart op NPO Radio 2. Somjeu, die staat hier zometeen op het podium. En natuurlijk is er weer een speciale plek gereserveerd voor VIP-gasten. Vanavond mag Marloes daar plaatsnemen, want haar collega Helga heeft een wens voor haar ingestuurd. En Klaas, die staat nu bij ze voor het vervullen van die wens.
1: Ja, nou, we zitten lekker op het terrasje. Met mooi uitzicht, moet ik inderdaad zeggen, op dat podium. Een vol plein die zometeen gaat genieten van Somjeu. Maar inderdaad, naast mij Helga en Marloes. Jij, Marloes, bent degene die verrast is.
2: Ja, klopt. Ja.
1: Niet een hele grote verrassing, want je wist dat je deze kant op zou komen. In het kort jouw verhaal, een jaar geleden werd jij ziek, borstkanker. En vervolgens ben je een traject ingegaan. Dat leek eerst goed te gaan, of was het gelijk al onduidelijk?
2: Ja, ik ben 5 jaar terug voor het eerst ziek geweest. En in dat traject ging dat allemaal goed. En 1,5 jaar geleden is het helaas het nieuws gekomen dat het terug was. En dit keer ongeneeslijk.
1: Ja, ja, die conclusie wordt dan keihard getrokken. Dan valt er nog wel van alles te doen. En jij zit nu eigenlijk tussen behandelingen in.
2: Klopt, ja. Er zijn een aantal behandelingen waarvoor ik dan in aanmerking kom. Het is een beetje een technisch verhaal met eiwitten en hormoongevoeligheid. En ik heb zojuist een behandeling afgerond omdat die niet meer deed wat hij moest doen. En ik sta nu voor een nieuwe behandeling.
1: Je hebt daarmee ook een heel ander perspectief gekregen op leven. Kan je daar iets over zeggen?
2: Ja, je probeert wel door te gaan. Want we maken ook nog steeds plannen voor de volgende vakanties. Maar je leeft ook heel erg bij de dag. En eigenlijk moet je stapje voor stapje. En dat is soms lastig.
1: Ja. Ja. Als je het hebt over vakantie, dan heb je het dus over je gezin. Dan heb je het over je kinderen. Je denkt dan vooruit. En dat is ook heel spannend.
2: Ja. Ja, want eigenlijk weet ik helemaal niet waar ik volgend jaar zomer ben. Dus dat maakt het lastig.
1: Naast jou zit jouw lieve vriendin Helga. En er zitten trouwens allemaal meiden aan tafel. Hallo allemaal. Hi. Ja, ik zwaai maar eventjes. Jij noemde haar, Marloes, Helga, een levenskunstenaar. Waarom?
3: Omdat ik ongelooflijk veel bewondering heb voor haar veerkracht. Waarin zij toch natuurlijk heel bewust is van haar situatie. Maar daar ook altijd, elke dag, toch ook weer doorgaat met haar leven. De mensen om haar heen, haar lieve gezin. Ik heb daar heel veel respect voor, hoe zij dat doet. Ja.
1: Ik zie het ook aan je ogen. Dit komt uit je hart, naar jouw hart.
2: Ja.
1: Somjeu is iets wat jullie bindt, want jij bent daar ook echt fan van. Vind je leuk. Alleen je zei net tegen me, ja, er is volgend jaar een concert waar ik dan misschien naartoe zou kunnen, maar...
2: Ja, geen idee natuurlijk. Ik weet niet waar ik in januari ben. Nee.
1: Leven bij de dag en Helga, je dacht... Dit moet hem zijn. Zij moet hierbij zijn.
3: Ja, en ik wist niet eens dat ze hier vanavond zouden spelen. Dus ik doe maandagochtend events. Ik word gebeld en dan staan ze hier gewoon nu. En wij konden ook allemaal. Dus hoe leuk is dat? Ja.
1: Hoe is deze verrassing voor jou?
2: Ja, fantastisch. Ja. Ze belde me op en ze zei, oh, ik heb wat gedaan. En ze legde me dit uit. Ja, ik kreeg echt een brok in mijn keel. Zo lief en hartverwarmend dat iemand aan mij denkt van, goh, wat gun ik jou iets leuks. En dat ik al mijn vriendinnen erbij heb kunnen trommelen die allemaal zeiden, ik kom. Ja, dit is fantastisch.
1: Je zou kunnen zeggen, het leven heeft een soort donkere schaduw, maar je leeft ook ontzettend intens en hard.
2: Ja, dat klopt. Helemaal. Ja.
1: Ik hoop zo ontzettend dat je heel erg gaat genieten van Somjeu samen met je vrienden hier. En Helga, dankjewel voor de wens.
3: Dankjewel, we gaan genieten. En moest jij niet nog een SO doen?
2: Klopt, ik moest een shout-out doen aan mijn kinderen, Pepijn en jullie. Dus bij deze.
0: Oké, deze SO is overgekomen hoor, dankjewel. En geniet er zo meteen van Somjeu. Jullie ook allemaal hier op NPO Radio 2. Zo.

0: Limp Bizkit Behind Blue Eyes. Elke dag word je door NPO Radio 2 verwend met een fantastisch live optreden vanuit het Grote Bos in Doorn. Nu, op dit moment, on stage, Paul.
1: Goedenavond, Grote Bos in Doorn. Laat je maar even horen, hoor. We hebben al een hele mooie week, de KWF Wensweek. Fantastisch dat jullie hier allemaal zijn. In het bijzonder een aantal supergrote fans van Sanjui. Heb ik het al verklapt natuurlijk, jullie wisten het al. Die hier op de barkruk vooraan zitten. Ja, we gaan hier een hele mooie afsluiting hebben van de woensdag, denk ik. Gisteravond mooi afgesloten met Ilse de Lange. We hebben Direct al gehad. Maar vanavond voor jullie op het podium, of als je luistert naar NPO Radio 2 of kijkt naar NPO 1 Extra. Ik kan wel zeggen, en ik heb ze net al gezien, de best geklede band van Nederland. En ik durf ook wel te zeggen, een van de best klinkende bands van Nederland. Want vanavond hier, Sonjeu!

Ah, goedenavond, lieve mensen. Zit iedereen er goed bij? Zo, we zijn blij om er te zijn en onderdeel te mogen zijn van deze week. De liedjes die we vandaag voor jullie zullen spelen zijn liedjes die een langere en onstuimige periode in ons leven omschrijven. Een tijd waarin blijdschap en plezier zich razendsnel afwisselden met verdriet of angst of pijn. En we hebben denk ik een album willen schrijven wat vooral over hoop gaat. Dus ik hoop dat we vandaag iemand, wie het dan ook is, voor iemand iets kunnen betekenen. En hopelijk een steuntje in de rug kunnen zijn. Zoals je hier bent met iemand die dat nodig heeft, sla even je armen om elkaar heen. Deze tijd hebben we little faith. Dankjewel dat jullie hier allemaal zijn.

Er komen een hoop dingen bij kijken, hè, dat leven. Een hoop emoties, wat ze dan ook zijn. Kut of blij. En ik denk dat we in ieder geval altijd met z'n allen het leven moeten blijven vieren. Hoe lang het ook duurt. En we zijn hier denk ik bij elkaar gekomen omdat we iets willen ervaren met z'n allen. Behoefte hebben aan een klein stukje verbinding. Dat is in ieder geval waarom ik hier ben. En één manier.

0: NPO Radio 2 Winsweek.
1: Voor KWF.
2: Dankjewel voor het komen, allemaal lieve mensen. We doen er nog eentje. Er werd ons net gevraagd, toen we met Emily aan het praten waren, van hebben jullie door

De liedjes die jullie schrijven voor mensen betekenen. En dat hebben we. We kregen een bericht ook van jou, die nooit bij onze shows kan zijn. Omdat, ik ben even je naam kwijt, sorry. Maar Lou staat hier. En vandaag kan ze erbij zijn. En ik, ja, inderdaad. Ik denk dat we ons allemaal bewust mogen zijn van de impact die we allemaal maken. Waar je dan ook bent. Op straat. Bij je familie. Bij je beste vrienden. Wie er dan ook door iets heen gaat wat gewoon simpelweg kut is. Waar even niet iets uit te halen is waarvan je denkt, oh ja, daar word je misschien beter van. Soms is het gewoon kut. En heeft iemand gewoon hulp nodig. En moet je er voor elkaar zijn. En ik wil jullie allemaal bedanken dat wij dankzij jullie een leven hebben waarin ik in ieder geval het gevoel heb dat ik af en toe iets voor iemand kan betekenen. Dat maakt mijn leven mooier. En ik hoop dat van jullie een klein beetje. En laten we allemaal morgen naar je werk gaan. Naar school. Naar de supermarkt. Ergens een bakje halen. En kijken of je even iemand dag misschien een beetje beter kan maken. Door misschien gewoon weer eens hallo te zeggen tegen iemand. Ook al woon je in een stad. En niet in het dorp. Ik zeg bijna niemand meer gedag in mijn straat. En daar ga ik morgen ook maar weer eens mee beginnen. Ik denk eigenlijk alles wat ik wil zeggen is dat we, denk ik, allemaal op zoek zijn naar liefde, naar steun. Dus laten we elkaar dat geven. Ook al leven we in een hele rare tijd waarin dat soms heel ver weg lijkt. En we dat allemaal op een scherm zien. Dit is waar het om gaat. Met elkaar zijn. Op één ruimte. Dankjewel.

0: Ah, deel het uit. Morgen, het is liefde. Dankjewel, Radio 2!
1: En graag gedaan, inderdaad. Wat een fantastische band. Somjeu, hey. Ongelooflijk hier op NPO Radio 2. Zometeen meer lekkere muziek van Donna Summer. Zing je mee? Tot zo!
2: Dit is de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF.
3: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
4: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
5: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
4: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
6: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
7: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
8: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
9: Bij Ecoplaza is alles luchtvrachtvrij. Niet een beetje. En gaan wij 100% voor biologisch. Ook niet een beetje. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
10: De wereldberoemde musical Cats is terug. En neemt je mee naar het Rijksmuseum. Tussen de meesterwerken komen de katten tot leven. Met adembenemende dans en meeslepende muziek. Koop nu tickets op musicalcats.nl.
11: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Daarom deze week korting op heel veel biologische producten. Tot wel 40%. Ecoplaza.
2: Dit is NPO Radio 2.
12: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Na het geweld van gisternacht in Overasselt is vandaag een verdachte tas gevonden. Verslaggever Simone Langejan is in Overasselt.
13: Het zou gaan om een tas met vuurwapens gevonden in de bosjes bij een carpoolplaats hier in Wijchen, vlakbij. Ja, de politie wil niet reageren over de inhoud van de tas, maar zegt wel het mee te nemen in het onderzoek.
12: Ook zijn vandaag weer voertuigen en gegevensdragers in beslag genomen. Vannacht werd een 35e verdachte opgepakt na de schietpartij van gisternacht. Bij de moordpoging op een Iranier in Schoonhoven eerder dit jaar is geen verband gevonden met het Iraanse regime. Justitieminister Van Wil hield rekening met een opdracht uit Teheran, maar daar is geen bewijs voor. Dat zegt verslaggever Hendrik Willem Hofs.
14: Het Openbaar Ministerie zegt ook, we hebben onderzoek gedaan, maar we kunnen op dit moment geen link met het Iraanse regime vaststellen. En ook de verdachte die bekend heeft, die zegt, ja, ik heb niks met Iran en ik weet ook niks van Iran.
12: Het OM stelde wel vast dat de verdachte een vooropgezet plan had om de Iranier in Schoonhoven te doden. De eerste opbrengst van de landelijke inzameling van vuurwerk is 10 kilo vuurwerk en 700 gram flitspoeder. Dat was in de gemeente Terneuzen, waar gisteren de inzamelactie van start ging. Het busje waar mensen hun vuurwerk kunnen inleveren doet de komende 6 weken zo'n 35 plekken aan. Feyenoord heeft op de laatste dag dat de transfermarkt open is aanvaller Nelson terug naar Rotterdam gehaald. De 26-jarige Engelsman speelde 4 jaar geleden ook al voor Feyenoord. Reece Nelson was sinds deze zomer transfervrij nadat zijn contract bij Arsenal was ontbonden. In zijn eerdere periode bij Feyenoord speelde hij ruim 30 duels, waarin hij 4 keer scoorde en 7 assists gaf. Het weer vanavond bewolkt en af en toe een bui. Het koelt vannacht af naar 15 graden. Morgen wind, bewolkt en af en toe regen. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

Riptide, op NPO Radio 2 voor Donna Summer, State of Independence. Goed dat je erbij nog bij bent, de KWF Wensweek. De sfeer is fantastisch, ook op het plein. Tof om te zien dat de mensen echt nog lang blijven hangen. Want er vindt zometeen ook nog een programma plaats hier. Dus als je morgen hier bent met Douwe Bob, dan weet je ook dat je na Douwe Bob nog vermaakt gaat worden. Maar laat me even naar de middag kijken, want we hebben morgenmiddag ook een fantastisch programma voor je. En dat wil ik even met je doornemen. We hebben namelijk de Hollandse Middag georganiseerd voor morgen. En de volkszangers die komen, nou ja, dat zijn wel echt gewoon, zeg maar, top of the bill. Om 2:00 hebben we Marco Schuitmaker. Om 2:30 Frans-Duits. Om 3:00 komt Rutger van Barneveld. Inderdaad, de man van Ik wil de zon zien zakken in de zee. En om 3:30 eindigt Wolter Kroes deze fantastische Hollandse middag. Dus zorg ervoor dat je er bent, in ieder geval voor 2:00. Want vol is natuurlijk vol uiteindelijk op het plein, hè? Toegang is helemaal gratis. En het is in het vakantiepark Het Grote Bos in Doorn. Mocht je dat nog niet doorhebben, dan weet je dat. Amfolk, Don't Let Go Love, hoor je zometeen na Alex Warren en Fever Dream.

0: en Let Go Love hier op NPO Radio 2. Ondertussen zijn er twee bijzondere mensen in de studio aangeschoven. Patty en Tom. Allebei kregen ze kanker, ontmoeten ze elkaar via Stichting Jongeren met Kanker. En nou ja, dat is echt zo'n super bijzonder verhaal dat ik het eigenlijk... Patty en Jeroen, ik ga het aan jullie... En Tom bedoel ik, ga het aan jullie overlaten. En volgens mij wil Patty vooral het woord nemen. En Tom, jij hebt zoiets van... Ik vul het wel aan waar het nodig is.
1: Zo gaan we dat doen, ja.
0: Goed afgesproken, duidelijk. Ja, Patty, vertel. Neem ons even mee naar het begin.
2: Ja, nou, wij zaten in een hele heftige periode allebei. Want wij waren jong en werden overvallen doordat we allebei kanker hadden. En ja, in het ziekenhuis was ik niet zo van het praatgroepjes, laat het daarop houden. Dus zij adviseerde mij eigenlijk om bij Stichting Jongeren met Kanker... een keer mee te gaan met een activiteit.
0: Ja, want je had ook kunnen kiezen dus voor zo'n praatgroepje in het ziekenhuis.
2: Ja, er wordt heel veel begeleiding geboden in het ziekenhuis. Mm-hmm. Maar ja, dat was niet helemaal mijn ding. Mm. En dit leek laagdrempelig, een keer een activiteit doen. Nou, en plots zat daar tegenover mij Tom...
0: En toen dacht je bij jezelf, oh my god, dit is echt een lekker ding.
2: Nou, enorm. En ik zat er met mijn kale kop. En ik dacht, nou, beter kan ik het niet treffen.
0: Nee, en jij dacht ook meteen bij jezelf van...
1: Ja, zeker. Ja. Ja, zeker. Het was meteen...
0: Liefde op het eerste gezicht.
1: Nou, bijna wel, ja. Ja, ik vond haar een hele stoere dame.
0: Ja.
1: Heel sterk ook. En dat is eigenlijk waar ik opgevallen ben.
0: Oké, nou, en dan vervolgens de volgende stap.
2: Nou ja, er ging eerst een tijdje overheen. Okay. Want ik zat midden in mijn chemo's. Tom was al klaar met behandelen.
0: Ja.
2: En dan ben je toch wel flink ziek.
0: En werkt dan dat hele gevoel van liefde en zo, dat werkt dan gewoon nog wel?
2: Ja, nou eerlijk, mijn focus lag vooral op de kinderen. Ik had twee kinderen.
0: Oh ja.
2: En ik was alleenstaande moeder. Dus ik had veel focus op ook gewoon al het leven door laten gaan voor de kinderen. Mm-hmm. En later gingen we naar de Efteling. En dat was echt al maanden later. En toen kwamen we elkaar weer tegen. En toen klikte het wel zo goed dat niet heel veel later wij uiteindelijk zijn gaan daten. Ja.
0: En dat daten, dat fliep ook gewoon lekker blijkbaar.
2: Nou, dat vind ik fantastisch.
0: Want jullie zitten hier gewoon nog steeds saampjes in de studio.
2: Ja.
0: En wat gaat er nou, dus wat staat er nou op de planning?
2: Nou, superleuk nieuws. Ja,
0: ik wil het weten.
2: Ja, wij gaan binnenkort trouwen.
0: Nee joh! En dat is allemaal begonnen tijdens zeg maar, de behandelingen van kanker in het ziekenhuis.
2: Ja.
0: Hoe kanker en liefde dus blijkbaar op een gekke manier samen kunnen komen.
2: Ja, dit is toch een prachtig verhaal. Wij zijn echt het voorbeeld. In het ziekenhuis zijn we echt het liefdesverhaal.
0: En ik hoorde je Tom al zeggen van ik heb haar eigenlijk op het lelijkst meegemaakt.
1: Dat dieptepunt, ja.
0: Ja.
1: En dus vanaf hier is het alleen maar beter.
0: Dat dacht ik inderdaad.
1: Ja, het leven is begonnen.
0: En nog toch wel een bijzonder feitje is dat... jullie zijn natuurlijk allebei dan onvruchtbaar door alle behandelingen, neem ik aan.
2: Ja, dat klopt.
0: Maar jij had nog twee kinderen.
2: Ja, ik heb twee kinderen, Pien en Joep. En nu hebben we een prachtig gezin. Ik had me niet beter kunnen treffen met Tom. Nee. Ja.
0: Wat een ongelooflijk verhaal.
1: Dit is een hele bijzondere uitkomst.
0: Dit is echt, want en een gezin en de liefde gevonden. En allebei dus, hoe noem je dat, genezen, kankervrij verklaard.
2: Ja, we zijn nog wel in de periode dat we allebei onder controle staan. En dat het nog wel af en toe een beetje spannend is. Maar wij worden gewoon samen 100 klaar.
0: Dat gaan we afspreken met elkaar. Ja. Jullie hebben nagedacht over de muziek. Is dat muziek van het eerste dansje? Of?
2: Nou, misschien wil jij dat vertellen.
1: Ja, ik denk dat het was in de periode dat we elkaar steeds tegen zijn gekomen... Mm-hmm. Was dit echt een heel populair nummer. En ik heb het heel vaak voor jou gezongen. En eigenlijk elke keer als het aanging in de auto... dan verbond dat ons. En vooral vanwege de tekst.
0: En dat je het vaak voor haar hebt gezongen... betekent dat je het ook hier voor haar gaat zingen?
1: Ja, als de microfoon uit is, dan...
0: Dat dacht ik. Oké, welke plaat mag ik instarten?
1: Beautiful Things.
0: Benson Boone.
1: Yes.
0: Altijd een fijne plaat.

0: NPO Radio 2 hoor je nieuwe Nederlandse muziek.
1: Dit is Pinky Swear van Davina Michel. Tijdens de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF komt Davina Michel optreden. Wil je

ik heb wat leuk nieuws voor je. Davina Michel gaat hier live optreden bij ons in Doorn aanstaande vrijdag. Tijdens de finale die ik samen met Emily presenteer. Dus wil je Davina Michel live zien? Het kan, dan moet je vrijdagmiddag tussen 4 en 6 naar het vakantiepark komen. Regel alvast op je werk dat je eerder naar huis mag ofzo. Want het is echt de allerbeste vrijdagmiddagborrel die ik je kan beloven. Elton John nu en Circle of Life.

0: Nog even lekker vakkundig op de foto. Lekker, Jeroen. Maar wat is dat voor een gekke pose? Ja. Hè?
1: Ik laat mijn t-shirt zien.
0: Ah, wacht even, ik begrijp hem. Ja. En wat staat op dat shirt? Mensen moeten maar via de webcams kijken als we dat willen. Plan. De mannen staan wel weer klaar, want die gaan zo meteen vakkundig de deuren van de partykelder opengooien. De afgelopen twee dagen hebben we de power ballots gehad die mensen konden indienen om die partykelder van muziek te voorzien. Gisteren waren het disco bangers.
2: Ja,
0: maar wat wordt het vandaag?
2: Ja, nou, gisteren hebben we echt heel lang vergaderd. Dat was best wel moeilijk.
3: Tot 4 uur vannacht met heel veel sinaas. Aangelengd met water.
0: Heel verstandig. Ja, dus de KWR-week doen we niks anders.
3: Krijg je zo'n hoofdpijn van als je te veel sinaas drinkt.
0: Heel goed. Waar zijn we op uitgekomen?
2: Op de soundtracks. Dus allemaal liedjes uit films.
0: Oh,
2: of die met films te maken hebben.
3: Stuur ze nu alvast in.
2: Het is wel een van de oer-soundtracks. Dit, zo herkenbaar.
0: Ongelooflijk dat je dit bedenkt. Maar je hebt maar een seconde nodig.
2: John Barry is dit. John Barry heeft dit geschreven.
0: Over films gesproken, zometeen denk ik ook weer gewoon de mystery movie, denk ik.
3: Ja, we hebben vandaag wel een heftige, hè?
2: Ja, het is echt ook een film die we na gaan doen die heel erg geschikt is voor kinderen.
3: Ja, kunnen we zeggen. Wat vandaag kindermiddag. We gaan een beetje door.
0: Niet doen. Er hangt inderdaad een leeftijdsclassificatie aan de uitzending van vanavond.
2: Dus alle leeftijden.
0: Alle leeftijden. Afgesproken, alle leeftijden. Jullie verantwoordelijkheid. Zometeen Tim en Jeroen van Inkel. En dit is Miley Cyrus.

0: topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet?
1: Coco.
2: De Lulu.
1: Gek.
0: Dus sprint terug voor een Bosch energiezuinige 9 kilo wasmachine met automatisch doseren voor €749. Mediamarkt.
3: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
4: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Bataviahaven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
5: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga

0: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen.
1: Hier, moet je opletten.
0: Chocomel?
2: Sloopmelk.
0: Mona?
2: Ja, ook sloopmelk.
0: Milner?
2: Sloopmelk.
0: Dus koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
2: Sloopmelk.
3: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
4: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
5: nu
4: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
5: Nu halen, dus niet straks.
6: Fans van
4: Aldi.
7: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
4: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
5: nu
4: een fles Glorix voor maar 99 cent. En Kroki chips per zak maar 1,39.
6: Fans van voordeel.
4: Aldi.
8: Dit is NPO Radio 2.
9: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Malta is de verdachte van de moord op onderzoeksjournalist Daphne Caruana Galizia vrijgesproken. Galizia werd in 2017 gedood door een autobom. Twee broers die de bom hadden geplaatst kregen 40 jaar cel. Maar de zakenman die als de opdrachtgever werd gezien werd vandaag vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij gisteren in Overasselt is vandaag in Wijchen een verdachte tas gevonden. De Telegraaf schrijft dat er wapens in zaten, maar de politie bevestigt dat niet. Het onderzoek in Overasselt ging vandaag intussen door, zegt verslaggever Simone Langejan.
10: Wagens, wapens in beslag genomen. Er zijn aanhoudingen geweest hier in de omgeving, verderop en zelfs aan de Belgische grens. En ja, dat wijst natuurlijk allemaal op dat het echt om een veel groter onderzoek gaat.
9: De politie wil niet zeggen of de bewoners van het huis waar de schietpartij was ook aangehouden zijn. De Engelsman Rhys Nelson gaat bij Feyenoord spelen. Hij is op de laatste dag dat de transfermarkt open is naar Rotterdam gehaald. Nelson is daar een van de oude bekenden, zegt sportredacteur Marjolein Kronenberg.
11: 2021-2022, toen werd hij al gehuurd voor Arsenal. Speelde hij ook een seizoen bij Feyenoord. Het jaar waarin Feyenoord de finale van de Conference League haalde. Goed jaar dus. 4 goals maakte hij toen. Niet al te veel, maar goed. Hij had wel een bijdrage natuurlijk in dat mooie jaar.
9: Hij was sinds deze zomer transfervrij nadat zijn contract bij Arsenal was ontbonden. En voor het eerst heeft een Nederlandse dartster een 9-darter gegooid op live tv. Noah Lin van Leuven gooide met 9 pijlen precies 501. Dat is de moeilijkste actie in de dartsport. Ze is na 2 Britten de 3e vrouw ooit die dat lukte tijdens een tv-toernooi. Van Leuven stond in de Britse Super Series tegenover de Duitser Daniel Klose. Ze verloor de partij wel met 2-4. Het weer, vooral in het noorden nog wat buien. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgen eerst regen, later overal zon en zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Ster. Deze week is het de week tegen kanker.
13: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
14: Jij waarschijnlijk ook.
15: Iemand die je dierbaar is.
16: Of was.
15: Tijdens de Week tegen Kanker samelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek
16: en de beste zorg.
15: Voor wie geef jij?
17: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
18: KWF. Tegen kanker voor het leven.

0: in de buurt. Kijk op werkenindeapotheek.nl. Een apothekersassistent en benuppend talent
1: elke dag. Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
2: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
3: KWF. Tegen kanker voor het leven.
4: Ga zaal voor zaal, bordjes

0: Wij zijn Medipoint.
1: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
2: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
1: En voor Harold met een staalopstoel.
3: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
1: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
4: Medipoint.
1: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
5: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
6: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
5: Oh, en nu niet?
6: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
5: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
1: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.

0: go!
1: Eén rijdt 300 pk, één rijdt de fiets. Tim zit op bakboord.
2: Hey, hallo!
1: Jeroen zit op stuurboord.
3: Goedenavond.
1: Samen tot 12 uur. Dit is Tim, Tim en Van Inkel.
2: Ja, applaus voor onszelf. Ja, dank u.
4: Moet
2: dank
4: het weer zelf
2: ja.
4: doen, hè?
2: Ja, echt. Je moet zelf de slingers ophangen.
4: Ja, zo is het ook. Zo is het
2: leven is een feest, hè? Maar zelf de slingers ophangen. Vrienden, vriendinnen en hartelijk goedenavond. En daar gaan we dan weer met 2 uur Tim en Van Inkel vandaag.
4: Dag 3 op vakantiepark RC en het Grote Bos in Doorn. Deze hele week staat het in het teken van KWF. En je kunt morgen en overmorgen nog gezellig langskomen hier op het park. Iedereen is van harte welkom. Want we hebben veel live muziek morgen.
2: Ja, vanaf 2 uur kun je hier zien onder andere Marco Schuitmaker.
4: Nee, nee.
2: En dan hebben we nog meer artiesten. We
4: Frans
2: hebben
4: Duits.
2: Ook Frans Duits.
4: Ja,
2: yo, yo, yo.
4: Wie nog meer? Wie nog meer?
2: En wie hebben we nog meer? We hebben ook nog Rutger van nou, Barneveld en Wolter Kroes.
4: En als toetje hebben we dan ook nog Douwe Bob even op het podium staan.
2: Ja, dat is ongelooflijk. Ja. Die moeten we tegenwoordig aanspreken met Dewey Bob. Hè. Zoals
4: zo?
2: In Amerika is hij op dit moment heel succesvol in de country regionen van dat land. Ja. Maar daar zeggen ze Dewey,
4: Dewey
2: Bob.
4: Bob. Dewey, okay. Bob, ja. Dewey Bob, dus morgen hier op het podium. Bent van harte welkom. Je hoeft je nergens aan te melden. Het is hartstikke gratis. En je kunt ook, als je er niet bij kan zijn, alles volgen via NPO Radio 2.
2: En vandaag ook een heel bijzonder gesprek tussen Tim en zijn moeder.
4: Ja.
2: Dat gaan we straks...
4: Ik ga zo meteen even met mijn moeder bellen. Want het gaat de hele week eigenlijk over die verschrikkelijke ziekte. En mijn moeder heeft die ziekte. En ik wil haar gewoon wat dingetjes vragen. Dus dat gaan we straks doen.
2: Zo dadelijk hoor je dat. Ik zeg de grote buitengeluiden en regengeluiden als je wist. Ja. Ja, hier regelt het behoorlijk.
4: Behoorlijk?
2: Ja, dus eens kijken ze. We moeten natuurlijk deze plaat even aankleden. Want... anders zijn ze ook zo naakt op de radio. Dus deze regen hoort bij The Rain. Van Tinseltown in The Rain. Ik weet, het is een heel zwakke bruggetje. Het is de Blue Nile.

0: Deze week staat in het teken van KWF. We hebben het de hele week over kanker. En toen dacht ik, dan moet ik het eigenlijk gewoon even persoonlijk maken en het over mijn moeder hebben. Zij heeft namelijk de ziekte van Kaler. Dat is een vorm van beenmergkanker. En die diagnose die ze kreeg, dat is nu bijna 11 jaar geleden. En het gaat naar omstandigheden heel erg goed met haar. Dus mam, goedenavond.
1: Hallo.
0: Het is heel raar om ook Nederlands tegen elkaar te praten, omdat we normaal Limburg spreken. Dus dit voelt wel ook alweer een beetje als een afstand, maar dat gaat goed komen.
1: Ja, zeker.
0: Toch?
1: Zeker.
0: Het moment dat jij die diagnose kreeg, toen je dat hoorde. Ik wil heel graag. Hoe was dat voor je?
1: Nou, ik had al een beetje een vermoeden. Omdat mijn vader ook die ziekte had. En 10 jaar daarvoor aan die ziekte is overleden. En bepaalde waarden van het bloed, die bij mij ook niet goed waren. Ja, dat kwam heel bekend voor. Maar de arts wilde dat in eerste instantie helemaal niet aan, zeg maar. Die had zoiets van, nou, dat zou wel reuma zijn. Dus toen het uiteindelijk dan toch zo was. Ja, dat klinkt misschien heel stom, maar er was al bijna een opluchting. Zo van een half jaar pijn en niet weten van wat het is. En dan uiteindelijk weten, nou, het is dus dat. Het was. Alleen toen ik dan op de afdeling oncologie en ik zag het gewoon het woord oncologie daar staan, toen had ik zoiets van, shit,
0: ja.
1: Nee, hier wil ik eigenlijk helemaal niet naartoe.
0: Nee. Dus, en toen werd het duidelijk voor je, voor de duidelijkheid, het is een ongeneeslijke ziekte. Je leeft nu 11 jaar in die wetenschap dat je die ziekte van Kaler hebt. Ja. Wat heb je gemerkt in die tijd van alle ontwikkelingen op het gebied van onderzoek naar behandelingen?
1: Dat is ontzettend veel gebeurd in de afgelopen jaren. Wat dat betreft heb ik ook echt geluk, zeg maar. Dat er zo ontzettend veel nieuwe medicijnen op de markt zijn gekomen. En met name nu de laatste kuur die ik in 2019 ben begonnen. Ja, die heeft ontzettend goed geholpen. En zo goed dat ik nu al ruim een jaar helemaal geen behandeling heb en nog steeds in remissie ben. Dus het is, dit is gewoon fantastisch.
0: Dat is fantastisch, maar wel steeds die wetenschap. Het zwaard van Damocles hangt wel steeds boven je hoofd.
1: Ja, dat is waar. Dat is waar, dat klopt.
0: En hoe ga je daar mee?
1: Daar wen ik ook niet aan, moet ik eerlijk zeggen.
0: Nee.
1: En nu is de tijd tussen de controle die is langer.
0: Ja.
1: Dat scheelt wel een hoop. Nu voor het eerst 5 maanden... En dus pas eind van het jaar moet ik weer op controle. En dan kan ik het ook best wel aan de kant schuiven. Dan heb ik zoiets, dan zit het helemaal achteraan ergens verstopt.
0: Precies, dus de levenskwaliteit is wel verbeterd in die loop der tijd door al die ontwikkelingen.
1: Oh, absoluut. Absoluut.
0: Ja, dat is mooi.
1: Ja, dat is zeker mooi. Ja.
0: Omdat het een vrij sluimerende vorm van kanker is, waarbij je dus meestal zeker nog wel een paar jaar te leven hebt, merk je dat mensen om je heen op een gegeven moment ook weer overgaan tot de orde van de dag. Terwijl jij er nog steeds middenin zit. Hè? Dus ook weer in spanning zit bijvoorbeeld als er controles zijn.
1: Ja.
0: Hoe is dat voor je wanneer die aandacht een beetje verslapt als het ware?
1: Inmiddels is dat voor mij helemaal prima. Ja. Maar een tijd geleden, zeg maar een jaar of 2 geleden, toen. Je ziet er toch hartstikke goed uit, er is toch niks aan de hand. En als ik dan zei van bloedwaarde is wel goed. Oh ja, hartstikke fijn. Maar ja. Dat werd dan zo'n beetje zo van, nou ja, goed, dat weten we toch. Dus toch allemaal prima met jou.
0: Ja.
1: Terwijl ik eigenlijk ontzettend zenuwachtig ben van tevoren. En constant dan weer die site van het ziekenhuis opnieuw oplaad. Zo van, staat het nu erop of niet? En,
0: de uitslag van het bloed.
1: Ja, precies. Ja. Gelukkig kunnen ze het bij mij meteen aan het bloed zien. Dus ik hoef geen ingewikkelde scans of zo.
0: Ja.
1: Maar dat is inderdaad. Van de andere kant helpt het ook wel hoor. Als mensen daar niet meer zo mee bezig zijn. Dat helpt mij ook om het wat meer aan de kant te schuiven,
0: Tot slot nog even terugkomen op hoe de situatie voor ons als familie is en is geweest. In de afgelopen 11 jaar vond ik dat best wel ingewikkeld. Dat heb je waarschijnlijk ook wel gemerkt. Dat kwam ook omdat ik niet altijd precies wist wat ik moest doen. Ik woon wat verder weg. Ik vind het moeilijk daar soms om mee om te gaan. Wat merkte jij daarvan?
1: Ja, dat merkte ik ook wel. Terwijl van de andere kant zei je ook wel in die tijd hele treffende dingen naar mij, zeg maar. Je zei op een gegeven moment bijvoorbeeld, dat kan ik me zo ontzettend goed herinneren, een van de eerste dingen die jij zei was van, mam, ik beloof je dat ik nooit zou zeggen, je moet wel blijven vechten.
0: Ja,
1: en dat vond ik zo ontzettend mooi en zo, dat heeft me zoveel, zoveel steun gegeven op dat moment.
0: Kun je dat uitleggen, waarom dat zo belangrijk is geweest, die zin?
1: Nou, ik wil gewoon zelf over mijn leven beslissen. En, zelf weten hoe ver dat ik wil gaan. En ik had ook meteen allerlei dingen nagekeken. Hoe zit het met euthanasie? Hoe zit het hiermee? Hoe zit het daarmee? Ja. En als dat dan nog bevestigd wordt van je eigen kind, zo van wij staan achter je, maakt niet uit welke beslissing dat je neemt. Ja, dat is gewoon fantastisch. Dus dat vond ik wel heel erg mooi.
0: Nou, gelukkig, fijn om te horen. Fijn om te horen.
1: Ja, en jouw playlist.
0: ik heb playlisten voor je gemaakt. Toen je weer wat kon lopen en wandelen, heb ik speciaal playlisten voor je gemaakt. Dat is wat ik kan doen. Ja. Ik kan je muziek geven. Dat is goed. Dat lukt mij nog.
1: En nu hoeft dat niet meer, want nu luister ik altijd jouw programma van de avond. Fijn wandelen, dus dat is helemaal prima. Ja.
0: Omdat je nog maar heel erg lang bij ons mag blijven.
1: Zeker dat. Ik doe mijn best.
0: Dankjewel.
1: Hou van je.

0: Ja, het is mooi. In de backstage area van deze radio zo druk gewerkt aan de voorbereidingen. Want het onderdeel wat we later doen, de Mystery Movie.
1: Je luistert naar de NPO Radio 2 Winsweek voor KWF.
0: We kunnen nog niet te veel bekendmaken, maar er wordt hard gewerkt.
2: Absoluut.
0: Hoe dat in elkaar zit, hoor je straks allemaal.
2: Zeker, de hele week vervullen we wensen van luisteraars die direct of indirect te maken hebben met kanker. De mooiste wensen zijn al voorbij gekomen van de 12-jarige Kian, die met zijn oma naar PSV mag, tot Danny Vera, die speciaal voor Robin Rollercoaster speelde. Vandaag gaan we terug naar wat er gebeurde bij Ruud de Wild in de show vandaag.
0: Ja, Ruud, dat was een heel mooi fragment. Monique is ongeneeslijk ziek, had één grote wens: in een ambulance met gillende sirenes aan over het circuit van Zandvoort reizen. En Evelien verraste haar vandaag. Maar even terug naar het moment dat Monique over de baan zoeft.
3: Monique, hoe gaat het met je?
4: Goed hoor.
3: Hoe vind je het?
4: Geweldig.
3: Kan jij even een verslagje doen van wat je allemaal ziet om je heen?
4: Niet zo gek veel, alleen maar circuit.
3: Maar hoe ziet het circuit eruit dan?
4: Een weg met allemaal bomen en alles.
3: En tribunes, hè, die leeg zijn nu. Want alles wordt hier afgebroken. Want het was voor het laatste was de Formule 1 hier. Horen jullie trouwens ook die sirenes? Ik weet niet of die hard genoeg
5: zijn. Ja. Ik dacht, jullie worden achtervolgd door politie, maar dit is gewoon jullie eigen sirene.
0: Even, we waren daar die zorgen dat het niet te horen was, want het was luid en duidelijk te horen.
2: Absoluut.

0: Het is zo dat Douwe Bob benaderd is door Amerikaanse platenmaatschappij om daar te praten naar aanleiding van een live optreden wat hij gedaan heeft daar. Een belangrijke country concert. En dat opent allerlei deuren voor hem in het verre Verenigde Staten van Amerika.
1: Het verre Amerika. Over de plas, ja.
0: En dit is Douwe Bob. Hij is morgen hier, kunnen we live zien, rond 8:30. Dit is Multicolor.

0: Multi-billed angels. Jeroen, je werkt al zo'n 400-500 jaar bij de Nederlandse radio. Ja. Kan het haast niet anders dat je ooit wel eens een keer ook een hit hebt gemaakt? Dus zeg maar een artiest die ervan denkt, nou, als die nog eens een keer wat uitbrengt, dan kan ik daar wel een hit van maken.
1: Ja.
0: Heb je een voorbeeld?
1: Ja, dat is onder andere gebeurd met Mexico van de zangeres Soldaat.
0: Oh ja, die lange versie toch?
1: Die heb ik opgepikt en die werd toen een hit.
0: Ja.
1: En inderdaad, in het verleden was het makkelijk als je een plaat oppikte en vaak ging draaien. Dan kwam je ook wel vaak in de top 40. En gewoon is het lastig om dat voor elkaar te krijgen. Maar een van de platen waar het mee gebeurd is, is het liedje Alleen in Dallas van Johnny Lyon.
0: Vind ik zo ontzettend met die waanzinnige zin. Echt die hele fantastische, poëtische zin. Hij leek zo lang, hij was zo lang.
1: Het leek wel of hij bleef opstaan.
0: Ja.
1: Dat was mooi, inderdaad.
0: En hij is bekend van Zij Toch Gaan Je Mee Rietje. Ja. Dat is Johnny Lyon eigenlijk. Maar alleen in Dallas is een grote hit.
1: 1983 en door de plaats steeds te draaien op radio, werd het uiteindelijk een hit.
2: Ik was een lol.

0: Wat belangrijk is om even te vertellen, is dat in die tijd was er een televisieserie op de tv.
1: Oh ja, tuurlijk.
0: En die heette Dallas. Daar gebeurden de meest waanzinnige dingen. En ineens bleek alles een droom te zijn. Ze schoten elkaar neer. Iedereen had met elkaar een affaire. Dus vandaar dit liedje wat John Lyon schreef.
1: Ik kreeg een leuk berichtje binnen van iemand die zegt, het lijkt een beetje de Nederlandse ABC. En dat snap ik wel.
0: Oh, qua sound.
1: Qua sound snap ik het wel.
0: Was goed. Ja. Lekker geproduceerd was het. En echt wel een goede sound. Tim en Van Inkel. Nu.

0: vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
2: nu
1: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
2: Nu halen, dus niet straks.
3: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
4: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
3: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
5: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
6: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
7: Phew, we kunnen weer.
6: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
8: Deze week in de bonus. Optimaal 1 plus 1 gratis. Amerk tussendoorreep en houdbare sportvoeding 2 plus 1 gratis. En alle Dr. Oetke kassa di mama 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
9: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
10: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
11: Dit is NPO Radio 2.
12: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De advocaten van Richard K. hebben uitstel gekregen van hun pleidooi in het hoge beroep rond de moord op een echtpaar in Wijtenveen begin 2024. Er melden zich gisteren nieuwe getuigen bij het advocatenkantoor. De man zegt zelf ook te maken hebben gehad met pesterijen van het echtpaar. Richard K. staat terecht voor de moord op het echtpaar in Wijtenveen, met wie hij een conflict had over de verkoop van zijn geboortehuis. Het OM eiste gisteren in het hoger beroep opnieuw levenslang, maar na het verschijnen van de nieuwe getuigen vroeg de advocaat meer tijd voor zijn pleidooi en heeft tot 5 oktober de tijd gekregen van het hof. In Malta is de verdachte van de moord op onderzoeksjournalist Daphne Caruana Galizia vrijgesproken. Galizia werd in 2017 gedood door een autobom. Twee broers die de bom hadden geplaatst kregen 40 jaar cel, maar de zakenman, die als de opdrachtgever werd gezien, werd vandaag vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. De verdachte van de schietpartij in Schoonhoven eerder dit jaar zegt niets te weten van een opdracht van Iran. De man schoot op een politiemedewerker met een Iraanse achtergrond. Minister Van Weel van Justitie zei daarna er rekening mee te houden dat Teheran erachter zat. Maar het OM heeft geen link gevonden tussen de schietpartij en het Iraanse regime. Een middelbare school in Groningen heeft een schoolreis van 5 VWO naar Praag voortijdig afgebroken. Het gebeurde nadat de helft van de leerlingen volgens de schoolleiding over de schreef ging. Zo waren ze na middernacht nog op straat en werd er alcohol gedronken. En al hebben ze niet voor incidenten gezorgd in Praag, toch moeten alle 150 leerlingen daarom eerder naar huis. De Engelsman Reece Nelson gaat bij Feyenoord spelen. Hij is op de laatste dag dat de transfermarkt open is naar Rotterdam gehaald. 4 jaar geleden speelde hij ook al voor Feyenoord. Het weer, vooral in het noorden nog buien. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Voor niet kouder dan 14 graden. Morgen begint de dag met regen in het noorden. Later overal vaker zon en zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Ondertussen
2: Straten ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
7: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
13: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
14: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heidser en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
13: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
15: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
16: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar ruis zit, kan beweging ontstaan. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
17: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
16: Vind de training die bij jou past op debaak.nl.
18: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio.
19: Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.

0: Tim zit op bakboord.
1: Hey, hallo, goeiedag.
0: Jeroen zit op stuurboord.
2: Hallo, hallo, hallo.
0: Samen tot 12 uur. Dit is Tim en Van Inkel.
1: Ja, applaus voor zelf. Yes, thank you. Buitengewoon gezellige radio show is al een uur aan de gang. En heeft straks nog een heel leuk onderdeel hier. Dat heet de Mystery Movie. Met vanavond een glansrol voor Bart Arons. Inclusief piano. En hij zit er al, dus je kan hem al op de webcam zien. Kijken of je microfoon al werkt.
3: Hij werkt.
4: Gaat zo meteen een scène uit de film naspelen. En als je weet welke film dat is, dan win je prachtige prijzen. Welke prijzen? Dat weten we nog niet. En het laatste half uur vandaag in de show. All requests met vanavond in het thema soundtracks. Dus denk aan Time of My Life bijvoorbeeld uit Dirty Dancing.
1: Oeh, vieze film. Bam, maar ook wel leuk. En My Heart Will Go On uit Titanic.
4: Ja, zou dat kunnen. Of Somewhere Over the Rainbow uit...
1: Hoe is het dan was?
4: Geen idee.
1: Ja, nou...

0: emotie, hè? Dit. Ja, fontein van emotie.
1: Ja, precies.
0: Ja. Sommige mensen moeten een beetje huilen.
1: Ik snap het.
0: Het is best wel, er gebeurde wel wat. En graag geen foto's nog na de show, pas AUB. Ja, rustig aan. Oké, dit is de tune van de Mystery Movie. Het wordt heel speciaal. Ik ga even alles en iedereen openzetten die hier een rol in heeft.
1: Ja, en we hebben vandaag een hele bijzondere speler. En dat is Bart Arends nogmaals.
2: Goedenavond.
1: Bart zit natuurlijk achter een piano, anders dan... En hij gaat zo meteen gaat hij ook de soundtrack spelen van de film.
0: Ja.
1: Om het iets makkelijker te maken. Maar we hebben een klein probleem, Bart. Dus jij kan niet en acteren en spelen tegelijkertijd. Je kan een hoop, maar dat niet tegelijkertijd.
2: Nee,
1: toch?
2: Ik kan het niet tegelijkertijd. Dus het zou kunnen dat hij dan ineens stokt. En als het echt niet lukt, dan speel ik een versimpelde versie van de tune. En ik zet nu een beetje... Het is nu een pianootje. Yeah. Geen orgeltje. Ik denk dat dit geluidje...
1: Oh, ja.
2: Dit is het juiste geluidje.
1: Dit is het juiste geluidje. Oké, goed. Verder hebben wij Jeroen als acteur.
0: Ja.
1: We hebben... ik moet zelf ook meedoen, zie ik.
0: Ja, je bent zelf ook...
2: je bent de hoofdrolspeler.
0: Had je het demo gelezen? Of,
1: ik denk dat het script nog niet gelezen.
0: Nee.
1: En we hebben Milou de Verteller, dames en heren.
0: Ja, dames en heren. Milou de Verteller.
1: En we hebben een hele hoop sound effects en dit gaat goed komen.
0: Allemaal klaar?
1: Oh, wacht, even uitleggen als je net ingetuned bent waar het om gaat. We spelen een scène na. Welke film is het? Hebben door en win fantastische prijzen. Die we nog moeten uitzoeken.
3: Here we go.
2: Zal ik de tune doen?
0: Ja, doe maar. Ja.
3: Op de eerste verdieping van een oud landhuis in een half verduisterde kamer staat een groot bed met daarin een jong meisje genaamd Tim.
4: Hallo!
3: Haar moeder loopt rusteloos om haar bed.
4: Godzijdank! Daar is hij!
2: Goedenavond, mevrouw. Oh, sorry.
0: Wacht even, hij loopt.
1: Eerst
0: naar boven.
1: Ja, dan gaat de deur open.
0: Ja. Ja, en dan zwaait de deur open.
1: Ja, die past waar.
2: Goedenavond, mevrouw.
4: Oh. Dank u wel dat u zo snel kon komen. Kom snel binnen. Het gaat volgens mij helemaal niet goed.
0: En daar loopt weer iemand de trap af. Op.
1: Nee, op.
0: Ja. Oh ja, op.
1: Ja.
0: En dan zwaait er weer een deur open.
2: Hoe lang is Tim al zo?
4: Het begon een paar weken geleden. En het wordt elke dag erger.
5: Je moeder zuigt piemels in de hel!
2: Ah, ja, die is al ver heen, ja. Snel aan de slag.
5: Wat een geweldige dag voor een uitdrijving.
2: Gaat het helpen om jou uit haar te krijgen?
5: Het zou ons alleen maar dichter bij elkaar brengen. Mirabile dictu, ego de absurdo.
2: Spreek je Latijn?
5: Bonjour, la plume de l'entente. En mag ik alsjeblieft een keer meedoen aan de top 2000 shuffle? Mijn favoriete plaat is Running with the Devil.
2: Juist ja. Hoe lang was je van plan nog te blijven?
6: Tot zijn de stinkende aderlichten verrotten.
3: Het meisje Tim spuugt een groene smurrie over Bart. En Bart veegt het van zijn colbert. En haalt uit zijn rechterzak een klein flesje met een doorzichtige substantie.
0: Wat is dit?
2: Ditje zat, sorry.
1: Ja.
0: Oké.
3: Okay. Je hebt nog tekst, Bart.
2: Sorry. Ja,
0: Bart...
2: Dit is wijnwater. Het is ingezegend.
3: Bart sprenkelt het water over het meisje Tim heen.
6: Het brandt.
0: Oké, als je het weet uit welke film deze nagespeelde scène komt... dan kun je het doorbellen. 0800-112-T.
1: Nou, lijkt me duidelijk Gone with the Wind, toch?
0: Ja, zeker. Sound of Music, dacht ik eigenlijk.

0: Ja, dames en heren. Niet alleen Hartwell, Armin van Buuren en Tiësto zijn succesvol over de grens. Ook deze dame is succesvol all over the world. Caro Emerald. Dit was een hele fijne teun. Ja, dan moeten we even gaan kijken wat er allemaal binnen is gekomen.
1: Nou ja, een hoop mensen die het goed hebben. Bassin Adriaan wordt vaak genoemd. Ja, dat begrijp ik wel natuurlijk. Ja. Maar dat is het niet. We hebben aan de lijn Angelique. Angelique, goedenavond.
2: Goedenavond.
1: Ja, je wist het al heel snel.
2: Ja, ik had volgens mij bij de eerste zin al meteen in de app gegild wat het was.
1: Even kijken hoor, we pakken de eerste zin er even bij. Ja. Op de eerste verdieping in een landhuis, oud landhuis, in een halve duizende kamer ligt een jong meisje. Echt, waar wist je toen al?
2: Ja, toen wist ik hem al.
1: Wauw, nou, dat vind ik echt grap. Dat had ook een Little House on the Prairie kunnen zijn, maar dat is het niet.
0: Nee, ben je heldervoelend? Kun je ook vertellen wat er morgen gaat gebeuren voor ons?
2: Dat zou best interessant zijn.
0: Ja, zeker. Dus, wat voel je als je aan Tim en mij denkt over morgen? Wat denk je dat ons gaat overkomen? Als jij
2: ik voel eigenlijk iets verder vooruit. En ik heb zo'n visie dat jullie samen iets gaan doen in de top 2000.
0: Oh, jij was ook van het andere mailtje. Dat wij 4 uur achter elkaar moesten doen.
1: 4 uur? Ik ben 2 uur ben ik al kapot. Ja. Ik vind het wel best. Zeg, Angelique, wat is de film eigenlijk die we zoeken?
2: The Exorcist met Linda Blair.
0: Ja, Linda Blair. Linda Blair. Vond je dat bij vlagen ook wel eng? Of viel het je mee, Angelique?
2: Ik vond het heel erg eng. Ik heb hem volgens mij gekeken toen ik een jaar of 11 was. Dus was ik eigenlijk nog een beetje te jong voor.
0: Ja, we hebben niet voor niets leeftijdskeuring. Wat dat betreft.
2: Dus,
0: jouw ouders stonden dat toe. Die vonden dat goed.
2: Mijn vader vooral, want die is net zo filmgek als ik ben.
0: Ah, wat is je all-time favorite film?
2: Labyrinth met David Bowie.
1: Oh, wauw. Ja, we gaan zo meteen een half uur lang gaan we soundtracks draaien. Oh, ik vind het eigenlijk wel een goed idee als prijs.
0: Ja,
1: dat jij gewoon mag aftrappen.
0: De eerste plaat eruit kiezen. Ja, ja, zeker. Goed idee. Dus zeg maar, wordt dat een track uit Labyrinth?
2: Ja, er zit een tracking van David Bowie. Dus als jullie die willen draaien, heel graag.
1: Kijk even, is het Underground?
0: Kijk even naar Jasper. Oh, die
2: mij inderdaad... Underground.
1: Ja, prachtig. Oh, ja, die is echt mooi hoor.
0: Dan gaan we die zeker energizen. Ten ontvangst van Radio 538 hier op de Veluwe heb ik het licht gezet. Hoor je dat?
1: Heel veel geruis.

0: Dit is de Nationale Radio. Via al die magistrale frequenties door het hele land. Met de Pretenders en I'll Stand By You. Ik zit even naar de klok te kijken. Het begint echt tijd voor
1: te worden. Ja, we hebben nog een half uurtje de tijd. En we gaan de dag altijd een beetje uitluiden met fijne muziek die je gewoon lekker kan meezingen. En deze keer hebben we als thema
0: Soundtracks. Yo! We hadden het al gezegd daarnet in de uitzending. De eerste wordt voor Mr.

0: Zo klonk het met Diana Ross. Een zootje andere sterren. Michael Jackson zat er ook nog bij. Ja. En Quincy Jones produceerde de muziek. Dit was Brand New Day, The Wistars. We zijn bezig met soundtracks, ladies and people.
1: We hebben Mark aan de telefoon. Mark, goedenavond.
2: Goedenavond.
1: Hallo.
0: Hij is onderweg naar Alkmaar. Hij brengt... ben je drugscoureur? Ben je het drugscourier? Of wat ben je?
2: Nee, dat toch niet. Gewoon met de vrachtwagen net pakketjes brengen.
0: Ja, pakketjes, dat zeg ik. Nee, was een grapje natuurlijk. Maar
2: ja.
0: Je luisterde de radio precies waarom? Wat is de reden dat jij luistert?
2: Ik heb altijd Radio 2 op staan als ik in de vrachtwagen zit. Dat is voor 12 uurtjes per dag.
0: Nee, dat vinden wij fijn. Jij bent een van onze dierbaarste vrienden.
2: Absoluut.
0: En jij kwam met een idee voor een bepaalde track.
2: Ja, bij zo'n track dan denk ik toch meteen aan John Parr met St. Elmo's Fire.
0: Ja, lekker.
2: Ja, lekker, inderdaad.
0: Een goede rockplan. Ja. Denk je vaak terug aan die vervlogen tijden?
2: De jonge Demi Moore.
0: Oh, sorry. Kan maar wegdragen hier. Zing!

0: Weet je nog, waar ging het ook weer over? Of een Russische ballerina die naar Amerika ging of andersom?
1: Ja, nee, andersom volgens mij was het ook. Okay. Nou, ja, hoe dan ook, White Nights, daar komt hij uit. Say You, Say Me van Lionel Richie.
0: Dames en heren, ik zeg goedenavond tegen Frank. Hallo Frank.
2: Hallo, goedenavond.
0: Je hebt mooi werk verricht vanavond, begrijp ik.
2: Ja, zeker. Ja, ik kom net uit mijn werk vandaan. Ik denk, ik zet de radio nog even aan. En ik hoor de soundtracks voorbij komen. Ja. Dus ik, nou, stuur er eentje in.
1: Wat voor werk doe je eigenlijk, Frank?
2: Ik ben verpleegkundige in het ziekenhuis.
1: Oké. En op welke afdeling?
2: Ik werk op de eerste harthulp.
0: Zo.
1: Was het een rustige avond vandaag? Je klinkt heel relaxed in elk geval.
2: Ja, we zijn altijd relaxed. Ook als het niet rustig is.
0: Oh, dat, ja, dat moet natuurlijk.
1: Ja, dat is wel handig inderdaad. Cool houden. Nou, dat is wel handig inderdaad. Ja.
0: Ja. Dus, hey, waar kwam je op uit? Wat had jij bedacht voor ons?
2: Ja, ik kwam met M&M, met Lose Yourself, van de film 8 Mile.
0: Wat was dat ook alweer voor film? Daar ging je ook alweer over?
2: Ja, volgens mij over M&M zelf. Dat hij een beetje opkwam.
0: Opkwam de beginperiode.
2: Ik heb hele tijd geleden, tijd geleden dat ik hem gezien heb, hoor.
0: Wist je dat hij vroeger woordenboeken uit zijn hoofd leerde?
2: Ja, er staat er wel iets van bij, inderdaad.
1: Ja. Oh, echt waar?
0: Ja. Hij zat hier s'avonds gewoon randjes in zijn hoofd te stampen. En zo heeft hij zijn woordenschat opgebouwd, M&M.
1: Goed zeg.
0: En dit zijn de verhalen die je alleen hoort op NPO Radio 2. En daar gaat hij dan. Ik zeg geniet ervan, beste Frank.
2: Ja, komt helemaal goed.
0: En ga door met het mooie werk als... verpleegkundig.
1: Relaxen verpleegkundig.
0: Relaxen.

0: tracks. Trouwens, die CU, CMI was uit de film White Nights. Zie ik hier nog?
1: Ja.
0: Dus dat was even fijn. En dit is de laatste die wij thans energizen.
2: Exact. En daarmee stappen we op ons paard. Dan gaan we langzaam maar zeker in galop naar ons vakantiehuis hier. In het grote bos. In het donker.
0: Ja, en nu tegenwoordig kunnen we het vinden.
2: Ja, dus nou, dat heeft al 3-4 dagen geduurd. Maar
0: dat is ook
2: met
0: wel handig.
2: Broodkruimels, die waren toch ergens goed voor.
0: Oké, pas goed op jezelf. Morgen dan zijn we er weer met een Tim en Van Inkel. Enjoy.

0: KWF.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we ook alweer?
1: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
4: Ga zelf.

0: zoals jij wil, met de museumkaart.
1: Nu bij Dirk, gourmet gold, 49 cent. Dat is voordeel voor de kat.
2: De energietransitie is onmogelijk.
3: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
4: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
5: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
7: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
8: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
9: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
10: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
11: Dit is NPO Radio 2.
12: Het is middernacht, het begin van donderdag 3 september. Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een uitgebreide zoektocht in en rond Overasselt zijn wapens gevonden. De politie meldt dat de inzet van de ME in de omgeving klaar is. Ook buiten het zoekgebied zijn wapens gevonden, zoals in Wijchen, iets verderop. De politie wil verder geen details geven, maar roept inwoners van Overasselt op om alert te blijven. Er wordt nog onderzocht of de wapens een link hebben met het gewelddadige schietincident van dinsdag, waarbij iemand om het leven kwam. Honderdduizenden Spanjaarden zijn vanavond de straat op gegaan vanwege de crisis in de Spaanse exclave Ceuta. De demonstraties waren bedoeld om steun te betuigen aan de inwoners van de exclave, maar richtten zich ook op de linkse regering van premier Sanchez. De betogers vinden dat de regering te weinig doet aan de situatie in Ceuta. Een maand na de bestorming zwerven er nog altijd duizenden illegale migranten op straat. Bewoners voelen zich onveilig en er zijn vechtpartijen en seksueel geweld. De demonstraties waren onder meer in Madrid, Sevilla en Malaga. De advocaten van Richard K. hebben uitstel gekregen van hun pleidooi in het hoge beroep rond de moord op een echtpaar in Wijtenveen. Er meldde zich gisteren een nieuwe getuige bij het advocatenkantoor. Die zegt zelf te maken hebben gehad met pesterijen van het echtpaar. Het OM eiste gisteren in het hoge beroep opnieuw levenslang tegen K. voor de moord op het echtpaar. De middelbare school in Groningen heeft een schoolreis van 5 VWO naar Praag voortijdig afgebroken. Dat gebeurde nadat de helft van de leerlingen volgens de schoolleiding over de schreef ging. Zo waren ze na middernacht nog op straat en werd er alcohol gedronken. En al hebben ze niet voor incidenten gezorgd in Praag, toch moeten alle 150 leerlingen daarom eerder naar huis. Het weer dan nog. Op de meeste plaatsen is het droog en het is tussen de 14 en 18 graden. Overdag begint het grijs met in het noorden enkele buien. In de middag is er ook af en toe zon en het wordt 22 of 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.

0: NPO Radio 2.
1: Het is 1 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een uitgebreide zoektocht in en rond Overasselt zijn wapens gevonden. De politie meldt dat de inzet van de ME in de omgeving klaar is. Ook buiten het zoekgebied zijn wapens gevonden, zoals in Wijchen, iets verderop. De politie wil verder geen details geven, maar roept inwoners van Overasselt op alert te blijven. Er wordt nog onderzocht of de wapens een link hebben met het gewelddadige schietincident van dinsdag, waarbij iemand om het leven kwam. In Spaanse steden zijn afgelopen avond mensen de straat opgegaan uit solidariteit met de inwoners van Ceuta. In de Spaanse exclave zitten nog altijd duizenden migranten na de massale bestorming van ruim een maand geleden. De druk op de regering Sanchez neemt toe. De oppositie en het gemeentebestuur van Ceuta vindt dat Sanchez geen oplossingen zoekt. In Tsjechië is het lichaam van een minister opgegraven die in 1948 onder verdachte omstandigheden om het leven kwam. De buitenlandminister viel uit het raam van zijn ministerie en het is nooit duidelijk geworden wat er precies is gebeurd. Historici denken dat de minister door Sovjet-spionnen is vermoord. Anderen denken aan zelfdoding of een ongeluk. Het onderzoek naar zijn dood is vorig jaar heropend toen er documenten uit Frankrijk, de VS en het Verenigd Koninkrijk zijn gevonden met nieuwe informatie. De Amerikaanse basketbalcompetitie NBA heeft zware straffen uitgedeeld aan Los Angeles Clippers. Het team krijgt een boete van $30 miljoen en de eigenaar is voor een jaar geschorst. De Clippers krijgt de straf voor het omzeilen van de regels over het salarisplafond. Het team hielp via externe partijen zeker 1 speler aan inkomsten boven dat plafond. De zaak kwam aan het licht na onderzoek van een podcastmaker. De boete van $30 miljoen is 10 keer hoger dan de hoogste boete die ooit was opgelegd in de basketbalcompetitie. Het weer, op de meeste plaatsen droog en het is tussen de 14 en 18 graden. De dag begint dan grijs met in het noorden enkele buien. In de middag ook af en toe zon bij 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.

0: NPO Radio 2.
1: Het is 2:00, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De regering Trump is opnieuw door een rechter teruggefloten voor pogingen om het geboorterecht in te perken. Het idee was dat kinderen van illegale migranten en mensen die tijdelijk in de VS wonen niet automatisch staatsburger worden. Het Hoge Rechtshof oordeelde in juni dat die plannen in strijd zijn met de grondwet. Daarop kwam Trump met een afgezwakte versie, maar ook die is verworpen. De regering heeft nog niet gereageerd op de afwijzing. Bij een uitgebreide zoektocht in en rond Overasselt zijn wapens gevonden. De politie meldt dat de inzet van de ME in de omgeving klaar is. Ook buiten het zoekgebied zijn wapens gevonden, zoals in Wijchen, iets verderop. De politie wil verder geen details geven, maar roept inwoners van Overasselt op alert te blijven. Er wordt nog onderzocht of de wapens een link hebben met het gewelddadige schietincident van dinsdag, waarbij iemand om het leven kwam. In Tsjechië is het lichaam van een minister opgegraven die in 1948 onder verdachte omstandigheden is overleden. De buitenlandminister viel uit het raam van zijn ministerie en het is nooit duidelijk geworden wat er precies is gebeurd. Historici denken dat de minister door Sovjet-spionnen is vermoord. Anderen denken aan zelfdoding of een ongeluk. Het onderzoek naar zijn dood is vorig jaar heropend toen er documenten uit Frankrijk, de VS en het Verenigd Koninkrijk zijn gevonden met nieuwe informatie. Een middelbare school in Groningen heeft een schoolreis van 5 VWO naar Praag voortijdig afgebroken. Dat gebeurde nadat de helft van de leerlingen volgens de schoolleiding over de schreef was gegaan. Zo waren ze na middernacht nog op straat en werd er alcohol gedronken. En al hebben ze niet voor incidenten gezorgd in Praag, toch moeten alle 150 leerlingen daarom eerder naar huis. Het weer op de meeste plaatsen droog en het is tussen de 14 en 18 graden. De ochtend begint grijs met in het noorden enkele buien. In de middag is ook de zon af en toe te zien en dan wordt het een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
0: Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.